Mount heeft 110 miljard dollar over voor de deal. Het weer nog regen vannacht. In het westen kan dat gepaard gaan met intense buien en ook met onweer. En het blijft wel zacht, minimaal rond 19 graden vannacht. In de ochtend zwaar bewolkt in het Allmount heeft 110 miljard dollar over voor de deal. Het weer nog regen vannacht. In het westen kan dat gepaard gaan met intense buien en ook met onweer. En het blijft wel zacht,

0: de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft het besluit van het Federaal Hof van Beroep om die executie uit te stellen teruggedraaid. De vrouw zou normaal gisteren al zijn geëxecuteerd met een dodelijke injectie, maar een uur voordat die gepland was, hield een rechter de executie tegen. De nu 50-jarige Pike werd veroordeeld voor de moord op een 19-jarig meisje, zelf was ze toen 18. Haar verdediging vroeg om gratie omdat ze zelf ook slachtoffer is geweest van seksueel misbruik op jonge leeftijd. De zaak leidde ook tot internationaal protest, onder andere van Amnesty International. Het zou de eerste executie van een vrouw zijn in Tennessee in ruim 200 jaar. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten, goed voor gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijsdikte. De cijfers komen van de Zwitserse gletsjermonitoringsdienst. Dat er zoveel ijs is gesmolten komt door de hitte, maar ook doordat er in de maanden voor de zomer weinig sneeuw is gevallen, waardoor de gletsjers al snel open in volle zon lagen. Het is nog niet het slechtste jaar voor de gletsjers. Dat was 2022. Toen smolt 5,9% van de ijsmassa in de zomer. En hoe kan België zich wapenen tegen de klimaatverandering? Dat is de centrale vraag waarop een nieuwe studie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid probeert te antwoorden. In het eindrapport van die studie staan een heleboel maatregelen die zouden genomen kunnen worden om de weerbaarheid van de samenleving te versterken. Er werden verschillende risico's geanalyseerd, zoals de verzekerbaarheid van woningen in overstromingsgevoelige gebieden, gezondheidsrisico's bij hittegolven, maar ook de kwetsbaarheid van energieinfrastructuur voor extreme weersomstandigheden. De studie moet nu de wetenschappelijke basis bieden voor eventuele maatregelen die de regering later kan nemen in het federale klimaatadaptatieplan. Het weer dan nog. Regen vannacht in het westen. Kunnen dat intense buien zijn met de onweer? Het is ook erg zacht vannacht, met minimaal rond 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met fikse regen of buien daar. In het westen al opklaringen. En dan overdag toch hier en daar ook nog kans op een bui. Maximaal tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Tijdens die vlucht stak de co-piloot de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten crashen. Twee piloten die als passagier meevlogen zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig weer onder controle hebben gebracht. Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Premier Netanyahu zegt dat er in samenspraak met de Verenigde Arabische Emiraten is beslist om even geen vluchten van en naar Dubai uit te voeren.
1: We agreed with the Emiratis. I spoke to the president of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed, that will we'll suspend now flights for a few days for Fly Dubai planes. Take a look at all the circumstances, make some security adjustments. But yes, we are concerned with that and we're taking the necessary precautions.
0: Intussen raakt er ook meer en meer bekend over het precieze verloop van het incident. Een passagier getuigde dat het de gestoken piloot zelf was die erin slaagde om de deuren van de cockpit open te doen, waarna de co-piloot kon overmeesterd worden. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft Elon Musk aangesteld om de toekomst van oorlogsvoering te onderzoeken. Project Meridian is de naam van het initiatief. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil samen met Musk uitzoeken hoe autonome oorlogsvoering kan werken, waarbij wapens zonder menselijke tussenkomst worden ingezet met behulp van artificiële intelligentie. Volgens Hegseth is zo'n project nodig om ook in de komende decennia militaire dominantie te behouden. Musk werkte al eerder voor de overheid. Hij stond tot mei vorig jaar aan het hoofd van het Department for Government Efficiency. In die hoedanigheid voerde hij genadeloze en ontwrichtende bezuinigingsrondes door met heel wat ontslagen bij verschillende overheidsdiensten. En toch ook nog wat goed nieuws voor mensen die graag koken. Vrouwenorganisatie Ferm, in vervlogen tijden ook bekend als de Boerinnenbond, brengt een nieuwe jubileumeditie uit van ons kookboek. En dat ter ere van de 100ste verjaardag van de organisatie. Ons kookboek is zowat het eerste en bekendste Vlaamse kookboek. De eerste editie werd al uitgebracht in 1927. Er zijn door de jaren meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. En nu komt er een nieuwe uitgave met de klassieke recepten, maar ook met nieuwe inzichten over voeding en aandacht voor duurzaamheid. Het weer dan nog vannacht regen. Het blijft wel erg zacht, minimaal rond 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten met daar fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag overal kans op een bui. En temperaturen tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Het is 5:00. Goedemorgen, 14 nieuws met Betty van Rompuy. De besparingen van de Vlaamse regering treffen vooral mensen in een kwetsbare situatie. Dat zegt het netwerk tegen armoede. Zo wordt er bespaard op het groeipakket, de voormalige kinderbijslag, en daardoor krijgen jongeren en kinderen volgens de organisatie minder kansen. Er gaat ook minder geld naar vervoersmaatschappij De Lijn. En daarmee raak je kwetsbare mensen, zegt hij, die Degerix van Netwerk tegen Armoede.
1: De Lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen, hè?
0: De Vlaamse regering gaat alles samen 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Gisteren stak de co-piloot tijdens de vlucht de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten neerstorten. Het vliegtuig nam een duikvlucht, maar twee piloten die als passagier meevlogen zouden de co-piloot hebben overmeesterd en het vliegtuig weer onder controle hebben gebracht. Premier Netanyahu zegt dat er in samenspraak met de Verenigde Arabische Emiraten is beslist om enkele dagen geen vluchten van en naar Dubai uit te voeren om extra veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen.
2: We agreed with the Emiratis that we'll, you know, we'll suspend now flights for a few days for Fly Dubai planes. Take a look at all the circumstances, make some security adjustments. We are concerned with that and we're taking the necessary precautions.
0: Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Fly Dubai vroeg eerder al om alle speculaties te vermijden en het onderzoek zijn gang te laten gaan. Alle motieven zijn nog onbekend, zei de luchtvaartmaatschappij. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten. Dat betekent dat er gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijs weg is. Dat meldt de Zwitserse gletschermonitoringsdienst. Dit jaar is er weinig sneeuw gevallen en daardoor lagen de gletsjers al meteen open in volle zon tijdens de warme zomer. Enkele jaren geleden, in 2022, was de toestand nog slechter. Toen smolt bijna 6% van de ijsmassa. Bij de nationale voetbalploeg van Portugal heeft sterspeler Cristiano Ronaldo gisteren het trainingskamp verlaten. 1 dag voor de interland tegen Denemarken. Hij had ruzie met de nieuwe bondscoach Jorge Jesus. Ronaldo mocht vorige zondag niet spelen tegen Noorwegen. Hij bleef de hele wedstrijd op de bank en dat was de eerste keer in 18 jaar. Na de wedstrijd liep Ronaldo boos weg. En gisteren werd duidelijk dat hij straks opnieuw niet in de basis zal staan. De intussen al 41-jarige Ronaldo is dan opgestapt. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Het weer, de dag begint zwaar bewolkt met felle regen in het oosten. In de namiddag ook kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: 2.
1: Verliefd? Verloofd? Getrouwd? Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
2: Samen overstappen? Haast je. Je hebt nog maar 6 dagen om gratis en vrijblijvend in te schrijven voor de groepsaankoop energie in Antwerpen. Zo bespaar je gemiddeld €200 op je energiefactuur. Surf snel naar samenoverstappen.be.
3: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet 1, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
4: Nu kunnen we samen lezen.
3: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
5: Kan je nog lang lezen?
4: Denk het wel.
3: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
5: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
4: Gezellig, hè?
3: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
6: Bij gedekt!
7: Brussel 1926. Een nieuwe munt ziet het licht. De Belga.
8: Maar goud werd hij nooit. Tot nu. Belga Gold. De eerste officiële Belgische investeringsmunt in zuiver goud. Uitgegeven door de overheid. Kijk op herdenkingsmunten.be.
9: Sowieso.
10: Cadeautjes! Maar wie is er jarig?
11: Wij allemaal. Want binnenkort is het weer Werelddierendag.
12: Gaan ons bosjes ons daar nog meer voor winnen?
13: Zeker weten, want van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober vieren we bij Sowieso Werelddierenweekend.
14: En dat betekent 15% korting op bijna ons hele assortiment.
15: Elk dier zijn plezier, Sowieso.
13: Tot in Kontig.
16: Wat ben ik hier eigenlijk tegen de muren aan het praten of wat?
14: Soms gedragen kinderen zich.
16: Vermoeiend.
14: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter onaandachtig gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
17: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
18: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
19: Als dit herkenbaar is voor jou...
20: Zeg Chantal, wat is dat?
21: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
20: Amai zeg.
19: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
20: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
21: Maar kurk is altijd goed, hè?
20: Ah ja, hè?
19: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
22: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
23: Als dit allemaal een beetje anders klinkt, dat zou zomaar kunnen. Het voelt ook allemaal een beetje anders, maar hallo. Het is wel een heus donderdag. Goedemorgen.
24: Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2.
23: Het is 6 uur, VRT Nieuws op Radio 2, krijg je van Charlotte Kroon.
25: Goedemorgen. Al maar meer mensen blijven ook na hun 65ste aan het werk. Dat blijkt uit de nieuwe arbeidsmarktcijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. In de periode van april tot en met juni dit jaar was er een stijging met meer dan een kwart ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En dat heeft te maken met de verhoging van de pensioenleeftijd door de regering. Het is een opvallende stijging wel, want in het algemeen blijft het aantal mensen dat werkt gelijk in vergelijking met vorig jaar. En dat is niet echt geruststellend, zegt Jasper Hubo van het RS.
26: We zien dat die arbeidsmarkt echt gestagneerd is. We zien het aantal teruggestelde werknemers daalt zeer licht. En het aantal arbeidsplaatsen blijft gelijk met vorig jaar. Dus die arbeidsmarkt zit momenteel in een stagnatie. Als je kijkt dat het de doelstelling is om een hogere tewerkstellingsgraad te hebben, is het ook belangrijk dat die arbeidsmarkt blijft groeien, dat er meer mensen werken en dat er meer mensen aan de slag zijn. En dat zien we momenteel, zien we daar niet verschijnen in de cijfers.
25: Bij de 65-plussers is de stijging er zowel bij de gewone jobs als bij flexijobs. En nog opvallend, het aantal jongeren dat aan het werk is, is in een jaar tijd gedaald met 3%. Dat komt mogelijk door de verdere automatisering in verschillende sectoren en het gebruik van artificiële intelligentie. Het netwerk tegen armoede is bezorgd over de besparingen van de Vlaamse regering. Ze treffen vooral mensen in een kwetsbare situatie, zegt het netwerk. Want er wordt bespaard op het groeipakket, de voormalige kinderbijslag. En daardoor krijgen jongeren en kinderen volgens de organisatie minder kansen. Er is ook minder geld voor de lijn en ook daarmee raak je kwetsbaar, zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
0: De lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
25: De Vlaamse regering gaat alles samen 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. En de luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt alle vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek naar de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Want gisteren stak de co-piloot tijdens de vlucht de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel laten neerstorten. Twee piloten die als passagier meevlogen, hebben de co-piloot overmeesterd en verder gevlogen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat er in samenspraak met de Verenigde Arabische Emiraten nu beslist is om enkele dagen niet meer van en naar Dubai te gaan om extra veilig te kunnen zijn.
1: We agreed with the Emiratis that we'll, you know, we'll suspend now flights for a few days for Fly Dubai planes. Take a look at all the circumstances, make some security adjustments. We are concerned with that and we're taking the necessary precautions.
25: Volgens Israël was het een poging tot een terroristische aanslag. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vroeg eerder om het onderzoek te laten lopen en niet te speculeren. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: De Mechelse burgemeester Bart Somers is niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering, waardoor Mechelen 17 miljoen euro misloopt. En de assisejury heeft een vrouw van 64 uit Puur-Sint-Amand schuldig bevonden aan de moord op haar moeder van 81. Ze gaf haar dementerende moeder niet voorgeschreven medicatie en drukte een kussen op haar gezicht. Bewolkt met af en toe een bui en 21 graden. Meer nieuws uit jouw buurt in de app van VRT Nieuws.
4: Hoogstraten aardbeien.
23: Ja, ik heb de indruk dat het toch een beetje anders is allemaal. Goedemorgen Charlotte.
5: Dag Peter, goedemorgen.
23: Goedemorgen lieve luisteraar. Het is allemaal heel visueel, maar het voelt ook net anders. Ja, wat er precies gebeurd is, het heeft allemaal te maken met de komst van de echte nonkels.
5: Ja.
23: En ik ben vanmorgen ook een beetje onkel Peter eigenlijk.
5: Ja, amai, je bent precies 25 jaar verouderd.
23: Is het...
5: En 25 kilo bij.
23: Ga ik er zo uitzien.
6: Goedemorgen, morgen, je dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter van der Bergen. Ben je altijd goed gezien.
23: Een beetje een opgeblazen gevoel.
5: Ja, ga naar VRT Max en ga naar televisie kijken. Echt, je buik duwt gewoon tegen de studiotafel.
23: Dat is licht onhandig.
5: En je hebt een mooie grijze koepel. Maar ik denk, als je zo bent over 25 jaar, je bent goed aan het verouderen.
23: Vind je het oké?
5: Ja, ja, ja.
23: Ik vind wel enorm. Ze hebben mij enorm veel wallen bij je.
5: Dat is van al die ochtenden.
23: Er is, ja, ja, als je dit nog 20 jaar doet, dan zie je er zo uit. Dus ze hebben mij volledig getransformeerd tot een soort nonkel. Ja. Van, over 20 jaar. Dus zo zie ik er ongeveer uit. Als ik dan 75...
5: Je bent goed aan het verhouderen.
23: Vind je het oké?
5: Ja, ja, ja.
23: Ik vind wel enorm. Ze hebben mij enorm veel wallen bij je.
5: Dat is van al die ochtenden.
23: Er is, ja, ja. Als je dit nog 20 jaar doet, dan zie je er zo uit. Dus ze hebben mij volledig getransformeerd tot een soort nonkel. Ja.

0: als je de donderdag maar beginnen met Bryan Adams en Summer of 69, kan allemaal veel slechter. Hè? Ik zag dat Niels de Stadsbaan de nieuwe petjes en nieuwe t-shirts heeft. En wel, heeft ook een nieuwe single.
1: Goedemorgen, morgen. Peter van der Veire. Radio 2.
0: Een Radio 2 topsong van een tijdje geleden al. Niels de Stadsbader. En onderwerp.

0: onderweg van Niels de Stadsbader. Goedemorgen. Mona, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je hem al gezien intussen?
1: Niels?
0: Nee, maar... Oh.
1: Wacht, wie?
0: Heb je me al gezien? Niet alles is Niels in jouw leven, Mona.
1: Heb ik jou al gezien?
0: Ja, nee, ik heb nog niet gezien. Hè?
1: Ah, nee, ik heb jou nog niet gezien.
0: Nee, moet je zeker even komen kijken, zo meteen zien. Maar goed, even kijken naar de problemen van morgen.
1: Ja, op de binnenring rond Brussel, daar gaat het nu 15 minuten trager. En dat is tussen Stormbeek en Vilvoorde. Komt door een ongeval links, maakt daar een reddingstrook. En dan de A12 naar Antwerpen, wat hinder in Aartselaar, want ook daar is een ongeval gebeurd, rechts.
2: Je donderdag begint.
0: Ja, wat een donderdag wordt dit, jongens. Welkom bij de donderdag. Het is vandaag 1 oktober. Het is de dag dat je hoorde op Radio 2. Ben je al vergeten wat er
3: aan is? Vooral de dag dat je moet kijken naar Radio 2. Dat zou ik zeggen. Dat je moet gaan naar VRT Max of naar tv.
0: Het is anders. Hè.
3: Het ziet er helemaal anders uit.
0: Ja, het heeft allemaal te maken met de onkels die straks komen. En Esmeralda Gorissen uit Soersel, die is ook mee aan het kijken. Esmeralda, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Peter.
0: Je bent even in paniek. Vertel eens.
4: Ja, wat heb je met je haar gedaan? Ja. Je ziet eruit als een gezellige opa.
0: Ik ben een gezellige onkel. Ja. Dat is het idee erachter.
4: Ja, dat is hetzelfde.
0: Want ook opa's kunnen onkels zijn.
3: Maar het is niet alleen zijn haar ook, hè. Esmeralda heeft heel veel wallen bijgekregen. Veel verouderd.
4: Zijn vestje, zijn hemd.
0: En vooral mijn gezicht, daar hebben ze daarnet 2 uur aan gewerkt. Om dat nog ouder te krijgen. Het is prachtig, hè. Maar goed,
4: straks... Peter, hoe laat ben je opgestaan dan?
0: Ah, vanmorgen om 3 uur.
4: Oh my god.
0: Ja, dat is waar. Ik ben jouw god, sowieso. Esmeralda. Maar dank je wel om toch even mee te volgen. Maar straks wordt het nog leuker, want dan komen er echte onkels naar hier. Dus blijf waar je bent en blijf genieten van Radio 2, Esmeralda.
4: Oké, goedemorgen nog.
0: Goedemorgen. En ook een lekker nat begin van de maand, dat was ook wel even nodig. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit Brussel, onze hoofdstad.
3: Het heeft ook een beetje met jou te maken. Het is Internationale Dag van de Ouderen vandaag. En de burenhulpnetwerken in Brussel die gaan meer dan 11.000 bloemen uitdelen aan voorbijgangers rond een gemeenschapscentrum in Molenbeek. En die voorbijgangers die worden dan aangemoedigd om die bloem te geven aan iemand en dan een babbelke te doen om eigenlijk de verbinding tussen oud en jong te maken. Iets kleins met een grote betekenis.
0: Amai, zoals mijn geluk zou zeggen, blommen van mijn blommen.
3: Ah, mok ik het
0: mooi. Goedemorgen, zegt Marleen de Roos, die is aan het luisteren in West-Vlaanderen. Had even de app opengegooid. Even schrikken toen ik de app opende. Peter heeft een gedaantewisseling ondergaan. Maar staat je goed, dank je.

0: Boston, Stella Lefty. Ja, nieuwe wereldster zie. Het is wel een beetje country tegenwoordig, hè?
1: Ja, veel, hè?
0: Heerlijk. Ja, maar lekker.
1: Camille is daarmee begonnen.
0: Ja. De Beyoncé van Vlaanderen.
1: Voilà.
0: Sowieso. Goedemorgen, Rinald. De Jamer is ook wakker. Oh, ik zie het net heel mooi gedaan. Goed geluk. Nog niks van zijn pluimen verloren. Blijft de Radio 2-ventje.
1: Oh, iedereen vindt je nu echt super schattig, hè? Omdat je er zo oud uitziet.
0: Dat we daar nog gingen komen, zeg. Dat mensen me schattig beginnen te vinden. Hou op, zeg. Het kan ook geen toeval zijn, want vandaag dus gezellig bezoek van twee nonkels acteurs. Rick Verheij en Jelle de Beulen spelen in de playreeks Nonkels. En vandaag is het ook Internationaal Dag van de Ouder natuurlijk. Backstage Bavo, goedemorgen. Nu ben je nog jonger in vergelijking met mij. Dat is fantastisch.
2: Oh, ik vind het zo goed gedaan, Peter. Ah, ja, Peter, ik moet eigenlijk nonkel Peter Persijn zeggen vandaag.
0: Hij mag nonkel Persijn zeggen, ja.
2: Ongelooflijk.
0: Kom maar een keer op mijn schutsel.
2: En op welke nonkel vind je dat je het meeste lijkt? Op nonkel Luc of nonkel Willy?
0: Ja, het voelt toch meer... Het is een kruising tussen nonkel Luc en nonkel Willy.
2: Ja, toch?
0: Nee, tussen nonkel Luc en nonkel Paul.
2: Ja?
0: Zo dat gevoel.
2: Niks van Willy zo. Ja, ik zie het ook een beetje.
0: De buik een beetje misschien van onkel Willy, maar moeten ze straks maar even beslissen. Je hebt het allemaal meegemaakt daarnet. 2 uur lang hebben ze aan mij gewerkt.
2: Ja.
0: Dat is peanuts in vergelijking met wat ze met Rick Verheijen hebben gedaan. Hè?
2: Dat is ongelooflijk. Ja, eerst en vooral duurt het uren om zoiets te doen. En dan Rick. Ja, Rick is 5 kilo kwijtgeraakt. Vergeet het niet. Hè? Hoeveel kilo ben jij al kwijt op die 2 uur?
0: Ik denk toch al 100 gram. Hè?
2: Ah, toch?
0: Het is vooral met een onderkant. Maar vooral ook wat het ook is, wat ik me al heel tijd afvraag. Waarom hebben wij als VRT dit nooit binnengehaald?
1: Ach, ja.
0: Onkels,
1: goeie vraag voor straks.
0: Topreeks. Straks even vragen. En zometeen dans je mee met Julie Andrews, want die heeft iets te vieren.
3: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de die. En de die?
3: Besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Nee, met het leven.
4: En de die.
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh,
6: oei.
5: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is je volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
9: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
10: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
11: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
13: Hallo, ik ben Peter van de Veire en binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker.
14: Radio 2 Dansator.
13: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max en steun Kom op tegen kanker.
15: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Danshaton. Radio 2.
16: Goedemorgen, morgen. Jouw goedemorgen telt voor 2.
17: VRT Radio 2.
18: There was a time.

0: 30 jaar zijn ze bezig. Ik zie Milkink, Walk on Water. En binnenkort die AFAS Dome kapot spelen ze. Goedemorgen.
1: Platenpoets.
0: Ja, poets elke dag een plaat waar je zo ontzettend vrolijk van wordt. Vandaag vieren we een verjaardag van Julie Andrews. Die wordt 91 jaar. Wow. Met een heerlijke song van een vrouw die al 91 jaar meegaat. Bewijs is dat je gewoon positief en vrolijk door het leven kan en mag gaan. Als dat lukt en je blijft bezig, word je vanzelf zo jong of oud. Die heeft veel gemaakt. Ik kan die titel niet onthouden van dat ene liedje.
2: Supercalifragilisticexpialidocious.
0: We hebben toch gekozen voor een ander liedje. Charlotte,
2: ja, dat is oké.
0: Een heerlijke uit de Sound of Music. De eeuwige kerstfilm met een heftige boodschap.
2: Ja.
0: Heb je die al ooit volledig gezien?
2: Ja, ja, ja.
0: Want heel veel mensen zien het einde ook gewoon niet. Dat dat veel te lang duurt.
2: Okay.
0: Het duurt 3 uur of zo?
2: Ja, het is een heel lange film.
0: Heel lang. Maar dat einde toch heel belangrijk om dat, zeker in deze tijden, even te kijken. Zo. Sterk, maar die song, My Favorite Things, die gaan we nog even poetsen voor Julie Andrews.
3: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with

0: Het is exact 6:30. Goedemorgen. Elke dag telt voor twee. Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte bij ons.
1: Door de verhoging van de pensioenleeftijd is het aantal 65-plussers die aan het werk zijn sterk gestegen. In de periode van april tot en met juni dit jaar steeg het met meer dan een kwart. Tegelijk is het aantal jongeren met een job in dezelfde periode opvallend gedaald. Dat zegt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. En Fly Dubai schrapt alle vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek naar de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Gisteren stak de co-piloot tijdens de vlucht de piloot neer en mogelijk wou hij het toestel ook helemaal laten neerstorten.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Christel Marië. In Brasschaat moeten drie schepenen €21.000 terugbetalen. Ze kregen door een fout te veel uitbetaald van de gemeente. Het gaat om een toeslag die de drie kregen toen ze geen andere job hadden dan hun schepenambt. Toen die situatie veranderde, bleven ze onterecht die premie krijgen. Volgens de gemeente ging het om een menselijke administratieve fout. Pas na kritiek van de oppositie besliste het gemeentebestuur om het geld ook terug te vorderen. Uitleg door burgemeester Adinda van Gerven.
4: We hebben eigenlijk de opdracht gegeven om deze bedragen 100% terug te vorderen van de betrokken schepenen. Onze administratie zal dan een plan uitwerken op welke wijze dat deze terugvordering zal gebeuren. Er zijn misschien schepenen die zeggen wij hebben liever dat we ineens 100% onmiddellijk terugbetalen. Er zijn misschien schepenen die zeggen ik zou dat liever per maand met x aantal euro's afbetalen.
3: Een vrouw van 64 uit Puy-Sint-Amand is door een assisejury schuldig bevonden aan de moord op haar moeder van 81. Ze gaf haar dementerende moeder niet voorgeschreven medicatie en drukte ook een kussen op haar gezicht. Het slachtoffer stierf twee dagen later. De dochter zei dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen. Volgens de openbare aanklager had de dochter schulden en had ze dus een financieel motief. Vandaag wordt de straf bepaald. De vrouw riskeert levenslang. En Mechelen krijgt 17 miljoen euro minder door de besparingen van de Vlaamse regering. Het gemeentefonds wordt namelijk niet geïndexeerd, terwijl dat wel beloofd was. De Mechelse burgemeester Bart Somers is niet te spreken over die beslissing.
5: Beeld u in dat de federale overheid de komende weken zou zeggen van kijk, een deel van onze besparingen gaan we gewoon doorschuiven naar Vlaanderen. Ik denk dan, om het op zijn Mechels te zeggen, het kot te klein zou zijn. En dat de Vlaamse regering in unanimiteit daartegen zou protesteren. Wel, ze doen exact hetzelfde nu naar de lokale besturen. Dat is dus eigenlijk ook een fundamenteel misprijzen naar lokale besturen. Hier wordt dat snel gedaan, op een heel brutale manier. En ik betreur dat ten zeerste.
3: Mechelen wil het verschil opvangen door minder investeringen, minder dienstverlening of een zoektocht naar nieuwe inkomsten. En de vakbonden bij containerbedrijf Maersk vrezen dat hun werknemers in Antwerpen meer in de file zullen staan. Nu de directie heeft beslist geen telewerk meer toe te staan. Die beslissing is genomen door de directie van de internationale groep volgens de vakbonden zonder enig overleg. Alle werknemers moeten opnieuw voltijds op kantoor komen werken vanaf 1 januari volgend jaar. En dat zien velen van hen dus niet zitten. Daarom zullen ze vandaag staken in Berchem. Daar werken zo'n 100 mensen. Bewolkt met af en toe een bui en 21 graden. Vanaf morgen wordt het droger en zonniger.
0: Het is 6:54. Mona, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Je hebt het intussen gezien, hè?
6: Ja, ik heb het gezien.
0: En?
6: Het is impressionant, hè? Het is bijna eng hoe echt het is.
0: Ja, ik vond het heel schattig. Dit kwam Mona kijken naar mijn transformatie. Ik zie er 20 jaar ouder uit, moeten we eerlijk in zijn.
3: Zeker. En dus opeens ook wat rustiger, Peter.
0: Ja,
3: gaat het, jongen? Gaat het?
0: Schattig ook, ja, amper. Maar vooral ze vroeg dan van... zeg, en jouw nek is ook gedaan. Mijn nek is niet gedaan. Het is gewoon mijn echte nek.
6: Het is moeilijk om te zien wat echt is en wat niet.
0: Ja, je bent schattig, Mona. Allee, vooruit. Kom maar op met die files.
6: Ja, op de binnenring rond Brussel, daar gaat het 20 minuten trager. En dat is tussen Stroombeek en Vilvoort. De weg is er wel vrijgemaakt ondertussen. Richting Brussel 20 minuten bij op de E40 vanaf Aalst. File richting Antwerpen op de E17 in de Binte. Want daar staat een defecte vrachtwagen op de spitstrook. 10 minuten bij ook op de A12 tussen Boom en Aartselaar. Komt door een ongeval al daar rechts. En dan nog een half uur extra op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring naar Beveren verlies je nu 10 minuten tussen de A12 en Lilo. En naar Gent 10 minuten ook van Antwerpen-Noord tot Borgerhout.
0: Zeg, ik heb gehoord dat we nog voor 7 uur
7: ja?
0: een belangrijk telefoontje hebben.
7: Oh, oké.
0: Ja, met mensen waarvan je denkt van, hè, zijn die nu al wakker? En wat vertellen die? Oh. Straks.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je, oké.
9: Ha,
8: gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
9: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
11: Leonidas.
12: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
13: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
12: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
13: Oh, met praline, die gouden.
12: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
10: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
15: Pearl.
14: Voorwaarden op pearl.be.
16: Profel.
17: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.

0: Kind of Magic van Queen. Goedemorgen, welkom bij de donderdag. Christa Blankaert heeft ook zitten kijken op VRT Max. Die woont in Aalst. Goedemorgen, onkel Peter Persijn. Alleen mijn kinderen zijn onkelrijker. Zijn een onkelrijker. Groeten van de kinderen ook. Die heet ook Persijn. Lisa en Matthias Persijn. Mijn Persijn en ik kennen Romeo, dus hier. Hopla. Goedemorgen, morgen. Wat is er gebeurd? Ja, ik heb een soort transformatie ondergaan.
1: Ja. Je ziet er 25 jaar ouder uit en je bent echt verouderd. Heel, heel, heel gek om te zien.
0: Bijzonder, hè? Peter de Vuist uit Bever is ook mee te kijken. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat vind je ervan?
2: Ik vind het supermooi.
0: Ja.
2: Ja.
1: Het is goed gedaan, hè?
0: Vind je van het haar?
2: Ja. Ja, echt waar. Echt mooi.
0: En wat vind je van het haar?
2: Ik vind het echt mooi, ja. Het is echt goed gedaan.
0: Dankjewel, we geven het door aan de make-up dienst. Want het was wel mooi om te zien. Ik kan je eens vertonen, als mensen aan het meekijken zijn op 15 seconden, kun je dus van bijna 55 naar plus 75 gaan. Dus het is met stukken die ze echt op mij gekleefd hebben.
1: Wauw.
0: En dan hebben ze daar make-up op gedaan.
1: Ja.
0: Dus je krijgt een soort verdikking op je hoofd. En dan ook wel iets onder mijn kleren natuurlijk. Ja, ze zijn er ongeveer anderhalf uur mee bezig geweest. Als je dat allemaal wil meemaken op onze Instagram, @goeiemorgen.morgen, moet je maar even kijken en dan pruik je erop. En dan krijg je dit allemaal.
1: Super.
0: Heerlijk. Hè? Margot van de Regio, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, lekker wakker geworden.
3: Zeker.
0: Ja, straks belangrijk nieuws, nog voor 7 uur. Maar eerst even kijken wat er allemaal gebeurd is. Natuurlijk heel veel nieuws over de begroting die eindelijk in orde is. Maar er is nog iets van de regering.
1: Ja, de overheid roept nog maar eens op om thuis een noodplan te maken en te kunnen oefenen als er crisisperiodes zijn. En minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, zegt wel, onze veiligheidscultuur moet een beetje veranderen en je krijgt dat niet zomaar door één keer te communiceren over een noodpakket en daar dan helemaal weer over te zwijgen. Je herinnert je nog, in april werd toen aangeraden om een noodpakket samen te stellen voor 72 uur, maar nu gaat het eigenlijk over een volledig plan. Dus daar zit een beschrijving in van een goed noodpakket, ook telefoonnummers van wie je zou kunnen nodig hebben, van gas- of elektriciteitsleveranciers, een route om het huis te verlaten. En er wordt ook geen oorlogstaal meer gebruikt, want in april zeiden ze, zeg, paniekzaaiers, let op wat je zegt. Ja.
0: Ja, we zullen zien. Ben jij intussen al noodgepland, Margot?
3: Nee, eigenlijk nog niet. Maar dat plan van die telefoonnummers vind ik wel een goed idee. Ja. Want ja, je loopt daar dan zo naar te zoeken, maar dat is kostbare tijd.
1: En stel je voor natuurlijk dat je gsm niet werkt op dat moment en je hebt geen batterij meer en al je telefoonnummers zitten daarin.
0: Ja, maar dan kun je niet bellen, hè?
1: Nee, maar dan kan je misschien ergens anders gaan bellen en dan heb je toch telefoonnummers op papier.
0: De telefoonkotjes.
1: De kotjes. Bij iemand. Ja.
0: Bereid je voor. Margot, het is vandaag ook Dag van de Ouderen. Daarnet een jongeling van 91, Julie Andrews. En jij viert vandaag ook een heerlijke verjaardag van iemand die 100 wordt en nog heel jong is. Neem ons even mee.
3: Ja, klopt. En ik denk dat het een 100-jarige is die heel veel van ons thuis hebben liggen. Want ik heb het over ons kookboek. Jullie wel bekend, toch?
0: Ja, zeker wel.
3: Hè? Ja, voilà. Ik heb hier ook mijn eigen versie in handen op dit moment. En dat is die van 1999. Zo de rode cover met de groene asperges op.
0: Die heb ik ook. Ik heb die ook.
3: Ja, die is super. En daar zitten ook zo overal briefjes en post-its en zo tussen. Heerlijk.
0: En vlekken op die bladzijden al, hè?
3: Ja, ook dat. En wat kruimels hier en daar. Ja. Maar dus volgend jaar wordt ons kookboek 100 jaar. En er komt een nieuwe editie uit die je vanaf vandaag, hou je vast, al kan pre-orderen.
0: Oh.
3: Dus ja, iconisch boek komt er opnieuw aan. En ik ben onderweg naar een van de redacteurs van het kookboek, die het dus samenstelt, de recepten en zo kiest, om een iconisch recept te maken uit dat boek. Eentje dat er effectief al 100 jaar in staat, voor een zeer specifieke reden. En wat 100... dat is, dat hoor je straks.
0: Een recept dat al 100 jaar daarin staat.
3: Exact, ja.
0: Kriksken met balkjes, zoiets?
3: Misschien.
1: Crème brûlée.
3: Misschien ook niet.
1: Dessertje.
0: Crème brûlée, lekker zeg. Bon, alle details over een uurtje bij ons hier bij Margot van de Regio. En straks belangrijk nieuws. Blijf

0: Freak Out van Chic. Ja, ja. Goedemorgen, morgen. Kom maar een beetje dichter hoor bij Radio 2. Goedemorgen, als je nu pas wakker wordt, ben je er op tijd bij. Want ze zijn alle twee uitverkocht. Maar alle twee. Gisteren begon de voorverkoop van die stadionconcerten van Clouseau. Volgende zomer in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Charlotte was erbij.
1: Maar ja, ik hoorde het hier allemaal gebeuren op de redactie. Toen hebben Anne en Daan gebeld met Koen. En kort daarna was die tweede show ook al uitverkocht.
0: Waanzin, hè? Ja. Het van, ja, maar we moeten het toch allemaal zien. En ja,
2: goedemorgen, mannetjes. Morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: En wel, dat blijft dus gaan. Er zijn intussen wachtlijsten geopend via greenhousetalent.com of clouseau.be. En ik hoor dat er intussen zelfs bedevaarden naar Lourdes zijn om nog een extra concert af te smeken. Koen en Chris van Clouseau, een zeer vroege goedemorgen, jongens.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Peter. Wat ben je prachtig vandaag.
0: Ja, ik zie er minstens even goed uit als jullie over een jaar of tien. Dus dat is helemaal goed. Zijn we lieve, lieve vrienden. Koen, wat is dat toch allemaal? Wat is er gebeurd gisteren?
3: Ah, wel, dat hebben wij ons de laatste 24 uur ook al vaak afgevraagd. Wat is dat hier allemaal? Dat is fantastisch. Hè? Dat is heel, heel, heel veel liefde, vind ik, heb ik mij bedacht. Dat is heel veel liefde voelen, zo van wauw. Ondanks onze twijfels of zo wat reserves en of voorzichtigheid. Ja, iedereen is zo enthousiast. Iedereen heeft er zo snel op gereageerd.
0: Maar Chris, dus, ik had het toch gezegd. Ik had toch gezegd. Wist dat toch?
4: Ja, jij had dat gezegd, Peter. Maar goed, veel mensen hadden dat gezegd. Wij waren precies de enigen die ze nog enige reserve inbouwden.
0: Ja.
4: En ja, ik vind dat nog altijd terecht, maar de reacties zijn echt overweldigend. Wij zijn helemaal van ons melk eigenlijk.
0: Van melk en honing, denk ik intussen. Maar vooral, jongens, nu. Wat gebeurt er nu? Chris Wouters, wat gaan jullie doen?
4: En wel, we hebben even moeten onderzoeken of dat kon, maar we gaan dus een derde concert spelen. En wel op zaterdag 7 augustus.
0: Ja, dat is gebeurd. Koen, een derde concert, man. Zaterdag 7 augustus, hoe voelt dat dan?
3: Ah, wel, dat voelt heerlijk, maar werkelijk heerlijk, omdat we denken, elk concert gaat ons de kans geven om nog meer te genieten. Om het productioneel misschien ook nog een beetje beter aan te pakken, omdat er dan wat mogelijkheden bij komen. En ja, dat is crazy. Hè. Het was al crazy, maar nu wordt het helemaal helemaal flip. Maar het is ook, we hebben heel veel gisteren, het ging zo snel. Ja. En zoals Chris zegt, een beetje op snelheid gepakt. Maar we hebben wel nadien best wel wat veel berichten gekregen. Ook op de sites en op Instagram en zo. Van ja, hallo, ik zat klaar en ik ben erin geraakt. Of hallo, ik kan om 10 uur niet aan de computer zitten. Ja. Ik geef les of ik doe dit. Of, weet je, het werk dat belemmerd heeft. En dat hebben we gehoord. Dus wat we iedereen die ernaast heeft gegrepen of die nog zin heeft om te komen willen aanraden, dat is alsjeblieft registreer je. Hè. Er is een wachtlijst. Mm-hmm. Als je op die wachtlijst staat, dan kan je volgende dinsdag vanaf 12:30 middags, en dan, hopelijk is dat dan tijdens de middagbreak voor vele mensen, kan je vanaf 12:30 je ticket bemachtigen.
0: En wel, in een soort van woensdag 7 oktober is, kan dat?
3: Ja, nee, dat is alle twee.
0: Dus dat is alle twee?
3: Op dinsdag, ja, je krijgt twee kansen. Hè. Als je nu op de wachtlijst staat, kun je dinsdag vanaf 12:30 12:30 middags, kan je, je ticket bevestigen via die wachtlijst.
0: Oké.
3: Als dat niet lukt, dan kan je woensdag ook vanaf 12:30 een ticket kopen. Vanaf dan gaat het on sale, zeg maar. Zo noemen ze dat tegenwoordig blijkbaar. Ik wist het zelf niet. Pre-sale en on sale. Hoe maar voilà, twee niets kansen om er voor die derde bij te
0: maar jongen, hoe niets Tomorrowland als je Clouseau hebt. Wat een onwaarschijnlijk ding. Woensdag 4 augustus, vrijdag 6 augustus en nu ook zaterdag 7 augustus. Registreer je greenhousetalent.com of clouseau.be natuurlijk. Ja, mannetjes, leg maar al een paar kostuumjes klaar. Maar jullie zijn, hoeveel jaar zijn jullie bezig? 40 was het, hè?
3: Ik maak er ondertussen al wat twee.
4: We hebben 40 jaar geleden onze eerste single uitgebracht.
0: Ah, wel, inderdaad. Op naar de 40 concerten, zou ik zeggen, in het Koning Boudewijn Stadion. We houden contact en volgende week woensdag dus die verkoop. Dus dan bellen we donderdagochtend voor de rest. Hè. Komt helemaal goed. Jongens, ik wens jullie er heel veel plezier mee. Dankjewel om zo vroeg op te staan. En op naar die concerten daar in het Koning Boudewijn Stadion. Dag Koen, dag Chris.
4: Dankjewel, nonke Peter.
3: Goedemorgen Peter, dankjewel.
4: Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen zeg, dit is Clouseau. En wat gaan we doen? We gaan dansen.

0: een extra concert dus. Zaterdag 7 augustus in de Koning Boudewijn Stadion van Brussel. Met Clouseau.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op? Dan zorgt Arnoud Hoube voor de mooiste wandelroutes.
4: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
3: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En als je wil meedoen voor die Goeiemorgen Morgenmok, dan app je nu punto punto met je telefoonnummer via VRT Max. Doen hè, straks spelen. Goedemorgen.
6: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
0: 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Kroon.
7: Goedemorgen. Meer en meer gepensioneerden blijven aan het werk. En Fly Dubai schrapt alle vluchten van en naar Israël na een steekincident op een vliegtuig. Steeds meer mensen blijven ook na hun 65ste werken. Dat blijkt uit de nieuwe arbeidsmarktcijfers van de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. In de periode van april tot en met juni dit jaar was er een sterke stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zegt Jasper Ubo van de RSZ.
8: Daar zien we toch een heel sterke stijging in het werkstaat. Aantal mensen dat stijgt met 25,6% ten opzichte van het tweede kwartaal 2025. We denken dat dit voornamelijk te maken heeft met enerzijds de hervormingen van de pensioenleeftijd die vorig jaar gestegen is naar 66 jaar, als ook de populariteit van de flexijobs die in die leeftijdsgroep enorm in de lift zit.
7: Het is een opvallende stijging, want in het algemeen blijft het aantal mensen dat werkt gelijk in vergelijking met vorig jaar. En nog opvallend, het aantal werkende jongeren is in een jaar tijd gedaald met 3%. En dat komt mogelijk door verdere automatisering in verschillende sectoren en het gebruik van artificiële intelligentie. Het netwerk tegen armoede is bezorgd over de besparingen van de Vlaamse regering. Ze treffen vooral mensen in een kwetsbare situatie, zegt het netwerk. Want er wordt bespaard op het groeipakket, de voormalige kinderbijslag. En daardoor krijgen jongeren en kinderen volgens de organisatie minder kansen. Er is ook minder geld voor de lijn. En daarmee raak je ook kwetsbaren, zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
9: De lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
7: De Vlaamse regering gaat alles samen 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt alle vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek naar de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Want gisteren stak de co-piloot tijdens de vlucht de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel laten neerstorten. Twee piloten die als passagier meevlogen hebben de co-piloot dan overmeesterd en verder gevlogen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat er in samenspraak met de Verenigde Arabische Emiraten beslist is om enkele dagen niet meer van en naar Dubai te vliegen om extra veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen.
10: We agreed with the Emiratis that we'll suspend now flights for a few days for Fly Dubai planes. Take a look at all the circumstances, make some security adjustments. We are concerned with that and we're taking the necessary precautions.
7: Volgens Israël was het een poging tot een terroristische aanslag. Bij de nationale voetbalploeg van Portugal heeft Cristiano Ronaldo gisteren het trainingskamp verlaten. Eén dag voor de wedstrijd tegen Denemarken. Hij had ruzie met de nieuwe bondscoach Ronaldo. En Ronaldo mocht vorige zondag niet spelen tegen Noorwegen. Hij bleef de hele wedstrijd op de bank en dat was de eerste keer in 18 jaar. Na de wedstrijd liep Ronaldo boos weg. En gisteren Gisteren werd duidelijk dat hij straks opnieuw niet op het veld zal staan. Ronaldo is dan opgestapt. Op socials schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. En Clouseau gaat komende zomer ook een derde keer optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben ze vanmorgen verteld hier in Goedemorgen Morgen. Gisteren werden twee shows voor 4 en 6 augustus heel snel uitverkocht. En daarom kunnen mensen vanaf volgende week dinsdag en woensdag tickets kopen voor een derde show op zaterdag 7 augustus, zegt Koen Wouters.
11: Het voelt heerlijk, maar werkelijk heerlijk, omdat we denken, elk concert gaat ons de kans geven om nog meer te genieten. Om het productioneel misschien ook nog een beetje beter aan te pakken, omdat er dan wat mogelijkheden bij komen. En ja, dat is crazy, hè.
7: En Koen en Chris Wouters van Clouseau zijn de allereerste Belgische artiesten die als hoofdact in het Koning Boudewijnstadion zullen optreden. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
12: De stad Turnhout geeft toe dat veel voetpaden er slecht bij liggen, maar ze zullen wel degelijk aangepakt worden, zegt de stad. Oppositiepartij TIM had de kwestie aangekaart op de gemeenteraad. En in Brasschaat moeten 3 schepenen ruim 20.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Door een menselijke fout kregen ze een toeslag waar ze geen recht op hadden. Wisselvallig en grijs vandaag met kans op een bui en 19 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
0: De problemen op de weg dan. Mona, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
0: Kom maar binnen hoor.
13: Op de buitenring rond Brussel al meteen stevig. Hinder in Jette, daar is een ongeval gebeurd links. Je verliest een half uur vanaf Stormbeek. Maakt daar dus zeker een reddingstrook. Op de binnenring gaat het een half uur trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Richting Brussel 15 minuten bij vanaf Aalst. Ook vanaf Peuty 40 minuten op de E314. Dat is van Voorrotselaar tot Wilsele. Komt door een ongeval links. Verder 10 minuten extra bij Heverlee en vanaf Jezus Eik. Richting Antwerpen file rijden op de E17 in de Pinte. Daar staat een defecte vrachtwagen op de spitstrook. Verder 15 minuten extra vanaf Kruijbeke. Ook op de E19 vanaf Brecht 15 minuten bij. Op de A12 tussen Boom en Aartselaar 15 minuten. Komt door een ongeval rechts en een half uur extra op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Bever verlies je 10 minuten. Dat doe je tussen de A12 en Lilo. Naar Gent 15 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En naar Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroven tot in Antwerpen Centrum.
14: Goedemorgen, morgen. Je dag begint. Goedemorgen, morgen.
13: Links, verder 10 minuten extra bij Heverlee en vanaf Jezus Eik. Richting Antwerpen file rijden op de E17 in de Pinte. Daar staat een defecte vrachtwagen op de spitstrook. Verder 15 minuten extra vanaf Kruijbeke. Ook op de E19 vanaf Brecht 15 minuten bij. Op de A12 tussen Boom en Aartselaar 15 minuten.

0: En die heeft dan maar één keer gestaan, hè, die Beyoncé. Crazy in Love in dat Koning Boudewijn Stadion. Want wat een straf nieuws is dat weer vanmorgen.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, je donderdag begint.
0: Donderdag 1 oktober, welkom. Dit is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat Koen Wouters net bij ons verteld heeft dat ze nog een extra derde concert gaan doen op zaterdag 7 augustus met Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion. Dus 4, 6, 7. Je voelt nu al, er gaan er nog komen. Hè.
2: Denk je?
0: Maar ja.
2: Ja, ik...
0: Nu dat ze, maar ze zijn nu toch bezig.
2: Ze zijn vertrokken, dat is waar.
0: Ik gok dat er nog twee bij komen.
2: Ja, zou mooi zijn. Fantastisch.
0: Ze hebben toch de kosten gedaan, dus waarom niet

0: Moet wel vrij zijn, spel dan natuurlijk. Maar goed, vanaf volgende week woensdag kan je ze kopen. Maar vanaf volgende week dinsdag kan je ze pre-salen.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk moet je nu gewoon snel op die wachtlijst gaan staan.
1: Zeker.
0: En gewoon dinsdag gaan klikken vanaf 12:30. Alle details daarover, Clouseau.com of bij ons gewoon, Clouseau.be, bij ons op Radio 2. Toch even een lekker nat begin van de maand, was ook wel even nodig. En luister nu even zeer goed. Ja, dat is het geluid van overvliegende vliegtuigen in de noordrand van Brussel en in Brussel zelf. In de zomer was er heel veel over te doen, onder andere Tim Verheijden van VRT Nieuws. Die woont daar in de buurt en die maakte er ook een video over waar je vooral moet naar luisteren ook. Dus dit is het geluid van die overvliegende vliegtuigen. Hij heeft er ook telkens de uren bijgezet dat die overvliegen. Dat is om 9:05, 9:10, 11:10 en dat gaat heel de nacht door. Pure geluidsterreur noemde hij dat. Ja, zal maar kinderen hebben natuurlijk.
1: Ja.
0: Slaap je niet meer, hè?
1: Inderdaad.
0: Er is nieuws over.
1: Ja, het is 1 oktober vandaag, een beetje een symbolische dag in heel dat dossier, want minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke die had gezegd dat hij tegen vandaag een akkoord zou vinden over de vliegroutes boven de Brusselse Noordrand.
0: Ja,
1: ja, de 1 oktoberdag is natuurlijk nog lang, hè, dus ja, het kan dat er een akkoord komt, maar dan gaat hij ook sowieso een plan voorstellen en de tijd dringt, want daar is een rechtszaak en op straffen van dwangsommen ja, dan zou hij dus moeten geld betalen zolang dat niet in orde komt.
0: Marleen, die woont in Dielbeek en snakt naar een oplossing. Marleen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat voelt jij als je dit geluid hoort? Wat doet dat?
2: Dit geluid is eigenlijk veel minder dan het in het echt is. Hè. Ik woon op de plaatsen waar vliegtuigen al hun landingsgestel soms uitschuiven, waarbij dat het vliegtuig nog eens veel eigenlijk een soort herstart moet doen om niet te dalen. Dus dat is veel luider. Je kan niet praten als je buiten bent, dus als er een feestje is. Oostenwind is altijd mooi weer, dus je wilt buiten zijn. En voor mij is het echt onrecht dat mij aangedaan wordt. 4 jaar geleden ben ik hier komen wonen voor de rust.
0: Mm-hmm.
2: En die landingsbaan RNPO7L werd eigenlijk ingevoerd als een tijdelijke oplossing.
0: Ja.
2: Dat zou dus duren tot het einde van 2025. Maar het gebruik blijft voortgezet. En dus de geldigheid van de procedure wordt steeds verlengd.
0: Mm-hmm.
2: En dit maakt me eigenlijk machteloos. Hè? Ik krijg al stress gewoon van eraan te denken. Ik kijk heel zorgvuldig het weerbericht, de oostenwind na, maar het is het minste zuchtje dat ze kunnen vaststellen. Wordt die route gebruikt?
0: Ja.
2: Die overvliegt nu 280.000 mensen in de plaats van de oude route. 33.000.
0: Mm-hmm.
2: En ik vind dat al die mensen recht op rust hebben. Onze gezondheid is heel belangrijk. En ook een leefbare omgeving.
0: Ja, ik merk dat je heel kwaad bent. En ik begrijp het ook, Marleen. Want het is, ja, het is mentaal heel zwaar. Wat doet dat met jou?
2: Heel zwaar,
0: wat
2: ja.
0: doet dat met jouw fysiek?
2: Ja, dus ik ben enorm gestrest. Ook de dagen dat er geen oostenwind is. Want het verandert in één keer die wind. Hè. En door die stress ben ik ook heel gefrustreerd. In het begin dacht ik, ja, het is voor 4-5 maanden.
0: Mm-hmm.
2: Dat moet zeker kunnen. Maar nu dat je ziet dat het eigenlijk een manoeuvre is om eigenlijk die RNO7L, dat als definitieve oplossing voor meer vliegtuigen per uur te kunnen laten landen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dus dat maakt u machteloos. Hè?
0: Ik merk
2: dus,
0: het. Ben je van plan om te verhuizen, Marleen?
2: Dus ik ben van plan om door te gaan om ons recht op te eisen. Je kan toch zomaar niet een route die zo schadelijk is over het centrum van Dielbeek vliegt,
0: mm-hmm.
2: Zoveel mensen treft, om economische redenen zomaar invoeren zonder naar studies te luisteren die nog niet afgehandeld zijn. En dus eigenlijk vind ik dat we moeten een onmiddellijke schorsing hebben van deze procedure. en onmiddellijk de oude procedure moet heringevoerd worden, ja, totdat alles in orde komt.
0: Het wordt een hele moeilijke. De 1 oktober is nog lang natuurlijk. Dan zou er een, eindelijk iets moeten zijn waar je mee verder kan. We hopen met jou, Marleen. Verzorg jezelf en blijf het nieuws vooral volgen.
2: Ja, oké. Ga dat zeker doen. Dag Peter.
0: Dankjewel om je verhaal te delen. Ja, fijne ochtend, Marleen.
2: Dag.
0: Ja, man. Het is wat diep, hè?
1: Ja, het is ook heel heftig.
0: Heel heftig. Dit is

0: Bazaar. Ooit komt er een
1: dag. Goedemorgen, morgen. Peter van
0: de Verre. Ja, jongens, ja, die Marleen, dat was echt wel heftig. En heel veel mensen die zeggen van, ja, maar ja, je wist toch als je daar ging gaan wonen. Maar het moment dat ze daar ging wonen...
2: Was dat nog niet.
0: Was dat probleem daar nog niet. Dus ga zeker even kijken op VRT Nieuws voor het hele verhaal. Want het is natuurlijk heel genuanceerd en
2: zeker.
0: Mensen klagen met een reden. Er zal nog veel over gepraat worden. Ja, Backstage Bavo, jij woont toch ook in de buurt van Dilbeek daar?
3: Ja, klopt. Ik snap Marleen volledig. Ik woon in Lennik, dus dat is hetzelfde, ja, dezelfde regio en dezelfde vliegtuigsporen.
0: Ja, dat is echt niet goed. Maar jij slaapt nog goed.
3: Ja, ik vind het eigenlijk niet echt een probleem. Maakt me misschien heel onpopulair. Maar...
0: Ja, maar je hebt net heel onpopulair gemaakt. Ja. Maar goed, hou jij maar bezig met de backstage. Misschien okay. Veel belangrijker. Ik heb nog een tip voor jou, lieve mensen. Onthoud dat voor zometeen.
4: Mama, ik ga dan 2 dagen shoppen, hè. Doei!
5: Het weekend van de klant komt eraan.
6: Een onvergetelijk winkelweekend op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
5: Laat je verwennen bij tienduizenden winkeliers en handelaars.
4: Mama! Nodig, hè?
5: Ga shoppen in jouw buurt en misschien word je wel bediend door onze Radio 2-presentatoren in heel Vlaanderen.
6: En op zaterdag 3 oktober vind je Radio 2 in Roeselare met live uitzendingen, veel ambiance en verrassingsoptredens in de winkelstraten.
5: Check het volledige programma op weekendvandeklant.be.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
9: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
10: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
11: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: 7:20, wie wint vanmorgen de exclusieve Goedemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Erik Loots uit Turnhout. Dat weten we uiteraard zijn. Erik, goedemorgen. Oh. Dag Erik, goedemorgen.
12: Morgen.
0: Ja, Erik, jij ligt
12: in... Dag,
0: het... Ja, Dinkel Peter, ja. Inderdaad. Heb je het al gezien hoe ik eruit zie tegenwoordig, Luc?
12: Ja, ik ben redelijk vroeg wekker.
0: Oké, ja, ik ben al namen aan het vergeten, ik begin daar al. Jij ligt in het ziekenhuis in Turnhout momenteel. Alles een beetje oké met jou?
12: Ja.
0: Gelukkig waar.
12: Prima.
0: Ja, ik merk dat je nog een beetje onder...
12: Wordt goed verzorgd.
0: Ja, dat is goed zo. Hoe heten ze?
12: Wie? De zusters?
0: Ja, de zusters, ja.
12: De verpleegsters, ja. Dat weet ik allemaal niet, hè.
0: Dat is niet erg ook. We gaan vooral spelen, Erik. Zo meteen start de klok. Ja. Punto, punto. Ik stel jouw vraag en ik krijg 1 letter van het antwoord. Vul aan en bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve Goedemorgen Morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes met de KLMNO. Welke K is een vogel die zijn eigen naam roept?
12: Koekoek.
0: Welke L is een schuif en een muzieknoot?
12: La.
0: Welke M is het eiland in de Middellandse Zee tussen Italië en Tunesië?
12: Malta.
0: Welke N noem je de broer van je moeder of je vader?
12: Nonkel.
0: En welke O is de bijnaam voor de Nederlandse nationale ploeg?
12: Oranje.
0: Ja, dat ging hier vlotjes. De K, de vogel die zijn eigen naam roept, was natuurlijk de koekoek. Welke L is een schuif en een muzieknoot, was inderdaad de La. Welke M is het eiland in de Middellandse Zee tussen Italië en Tunesië? Malta. Welke N noem je de broer van je moeder of vader, was inderdaad Nonkel. En dan die laatste, ook de O, de bijnaam voor de Nederlandse nationale ploeg, Oranje. Maar goed gedaan.
10: Punto, punto.
0: Hopla, Erik. Klein recordje hoor, echt waar. 5 vragen kunnen beantwoorden binnen de tijd. Zeer goed gespeeld. Geniet van de dag. Succes met de knie en veel plezier met de Goeiemorgen Morgenmok.
10: Punto, punto. Punto, punto.
5: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.

0: Waterloo van ABBA. Mensen zijn een beetje in paniek. Marie-Claire Gillissen heeft net VRT Canvas opgezet en VRT Max. Wat is overnacht met ons Peterke gebeurd? Ja, het heeft allemaal te maken met de komst van de nonkel straks. Maak je niet te veel zorgen.
1: Lekker. Echt lekker.
0: Sabine, goedemorgen.
2: Goedemorgen, onkel Peter.
0: Ja, weer vrouw Sabine. Jongens, toch dat we elkaar nog mogen meemaken.
2: Ja.
0: Het begint ook wel zo te voelen dat ze nog veel nonkel zeggen. Ik ga me echt 20 jaar ouder voelen. Maar vooral, wordt dat weer goed?
2: Wel, het hangt er een beetje vanaf waar je zit, hè, voor vandaag. Want een storing is nog aan het golven over ons land. En vooral in het oosten geeft dat eerst nog regen en buien. In het westen is het al droog. En stilaan in het centrum van het land gaat het ook wel droog worden. En dan komen er ook wat opklaringen. Eerst in het westen en later ook in het centrum van het land. Maar het oosten blijft het toch nog regenachtig, met kans op een donderslag ook. En na de middag misschien nog heel plaatselijk een bui in het westen en het centrum. De temperaturen klimmen minder hoog dan de voorbije dagen, maar toch halen we nog 20 of 21 graden in Vlaanderen en Brussel bij een zwak tot matige wind uit het zuidwesten en later draait die naar het westen. Die regen trekt dan weg. Vannacht er komen brede opklaringen en vooral in het zuiden van het land kan er wat nevel en mist ontstaan. En zo zitten we dan de komende dagen met ochtendgrijs. Maar overdag kunnen we genieten van de zon. Af en toe schuiven er wat wolken voor, een paar wolkenvelden, maar vaak ook wat hoge wolken waar de zon nog eigenlijk redelijk vlot doorheen kan. Dus voor vrijdag, het weekend en ook begin volgende week kunnen we genieten van rustig weer, veel zon. Eigenlijk aangenaam najaarsweer.
0: Maar jongens, toch, het blijft wel allemaal duren. Dankjewel, Sabine. Fijne ochtend nog. Het is 3:30. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Zeg, welkom bij de donderdag.

0: Met zometeen al een nieuws uit je buurt. Nu Charlotte bij ons.
1: Door de verhoging van de pensioenleeftijd is het aantal 65-plussers die aan het werk zijn sterk gestegen. In de periode van april tot en met juni dit jaar steeg het met meer dan een kwart. Tegelijk is het aantal jongeren met een job in dezelfde periode opvallend gedaald. Dat zegt de RSZ. En in de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een 50-jarige vrouw mislukt. Ze kreeg 2 injecties, maar bleef leven. Het is niet duidelijk wat er is misgelopen. De vrouw heeft als 18-jarige een meisje van 19 vermoord. Haar executie was gisteren. Alles uitgesteld.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Met het nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Christel Marje. Bij containerrederij Maersk vrezen de vakbonden dat de kantoormedewerkers in Antwerpen meer in de file zullen staan. Nu de directie heeft beslist geen telewerk meer toe te staan. Die beslissing is genomen in de hoofdzetel in Denemarken. Volgens de vakbonden zonder enig overleg. Alle werknemers moeten dus opnieuw elke dag naar kantoor komen vanaf 1 januari. En dat zien ze niet zitten. En daarom staken ze vandaag, zegt Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond.
4: Er zijn mensen die meer dan een uur moeten pendelen. Als die nu van een systeem waar ze 3 dagen in de week van thuis mogen werken naar elke dag op kantoor moeten gaan, wil de facto zeggen dat die mensen 6 uur per week extra in de auto gaan zitten. En dat zien ze niet zitten. Dat zijn mensen die vandaag zeggen, als het echt zover komt, dan ga ik ander werk zoeken, want ik ga dat niet doen.
3: In de kantoren van Maersk aan de Roderveldlaan en de Noorderlaan werken zo'n 100 mensen. Het stadsbestuur van Turnhout geeft toe dat veel voetpaden er slecht bij liggen, maar dat die wel degelijk aangepakt worden. Daarmee reageert de stad op oppositiepartij TIM, die de kwestie aankaartte op de gemeenteraad. Schepen Peter Segers belooft de ergste plekken aan te pakken.
5: Onveilige toestanden pakken we onmiddellijk aan. Dan mag het ook een stoep zijn die pas eraan gelegd is, bij wijze van spreken. Dus ook de Bloemenweg gaan we sowieso op zeer korte tijd naar kijken. Volgend jaar gaan we nog alle stoepen nog eens controleren. Zitten daar straten bij die zeggen, ja, die zijn op een aantal jaren tijd serieus verslechterd, dan kan het zijn dat we de plannen natuurlijk bijsturen.
3: De stad heeft aan het begin van de legislatuur al een plan opgemaakt om 14 kilometer aan voetpaden opnieuw aan te leggen. In Braschaat moeten 3 schepenen €21.000 terugbetalen. Ze kregen door een fout te veel uitbetaald van de gemeente. Het gaat om een toeslag die de 3 kregen toen ze geen andere job hadden dan hun schepenambt. Toen die situatie veranderde, bleven ze onterecht de premie krijgen. Volgens de gemeente ging het om een menselijke administratieve fout. Uitleg door burgemeester Adinda van Gerven.
6: We hebben eigenlijk de opdracht gegeven om deze bedragen 100% terug te vorderen van de betrokken schepenen. Onze administratie zal dan een plan uitwerken op welke wijze dat deze terugvordering zal gebeuren. Er zijn misschien schepenen die zeggen, wij hebben liever dat we ineens 100% onmiddellijk terugbetalen. Er zijn misschien schepen die zeggen, ik zou dat liever per maand met x aantal euro's afbetalen.
3: De verplichte terugbetaling van de €21.000 komt er pas na kritiek van de oppositie. Eerst wilde het Braschaatse gemeentebestuur de zaak zo laten. Bewolkt met af en toe een bui en 21 graden. De komende dagen is er veel ochtendgrijs. Maar daarna zal de zon doorbreken en krijgen we ook lange tijd droger weer. Meer nieuws uit jouw buurt in de app van VRT Nieuws.
0: Het is 4:08. Bon, even kijken, Mona.
7: Ja, pittige ochtendspits deze ochtend. Op de E313 richting Lummen verlies je 1,5 uur. Dat is tussen Geel-Oost en de Senderlo. Daar is een ongeval gebeurd. 2 rijstroken die zijn daar dicht. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Rond Brussel op de buitenring verlies je eerst 1,5 uur tussen Eigenbrakel en Groenen en de Groenendaaltunnel. Daar is een ongeval gebeurd. Links verderop meer dan 1 uur bij tussen Grimbergen en Jette. Ook daar is een ongeval gebeurd. Links. Op de binnenring gaat het dan weer 3 kwartier trager. Dat is tussen Tilbeek en Machelen. Richting Brussel 1,5 uur bij vanaf Aalst. 20 minuten op de A12 van voor Londerzeel. 1,5 uur bij ook vanaf Peutie. 1:15 op de E314. Dat is tussen Aarschot en Wilselen. Komt door een ongeval links. 15 minuten vanaf Heverlee. En 20 minuten op de E411. Tussen Jezuseik en Tervuren. Want ook daar is een ongeval gebeurd. Rechts. Richting Antwerpen. Hinder op de E17 in de Pinte. Daar staat nog altijd een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Verder vanaf Kruijbeke zo'n 20 minuten aanschuiven. 1,5 uur bij vanaf Sint-Job. 15 minuten op de A12 vanaf Boom. 1,5 uur ook op de, of maak daar maar 3 kwartier van, op de E313 vanaf Massenhoven. In Wommelgem is de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Gent en richting Nederland, daar verlies je 20 minuten en dat op de gebruikelijke plekken.
0: Zometeen bezoek van echte nonkels. Daarom heb ik mij vanmorgen in 2 uur tijd even laten vernonkelen. Ik zie er 20 jaar ouder
1: uit. Het is goed gelukt, echt. Maar je ziet er goed uit als je zo verouderd blijven gaan.
0: Nou, dat vind ik nu echt niet, hoor.
1: Maar toch wel.
0: Maar ik met die zakken onder mijn ogen. Dat is gestoord, man. Ik kan de PMD invullen. Backstage Bavo, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Ja, intussen zijn we in blijde verwachting van nonkel Luc en onkel Willy zijn de Jelle de Beulen en acteur Rick Verheijen.
8: Ja, Peter, maar nonkel Willy per se, jouw broer, ja, heeft vertraging met zijn gifgroene Porsche. Dus hopelijk raakt hij er heel huids. Maar nonkel Luc, die is er al, die zit hierachter.
0: Heb jij nu echt dat Rick Verheijen mijn broer zou zijn? Dat klopt niet helemaal.
8: Ja, meneer nonkel Willy. Speel toch mee, man.
0: Ja, sorry, jongen. Maar goed, het gebeurt allemaal straks.
9: Davina Michel komt met haar afterparty tour naar België. Op 3 november staat ze in de Ancien Belgique in Brussel en op 4 november in Trix Antwerpen. Davina Michel, een intieme show met nieuwe nummers en haar grootste hits.
10: Het duurt te lang, staan hier al een tijdje.
9: Tickets via fkpscorpio.be, samen met Radio 2.
11: Mama, is mijn broodels klaar?
12: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
13: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
11: Ah, dan is het goed. Die is echt zo lekker.
9: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien. Motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
14: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.

0: Survivor, Eye of the Tiger. Mooi dat mensen mij vergelijken met Donald Trump. Ik zit het nog niet als Donald Trump.
1: Nee, dat vind ik nu ook niet.
0: Nog iemand, goedemorgen, zegt Luc. Ik ben nu juist de Ruben van Gucht, ja. Als hij zo doorgaat, ziet hij er over 20 jaar inderdaad zo uit. Maar goed, ja. En een van de mooiste complimenten is toch van Marianne de Kant uit Kortrijk. Peter, u ziet er juist uit als een oude tante. Dank u, Marianne. Ja, kijk, kan gebeuren allemaal, zo'n dingen. Zwet, we zijn onderweg. Rick Vrijen is onderweg. Een van de nonkels, Jelle de Beulen, die is er al straks alles over die nonkels. Van vooral, waarom hebben ze dat nooit voorgesteld aan de VRT?
1: Ja, dat wil ik ook wel weten.
0: Dat is toch een topshow die je gewoon bij ons had kunnen maken. Maar

0: is Margot.
1: Ah, dit wordt zo gezellig, want er wordt er eentje 100 jaar. En toch is die jonger dan je denkt. Ons kookboek, het kookboek van de vroegere Boerinnenbond. Die viert een speciale verjaardag. En Margot, die is op dit moment gewoon gezellig in de keuken. Jij viert mee vanmorgen. Waar sta je en welk gerecht ga je maken?
2: Wel, ik sta hier in de keuken van Laura in Werchter. En op dit moment is Annemie van Ferm ook bezig met een bus melk open te maken. En als ik zeg dat hier op dit moment witlof aan het stoven is, dat er bloem klaar staat, kaas en hesp, dan weten jullie dat we witloofrolletjes in hesp en kaassaus gaan maken. Oh, een van de iconische gerechten die al 100 jaar in ons kookboek staat. Zometeen hoor je ook waarom. Maar eerst en vooral ook de collectie van alle ons kookboek van Annemie ligt hier op tafel. Zijn er 8 in totaal? Dat is wel indrukwekkend, hè?
3: Ja, dat is indrukwekkend. Dus binnenkort kunnen we een 9e verwelkomen.
2: Ja, en ik heb hier ook het allereerste ons kookboekje in ons hand. Dat was nog een heel dunne versie. En daar werd vlees nog met SCH geschreven. Dus dat, om maar te zeggen, ja, dat is echt zo. Dat is echt iets bijzonders. Laura, wat is dat ons kookboek? Waarom blijft zo? Wat is het geheim daarvan? Waarom zijn we er allemaal zo zot van?
4: Ja, ons kookboek dat is echt een standaardwerk. Dat is een basisencyclopedie van recepten die eigenlijk van generatie op generatie zijn doorgegeven. Die zijn telkens klaargemaakt, die zijn geproefd, die zijn getest en die zijn bijgewerkt. Dus dat betekent dat de recepten die erin staan, dat die eigenlijk heel betrouwbaar zijn. Hè? Dat je weet van ik ga dat maken en dat gaat ook lukken.
2: Ja. Ja, want er staat bijvoorbeeld ook in hoe je een ei moet maken, heel simpel.
4: Ja, bijvoorbeeld. Hè, dat is een basisbereiding dat erin staat. Die wordt ook meegenomen in het nieuwe boek. Maar er staan natuurlijk ook heel erg veel klassiekers in. En ook een heel aantal nieuwe gerechten.
2: Ja, die nieuwe gerechten, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar het is echt, het is een tijdsdocument, hè, Annemie. Want ik zie hier bijvoorbeeld ook ons oorlogskookboekje. Dat is dan ook een tijdelijke editie geweest.
3: Dat was een kleine editie die dan door de toen heel gekende kookboekenschrijver Gaston Clément is gemaakt in opdracht van de Boerinnenbond. En dat was eigenlijk om de mensen zoveel mogelijk...
2: Het witloof. Het witloof is aan het overdoen. Moet het pannenken even overdoen. Ah nee, het is oké.
3: Om de mensen eigenlijk tips te geven van, ja, heel veel dingen waren niet voorradig of kon men niet hebben. Dus hoe men toch nog een gezonde maaltijd voor het gezin kon maken met hetgeen men had en eventueel bepaalde dingen te vervangen door andere zaken.
2: Alright, en dan dus nu de nieuwe editie die begin volgend jaar uitkomt. Wat zijn dan zo de nieuwe dingen die in ons kookboek gaan staan?
4: Enerzijds komen er verhalen in, portretten van mensen. Er staat onder andere ook een verhaal in van een grondwitloofteelster. Dus dat past wel mooi bij het gerecht dat we vandaag aan het klaarmaken zijn. We tonen ook nostalgische recepten. We werpen een blik naar de toekomst. Maar er staan ook heel wat nieuwe recepten in het boek.
2: Ja, want ik heb gehoord dat de airfryer zijn opwachting gaat maken ook.
4: Dat ja, klopt. Er zijn een aantal airfryer recepten toegevoegd. Bijvoorbeeld boerenhamkroketjes in de airfryer.
1: Margot, stop ermee.
4: Maar dat is zeker niet
1: Margot, het enige. De verbinding valt weg.
4: We zijn echt rekening gaan houden met hoe mensen vandaag in de keuken staan.
1: Dat,
4: en
1: ja,
4: waar
1: dit met zo'n bak voor uw neus. Toch allemaal.
2: Maar gelukkig staan er ook klassiekers in, Peter. Goed zo. Met uw airfryer haat. En dat is dus de witloofrolletjes in hesp en kaassaus. Annemie, waarom staat dat er nu al 100 jaar in?
3: Ja, het begin was eigenlijk om de boerinnen de kans te geven om zoveel mogelijk producten van eigen bodem te gebruiken. Ja, witloof is natuurlijk een iconische Vlaamse groente. En het is een traditie van 100 jaar geleden. Dat is onlangs is het ook nog verkozen tot een van de meest populaire Vlaamse recepten. Dat blijft er dus in staan. Alleen de manier van klaarmaken is natuurlijk geëvolueerd.
2: Ja, wat is zo het ding dat echt veranderd is tegenover 100 jaar geleden?
3: Ja, wat er verandert is dikwijls ook de evolutie van de keukenapparatuur. Hè. Je gebruikt andere apparatuur. Je zei daarnet iets van de airfryer. Ja, die had men 100 jaar geleden natuurlijk niet. Maar het gaat ook over toch bijvoorbeeld het witloof. In de eerste versie staat dat je het moet koken en laten uitlekken. Zo heb ik het nog geleerd, lang geleden. Maar als je het dan niet lang genoeg laat uitlekken en je doet je kaassaus erover, je zet dat in de oven, dan wordt die kaassaus nogal waterig. Dus wij hebben vandaag stoven wij het even aan. Hè, en ze zien dat we het niet laten verbranden door er een klein beetje water bij te doen. We gaan dat straks ook goed laten uitlekken. Maar dan gaat onze kaassaus veel smeuiger blijven en niet te waterig zijn.
2: Ik echt, het is ongeveer, ja, hoe laat is het? 7:15, 7:20 morgens. Zin en nu al hesperolletjes mogen eten. Ja, oh man, ja. Dat wordt hier een goede dag. En trouwens, dus je kan het vandaag, vanaf vandaag al bestellen eigenlijk. En dan komt het vanaf januari jouw richting uit. Via welke website, Laura?
4: Ik verwijs graag door naar ons kookboek van ferm.be of je kan ook altijd terecht in de standaard boekhandel.
2: Voilà, perfect. En ik heb me laten vertellen dat het ook alweer een dikke klepper is. Dus voilà, heel leuk.
1: Het zou maar
2: en nu
1: zijn...
2: moeten wij verder doen.
1: Die nerfvrijer brol er ook bij, natuurlijk. Oh, hoor dat, heerlijk.

0: Cold Heart van Elton John en Dua Lipa. Het is 8:10 en ja.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Het is een heerlijke ochtend hoor vandaag. Op dit moment ben ik 20 jaar ouder geworden.
2: Maar je ziet er goed uit, vind
0: ik. Dankjewel.
3: Ja, ik dacht al dat ik iets zag.
0: Beetje make-up.
3: Ik heb een nieuwe gilet aan, wat is dat? Dat ik zie.
0: Goedemorgen, Jelle de Beulen.
3: Goedemorgen, onkel Peter.
0: Ja, toevallig op de dag dat er gezellig 2 acteurs bij ons aan het ontbijt zouden moeten staan. Rick Vrijen en Jelle de Beulen spelen in de playreeks Nonkels, Nonkel Willy en Onkel Luc. Ja, ik zou zeggen, Rick Vrijen, waar zit je, Rikske?
4: Dag, onkel Peter. In de file.
0: Ja, maar ja, dus
4: ja,
0: je bent te laat,
4: al even.
0: Te laat vertrokken, hè, onkel Willy?
4: Nee, joh. Oh, joh, 6:15 vertrokken. Het zal gaan, zeker. Ik ben hier heel de Brussel aan het kruisen. Dus ik heb me een beetje mispakt. Het is lang geleden dat ik naar Brussel ben geweest. Dus, voilà.
0: Maar het is gezellig, het is gezellig. De derde reeks van Nonkel staat volledig op streams. Loopt intussen ook op Play. Ja, waarom hebben jullie dat niet voor de VRT gemaakt, Jelle?
3: Oh, maar wacht. Nee, maar ik ga geen interne keuken openen. Nee, het was ons niet gevraagd.
4: Ze durfden niet.
0: Ja, maar
3: nee,
0: wacht.
3: Dat is niet waar.
0: Geen interne keuken, dus er is over gepraat.
3: Ik mocht niet gaan praten.
0: Hoe, je mocht niet gaan praten?
3: Wat zit jij weer nu voor blok, onkel Peter? Zeg je meer geworden bij je leeftijd, hoor.
0: Ja, ik voel een verhaal. Als ik verhalen voel, dan kriebel ik even.
3: Ja, maar ik was lekker toevallig, of lieg je heel toevallig, op een feestje waar eventueel netmanagers destijds van 1 aanwezig waren. En de volgende dag werd nu op Stijvis gezegd, hey, laten we gaan dat voor een vervier maken. Hè.
0: Ah, oké. Okay.
3: Ja, dus ik wou daar gewoon een keer vrij blijven te verpraten, maar dat werd niet in dank afgenomen.
0: Dat is jammer, want het is een prachtig VRT-programma geweest.
3: Ja, maar zouden ze gedurfd hebben? Want nu denkt iedereen ook, ja goed, mensen pikken het, maar de eerste reeks was misschien toch iets, of ben ik niet gemeen?
0: Nee, ik denk dat we dat zouden gedurfd hebben. Maar goed, ja, die bazen van
3: het nooit
0: toen,
3: weten, hè?
0: Die zijn al lang ergens op een berg in.
3: Meestal circuleren die rond, hoor.
0: Ja, het is dat, ik kom weer terug sowieso. Zijn reeks, voor de mensen die echt op een andere planeet zaten de laatste jaren, vat even samen, wat is Nonkel?
4: Was dat een vraag aan mij?
0: Ja, ik zei Rick.
4: Ah,
0: ja.
4: Maar dit was Nonkels. Sorry, mijn excuus. Een reeks waar we heel fier op zijn, denk ik. Een komische reeks over 3 nonkels in het verre West-Vlaanderen die op hetzelfde domein wonen. Waar plots een ongenode gast, een pennenvriend van een van de nonkels, uit Afrika plots voor de deur staat.
0: En dat is intussen al een derde seizoen bezig. Ik heb even andere kleren aangetrokken, want jullie zitten ook alle twee heel lang in die make-up. Hoe lang moeten ze van jou voor Nonkel Luc verschijnen? Hoe lang duurt dat bij jou?
3: Ja, ze zei net dat het 1,5 uur bij jou was. Bij mij is het een uur, omdat ze echt al gerodeerd zijn. Ze hebben echt al een routine.
0: Okay.
3: Soms staan ze daar met 3, want je weet, het zijn zo'n 4 flappen.
0: Ja.
3: 1 voor de linkerwang, 1 voor de rechterwang, 1 voor de dubbele kin en 1 voor het voorhoofd.
0: Ja.
3: Die plakken ze er soms met 3 tegelijk op en dan doen ze met alcohol verf. Maken ze dat de huidskleur van de witte protheses gelijk zijn aan die van jouw eigen huidskleur.
0: Okay.
3: En op een uurtje ben ik daar vanaf en het is 1/2 uur om te ontschminken. Rick daarentegen.
0: Ja, hoe zit dat bij jou, Rick?
4: Ik denk dat op het laatste, waar je ook heel goed rodeert, ja, 3 uur of zo op het einde. Oh. Maar dat had ook wel te maken nu in het laatste seizoen. Nee, dat verandert niet de lengte helemaal. Maar ik heb ook valse arm nu. En dat was ook best wel een clue om heel dat pak nog aan te doen. Want ik dacht iedere keer van eerst dat die schaal erop hing, van nu is het wel klaar. Maar dan begon het lastigste, vond ik eigenlijk. Die arm waren het lastigst.
0: Ja, want ik zag die beelden ook van jij naakt in die douche met heel dat pak. Oh man, hoe hard heb je afgezien?
4: Wel, ik zelf in die douche viel dat wel goed mee. Het was vooral een bodydouble. Die heeft daar toch vrolijk een dag gelegen op Delphine, denk ik.
0: Oeh, dat waren jij niet die daar lag in een douche?
4: Met zijn sterren omhoog voor een hele crew. Nee.
3: Waarom
0: ben je daar zelf niet gaan liggen, Rick Vrijen?
4: Ja, omdat op een bepaald moment moet dat lijf natuurlijk worden op mijn lijf, of mijn hoofd omgekeerd op dat lijf worden geplakt. Want ik heb natuurlijk nog niet het lijf van onkel Willy. Dus dat was de mix and match. Ja.
0: Okay,
3: we zijn effectief op In The Picture, dat is een figurante website, post geplaatst van kan iemand die corpulent genoeg is een hele dag naakt in een douche komen liggen.
0: Nee, maar.
3: Ja, en onze regisseur heeft die echt moeten casten, dus echt naaktfoto's moeten bekijken van middelbare mannen, mannen van middelbare.
4: Ja.
0: Dat is een slechtere job.
4: Bij de eerste repetitie ging ik daar repeteren met de kleren aan uiteraard en er stond een man die ik niet kende, dus ik wist nog niet wie dat was. En die stak zijn hand uit en het eerste zei van, Derek, ik ben jouw lichaam. En dat vond ik echt.
0: Ik voel nog mooie verhalen komen. Rick, rap je naar hier? We wachten op jou.
4: 9 minuutjes.
0: Komt in orde. Come back and stay van Paul Young. Goedemorgen, welkom bij Radio 2.

0: mensen even in paniek als ze aan het meekijken zijn op VRT Canvas, VRT Max. Maak je geen zorgen, we leggen het straks allemaal uit. Paul Jong, dankjewel.
1: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
3: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
4: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
5: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
6: Deze radiospot is voor u.
7: Zeker.
6: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
7: Pas opgestaan.
6: ...al direct weer in slaap valt.
7: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
6: En maar kwijlen op zijn kostuum.
7: Ja, is dat normaal?
6: Nee.
7: Want slapen doet je in je bed.
6: Het is bedtijd.
7: Echt waar.
6: Tijd voor een Sleep Life bed.
8: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, natuurlijk willen we nog weten, komt die film van Nonkels er nu echt of is dat gewoon een vaag plan? Straks alle details en meer openbaringen natuurlijk, als Rick Vrij hier ooit geraakt.
13: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
0: 8 uur VRT Nieuws op Radio 2, krijg je van Charlotte.
14: Goedemorgen. Meer en meer gepensioneerden blijven aan het werk. En er komt een derde concert van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Steeds meer mensen blijven ook na hun 65ste werken. Dat blijkt uit de nieuwe arbeidsmarktcijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. In de periode van april tot en met juni dit jaar was er een sterke stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zegt Jasper Ubo van de RSZ.
15: Daar zien we toch een heel sterke stijging in het werkstaat. Aantal mensen, dat stijgt met 25,6% ten opzichte van het tweede kwartaal 2025. We denken dat dit voornamelijk te maken heeft met enerzijds de hervormingen van de pensioenleeftijd die vorig jaar gestegen is naar 66 jaar, als ook de populariteit van de flexijobs die in die leeftijdsgroep enorm in de lift zit.
14: En het aantal werkende jongeren is in een jaar tijd gedaald met 3%. Dat komt mogelijk door de verdere automatisering in verschillende sectoren en het gebruik van artificiële intelligentie. De vliegroute vanuit de luchthaven van Zaventem, die veel geluidsoverlast boven Brussel veroorzaakt, zal nog zeker een maand gebruikt worden. Luchtverkeersleider Skies moet tegen het einde van de maand alle alternatieve trajecten onderzoeken. Federaal is er nog geen akkoord over een plan van minister van Mobiliteit Krukke om het aan te pakken. Het Brussels gewest is wel al een procedure gestart om routes te stoppen, zegt Brussel staatssecretaris voor Leefmilieu Ans Persoons.
16: Het is natuurlijk wel onze angst dat als er niets gebeurt, dat die route geactiveerd gaat blijven. Dus we zijn aan het kijken welke meer andere juridische stappen we nog zouden kunnen nemen. Er zijn een aantal stappen die wij kunnen nemen om druk te zetten, maar de eigenlijke beslissing zit inderdaad bij de federale regering.
14: In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van de 50-jarige Christa Pike mislukt. Ze kreeg 2 injecties, maar bleef leven. Het is niet duidelijk wat er is misgelopen en wat er nog gaat gebeuren. Pike heeft als 18-jarige, een meisje van 19, vermoord en haar executie was gisteren alles uitgesteld. De executie van een vrouw in Tennessee zou de eerste geweest zijn in 200 jaar. Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt mede leiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. De Amerikaanse minister van Defensie sprak over autonome oorlogsvoering, waarbij drones en AI zelf kunnen aanvallen zonder dat de mens iets doet. Maar AI zo inzetten roept veel vragen op, zegt onze IT-expert Tim Verheijden.
17: Dat is het lastige van artificiële intelligentie. Je kan dat voor geweldig veel goede dingen inzetten. Maar je kan het tegelijkertijd ook voor zaken inzetten waar je toch wel vragen bij kan stellen. En zeker als het gaat over autonome oorlogsvoering. Wie is in die end verantwoordelijk? Is het de AI of is het uiteindelijk nog de mens? En vooral, het is misschien niet zozeer de vraag of je artificiële intelligentie kan vertrouwen, maar de bedrijven die het aan het ontwikkelen zijn. En dat is de kern van het probleem dat op tafel ligt.
14: Elon Musk werkte eerder al voor de Amerikaanse overheid. Hij moest toen de overheid efficiënter maken en kwam toen met zware besparingsrondes en ook vele ontslagen bij overheidsdiensten. En Clouseau gaat komende zomer ook een derde keer optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben Koen en Chris vanmorgen gezegd in Goedemorgen Morgen. Gisteren werden twee shows voor 4 en 6 augustus heel snel uitverkocht. Daarom kun je vanaf volgende week tickets kopen voor een derde show op 7 augustus, zegt Koen Wouters.
18: Het voelt heerlijk, maar werkelijk heerlijk, omdat we denken, elk concert gaat ons de kans geven om nog meer te genieten, om het productioneel misschien ook nog een beetje beter aan te pakken, omdat er dan wat mogelijkheden bij komen. En ja, dat is crazy, hè.
14: En Clouseau is de allereerste Belgische band die als hoofdact in het Koning Boudewijnstadion zal optreden. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: Telewerk wordt wereldwijd afgeschaft bij containerrederij Maersk. Maar dat ziet het personeel op de kantoren in Antwerpen niet zitten door de lange files hier. Zij gaan vandaag staken. En de Mechelse burgemeester Bart Somers is niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering, waardoor Mechelen 17 miljoen euro misloopt. Bewolkt met af en toe een bui en 21 graden. Morgen blijft droog en 20 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 Nieuws.
0: Ja, mannetjes, het zijn met Elon Musk en waar zijn al die files? Mona, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
0: Holala.
19: Een hele stevige ochtendspits, ja, inderdaad. Op de E313 richting Lummen verlies je meer dan 2 uur. Dat is tussen Herentals-Oost en De Senderlo. Komt door een ongeval. 2 rijstroken zijn daar dicht. Maakt daar dus een reddingstrook. Rond Brussel op de buitenring verlies je bijna 1 uur. Dat is tussen Eigenbragel en de Groenendaaltunnel door een ongeval links. Verderop 1,5 uur tussen Machelen en Jette. Ook door een ongeval links. Op de binnenring 1 uur bij tussen Wouter Sprakel in Vilvoorde. Daar staat een defect voertuig links. Nog een defect voertuig op de kleine ring aan de inrit van de Rogiertunnel richting Zuid. Die staat daar rechts. Naar Brussel, 3 kwartier bij vanaf Aalst en vanaf Semst. 1,5 uur filegolven op de A12 van voor Londerzeel. Op de E314 1 uur bij. En dat is tussen Aarschot en Wilselen. En dan nog 25 minuten vanaf Heverlee en vanaf Jezus Eik. Naar Antwerpen, 1,5 uur bij vanaf Haastonk, ook van voor Sint-Job. Op de E34 van Zandhoven tot Ranst. 20 minuten op de A12 vanaf Boom en weer 1 uur vanaf Massenhoven. In Wommelgem is de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. En dan op de Antwerpse ring in beide richtingen aanschuiven tot zo'n 20 minuten op de gebruikelijke plekken.
0: Ho, ho. Ja, normaal zien natuurlijk ook acteur Rick Verheijen bij ons, maar die zit nog ergens in een file blijkbaar.
20: Nee, hij heeft sms dat hem geen zin had.
0: Oh. Ja, maar jij bent wel op tijd, Jelle de Beulen.
20: Ik was hier al 1,5 uur te vroeg zelf.
0: Perfect om een dansje te doen. We hebben een goede morgen dansje, weet je dat nog?
20: Jazeker.
0: Heb je dat ooit gedaan, hoor?
20: Ik geloof dat wel.
0: Ja, ja. Ga maar even staan. Ga maar even staan. Het
20: is met super micro of zonder?
0: Zonder micro. Je hebt de micro niet nodig. Gewoon uw handen en uw lichaam.
14: Ga je het een beetje trager doen, Peter? Of niet?
0: Kan nog net zo, ja. Even zwaaien. En dan draaien.
20: Wat denk ik nu in de file stond?
0: Maar even staan. Ga maar even staan. Het
20: is super micro of zonder?
0: Zonder micro. Je hebt de micro niet nodig. Gewoon uw handen en uw lichaam.
14: Ga je het een beetje trager doen, Peter? Of niet?
0: Kan nog net zo, ja. Even zwaaien. En dan draaien.
20: Wat denk ik nu in de file

0: toch wat kosten.
1: Leuk.
2: Hoogstraten aardbeien.
0: Ja jongens, 400 kilometer file. Allemaal heel veel courage. Maar één ding is zeker...

0: Feels Like Jagger van Maroon 5. Het is 10 over 8, goedemorgen.
1: Je donderdag begint.
0: Donderdag vandaag, het is 1 oktober, de dag dat je hoort op Radio 2, dat Clouseau ook een derde concert heeft aangekondigd. Op zaterdag 7 augustus 2027 in het Koning Boudewijn Stadion.
2: Dat is nieuws, hè? Zot.
0: Ja. Ja,
2: top. En jij denkt dat ze er nog twee gaan bij doen, hè?
0: Ik ben ervan overtuigd dat die er nog twee
2: gaan. Ben benieuwd.
0: Tuurlijk wel. Lekker nat begin van de maand, met een heleboel files op die manier, sorry. Maar vooral gezellig bezoek van twee onkels. Allee, toch al één acteur. Ja, ja. Jelle de Beulen, nu is het nog gezellig eigenlijk.
3: Zeg jij.
0: Sorry, Rick.
3: Je wordt ook wat zuurder met de leeftijd.
0: Ja, dat is ik. Het brengt wel iets, want ik ben nu helemaal vermomd als nonkel. En het brengt een soort, ja, zurigheid mee. Zo.
3: Maar ook zo die kleren en dat wat dikker zijn. En het doet wel iets met jou, qua positie. En zo. Ik vind dan altijd, dat kom je door dat in personage.
0: Grenzen vallen weg. Het is bevrijdend, Jelle. Dat gevoel. Als je nog een nonkel nodig hebt voor de film. Maar daar gaan we het straks over hebben natuurlijk. De playreeks nonkels, daar hebben we het over. Wat zo straf is, zonder alles te verklappen. Het heeft ook heel veel met trauma's te maken. Straf dat jullie daar die lagen hebben ingelegd. Hoe bewust ben je daarmee bezig geweest?
3: Well, eigenlijk heel bewust. Ik wou eigenlijk al in seizoen 2 een soort van familiegeheim. Maar ik kwam niet verder dan leg je een schat in de tuin. Dus dat was wel nodig. Of ze waren zwart in de oorlog.

0: Ja. En dan in seizoen 3 dan toch met die scheiding van Innocent en Safa dacht ik, oké, dat geeft weer nieuwe dynamiek. Ja. Maar ook zo, ja, hoe zijn die drie gasten geworden, wie dat ze geworden zijn? En dat was wel leuk, want je krijgt die drie nooit bij een psycholoog. Willy zegt dat, oké, dat zijn kwakzalver, zijn gewoon een beetje in mijn kop, laat me geen zeker. Dus dat willen die mensen niet, of een deel van die generatie wil dat niet. En dan dachten we, maar als we die de psycholoog bij de onkels brengen op hetzelfde terrein, en dat is ook gebeurd, en dan is dat plezant om in hun psyche te duiken, want ze hebben wel natuurlijk ja, een soort van psychologie, ook al zijn er wat poppenkastfiguren, ja. Hebben ze toch een soort van, en nu worden ze wat dieper doorgrond door hun verleden te tonen.
1: Ik vond het wel heftig, misschien dat het toeval is dat in deze tijd gebeurd is, maar er is een rol voor Jacques Vermeire. Jacques Vermeire speelt een pastoor met losse handjes op een internaat, ja. Lang geleden. Onkel Paul is er als kind het slachtoffer van geweest en eist in de reeks op een bepaald moment ook een sorry van pastoor Jacques Vermeire. Luister even mee.
2: Allee, ho, wat moet dan?
3: Dat je sorry zegt. Dat is al.
2: Wat hoopt dat dan nu mee? Na al die jaren, omdat ik een keer aan uw pielenbussetje gezeten heb.
3: Jannek, we zijn hier helemaal alleen. Hier kun je niet meer verwaren. Dus...
2: Sorry, Poltje.
1: Oh, Jacques Vermeer zijn West-Vlaams is ook heel bijzonder. Vind ik. Heel bijzonder accent. Hij
0: heeft rondgereisd.
1: Ja, maar plots werd het, ja, het heel reëel ook. Want tante Karine, jouw vrouw in de reeks, Jelle, die is kassière in de reeks. En die is dat ook gewoon echt gaan doen. Van Kok was trouwens, die zat plots met een Lidl.
0: Ja, in Kortrijk. Ja.
1: In Kortrijk met een lange rij mensen. Zag je dat aankomen?
0: De populariteit alleszins. We weten dat eigenlijk met stip Karine het populairste personage van Onkels is. We hadden het eigenlijk tante moeten noemen in de reeks. Want ze speelt dat zo geweldig. Het is een fantastisch figuur. Terwijl in het echt is zo'n lieve dame, zo'n warme dame. En ze speelt eigenlijk het tegenovergestelde van zichzelf. Maar het is heel bizar, want eigenlijk in elke scriptles dat je krijgt, of in elke scriptcursus of boek, zeggen ze, make your characters lovable. Hey, maak je personages aangenaam. Je moet voor hen kunnen supporteren. En zij is zo zuur en zo gemeen en toch denkt je van, en mensen vinden dat toch geweldig.
1: Omdat het zo herkenbaar is, Jelle.
0: Herkenbaar, maar toch, dat is tegen elke regel in. Maar anderzijds is ze ook wel, heeft ze ook wel een goede kant, hoor. Bijvoorbeeld, ja. Nu in reeks 3, je ziet haar aangenomen kleinkind lopen, de zoon van Assa en van Safa liever en Innocent. Ze houdt daar oprecht van. Dus elke keer toont ze toch ook die menselijke
1: dat
0: kant.
1: Dat
0: en de zure kant komt van ergens. Misschien ook een trauma, misschien voor een andere reeks.
1: Tante Karine. Eigenlijk tante Karine zou nog een mooie spin-off zijn. Nu, wat mij opvalt, en dat hebben jullie ook al toegegeven, een soort Carmen uit FC De Kampioen.
0: Ja, natuurlijk.
1: En klopt het dat jullie effectief ooit een verwijzing wilden maken naar de reeks FC De Kampioenen in deze serie?
0: Ja, dat klopt. Want inderdaad, Karine, dat zijn komische archetypes. De bazige boze vrouw is Karine, dat is Carmen. De onderdanige sloef is Xavier Waterslagers. De parvenu, lambiekachtige persoon die niet zo intelligent is, maar die wel ijdel is en denkt dat hij slim is. Dat is Balthazar Boma en Willy tezamen.
1: Ja.
0: En daarom, we vonden dat zelf zo frappant, liever, dat we in de eerste reeks dat wilden schrijven, dat Willy zou zeggen, zij heeft al gehoord, de deel van de worstenfabriek, zijn veld verkoopt naar de racist. Gewoon als verwijzing dat hij in hetzelfde dorp zou doen.
1: Maar het zat er niet in.
0: Hebben we niet gedaan, nee.
1: Zat er niet in. Hebben we intussen al contact met Rick Vrijen? Backstage Bavo, wat is de situatie op dit moment op de weg?
4: Nu is hij er echt.
1: Hij is er echt.
4: Luttele seconde.
1: Live, dat is precies de intrede van de pauze, jongens.
0: Dat zijn de grote namen, die komen altijd iets later.
1: Oh, heerlijk. Rick Vrijen, zo meteen live bij ons hoor. Dit is Jana Spaar.
5: En Rick Schaar!

0: Forever van Sienna Spyro. Wat een stem, die vrouw. Goedemorgen. Och, Maria Versmissen uit Vosselaar is een beetje boos. Een beetje boos, Maria.
1: Goedemorgen, morgen.
2: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Want bij ons hebben Jelle de Beulen en Rick Verheijen, acteurs uit de playreeks Nonkels. En Rick, ja, Maria is een beetje boos op jou. Ik versta geen woord van Rick Verheijen, schandalig op Vlaamse radio. Ben jij zo je best doet om mooi te praten?
3: Ja, wat kan ik je daarop zeggen? Ik zal mooi proberen te praten.
0: Dat is beter.
3: Voor Maria verstaanbaar is.
0: Sowieso. Ook voor je mama, die is ook aan het luisteren op dit moment.
3: Ja, ik ga me even excuseren. Het is lang geleden dat ik heb opgehangen aan de telefoon. En dat heb ik net gedaan. Ik stond hier al even in de file voor een deur. En mijn moeder belde ineens van... Zij, was dit je wat, hè? Ze zijn wel aan het wachten op de radio. Ik zei, dit helpt natuurlijk niet.
4: Voor Maria, waar zit je wel, hoor? Op de radio.
3: Dus, sorry, mama.
0: Sorry, mama, we zijn aan het luisteren, dat is goed. En dan gaat ze ook horen wat jullie gedacht is van mooie...

0: gedacht vanmorgen? Ja, Jelle de Beul heeft al even gedaan voor jou, Rick. Vertel.
1: Mijn gedacht. Een voortuin is een decadente en gedateerde verspilling van plaats.
0: Hoppla, dat is indrukwekkend.
1: Hela,
2: amai,
1: heb jij een voortuin? Niet genuanceerd, hè?
2: Ja, ik heb sinds kort een voortuin en ik snap het. Ik denk ook iedere keer, wat moet ik daarmee doen? Ik zag onlangs mensen die zo een hele racem zonnepaneel hadden in de voortuin.
1: Oké.
2: Daarmee kloot eigenlijk je buren en er zelf gelast van.
0: Dat is een goed idee. Maar het is een soort visitekaartje van hoe je in het leven staat.
1: Voilà, een decadente en gedateerde verspilling van plaats, zoals ik net zei.
0: Heb jij een voortuin?
1: Ja, ik heb een voortuin, maar die is geplaveid en dat heet een trottoir. Praktisch en nuttig.
0: Je woont echt gewoon aan de straat.
1: Ja, voilà.
0: Andere woorden.
2: Wel een mooie voortuin, hè. Mooi voortuin.
1: Ja, zeker.
2: Ja,
0: ja. Ja, dat is toch, het is toch fijn. Is ook, je kan daar je auto parkeren en zo. Super.
1: Maar niemand doet dat toch? Dat is wat coniferen in en zo. Dat is niks praktisch aan een voortuin.
0: Nee. Bij mij ligt dat vol met kasseien om mijn auto op te zetten. Zo.
3: Dat is een oprit. Ja, dat is nog iets anders.
0: Dat is een oprit. Ja,
1: dat is een oprit, hè. Ik heb het over de voortuin. Over dat ding waar je niks mee doet.
0: Maar het probleem daarbij is natuurlijk dat je op een bepaald moment, als je bouwt bijvoorbeeld of koopt een huis, je moet rekening houden met de afstand tot de straten. Dat is... Ja, je kunt niet anders dan daar.
1: Ik zeg niet dat het een beslissing van de burger is, maar dat zou van overheidswegen toch iets moeten aan gedaan worden. Dus je zegt zo, ik heb een achtertuin, ik zou daar graag een keer 30 vierkante meter van afsnijden en van voorleggen en niks mee doen. Dat is eigenlijk een voortuin.
0: Oké, dus jij pleit...
1: Heb je ooit al gebarbecued in een voortuin?
0: Nee. Maar wat een goed plan.
1: In de voortuin? Nee. Had hij in hun blote gaan liggen in de voortuin? Nee.
2: Wat ik wel mooi vind, zijn zo mensen die zo van voor zitten en die naar de straat kijken.
1: Dat is marginaal, hè? Dat noemen we marginaal.
2: Ja, je hebt meestal ook geen achtertuin natuurlijk.
1: Dat is iets anders. Ja. Maar dan moet je een voordeur van achter zetten.
0: Ja. Maar je pleit eigenlijk voor het afschaffen van de voortuin.
1: Ja, allemaal die huizen, een meter of zes naar voor.
0: En dat je meer tuin hebt achteraan.
1: Of doet de dingen, de trottoir naar achteren, maakt er een mooi fietspad van in plaats van zo'n mottig ding van een atomium om op te zetten.
0: Dat vooral. Ja. En ook inderdaad, de fietspaden op die manier wat breder en beter.
1: Kijk.
0: Maar jongen, echt waardige. Hebben ze jou nog nooit gevraagd voor de politiek?
1: Jazeker. Maar ik ben niet tegen buitenlanders.
2: Sorry, maar denk ik balans.
1: Zevende dag ochtends.
0: Zien is al lang wakker, zijn kameraad. Maar goed, herhaal nog even jouw gedachten.
1: Een voortuin is een decadente en gedateerde verspilling van plaats.
0: Jouw reactie is welkom via VRT Max. Volg dan Radio 2. Ik vrij is zelfs stil geworden.
1: Ik ben niet tegen, hè, trouwens. Niet,
0: nee. Ja. Niet. Ja, we hadden mee, we waren mee.
4: Nu ook in je Maxizo-winkel.
5: Hallo!
4: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: pijn.
1: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
0: Goede zorg op één.
2: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confessen. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
3: Beemsterkaas.
4: Lekker, echt. Lekker!
5: Mannekes!
6: Pompie!
5: Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles!
6: Oh!
5: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze!
7: Ik heb er al direct 2 nodig!
8: Oh, ik heb 20!
7: Dacht het wel!
5: En wel, het is het moment!
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma! Gamma!
9: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
11: Je kent de buurt pas echt frigo als je klok al een kamiskus doet.
12: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
13: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
14: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
15: Iedereen?

0: Wat een zottenboel is dat hier aan mijn vriend.
1: Goedemorgen, morgen.
2: De grootste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Het is wel sfeer, dat wel. Goed zo. Bij ons Jelle de Beulen en Rick Verheijen, twee acteurs uit de playreeks Nonkels, die bijna op de VRT zat, hebben we net vernomen, Rick.
3: Hoort? Ik zat in de file op dat moment in dat gesprek. Ja, ja, zeker. Ja, ja.
0: Prachtig, maar bon, het zal niet meer gebeuren waarschijnlijk. Alhoewel,
3: te laat, hè.
0: We moeten na dat gedacht nog even van jou, Jelle. Leg nog even uit, wat was jouw gedacht?
4: Dus mijn gedacht was, een voortuin is een decadente en gedateerde verspilling van plaats. Er valt niks tegen in te brengen, denk ik.
0: Er zijn een paar honderden reacties binnengekomen, onder andere van Cindy Berlaan.
3: Ik ben zeer benieuwd.
0: Helemaal juste. Ik vind dat ook wel. En met hun mottige kabouters. Wel, Willy, het volledig gelijk. Het is dan nog de Luc die
3: het zegt. Het is de luxe gedachte.
5: Ja, ja, ja, voilà.
4: Jij staat ervoor.
5: En Ellie uit Genk zegt, ik heb groenten in mijn voortuin tussen de bloemen en vaste planten voor de biodiversiteit.
4: Ik nog goed.
5: En Michaël zegt, het is degoutanter als mensen zonder voortuin hun fietsen of motor of zelfs een bank aan hun voorgevel zetten op het voetpad. Dat is onnodig innemen van de openbare weg. Koop dan een huis met een voortuin.
4: Dat is een andere stelling. Ah, kunnen we bezig blijven.
3: Maar zo de bank in de steden, dat vind ik
5: wel
3: gezellig.
5: Ja, ik vind dat ook nog tof. Maar, ja. Kijk, ja.
0: Vanessa Sterks, die wou ook even reageren. Vanessa, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, wat vind jij van het gedacht van Jelle?
6: Goh, ik ben er niet mee akkoord. Nee, wij hebben een voortuin en wij versieren die met kerst. Zoals nu met Halloween hebben we deze versierd. En de mensen die langskomen vinden dit geweldig. We hebben al leuke reacties gehad. In de zomer zitten wij daar ook van voor in onze lounge. En ja, je hebt meer contact met de mensen. Tegenover vanachter in de tuin heb je totaal geen contact met de mensen. Dus nu kunnen wij een babbeltje slaan met de mensen die passeren.
0: Ik hoor dat je al een beetje asociaal is.
4: Nee, maar Vanessa, maar kijk, je hebt inderdaad in een van de enige Vlamingen een praktisch en esthetisch nut gevonden voor je voortuin. Maar de meesten doen dat niet wat u doet natuurlijk, hè?
6: Nee, dat begrijp ik. Dat heb ik ook al gezien. Dus ik ga voor de versiering in de tuinen.
0: Je bent een voorbeeld voor velen, Vanessa. Dank wel voor al jullie reacties. En zometeen gaan ze eindelijk vertellen of er in een film van komt. Wil je nog iets aanvullen, Rick?
3: Nee, ik was eigenlijk gewoon aan het denken van Vanessa, het is een goedkoper alternatief natuurlijk. Als je mensen van achter uitnodigt, dan moet je iets te drinken aanbieden en al. En nu kun je eigenlijk gewoon met een hekje tussen gewoon een gesprek voeren. Dus in dat opzicht...
4: Noem jij haar nu gierig?
3: Nee, ik voel efficiënt.

0: Toch nog even over die voortuinen. Thomas Termoten die hebt nog. Is Sporting Gasselt geen voortuinploeg van Genk?
1: Oh. Ja, dat zijn natuurlijk alleen maar angstige mensen. Hè?
0: Dat vind ik een lichte belediging toch wel.
2: Shots fired.
1: Het hangt er vanaf waar je komt natuurlijk. Als je van Antwerpen komt, zou je kunnen zeggen dat dat misschien toch wel meer een koninklijke tuin is.
0: Een koninklijke tuin. Het is 8:55. Elke dag telt voor twee. Met zometeen al een nieuws uit je buurt. Hier Charlotte bij ons.
3: Door de verhoging van de pensioenleeftijd is het aantal 65-plussers die aan het werk zijn sterk gestegen. In de periode van april tot en met juni dit jaar steeg het met meer dan een kwart. Tegelijk is het aantal jongeren met een job in dezelfde periode opvallend gedaald, zegt de RSZ. En in de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een 50-jarige vrouw mislukt. Ze kreeg 2 injecties, maar bleef leven. Het is niet duidelijk wat er is misgelopen en wat er nu volgt. De vrouw heeft als 18-jarige een meisje van 19 vermoord. Haar executie was gisteren. Alles uitgesteld.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, ik ben Christel Maarje. Op de E313 in de Kempen, op de grens met Limburg, is een auto ingereden op een groep everzwijnen die de snelweg overstaken. 2 dieren zijn gestorven, 2 auto's hadden blikschade. Daardoor staan er urenlange files richting Hasselt. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum staat het verkeer zo goed als stil voor Ham, al is de weg net vrijgemaakt. Bij containerrederij Maersk vrezen de vakbonden dat de kantoormedewerkers in Antwerpen meer in de file zullen staan, nu de directie heeft beslist geen telewerk meer toe te staan. Die beslissing is genomen in de hoofdzetel in Denemarken, volgens de vakbonden zonder enig overleg. Alle werknemers moeten dus opnieuw elke dag naar kantoor komen vanaf 1 januari. En dat zien ze niet zitten. Daarom staken ze vandaag, zegt Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond.
6: Er zijn mensen die meer dan een uur moeten pendelen. Als je nu van een systeem waar ze 3 dagen in de week van thuis mogen werken naar elke dag op kantoor moeten gaan, wilt de facto zeggen dat die mensen 6 uur per week extra in de auto gaan zitten. En dat zien ze niet zitten. Dat zijn mensen die vandaag zeggen, als het echt zover komt, dan ga ik ander werk zoeken, want ik ga dat niet doen.
5: Mechelen krijgt 17 miljoen euro minder door de besparingen van de Vlaamse regering. Het gemeentefonds wordt namelijk niet geïndexeerd, terwijl dat wel beloofd was. De Mechelse burgemeester Bart Somers is niet te spreken over de beslissing.
7: Beeld u in dat de federale overheid de komende weken zou zeggen van kijk, een deel van onze besparingen gaan we gewoon doorschuiven naar Vlaanderen. Ik denk dan, om het op zijn Mechels te zeggen, het kot te klein zou zijn. En dat de Vlaamse regering in unanimiteit daartegen zou protesteren. Wel, ze doen exact hetzelfde nu naar de lokale besturen. Dat is dus eigenlijk ook een fundamenteel misprijzen naar lokale besturen. Hier wordt dat snel gedaan, op een heel brutale manier. En ik betreur dat ten zeerste.
5: En in Herentals staat er een verdwaalpaal met een banaan, zoals je die kan kennen van aan de kust. Het is een initiatief van de jeugdraad om jongeren te bereiken. Via een QR-code op de paal belanden ze meteen op een nieuw WhatsApp-kanaal voor jongeren. Na amper 1 dag is het al een succes, zegt schepen Bieke Baten.
8: Jongeren bereiken is niet altijd eenvoudig. Een affiche, daar bereiken we onze jeugd niet gemakkelijk mee. En dit zorgt er toch voor dat ze op een leuke, grappige manier de weg naar onze jeugdraad vinden. Sinds het verschijnen van onze verdwaalpaal hebben we al zeer veel nieuwe volgers op ons WhatsApp-kanaal. Dus we bereiken de jeugd er effectief mee. Het trekt aan, het is vernieuwend, het trekt jeugd aan. Het is geslaagd.
5: En een zo pas binnengelopen bericht. Vlaams minister Broens heeft daarnet aangekondigd dat hij de jaarlijkse subsidie van 1 miljoen euro voor de Zoo van Antwerpen en Plankendaal schrapt. Wat dat betekent hier, hoor je later. Bewolkt met af en toe een bui.
0: Mona, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Ja, mensen maken zich toch een beetje zorgen over mij. Ik zal het zo meteen nog even uitleggen. Maar de problemen, daar moeten we ons zorgen over maken op de weg.
9: Ja, inderdaad, want er staan toch wel heel wat lange files op de E313 richting Lummen. Daar verlies je nu nog 1:10 tussen Herentals en Tessenderlo. De weg is er wel vrijgemaakt. Rond Brussel op de Buitenring bijna 1 uur bij tussen Eigenbrakel en de Groenendaaltunnel. Verderop 1 uur nog tussen Machelen en Jette. Daar is de weg vrijgemaakt. Nu staat er wel een defect voertuig in Grimbergen op de middenrijstrook. Op de binnenring gaat het bijna 1 10 uur trager tussen Anderlecht en Machelen. Op de kleine ring in Brussel goed uitkijken voor een defect voertuig. Die vind je aan de inrit van de Rogiertunnel richting Zuid op de rechterrijstrook. Vertragen naar Brussel met 45 minuten vanaf Aalst. Ook op de A12 vanaf Londerzeel. Op de enige 10 vanaf Mechelen-Zuid nog eens 45 minuten. Op de E314 van Aarschot tot Wilselen een half uur bij. Door omrijders van die file ook nog eens een half uur op de Aarschotse Steenweg richting Leuven. Op de E40 vanaf Bertum verlies je een half uur. En hetzelfde op de E411 vanaf Jezuseik. Op de N16 richting Mechelen sta je 3 kwartier in de file. Dat is tussen de A12 en Mechelen-Noord. Richting Antwerpen een half uur extra vanaf Haasdonk. Ook van voor Sint-Job. 3 kwartier vanaf Massenhoven. En nog 25 minuten op de E34 van Zandhoven tot Inranst. Op de E17 richting Gent verlies je 20 minuten. Dat is tussen Waasmunster en Lokeren. Op de N31 richting Zeebrugge is net een ongeval gebeurd ter hoogte van Sint-Michiels. Links is daar versperd en verder verlies je nergens meer dan 20 minuten.
0: Ja, mensen maken zich een beetje problemen.
2: Maar dank, Rudy!
0: Ja, dat is niet erg hoor.
10: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
11: Goedemorgen, morgen.
0: Jan-Paul Raskin uit Gerardsbergen. Jan-Paul, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Peter.
0: Je maakt je een beetje zorgen?
12: Kijk, het is vandaag de eerste dag van mijn pensioen, dus ik sta iets later op. Ik zet tv op en ik kijk altijd naar jou in de morgen. En ik zie je daar zitten. Ik zeg, enfin, allez, heeft hij misschien een kindje zo mee van zijn... Enfin, ik weet het niet. Maar ik kan begrijpen dat je zo een beetje ouder wordt, dat je zo lofhandeltjes krijgt, maar alleen zo'n buik en je haar niet gekamd en zo getrokken. Ik denk, of allez, die is ziek of die is gisteren, ik weet niet waar ergens naartoe. Enfin, is er iets aan de hand?
0: Nee, het is heel eenvoudig. Ik heb mij laten omwerken, zeg maar, of make-uppen als een nonkel. Want er zitten 2 acteurs van Nonkels bij ons, van de playreeks Nonkels. Ken je die?
12: Ah, ja, maar ik had die ook zien zitten daar. Maar ik dacht die misschien dat wel voor een beetje op te passen dat er met u niks gebeurt of zo. Ik weet het niet.
0: Maar moet je geen zorgen maken, Jan-Paul. Alles is onder
13: controle. Gekregen, het is oké.
0: Ja, het komt goed. En volg mee, want zometeen gaan ze hier een onthulling doen. Jongens, toch, dat wordt een ding, hoor. Jan-Paul, fijne ochtend nog, hè.
12: Oké, okay, nee, ik ben blij dat alles goed is.
13: En proficiat met pensioen, hè.
14: Ja, geniet ervan.
12: Ja, oké, okay, dank je.
15: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken. Achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1 en Radio 2.
16: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
17: Hoe mag die steek gebakken zijn?
18: Gebak, bleu. Zelf een enseignant ook, hè? Zoals ze zeggen, hè?
16: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
18: Bleu.
19: Binnen in het hoofd van Lotte in Design Museum Gent.
20: Moh, een stoel met 3 poten. Valt dat niet om? Of moet je gewoon heel stil zitten?
21: Een stoel heeft 4 poten, zegt hij van wiskunde altijd. Is dat dan een goede stoel voor op school?
19: Goed bezig, Lotte. Blijf alles in vraag stellen. Daar is nu een plek voor, want Design Museum Gent heropent. Vier mee van 3 tot 11 oktober. Meer info op designmuseumgent.be.
22: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.

0: Alleen word jij 40.
1: Ja.
0: Ik verheer je.
1: Kerstavond, hè.
0: Op kerstavond?
1: Ja.
0: Een kerstkindje.
1: Kom, Jésus.
0: Oh, prachtig.
1: Oh, ja,
2: goedemorgen, morgen.
0: Ja, bij ons. Rick Verheyen en Jelle de Beulen, onkel Willy en onkel Luc uit de reeks Nonkels. Seizoen 3 is uit. Het zou afgelopen zijn, maar intussen is er een strip in het West-Vlaams. Hoe loopt die, Jelle?
3: Blijkbaar goed. Blijkbaar wordt die gekocht en zo. Dat is ook wel de bedoeling van een strip natuurlijk.
0: Ja, handig.
3: Maar het lukt wel blijkbaar.
0: Ja, want hebben jullie kinderen ook mee met die reeks?
3: Ja, eigenlijk, het is een beetje de spin-off van de reeks. Het is wat meer strip, het is helemaal iets absurder, maar ik vind dat wel goed. Ik had ook gezegd, de gelekter van maak daar waar wel je eigen ding van. Dan moet ik het niet doen. Dus uitbesteden, nee, dat is het keyword.
0: Ja, maar
1: het is wel echt goed gedaan, hè?
3: Ja, het is goed. Het is fantastisch getekend ook.
0: Het ziet er knap uit.
3: Echt goed.
0: Maar vooral, Rick, de film, wanneer nemen jullie die op?
1: Allee. Goh, ik zeg helemaal oké, wanneer dat kan. Wat zegt 2035? Wat zegt dat? Nee, ja, er wordt vaak gewacht van gemaakt, maar er is eigenlijk geen plan voor. Dit is ook zo.
3: Okay, dus de reeks is echt finaal gedaan. Ik vind het ook flauw om dan te zeggen, als ze mij gewoon de vraag stellen, zou je nog een film overwegen? Ik kan niet zeggen nee, nooit, never. Want dat is ook
1: maar
3: zo...
1: nu niet, hè?
3: Maar nu. Even gewoon loslaten en even dan zien. En als het spontaan komt en we hebben een leuk idee, dan kunnen we erover nadenken. Ik sluit het niet uit, maar het spijt me, ik heb geen primeur wat dat betreft.
0: Ik heb gehoord, ik sluit het niet uit en dat is belangrijk. Want een tijdje geleden hadden we hier een content creator uit West-Vlaanderen. Henok, ken je Henok?
1: Ja. Ik heb eigenlijk van alle soorten...
0: Prachtige kerel.
3: Volg die op de Instagrams.
0: Ja, dus die had een vraag gekregen om mee te spelen in de reeks. Alleen dat ging verkeerd.
1: Ja, ik weet dat al, wat dat was.
0: Ja. Henok, goedemorgen.
1: Het is mijn schuld, bezig zelfs.
4: Hallo, goedemorgen.
3: Hallo.
0: Henok. Leg nog eens uit, wat ging er verkeerd met die mail die je gekregen had?
4: Dus een jaar zeker voor de eerste serie. Allee, ja. Eerste seizoen had ik een mail gekregen voor figurant te zijn. En ik heb die mail te laat gelezen. Ik heb de mail eigenlijk pas gelezen na het eerste seizoen.
3: Maar allee.
4: En dat deed heel veel pijn. Ja, ik weet het. Moet me niet zeggen, dat doet te veel pijn.
3: En wat moest je spelen dan in ook?
4: Die twee bruine gasten aan dat monument van het paard.
1: Die aan, inderdaad.
3: Ja.
1: Oké. Ja.
0: Kijk, maar
3: dat was een rol, hè. Maar het voordeel is dat we... Nu ben je beroemd, dus dan krijg je gewoon een sprekende rol als we ooit nog iets doen, hè. Sluit het niet uit, hè.
0: En ik hoor opnieuw, ik sluit het niet uit.
4: Alles kan, hè.
0: Stel dat jullie een film zouden draaien, wat zou Henok kunnen spelen dan?
3: Oh, ik weet nog niet waar de film over gaat, hè, maar misschien... Ah nee, ik weet de dingen. Misschien lopen dat wat ouder is ondertussen.
1: Ah, goed.
0: Lopen is het kindje van 4 jaar.
1: Ja.
3: En is het dus een puberteit?
4: Oh, voilà,
3: je komt weg met 15 jaar ook, hè.
4: Oh.
3: Allee, 16. Het is goed.
0: Hey, Henok, dus wel de trap naar eeuwig roem op die manier natuurlijk. Dus zeg gewoon ja.
4: Als je het ziet zoveel jaar later, is het wel jammer dat je die kans hebt gemist, uiteraard.
1: Zeg maar, en misschien, wat moet je doen vandaag, Henok? Anders moet je al een keer beginnen aan het scenario, hè? Dan is dat al opgelost.
4: Wel, ja, ik heb een paar ideeën, hè.
1: Het is er al.
3: Of die oude vrouw die je speelt, kan je die niet doen?
0: Georgette.
4: Die kan ook, mezelf, dat kan ook, hè. Alles kan.
0: Er zijn veel mogelijkheden.
3: Dus onderhandeling. En wat is uw prijs?
0: Ja, ik denk dat die gewoon gratis komt meedoen, dus geen enkel probleem.
1: Oh.
0: Ja. Toch, Henok?
4: Geen probleem.
0: Nee, het is
4: ja, mijn plezier hoor.
0: Komt sowieso goed. Henok, dankjewel. Tot binnenkort en nog een heel fijne ochtend. Hè.
1: Salut.
4: Yes, voor jullie. Ciao.
0: Rick en Jelle, ik heb een paar keer horen zeggen, we sluiten niks uit. Maar ik ben vooral blij dat die er op dit moment is. Alle drie de reeksen staan volledig op streams. Loopt intussen op Play. En de film over een jaar of drie bij de VRT. Goed zo. Jelle, Rick, merci. En nog een heel fijne ochtend.
1: Dankjewel. Ciao.
0: En nu terug naar de file.
1: Jepla.
0: En de groeten aan de mama.
1: Ik ga dat zeker doen. Nog een sorry mama.
3: En aan mijn moe ook.
0: Goedemorgen, dit zijn de Pointer Sisters.

0: Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Goedemorgen, goed geamuseerd met de onkels. Maar wat is er aan het gebeuren met content creator Timon Verbeek? Het is het idool van jouw kinderen en jouw kleinkinderen. Dus moet je hem leren kennen. Heel fijne kerel. Die is er morgen vroeg ook bij ons bij Goedemorgen Morgen. Met of zonder rood pakje. Goedemorgen, Shema Saisai.
1: Goedemorgen.
0: Van de Win-Win Show. Jij was zo aan het kijken naar mij en ik had niet door waarom.
1: Ik had echt tranen, niet van goud, maar van het lachen. Omdat ik jou in je onkel outfit had gezien.
0: Ja, ja, ik ben plots 20 jaar ouder geworden, maar...
1: Ja, als je nu je echte leeftijd zegt, dan zouden mensen zeggen, ah ja.
0: Ah ja.
1: Terwijl nu denken ze, dat is niet waar. Zo oud ben je nog niet, hoor, Peter.
0: Dankjewel, Shema. Trouwens, gisteravond hebben Shema en ik iets dols gedaan.
1: Ja.
0: Maar, mogen we daar iets over zeggen eigenlijk?
1: Nee, je mocht zelfs niks. Geen foto's nemen, je mag niks doen.
0: Ah nee, het was niks. Nee.
1: Supergeheim.
0: Begin 2027.
1: Ja.
0: Dan kan je het zien op het televisiescherm. Alleszins. Ja. Maar vooral, zometeen is er win-win, zoals elke dag om 9 uur. Jullie gaan het hebben over de syndicus en alle problemen daar rond.
1: Ja, daar hadden we deze week ook al eens over. Maar nu komt er een syndicus langs om te vertellen over haar job. Omdat het een knelpuntberoep is. Er zijn weinig mensen die het willen doen. Ja. En Win-Win is ook undercover gegaan in de wereld van de syndicus.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: En vooral als Caroline de Bek komt, vind ik altijd goed. Hè. Caroline, die brengt altijd dingen mee.
1: Ja.
0: En dan zegt ze wat erin zit. Wat is vandaag?
1: Ja, en dat je dat vooral niet mag eten, vaak. Deze keer gaat het over instant noedels. Eet je dat soms, Peter?
0: Nee, dat is...
1: Nooit.
0: Nee, mijn kinderen waren daar zot van.
1: Ja,
0: van iets heel vaags.
1: Het zijn vooral jongeren die het eten, studenten. Het is ook natuurlijk makkelijk, hè. Gewoon wat water erbij doen, klaar.
0: Ja, we zullen zien wat erin zit. Zometeen hoor je het van Caroline en van Shema in Win-Win. Geniet ervan.
2: Elke dag telt voor twee. Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max. Radio 2.
3: Zit nu eens gewoon stil, hoe moeilijk kan dat zijn, zeg?
4: Soms gedragen kinderen zich.
3: Onuitstaanbaar.
4: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter druk gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
5: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken. Nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
6: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
7: Alleen.
8: Hoi.
7: Met twee.
8: Hey, alles goed met jou?
7: Met drie.
8: Oh, maar kijk eens waar schattig.
9: Kom eens hier, jij loebas.
7: Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Wale vastgoedmakelaar voor. De Wale vastgoed. Ervaring voor het leven.
10: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Hoube in VRT Potwalks.
11: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
10: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU-app.
12: Cadeautjes! Maar wie is er jarig?
13: Wij allemaal! Want binnenkort is het weer Werelddierendag!
14: Gaan ons bosjes ons daar nog meer voor winnen?
15: Zeker weten, want van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober vieren we bij Sowieso Werelddierenweekend.
16: En dat betekent 15% korting op bijna ons hele assortiment. Ruf, ruf.
17: Elk dier zijn plezier, Sowieso.
15: Tot in Kontig!
18: Samen overstappen? Haast je. Je hebt nog maar 6 dagen om gratis en vrijblijvend in te schrijven voor de groepsaankoop energie in Antwerpen. Zo bespaar je gemiddeld €200 op je energiefactuur. Surf snel naar samenoverstappen.be.
19: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: In de klacht van de week hebben we het over de syndicus en de problemen die er soms zijn. Er komt daarom ook een syndicus langs om erover te vertellen na het nieuws. Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het proces tegen Sihem El Kawakibi begint vandaag. De ex-politica van de vroegere Open VLD kwam in opspraak na meldingen van schriftvervalsing en subsidiefraude bij haar dans- en jongerenproject Let's Go Urban. Philip Heijmans vocht het proces.
9: El Kawakibi kreeg heel veel prijzen voor dat project, maar kreeg daar ook heel veel subsidies voor van de stad Antwerpen, van de Vlaamse overheid. En begin 2021, ja, kwam er een forensische audit waaruit bleek dat dat geld van die subsidies niet alleen naar dat dansproject ging, maar dat heel veel daarvan ook werd afgeleid naar de bedrijfjes die El Kawakibi en haar partner nog hadden. Dus ze zouden gefactureerd hebben aan hun eigen VZW om zo dat subsidiegeld voor zichzelf te kunnen gebruiken.
1: En ze riskeert een maximumstraf van 5 jaar en 800.000 euro boete. Op de E313 ter hoogte van Ham in de Kempen is een auto ingereden op een groep everzwijnen die de snelweg overstaken. Twee dieren zijn gestorven, twee auto's hebben blikschade. Daardoor stonden er lange files richting Hasselt. Intussen is de weg vrijgemaakt. De vliegroute boven Brussel naar de luchthaven van Zaventem zal nog zeker een maand gebruikt worden. Sinds een dik jaar is er veel meer vliegverkeer boven de drukbevolkte Brusselse gemeente. En dat veroorzaakt veel geluidsoverlast en ook protest van bewoners. Federaal minister van Mobiliteit Krukke wou tegen vandaag een plan hebben om de overlast beter te spreiden, maar er is nog geen akkoord binnen de regering. Het Brussels gewest bekijkt welke extra juridische stappen er mogelijk zijn, zegt staatssecretaris voor Leefmilieu Ans Persoons.
20: Wat we eigenlijk nodig hebben is vooral veel meer transparantie over wanneer wordt die vliegtuigsnelweg boven Brussel, wanneer wordt die geactiveerd en waarom. Dus dat is iets dat we absoluut vragen. En misschien een ander element is ook, als er dan afgeweken wordt, dat het niet alleen over die rechte lijn, die vliegtuigsnelweg over Brussel zou zijn, maar dat veel meer verspreid zou zijn over een heel aantal andere routes.
1: En de vrouwenorganisatie FERM, dat vroeger ook bekend was als de Boerinnenbond, brengt een nieuwe jubileumeditie uit van ons kookboek. FERM wordt 100 jaar en de eerste editie van het kookboek werd uitgebracht in 1927. De recepten zijn erg betrouwbaar, vertelde Laura van Roei van FERM in Goedemorgen Morgen op Radio 2.
21: Ons kookboek, dat is echt een standaardwerk. Dat is een basisencyclopedie van recepten die eigenlijk van generatie op generatie zijn doorgegeven. Die zijn telkens klaargemaakt, die zijn geproefd, die zijn getest en die zijn bijgewerkt. Dus dat betekent dat de recepten die erin staan, dat die eigenlijk heel betrouwbaar zijn. Hè? Dat je weet van ik ga dat maken en dat gaat ook lukken.
1: Er zijn door de jaren heen meer dan 2,5 miljoen exemplaren van het boek verkocht. Na de regen komen er een paar opklaringen, daarna opnieuw regen bij zo'n 21 graden. Morgen dezelfde temperaturen, droger wel en zonniger en dat blijft de volgende dagen zo. Meer in de app van VRT Nieuws.
22: Goedemorgen Mona.
23: Goedemorgen. Ja, het was heel erg druk deze ochtend. Die files die beginnen nu beetje bij beetje af te nemen. Op de E313 richting Lummen, daar verlies je nog 40 minuten. Dat doe je tussen Herentals Oost en Ham. De weg is er wel vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel verlies je 25 minuten tussen Eigenbrakel en Groenendaal. Verderop een half uur tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring gaat het nog 3 kwartier trager tussen Halle en Machelen. Goed uitkijken in Beersel, want daar is net een ongeval gebeurd. Richting Brussel toch nog een half uur bij vanaf Aalst. 40 minuten op de A12 vanaf Meissen. Een half uur ook vanaf Semst. Op de E314 van Aarschot tot Wilselen 20 minuten bij. Door omrijders ook zo'n 20 minuten op de Aarschotse Steenweg richting Leuven. 20 minuten nog vanaf Everberg en vanaf Jezuseik. Richting Antwerpen een half uur vanaf Haasdonk. Ook van voor Sint-Job en vanaf Massenhoven. En verder verlies je er eens meer dan 15 minuten.
22: Dankjewel Mona. Ik was vanmorgen nu speciaal een beetje vroeger vertrokken.
23: Ah, dat is goed.
22: Ik ga de file voor zijn.
23: Ah, maar je bent toch slim? Ah.
22: Nee, ik stond toch nog in dezelfde file als normaal. Dus ik weet niet wat ik nog kan doen.
23: Ja, het is wel zo dat op donderdag iedereen een beetje vroeger vertrekt. Want iedereen weet, oh, het is donderdag en het regent.
22: Ja, maar ik heb nog een goede tip. Als je normaal nooit links rijdt, moet je ook geen 90 gaan rijden op het linkerrijvak. Dankjewel.
24: Lekker. Echt lekker. Win-win.
25: Shema Saisai.
22: Win-win ging undercover in de wereld van de syndicus. Want veel luisteraars klagen over de syndicus van hun appartementsgebouw om allerlei redenen. Hoe komt dat nu? Wat kunnen we eraan doen? Dat bekijken we vandaag. Goedemorgen.

0: stap van de Spice Girls over het rustig aandoen, pauzes nemen, niet te veel stressen en haasten. Dat is zo belangrijk. Ik was dit nummer eigenlijk al helemaal vergeten ook. Het is zo leuk om het nog eens te horen.
1: Win-win.
0: Wist je dat 1/3 van alle woningen in Vlaanderen appartementen zijn? Dat zijn dus bijna 1 miljoen appartementen die moeten beheerd worden door een syndicus. En dat is eigenlijk een beetje de CEO, of de grote baas van een appartementsgebouw. Die beslist dan alles samen met de eigenaars van de appartementen. Zoals het beheer van de gemeenschappelijke delen, onderhoud, herstellingen. Denk maar aan poetswerk of als de lift kapot is, om maar iets te noemen. Maar veel mensen klagen toch wel ook over hun syndicus. Want die schiet bijvoorbeeld niet in actie, is onbereikbaar of is niet transparant over de kosten die er aangerekend worden. Dat blijkt ook uit de getuigenissen in onze klacht van de week van Win-Win op tv. Kijk even mee via VRT1 en VRT Max. Anne uit Wilrijk bijvoorbeeld leeft al 5 jaar met stank en andere overlast van het toilet boven haar. En Kurt uit Gent heeft last van bedwansen in zijn appartement en wacht ook al 2 jaar lang op een oplossing.
2: Hoe dan we gaan slapen? Iedere keer hetzelfde ritueel.
3: Elke avond inspectie, ja. Alsof je bed leger ziet.
2: Ja, ondertussen heeft Hans de bestrijding al in totaal 2025, 2026 zitten we aan 765.000 euro.
4: Een enorm probleem is de geur, hè? Als hij naar het grote toilet gaat, dan heb je natuurlijk wel last van de geuren. Ik heb direct de syndicus daarvan op de hoogte gebracht. Maar nee, ze doen daar niet veel mee. En bij de syndicus is het zo dat er jaarlijks wel iemand anders met ons dossier bezig. Allee, ja, dat verandert daar constant.
0: En bij ons staat Michael Dillissen. Goedemorgen, Michael.
5: Goedemorgen, Shema.
0: Jij bent de redacteur die de voorbije maanden in de wereld van de syndicus is gedoken voor de tv-reportage. Er zijn dus wel best veel mensen die problemen hebben met hun syndicus. Dat zien we ook nog regelmatig in onze mailbox. Waarom is dat zo, denk je?
5: Ik denk in de eerste plaats, na enkele maanden hierop weer op te werken en met veel partijen te spreken, dat het vooral een inlevingsvermogen is aan beide kanten. Langs de ene kant zijn er de bewoners. Sommige mensen die naar een appartementsgebouw verhuizen weten niet wat daarbij komt kijken. Dat het betekent dat je moet samenleven, een democratisch proces, dat je kan stemmen op een algemene vergadering. En dat er ook kosten en herstellingen moeten gebeuren, die dan worden beheerd door iemand anders, professioneel, die dan volgens hen te langzaam reageert op hun mails. Ze vragen zich af waar het dat geld naartoe gaat, beginnen soms te denken dat er allerlei verdoken kosten zijn. Mm-hmm. En langs de andere kant ook wel de cynici. De herstelling van een lift in gebouw A, dat is voor de syndicus gewoon een van zijn vele to-do zaken of iets in zijn Excel-document. En ze zijn niet altijd bij stil dat wanneer die herstelling uitgesteld wordt, wat de impact is voor de bewoners. Mm. En ze vergeten daar vaak over te communiceren. En dat zorgt voor toch wel frustratie.
0: Ja, aan beide kanten dan. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook wel een knelpuntberoep, dus ze hebben ook wel heel veel werk. Dus er zijn veel meer syndici nodig dan dat er mensen zijn die het willen doen. Waar zou dat aan kunnen liggen?
5: Ja, absoluut. Het is inderdaad een groot probleem. Er komen te weinig mensen bij die het willen doen. Ook de kwaliteit van de mensen die de job starten is niet altijd even goed. Niet altijd de juiste voorkennis of ervaring. En vooral de uitstroom is heel groot. Mm-hmm. Het is al 11 jaar een knelpuntberoep en het gaat ook erger worden. Want in Vlaanderen is er zo de appartementisering bezig, dat men dus in kleine kernen meer en meer appartementen bouwt. Al die appartementen moeten ook een syndicus hebben. Dus het wordt alleen maar erger, Shema.
0: Ja, en je spreekt over uitstromen, dus heel veel mensen stoppen ermee omwille van misschien die problemen die ze hebben met de eigenaars. Nu, jij dacht dan, misschien ga ik dat zelf eens proberen om syndicus te worden. Dus je bent voor de tv-reportage Undercover gaan solliciteren voor de job van syndicus. Wat heb je daaruit geleerd?
5: Wel, in eerste plaats heb ik dat gedaan omdat ik wilde ook heel graag hun stem horen. Maar het was heel moeilijk om een syndicus bereid te vinden die eigenlijk openlijk wilde babbelen over zijn job. Over hoe ze de job zien, wat de klachten zijn. Uh-huh. Ik heb ook enkele ex-syndici gecontacteerd. Mensen die de sector hebben verlaten, maar ook die wilden niet. Dus ik dacht,

0: gegooid door een andere boeker. Dat is zo'n groot tekort. Wat als ik zelf solliciteer? Ik zeg, ik wil een carrièrewending doen. Ja. En op die manier kreeg ik eigenlijk heel authentieke, eerlijke antwoorden. En wat ik daaruit heb geleerd is... ik denk als je graag project management doet, je kan iets of wat communiceren, bent technisch onderlegd en bent wat oké met de administratie, dan is het volgens mij wel een leuke job. Maar alle cynici hebben mij ook gewaarschuwd. Pas op, je moet een olifantenvel hebben. Je moet er tegen kunnen dat er in elk gebouw een verzuurd iemand is die altijd zal klagen. Als je dat mee naar huis neemt, dan hou je het niet vol. Dus daar moet je wel kunnen afzetten. Dat zeiden ze allemaal. Daarnaast vond ik het ook wel mooi dat ze allemaal erkennen dat ze op communicatief vlak wel kunnen verbeteren. Dat ze daar dus grootste steken laten vallen. Maar zeggen ze er allemaal bij, dat komt omdat ze gewoon met veel te weinig zijn. Dus ze zoeken daar echt wel goed volk.
1: Ja, en je wist natuurlijk ook al veel dingen door je eigen research die je gedaan hebt. Maar je had geen ervaring als syndicus. Hebben ze je dan ook niet aangenomen?
0: Maar dat is het grappige schema. Ik ben uiteindelijk aangenomen. Daar heeft één iemand mij aangenomen. Dus dat, ik heb geen ervaring.
1: En je was gewoon zo enthousiast dat je... En je had veel kennis natuurlijk, waardoor het overkwam. Maar ze hebben natuurlijk wel echt wel heel veel mensen nodig. Zou je het willen doen?
0: Nee, denk het niet. Nee, ja. ik heb echt respect voor CDC gekregen. Continu zo van die mails krijgen, die mailbox, dat je gebomd wordt met allerlei berichten van mensen. Oh nee, dat is echt niets voor mij.
1: Wel, wie die job wel zou doet en ook nu doet, is met veel plezier ook, is Eline van Wijnsbergen. Zij is al 5 jaar lang syndicus. En zometeen komt ze uitleggen waarom ze het zo graag doet. Dankjewel, Michael.
0: Dankjewel.

0: Pommelin Thijs en Mo met hun prachtige nummer Het Midden. Er zijn al jaren te weinig mensen die syndicus willen worden. En dat terwijl het aantal appartementen in ons land blijft stijgen. Er is veel vraag naar een syndicus, maar blijkbaar zien veel mensen die job toch niet zitten. En daarom hebben we Eline van Wijnsbergen uitgenodigd. Goedemorgen, Eline.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt die stap wel gewaagd, want je bent nu toch al 5 jaar syndicus. Je zit ook mee in het kantoor van je vader,
1: klopt,
0: die zelf ook syndicus is. Heb je de microbe van hem overgekregen dan?
1: Wel, het is eigenlijk een iets wat afwijkend verhaal in mijn geval. Ik heb het inderdaad van jongs af aan meegekregen, waardoor ik de voor- en de nadelen van de job heb leren kennen. Ja. Dus als men mij vroeger vroeg, ga je verder in de zaak of word je syndicus, dan heb ik dat altijd ten stelligste beantwoord met een negatief antwoord. Ik heb dan ook, als ik mijn studies moest kiezen, in de richting van de communicatie en de journalistiek geopteerd. Ik heb ook een tijdje in die sector gewerkt. Ik heb een jaar communicatie gedaan. Mm-hmm. En dan begon de ambitie om freelance reisjournalistiek te doen toch iets luider te klinken.
0: Yeah.
1: Dus ik ben dan die weg uitgegaan. Maar helaas komt mijn timing wel wat beter, want ik ben die carrière gestart januari 2020.
0: Aha.
1: De bekende coronaperiode.
0: Ja,
1: wat voor een beginnende reisjournalist natuurlijk geen goede timing is. Hè. Dus
0: ja.
1: Qua oplossing hebben mijn ouders dan gesuggereerd om een aantal taken binnen het kantoor op te nemen. Ik heb een jaar in dienstverband gewerkt. En dan heb ik toch wel beslist, aangezien dat ik de mogelijkheden en de opportuniteiten van de job wel inzag. Hè. Het is een heel boeiende job. Om de nodige erkenningen te behalen. En intussen ben ik inderdaad 7 jaar aan de slag in het kantoor. Dus zeer trots.
0: Je bent er nog altijd blij mee.
1: Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
0: En hoeveel gebouwen beheer je nu?
1: Het kantoor beheert 80 gebouwen. Dat zijn kleine gebouwen, middelmatige gebouwen. De grootste is zo'n 160 appartementen.
0: In 1 gebouw?
1: Ja.
0: Is dat ook niet heel veel? Want stel nu dat nog maar de helft van al die mensen jouw berichtjes of mail sturen, dan ben je toch wel heel lang bezig.
1: Mijn mailbox moet echt wel gemonitord worden, anders durft die al eens overstromen. Mijn gsm, ja, dat probeer ik wel een beetje afgescheiden te houden en louter voor leveranciers. Aangezien wordt het, als ik dat zou delen met eigenaars, ja, dan worden het wel heel lange dagen. Mm-hmm. Maar het is een job dat eigenlijk 24 op 24 blijft doorgaan.
0: En wat moet een syndicus dan goed kunnen en graag doen?
1: Wij staan in voor het technisch, administratief en boekhoudkundig beheer van gebouwen. Dat betekent dat wij ook wel geacht worden om een zekere technische kennis te hebben.
0: Ja.
1: Om te kunnen inschatten van kijk, er is een bepaald probleem. Wat kan er aan de hand zijn? Mm-hmm. Om de juiste persoon ter plaatse te krijgen. Dus op dat vlak worden wij wel geacht om inschattingen te kunnen maken en daar toch een basiskennis van te hebben. Daarnaast helpt die technische kennis ook wel om in te schatten van als een factuur binnenkomt, komt die overeen met de werkzaamheden die hadden moeten gebeuren.
0: Ja.
1: Dikwijls moeten we daar wel even bij sturen. Mm-hmm. En daarnaast is er het administratief en boekhoudkundig luik die ook wel de nodige precisie en nauwkeurigheid vraagt natuurlijk.
0: Ja, je zei ook daarnet al dat het geen 9-to-5 job is eigenlijk.
1: Ja.
0: Ben je dan ook heel lang bezig? Of in het weekend of 's avonds?
1: Ja. Als ik geluk heb, beginnen mijn werkdagen om 9 uur 's morgens. Maar die lopen heel vaak door tot 9 uur 's avonds. Want de algemene vergaderingen, er is op vandaag nog we merken een verschuiving gelukkig richting de namiddag. Maar er is nog altijd een wens om het na de kantooruren te doen.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk ook wel zorgt dat wij als syndicus na onze gewone 9-to-5 werkdag, die al sowieso ook in het weekend en op vakantieperiodes gewoon doorloopt, want een lek kan altijd gebeuren natuurlijk, dat die algemene vergaderingen daar nog achtergeplakt worden. Dus in heel veel gevallen ben ik heel lang bezig, ja.
0: En zou dat ook een van de redenen zijn waarom er zo weinig mensen dat willen doen? Of zijn er nog andere uitdagingen bij?
1: Het draagt er natuurlijk allemaal toe bij, maar het is op zich wel een heel boeiende job. Als ik 's morgens opsta, weet ik niet van oké, wat komt er vandaag op mijn pad? Zal er een ernstig lek zijn? Zal er een brandalarm afgaan? Ja, dat zijn allemaal zaken, kan allemaal gebeuren. Ik kan inplannen van ik ga mij vandaag bezighouden met de boekhouding van die residentie. Totdat er dan een bepaald lek of zo opduikt. En dan is het prioriteiten stellen en eerst dat afhandelen.
0: En waarover krijg jij dan zoal de meeste mails?
1: Liften die stuk zijn, vragen over administratie, over de boekhouding, vragen over afrekeningen, maar vooral zijn dat zaken over technische mankementen die moeten opgelost worden.
0: Er zijn heel veel luisteraars die ons een mail sturen waarin ze klagen over hun syndicus met dat problemen gewoon niet opgelost geraken. Heb jij ook wel eens zoiets meegemaakt?
1: Goh, bij ons is de opvolging natuurlijk, ja, wij zijn een iets kleinschaliger kantoor. Wij werken met drie fulltime voor die drie residenties en één iemand versterkt ons nog boekhoudkundig halftijds. Maar de opvolging is bij ons wel, dat durf ik wel zeggen, zeer kort op de bal. Dus ik denk dat in heel weinig gevallen mede-eigenaars echt heel lang moeten wachten op een antwoord. Het kan zijn dat we niet onmiddellijk een oplossing kunnen aanbieden, maar het is wel zo dat we er achteraan gaan en dat er gecommuniceerd wordt wanneer dat het kan.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook veel mensen die niet goed weten wat een syndicus zou moeten doen. Mm-hmm. En misschien ook wel te hoge verwachtingen hebben.
1: Ja, daar worden wij heel vaak mee geconfronteerd. Een syndicus staat eigenlijk in voor hoofdzakelijk de algemene delen. Zijn het de delen die voor iedereen toegankelijk zijn? Een lamp in de hang bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of een lift die stuk is.
0: Ja.
1: Maar heel veel mensen contacteren ons ook in het geval dat er binnenin hun appartement met een installatie die louter hun appartement bedient. Dat is niet binnen onze bevoegdheid. Onze bevoegdheid stopt eigenlijk louter aan de voordeur van het appartement. Er zijn een aantal zaken die daarvan afwijken, maar hoofdzakelijk is het wel zo, wij werken tot aan de deur van het appartement.
0: Wel, er zijn ook nog andere luisteraars die toch wel goede ervaringen hebben, zoals Anne van den Steen, die via VRT Max zegt, wij hebben ook een goede syndicus. Deze zomer was er een waterlek. Ik heb dan om 2:30 s'nachts de syndicus gebeld en een half uur later was ze daar. Mogen we jou ook om 2:30 s'nachts bellen, Eline?
1: Ja, wij zijn wel bereikbaar op dat moment. Mijn gsm ligt, zoals bij elke syndicus, denk ik, naast mijn bed. Ja. Dat gebeurt gelukkig niet al te vaak, maar als het voorvalt, ja, dan gaan wij wel ter plaatse om te kijken van wat kunnen we op korte termijn doen om die mensen verder te helpen.
0: Ja, dankjewel Eline van Wijnsbergen. Zo weten we toch hoe het is om syndicus te zijn. En wie weet willen door jou meer mensen de job doen.
1: Fijn.

0: My Body Isn't Ready van Somber. Vanavond en morgen kan je trouwens naar het vervolg kijken van onze klacht van onze week over de syndicus rond 7:15 op VRT1. En als je nu graag instant noedels eet, blijf dan toch zeker luisteren, want je komt te weten wat erin zit na het nieuws uit je buurt.
1: Radio 2 nodigt je uit op het vergeten eiland.
2: Ik ben Jo.
3: Ik ben Raisa.
1: Twee beste vriendinnen belanden via een mysterieus portaal op het magische eiland Nakali, vol mythische wezens.
4: Waar zijn wij?
5: Welkom op vergeten eiland.
1: Maar hun herinneringen aan elkaar beginnen te verdwijnen. En straks vergeten ze misschien zelfs elkaar.
5: Oh nee.
1: Kom naar de exclusieve avant-première op zaterdag 3 oktober in Kinepolis, Antwerpen.
2: Ik zal hem nooit vergeten.
1: Win je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
7: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
6: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
8: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
11: Win-Win, een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
12: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
13: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
14: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
15: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
16: Horta, horta,
17: voel uw kat haar zalig zachte vacht.
18: Poesje.
17: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
18: Een stoute kat.
17: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloed je open als gigadierenvriend.
16: Horta.
17: Compleet zot van tuin en dier.
19: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Goedemorgen, 14 nieuws uit Antwerpen met Christel Marië. De Vlaamse regering schrapt vanaf volgend jaar de subsidies aan de Zoo van Antwerpen en Plankendaal. Het gaat over 1 miljoen euro per jaar. Elke minister moest waar mogelijk subsidies schrappen in de eigen domeinen. En zo besliste minister van Omgeving en Natuur Jo Broens de subsidies voor de Zoo te schrappen.
1: Ik heb specifiek, als het gaat over subsidies, 9,7 miljoen euro bespaard. Ik gaf bijvoorbeeld ook jaarlijks tot 1 miljoen euro aan de Zoo van Antwerpen. Dat gaan we niet meer doen. De Zoo zal daar ook haar eigen boontjes moeten leren doppen. Dat zijn keuzes die we samen in de school van de regering gemaakt hebben.
0: Er stonden lange files vanmorgen in de Kempen op de E313 richting Limburg na een ongeval met everzwijnen. Aan de oprit van Ham liep een familie wilde varkens plots de snelweg over. Een auto reed in op de dieren, er was veel blikschade en twee everzwijnen stierven. Door de takelwerkzaamheden stond het verkeer richting Hasselt zo goed als stil. Een uur geleden is de weg vrijgemaakt. In Brasschaat moeten drie schepenen 21.000 euro terugbetalen. Ze kregen door een fout te veel uitbetaald van de gemeente. Het gaat om een toeslag die de drie kregen toen ze geen andere job hadden dan hun schepenambt. Toen die situatie veranderde, bleven ze onterecht de premie krijgen. Volgens de gemeente ging het om een menselijke administratieve fout. Uitleg door burgemeester Adinda van Gerven.
2: We hebben eigenlijk de opdracht gegeven om deze bedragen 100% terug te vorderen van de betrokken schepenen. Onze administratie zal dan een plan uitwerken op welke wijze dat deze terugvordering zal gebeuren. Er zijn misschien schepenen die zeggen wij hebben liever dat we ineens 100% onmiddellijk terugbetalen. Er zijn misschien schepenen die zeggen ik zou dat liever per maand met x aantal euro's afbetalen.
0: De verplichte terugbetaling van de 21.000 euro komt er pas na kritiek van de oppositie. En in Herentals staat er een verdwaalpaal met een banaan, zoals je die kan kennen van aan de kust. Het is een initiatief van de jeugdraad om jongeren te bereiken. Via een QR-code op de paal belanden ze meteen op een nieuw WhatsApp-kanaal voor jongeren. Na amper één dag is het al een succes, zegt Schepen Bieke Baten.
3: Jongeren bereiken is niet altijd eenvoudig. Een affiche, daar bereiken we onze jeugd niet gemakkelijk mee. En dit zorgt er toch voor dat ze op een leuke, grappige manier de weg naar onze jeugdraad vinden. Sinds het verschijnen van onze verdwaalpaal hebben we al zeer veel nieuwe volgers op ons WhatsApp-kanaal. Dus we bereiken de jeugd er effectief mee. Het trekt aan, het is vernieuwend, het trekt jeugd aan. Het is geslaagd.
0: Bewolkt vandaag met af en toe een bui en 21 graden vanaf morgen droger en zonniger weer. Meer nieuws uit je buurt vind je de hele dag door in de app van 14 Nieuws.
4: Goedemorgen Mona.
5: Goedemorgen.
4: Is er nog altijd zoveel file?
5: Ja, het valt veel beter mee dan deze ochtend. Hier en daar kan je nog wat langer aanschuiven. Dat is bijvoorbeeld op de binnenring rond Brussel. Hinder en Beersel daardoor een ongeval links. Verderop toch nog 35 minuten traag rijden tussen Tilbeek en Machelen. Op de buitenring 10 minuten bij tussen Eigenbrakel en Groenendaal. Verderop hetzelfde van Grimbergen tot Injette. Richting Brussel 10 minuten bij op de E40 vanaf Aalst. 25 minuten op de A12 vanaf Meissen. Ook op de enige 10 vanaf Semst. 10 minuten vanaf Everberg en hetzelfde vanaf Jezus Eik. Richting Antwerpen schuif je nog zo'n 20 minuten aan vanaf Kruijbeke, 10 minuten vanaf Sint-Job en een half uur vanaf Massenhoven. En dan in Wallonië kan je wel nog lang aanschuiven. 1 uur op de E42 richting Bergen. Dat is tussen Houy-Héron en Hingeon.
4: Eet jij soms instant noedels? In een potje of in een zakje?
5: Ja, dat kan eigenlijk wel eens gebeuren. Oeh. Soms liggen die in de promo en ik eet dat wel graag.
4: Ja, kijk, we hebben hier al een klant.
6: Hoogstraten. Hoogstraten aardbei.

0: Wat zit erin?
1: Bad habits? Nee, we hebben hier bij Win-Win vooral goede gewoonten. Want elke week onderzoekt Caroline de Bekker wat er in de producten zitten die we vaak in huis halen. Goedemorgen, Caroline.
2: Goedemorgen, Shema.
1: Deze week gaat het om een product dat toch wel heel populair is bij kotstudenten.
2: Ja, het academiejaar is 1 week bezig. Veel studenten krijgen wat zakgeld mee van thuis en daar moeten ze dan een heel week mee overleven. Mm-hmm. En wat is dan zeer populair, Shema? Instant noodles.
1: Ja.
2: Ken je het?
1: Ja, dat zijn van die plastic potjes met droge noedels in waar je dan kokend water over moet gieten. Ja. Dat is snel klaar.
2: Heb jij je studententijd daarop overleefd? Of,
1: Toch wel veel gegeten, ja. Maar heel lekker is dat niet, hè?
2: Nee, ik vind dat ook niet lekker. Maar het is wel heel populair, ja. Echt. En super goedkoop ook. Hè. Dat werkt dan wel. Hè. Potje Aiki noodles bijvoorbeeld kost ongeveer €1. Iets minder dan €1. Een zakje Noodlicious van de Action, 39 cent.
1: Ja. Dus ja. Ja, die zijn dan niet alleen goedkoper, maar ook gewoon sneller klaar dan gewone noodles, toch?
2: Ja, want die gewone noodles, hè, of pasta, hè, dat moet dan nog wat minuten koken. Instant noodles, die moeten meteen klaar zijn. Hè. Je houdt dat onder heet of kokend water en hop, dat is gaar. Maar om dat instant effect te krijgen, moet je die instant noodles eerst helemaal uitdrogen. Ah ja. En dat doen die fabrikanten door noodles eerst te frituren.
1: Dus eerst in vet.
2: Ja, in olie. Vet gooien, al het vocht eruit. Ze noemen dat flash frying. En er zaten al geen vezels in die noedels, of toch heel weinig. En nu al zeker niet meer. Door dat frituren zit er dan ook nog eens zo een bomvol onverzadigde vetten in.
1: Ja, dat klinkt al niet heel gezond. En dat moet dan ook nog eens op smaak gebracht worden waarschijnlijk. Want ja, kruiden, studenten hebben daar weinig tijd voor.
2: Studenten en kruiden, dat gaat niet zo goed samen. Maar inderdaad, er wordt dan nog eens een bom zout tegenaan gegooid. Nog heel wat andere ingrediënten. Want instant noodles, dat is dus echt een voorbeeld van ultra-bewerkte voeding. Er zijn heel veel stappen nodig om dat product te maken. Weet je hoe je ultra-bewerkte voeding kan herkennen, Shema?
1: Ja, aan de hand van ingrediënten, denk ik. Hè. Hoe meer, hoe bewerkter, dacht ik.
2: Ja. Ja.
1: Ik ben daarop beginnen te letten en het zit eigenlijk in heel veel. Er zijn heel weinig producten waar er maar weinig ingrediënten in zitten.
2: Ja, bijvoorbeeld kaas. Daar zit echte kaas, daar zitten weinig producten in. Dat is melk, melkzuurbacteriën, stremcel en zout. Up, klaar. Dat is het dan ook.
1: Ja.
2: Maar hoeveel te langer de lijst, hoeveel te bewerkter dus. En weet je hoeveel ingrediënten er in instant noodles zitten?
1: 10, 20?
2: Wel, afhankelijk van het merk, tot wel 42 ingrediënten.
1: Oh.
2: 42.
1: Is dus, een klein potje.
2: Ja, ja. En ik heb eens gebeld naar Michael Sels, onze voedingsspecialist van UZA. En ik heb hem gevraagd, wat stoppen ze daar dan eigenlijk allemaal in?
3: Het lijstje is lang. Het gaat van zonnebloemolie, zout, gemodificeerd vetmeel, 2 soorten rijstmiddelen, 2 soorten smaakversterkers, 3 soorten antioxidanten, gekarameliseerde suiker, zuurteregelaars, heel veel stoffen, additieve toevoegingen om de smaak van kip te geven, zonder dat dat erin zit en heel lang houdbaar te maken. Ook. Ja, niet voedzaam natuurlijk, hè.
1: Ja, er staat dus wel op dat het kip is, maar dat zit er dan net helemaal niet in, blijkbaar.
2: Nee, daar zit geen kip in. Met de smaak van kip staat op die verpakking. Of chicken flavor. En dan weet je, als dat erop staat, dan zit er geen gram kip in.
1: Maar is het dan ook wel echt erg als je het eet? Kan het kwaad?
2: Het zijn allemaal toegelaten ingrediënten. Hè? Maar gezond, dat is iets anders. Je gaat er niet meteen van doodvallen, maar het is niet gezond. Ten eerste, zoveel zout, dat is echt niet goed. We weten het allemaal, voor onze bloeddruk is dat niet goed. Maar ook als je veel van die stabilisatoren en bewaarmiddelen en al die toevoegingen samen in 1 product steekt, dat heeft volgens Michael ook gevolgen. Dat zien ze ook in studies. Die toevoegingen halen bijvoorbeeld je macrobioom van je darmen overhoop. Die doden de goede bacteriën in de darm. En dat wil je niet, want dat heeft een effect op je immuunsysteem, op je spijsvertering, op je hersenen zelfs.
1: Oh, heel veel gevolgen. Dus ook geen goed nieuws als je het graag eet, zoals Mona van het verkeer. Maar geldt
2: ook. Maar Mona heeft al gezegd dat ze er van alles bij doet. Ze gaat er dan gezonde dingen aan toevoegen.
1: Ah ja, want geldt dat ook wel voor alle instant noodles? Dus ook voor de duurdere? Of
2: ja, je hebt nog zo van die duurdere, zo'n beetje chicere zakjes en zo. En daar zal je minder toevoegingen in terugvinden. Maar dat is nog altijd heel erg zout. En nog altijd gefrituurd. Hè? Dus ook in het vet. Dat heeft in het vet liggen weken. Gezond is dat niet. Michael heeft wel een goed alternatief. Hij zegt dan, ik kook gewone noodles. Giet daar een flesje bouillon over. En je kan zo in de supermarkt flesjes bouillon kopen.
1: Ja.
2: Dat is dan een beetje duurder, zegt hij. En 4 minuten meer werk. Ja. Maar er is nog iets, Shema, waar je op moet letten als je instant noodles wil klaarmaken. En dat heeft dan weer te maken met die plastic potjes waar dat ze in zitten.
1: Het kan nog erger dan wat je
2: kan nog erger. Hebt.
1: Okay, ja. Dankjewel, Caroline. Dat is voor straks naar Duran Duran en Girls on Film.
0: Win-win.

0: Deze maand komen ze naar Brussel voor hun eerste concert in 14 jaar. En dan zullen ze zeker ook deze hit meebrengen. Girls on Film van Duran Duran.
1: Win-win. Wat zit erin?
0: Het gaat over instant noodles van die zakjes. Noodles of plastic potjes met noodles waar je heet water over moet gieten. Ze zijn vaak goedkoop en populair, maar eigenlijk verre van voedzaam. En er zitten soms wel 42 toevoegingen in. Dat maakt het dus ook wel een ultra bewerkt product dat onder meer je darmen kan beschadigen. Dat heeft Carolien de Bekker allemaal uitgezocht. Maar er is dus nog iets dat we moeten weten, Carolien.
2: Ja, het verhaal wordt nog mooier, schema. Die noodles die zitten dus vaak in zo'n plastic potje, hè, of zo'n bekertje.
0: Ja.
2: Super handig om mee te pakken in je handtas of als je naar de sportclub gaat of zo. Je giet heet water in dat potje noedels en klaar. Mm-hmm. Maar ik heb eens gebeld met professor Jana Asselman van UZ Gent, de plastic professor. Mm-hmm. Die heeft het boek De Plastic Paradox geschreven. En ik zei, zo instant noedels in zo'n plastic bekertje. Zij zei, geen fan van. Dus ik zei, waarom niet? En toen zei ze dit.
3: Het is ook logisch. Hè? We weten dat alles wat van plastic is, vanaf dat je dat opwarmt of kokend water bij doet, dat je daar dingen hebt die vrijkomen. Punt.
0: Wat zijn dingen die vrijkomen?
2: Wel, als je heet water in van die plastic bekertjes schiet, dan is de kans groot dat er mini-stukjes plastic van die beker loskomen. Dus dan zweven die in hun noedelsoepje. En dat zijn dus microplastics. Hè. Die zijn niet met het blote oog te zien. Bij sommige potjes komt er niks vrij. Mm. Bij andere tot wel 350 stukjes, zei ze. En waarschijnlijk zelfs meer, want de kleinste hebben ze zelfs niet gemeten.
0: Maar hoe komen die er dan in, die microplastics? Is dat dan door dat hete water?
2: Dat gebeurt vaak als je heet water over plastics giet of wanneer je plastics verwarmt. Dat heeft te maken met de kwaliteit van de plastic. Hè. Soms zijn die potjes al eens gevallen of samengedrukt. Zo, hè. En als je er dan heet water over giet, dan brokkelen die stukjes af. Die zijn zo mini, je kan ze niet zien. Maar dat is het nu net. Hoe kleiner ze zijn, hoe groter het risico dat ze in je cellen en je organen terechtkomen.
0: Er zijn dus mensen die noedels eten met 350 stuks microplastics. Microplastics, hoe erg is dat dan?
2: Ja, dat vroeg ik mij dus ook af.
3: Oh, het is geen goed nieuws. Sowieso, wat dat die plastics doen of dat je daar gaat ziek van worden, dat weet ik niet. Maar dat is een vreemd partikel dat vol zit met allerhande chemische stoffen. Dus hoe minder dat je daarvan in je lijf hebt, hoe beter. En daar is een heel eenvoudige oplossing voor. Als je Aiki-noedels graag wil blijven eten, is giet ze eerst in uw keramieken bord of giet ze in een kookpot en doet er dan uw water bij.
0: Ah, ze heeft dus ook al een goede oplossing, gewoon in een bordje doen en dan pas gieten.
2: Ja, inderdaad. En ze zei, ja, als dat nu niet zo is, je gaat daar niet van doodvallen. Maar dat komt dus bovenop al die andere schadelijke stoffen zoals roken, drinken, PFAS enzovoort. Dus nu je het weet, kan je het gewoon vermijden.
0: Ja, of gewoon helemaal geen instant noedels eten. Want voedingsexpert Michael Sels was er sowieso geen fan van, vertelde hij.
2: Nee, hij raadt het niet aan. Er zit ook niks voedzaam in, zegt hij. Als je die noedels echt wil eten, hij zegt, gooi er dan een eitje bij. Of zo. Eigenlijk zoals een Mona dat doet. Gooi er een eitje bij. Als je daar zelfs te lui voor bent, er bestaan voorgekookte eieren die
0: echt?
2: Zomaar echt waar die je in de supermarkt kan kopen.
0: En die zijn helemaal gepeld?
2: Die zijn soms gepeld. Echt
0: maar nee.
2: Matty zegt, het is, ja, voor iedereen, voor alle luie mensen bestaat er wel iets. En voor alle studenten met als je nu weinig tijd en kookskills hebt, hè, Michael is meer fan van kant-en-klare soep in brik, zegt hij. Hè. Daar zitten dan nog wat groenten in. Je hebt daar geen 42 ingrediënten bij.
1: Dus voilà. Caroline, wat zit erin?
2: Ja, in instant noedels, gefrituurde noedels, dus veel vetten, heel veel zout. Geen kip, wel 42 stofjes en toevoegingen om het wat smaak te geven en lang houdbaar te maken. Ultra bewerkt, dus geen of weinig, bijna geen voedingswaarde. Als je ze wil eten, doe het dan als snack, niet als maaltijd. En giet nooit heet water in het plastic potje. Doe het eerst in een bord of in een echte mok.
0: Ik zal het eens zeggen aan mijn zus, want die eet dat ook af en toe. En ik denk ook wel dat zij zal zeggen, oh, je moet niet zo overdrijven.
2: Ja, je zus heeft gelijk. Je moet niet overdrijven. Maar weet je wat? Zeg dan je zus, je moet niks. Je moet juist niks. Maar nu ben je wel geïnformeerd, beste
0: voilà,
2: zus.
0: Weet ze dat ze 350 stuks microplastics elke dag opeet.
2: Ja, mee.
0: Dankjewel, Caroline de Bekker.
2: Alsjeblieft.

Meteor blijft het goed doen in de Radio 2 Top 30, want daar staat hij op de derde plaats met deze nooduitgang. En als je zin hebt om je te ergeren, er is op 14 Max een nieuwe aflevering van de podcast van Win-Win, Mens erger je niet. Deze week is Sven de Ridder de gelukkige die zich mocht ergeren en hij heeft het moeilijk met betaalmuren bij online artikels. Toch zeker over gezondheid.

0: Enrique Iglesias met Escape. En ontsnappen, dat kan je ook zo meteen doen bij Anne en Daan, want zij hebben het over de Ardennen. Ik ben daar nu zelf maar heel weinig geweest eigenlijk, dus ik ben heel benieuwd wat je er allemaal kan beleven. En veel plezier ermee.
1: Craig David komt met zijn Born to Do It 25th Anniversary Tour naar Brussel. Hij brengt alle hits van zijn legendarische debuutalbum Born to Do It en

0: 2. Als dit herkenbaar is voor jou...
1: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
2: Amai, dweilen leggen, water op kuisen.
1: Oh, Chantal zwijgt ervan.
0: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
1: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
2: Vocht en kurk? Oeh, die kurk.
0: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
2: Maar denk nu toch iets na voordat je iets doet.
3: Soms gedragen kinderen zich...
2: Onbegrijpelijk.
3: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter impulsief gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
4: Samen overstappen? Haast je. Je hebt nog maar 6 dagen om gratis en vrijblijvend in te schrijven voor de groepsaankoop energie in Antwerpen. Zo bespaar je gemiddeld €200 op je energiefactuur. Surf snel naar samenoverstappen.be.
5: Samen? Uit elkaar. Je nieuwe thuis. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven. Sowieso.
6: Cadeautjes! Maar wie is er jarig?
7: Wij allemaal. Want binnenkort is het weer Werelddierendag.
8: Gaan ons bosjes ons daar nog meer voor winnen?
9: Zeker weten, want van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober vieren we bij Sowieso Werelddierenweekend.
10: En dat betekent 15% korting op bijna ons hele assortiment. Elk dier
11: zijn plezier, Sowieso.
9: Tot in Kontig.
12: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
13: Nu kunnen we samen lezen.
12: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
14: Kan je nog lang lezen?
13: Denk het wel.
12: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
14: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
13: Gezellig, hè?
12: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
15: Bij gedacht!
16: Brussel 1926. Een nieuwe munt ziet het licht. De Belga.
17: Maar goud werd hij nooit. Tot nu. Belga Gold. De eerste officiële Belgische investeringsmunt in zuiver goud. Uitgegeven door de overheid. Kijk op herdenkingsmunten.be.
18: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken. Nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
19: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
20: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
21: Ja, aan de thermometer is het nog niet te zien, maar het is wel degelijk herfst. Reisbureau Allendaan inspireert jou, trekt naar de Ardennen. Helaas vanuit de studio in Brussel wel.
22: Elke dag telt voor twee. Radio 2.
23: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde heeft een internationaal drugsnetwerk opgespoord en gestopt. De criminelen hebben jarenlang cannabis en cocaïne ingevoerd via de luchthaven Brussels Airport. Bij 27 huiszoekingen gisteren in ons land en in Frankrijk zijn 21 verdachten gearresteerd. En daar zaten ook enkele luchthavenmedewerkers bij, zegt politiewoordvoerder Anne Berger.
24: Er werden ook luchthavenmedewerkers omgekocht door die criminele organisatie. Zij moesten dan de drugs uit de bagage halen voor die op de bagageband geplaatst werd en die op een andere manier buiten smokkelen. Er zijn ook een aantal arrestaties geweest gisteren. En dat is eigenlijk hoe dat criminele organisaties werken. En ze proberen echt via corruptie, omkoping, mensen te betrekken die eigenlijk in het legale circuit zitten om zo hun drugs Europa te kunnen binnensmokkelen.
23: Eerder werden in Nederland ook al 2 verdachten in de zaak gearresteerd. En de politie nam gisteren ook 8 voertuigen, meer dan €57.000 cash en crypto-wallets en enkele wapens in beslag. De Vlaamse regering gaat volgend jaar €2 miljard besparen. En daarom moeten alle Vlaamse ministers... in in hun eigen gebied besparen en waar mogelijk ook subsidies schrappen. Minister van Omgeving Joop Broens zal alvast geen geld meer geven aan de Zoo van Antwerpen.
0: Ik heb specifiek, als het gaat over subsidies, 9,7 miljoen euro bespaard. Ik gaf bijvoorbeeld ook jaarlijks tot 1 miljoen euro aan de Zoo van Antwerpen. Dat gaan we niet meer doen. De Zoo zal daar ook haar eigen bondjes moeten leren doppen. Dat zijn keuzes die we samen in de school van de regering gemaakt hebben.
23: En de vrouwenorganisatie FERM, dat vroeger ook bekend was als de Boerinnenbond, brengt een nieuwe jubileumeditie uit van ons kookboek. In de nieuwe uitgave zal je naast de klassieke recepten ook andere zaken terugvinden, vertelde Laura van Roei bij FERM van Goedemorgen Morgen Beter op Radio 2.
1: Enerzijds komen er verhalen in, portretten van mensen. Er staat onder andere ook een verhaal in van een grondwitloofteelster. We tonen ook nostalgische recepten. We werpen een blik naar de toekomst, maar er staan ook heel wat nieuwe recepten in het boek.
23: De eerste editie van ons kookboek werd uitgebracht in 1927 en er zijn door de jaren heen meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. Na de regen komen er opklaringen, daarna opnieuw regen wel bij zo'n 21 graden maximum vandaag. Morgen dezelfde temperaturen, droger en zonniger, en dat blijft de volgende dagen zo. Weer in de app van VRT Nieuws.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
13: Goedemorgen. 129 kilometer file. Vertraging naar Brussel op de E40 vanaf Ternat. In Groot-Bijgaarden zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. 25 minuten extra daar. Op de A12 vanaf Wolvertem 10 minuten. Op de E19 vanaf Peuty in Machelen zijn twee rijstroken afgesloten door een ongeval. Ook 10 minuten. Op de binnenring rond Brussel gaat het 20 minuten trager tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de buitenring verlies je 10 minuten tussen Waterloo en Groenendaal. File rijden richting Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten. Ook 25 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E34 is er hinder in Zoersel. Er komt daardoor een defecte bus. En op de A12 vanaf Aartselaar een kwartier. En dan in Wallonië verlies je bijna een uur op de E42 richting Bergen tussen Houy en Héron en Enjon.
21: Het is druk, hè? Het is te lakken.
15: Radio 2, Anne en Daan.
25: Anne Rijmen en Daan Masset.
21: Ja, we blijven een beetje in de Franse en Waalse sfeer, want wij hebben het vandaag over de Ardennen. We gaan op zoek naar de mooiste plekjes. Dus wandelschoenen aan, warme chocomelk erbij en we zijn weg. Zeer welkom bij Anne en Daan. Bienvenue.

0: heeft meegemaakt.
1: Ja, ik ben dus naar Cirque du Soleil geweest. Het luxe circus, zeg maar.
0: Ja. Wie kent er Cirque du Soleil niet?
1: Ja, voilà. Acrobatie en al dat je wil. Daar werden dus met lichamen vormen gevormd, figuren gevormd, waarvan ik niet wist dat het kon met een menselijk lichaam.
0: Oh, wauw zeg, je mond viel open.
1: Het viel open. Ja. Mijn mond viel ook open toen ik 2 glaasjes kava ging bestellen en daarvoor 24 euro heb moeten betalen.
0: 12 euro per glas.
1: Met zo een fluitje, hè? In plastic, hè? Kleiner dan bij Céline Dion.
0: Ja, jij kan de grote shows nu beginnen vergelijken natuurlijk. Ja. Céline Dion, Cirque du Soleil.
1: Ja.
0: Allee, zeg, ja, kijk, ja. Misschien zijn het ook besparingen bij Cirque du Soleil en moeten ze daar de winsten wat uithalen.
1: Ja, ik denk, nou, dat ging, ja... En dan was het ook nog pauze en toen zei mijn vriendin wil nog iets gaan drinken. Ik zeg, nee, dat ga ik niet doen. Blijven zitten.
0: Allee, vrouw. Maar het was wel de moeite om eens te zien, om live te zien.
1: Zeker, het was prachtig.
0: Ja.
1: Heel mooi, kostuums, licht, geluid, alles.
0: Heb je nu geen zin om dat ook allemaal thuis uit te proberen?
1: Heel zeker.
0: Ja, gaat dat lukken?
1: Nee.
0: Ik zou het ook niet doen. Ik zou het niet doen.
1: Nee.
0: Zometeen kan je al wat oefenen voor de dansathon die eraan komt met Dr. Alban. Maar eerst, Tana Widder.

0: Dr. Alban en It's My Life. Lieve vrienden, het is 1 oktober vandaag, dat had je misschien al door. Over een maand is het alweer vakantie. Dan is het herfstvakantie.
1: Ja, jongens.
0: Ja, dat is exact over een maand. Je kan al beginnen aftellen. De periode, nu ook al, hè, om een mooie herfstwandeling te maken. En de topbestemming voor een mooie herfstwandeling is dan toch wel...
1: De Ardennen.
0: De Ardennen, inderdaad. Ja. De bomen die mooi oranje kleuren binnenkort. De vele naaldbossen, de vergezichten, de valleien, de kastelen, de riviertjes. Oh, hou mij tegen.
1: Ja, maar waar moeten we zijn? Want de Ardennen zijn groot. Wat zijn de mooiste plekjes? Aan zee hebben zo de badsteden hun eigen karakter. Bijvoorbeeld Knokke is niet zoals Oostende en omgekeerd. Maar voor de Ardennen vind ik dat eigenlijk een beetje wat moeilijker te definiëren.
0: Zo, waar moet je zijn?
1: Ja, dus het wordt eigenlijk tijd om de Ardennen beter te leren kennen. Voor mij is dat gewoon één groot bos.
0: Dat is de one-liner van deze uitzending.
1: Ja.
0: De Ardennen is één groot bos.
1: Ja.
0: Ja, nee, ik denk dat onze luisteraars daar wel variatie in kunnen brengen. Welk plekje moeten we ontdekken? Waar moeten we zijn? Wat zijn de mooiste herfstbestemming tips? Reageer bij Radio 2 op VRT Max en dan geven we straks een bloem.

0: Dat is om in de sfeer van de Ardennen te blijven. Hein? En français, Montissa en Mamma Mia.
1: Ondernemen, groeien, innoveren.
2: Onze Vlaamse bedrijven zijn voortdurend in beweging.
1: Dat kan je zelf ontdekken op VOCA Open Bedrijvendag.
2: Kom op zondag 4 oktober langs bij honderden bedrijven in heel Vlaanderen.
1: Voor een unieke blik achter de schermen.
2: Kan je niet kiezen?
1: Luister de hele week naar Radio 2 Middag en maak al even kennis met de boeiendste bedrijven in jouw buurt.
2: Check de volledige lijst op openbedrijvendag.be.
3: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
6: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
5: Wat is dat alles meneer?
6: Geef mij ook nog 1...
5: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op het eten? Of?
6: Nee, het is voor...
7: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
8: VRT1 en Radio 2 presenteren Night of the Proms in de AFAS Dome in Antwerpen. Met dit jaar onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD. En van bij ons... Maxime, Night of the Proms op 20, 21 en 22 november. Meer info op nightoftheproms.be.
9: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
10: Oh, zalig, hè?
11: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
10: Oh. Oei. Met een enkel.
11: Schat, ça va?
10: Nee.
11: Wat kunt er nog op staan?
10: Zo'n beetje.
11: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
10: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
11: Ah, dat is in orde dan.
12: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
13: Jan Smit. 30 jaar in Vlaanderen. Al zijn grootste hits in één wervelend concert. Vanaf vrijdag 27 november in Lommel, Wiezen en Roeselare.

0: Dire Straits en Walk of Life. Door al die tips voor een herfstuitstap naar de Ardennen heb ik nu al zin in een weekendje Ardennen. Misschien moeten we naast de Radio 2 Winterbreak naar Calpe in Spanje ook een Radio 2 Herfstbreak organiseren.
1: Heel
0: naar Ardennen.
1: Goed. Ja? Ja, ik ben mee. Want we zijn op zoek naar tips voor een mooie herfstwandeling of een uitstap te maken naar de Ardennen. Ja, het hoeft niet altijd de kust te zijn. Ook niet,
0: ja, we zijn dus op zoek naar herfsttriptips.
1: Mooi.
0: In de Ardennen is moeilijk, hoor. Ik weet nu al wat er veel gaat binnenkomen. De Nainglespo. Ken je dat, Anne?
1: Ja, heb ik gewandeld.
0: Ah, heb je dat al afgewandeld?
1: We zeggen de Ninglespo.
0: Ja. Ja. In Limburg zeggen we de Ninglespo, ja. De Nainglespo. Dat is de enige echte bergrivier van ons land. Wist je dat?
1: Ah,
0: je
1: wist... Dat wist ik niet, dat wist ik niet.
0: Ah, in Aiwai. Maar er zijn nog vele andere tips die binnenkomen. Rudy zegt bijvoorbeeld dat je naar het Cruppet moet gaan. Zegt hij, een van de mooiste plekjes in de Ardennen.
1: Ja, Reggie die gaat dan weer naar de Fragance-sur-Semois. Dat is een aanrading, dat ligt naast Poepenhaan.
0: Ah, ja, dat is zo mooi. Ja, ja. En Dirk zegt dan weer Barave, de Barave. Is dat niet barrage? Moet dat niet barrage zijn? Denk het wel. Van Nice-Ramont, daar kan je een prachtige wandeling maken, want hij zegt zelf, het is een stuwdam. Dat is volgens mij barrage die je daar kan bezoeken. Christel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Daan.
0: Waar stuur jij ons naartoe?
2: Ik heb eigenlijk twee locaties. Wij zijn regelmatig al naar Fraisse-sur-Moi geweest, de streek daar rond.
0: Ja.
2: En dan ook naar de streek rond Floralville.
0: Oké, okay, wacht. Ja. We gaan beginnen met Fraisse-sur-Semois. Waar moeten we daar naartoe?
2: Wij hadden vroeger familie die een auberge had in Orchimont. En we deden, als we daar op verlof gingen, deden we regelmatig de wandeling Orchimont naar Fraisse. En dat was een hele prachtige wandeling. Het was door het bos. Je zag dieren en al. Dus ja, ja, dat is alleen die bijblijf.
0: Echt nog zo de Ardennen zoals de Ardennen moeten zijn. En wat was de tweede tip die je had? Floralville.
2: Floralville.
0: En ja, waar is dat?
2: Ja. Oh, dat ligt dan zo iets noordwest van Virton.
0: Ah ja.
2: Onder Rochenau.
0: Ah, dat is tegen de grens met Frankrijk, een stukje rijden. Allee, voor mij toch.
2: Ja, ja. Ja, voor ons ook, want wij wonen aan de kust. Dus
0: ja. Maar tof.
2: Twee goede tips. Het is heel prachtig om daar wandelingen te doen. Ja. Ja,
0: dankjewel. Anne, niet Anne naast mij, Anne van Heden, die stuurt ons naar Malmedy. Goedemorgen, Anne.
3: Goedemorgen, Daan.
0: Je hebt dat echt ontdekt, hè?
3: Ja, absoluut, absoluut. Ja. Mijn man was het weekend van Hemelvaart, seingever bij de Special Olympics, die doorgingen in Malmedy, dus de Hoge Venen. En wij hebben daar eigenlijk een weekendje aangekoppeld, omdat dacht ik, zou dat wel zitten om dan een keer op mijn eentje daar de streek te verkennen, terwijl dat hij dan voor het goede doel werkzaam was.
1: Ja.
3: En ik moet zeggen, ik was heel aangenaam verrast. Het is een heel fleurig stadje, het is wel tamelijk klein, maar wel dus heel gezellig, een gezellig marktpleintje. En dan van het moment dat je eigenlijk het dorpje uitgaat, zit je onmiddellijk de hoogte in en kun je genieten echt van de streek, die jammer genoeg dan op een mindere manier het nieuws geweest is met de branden die er waren.
0: Ja.
3: Maar echt een aanrader om zo een paar dagen eens echt gezond te stappen en van de omgeving te genieten.
1: Ja, ik ben fan van Dardenne net aan.
0: Ja, iedereen. Ja. Dankjewel voor de tips, Christel en Anne en alle anderen die nog binnenlopen. Blijf gerust eentje sturen. Jouw tip is welkom bij Radio 2 op VRT Max.
4: Dit is deze week de Radio 2 Topsong.
5: VRT Radio 2 Topsong.
0: Ah, maar kijk een keer hier, het nummer dat je deze week net iets meer hoort bij Radio 2, want het is onze topsong deze week. De nieuwe Sam Goris. En Kijk Omhoog.

0: je eigen stem.
1: Sam Goris en Kijk Omhoog. We zijn op zoek naar tips voor een tripje naar de Ardennen. Want ja, de herfst, dan is toch de Ardennen de bestemming om naartoe te gaan. Daarnet hadden we Christel aan de lijn. Die gaf als tip dat we naar Florentville moesten gaan. Dat is tegen de Franse grens aan. Josette uit Diksmuiden doet daar nog een tipje bij. Want vanuit Florentville kan je naar de abdij van Orval wandelen. Zeer mooie wandeling, geeft Josette nog mee. Iedereen pen en papier nemen, want jongens, toch, hier komen nogal tips voorbij.
2: 102 kilometer file, want je hebt vertraging naar Brussel. Op de E40 is dat vanaf Ternat. In Groot-Bijgaarde is de weg vrijgemaakt. Wel nog een half uur extra. Richting Antwerpen op de E19 in Kontich. Want door een defecte vrachtwagen gaat het daar trager op de linker- en de middenrijstrook. Ik zou nu echt naar de Ardennen gaan vandaag. Want op de E42 richting Bergen heb je 3 kwartier file rijden tussen Hoei, Hérault en Hainjean. En dat door een uitgebrande vrachtwagen.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Zometeen gaan we terug in de tijd. Ons nummer aan met Yves Berendsen. Oh. Eerst een uitstapje naar Texas. Dit is Ella Langley.

0: Jongens, toch wat een feestje. Yves Berendsen en terug in de tijd. Met een klein dansje erbij in de studio. Maar we hebben het over de Ardennen al, want het hoeft niet altijd de kust te zijn.
1: Ja, Anja die zegt, ja, er is heel wat te bezichtigen in de omgeving van Dinant. De Dinant, ja, dat is waar. De tuinen, Château de Frère, het huis van Adolf Sax.
0: Ah, dat heb ik gezien.
1: Jij bent daar geweest.
0: Ja, een aantal jaar geleden ben ik daar geweest. En dan kan je... Is daar geen standbeeld van Adolf Sax? Zit hij daar niet op een bankje? Ik denk het wel, hè. Je kan daarnaast gaan zitten, volgens mij.
1: Ja, Abdij van Orval is daar ook.
0: Lekker.
1: Lekker. Christine die zegt, ja, Rochho? Ja, ik weet niet of ik het allemaal juist zeg, want soms typen mensen gekke dingen. Maar dan kan je met een treintje naar een dierenpark mooie wandelingen maken. Ook een buurt, een uitstap naar Bouillon. Of naar
0: Bouillon is mooi, hè?
1: Bouillon is...
0: Ja, is heel mooi, heel mooi. Francis zegt dan weer dat we een absolute wandeling moeten maken in Les Echelles. Dat is met ladders en zo. Oei.
1: Ah, toch ook Rochho komt hier voor.
0: Ah, Rochho, ja, dat komt een aantal keer voor.
1: Ja, het mooiste panorama van gans België staat.
0: En Bert verblijft op dit moment in Vielsalm. Ze zijn al een uitstap gaan maken naar Durbuy. Dat weet hij. Allee, dat kent iedereen natuurlijk.
1: Altijd goed.
0: La Roche-en-Ardenne, ook heel mooi. En Dirk stuurt ons dan naar de streek van de Gaume, want daar heerst een microklimaat, laat hij weten, in Torgny. Zelfs een Provençaals karakter, net alsof je in de Provence bent. Kijk, dat vind ik een goede tip.
1: Ah, goed. Marleen die gaat al 11 jaar naar dezelfde verblijfplaats. Ze hebben daar alles plat gewandeld en dat is dicht bij Houffalize. Beresménil.
0: Oké. Okay. Weet je wat we gaan doen? We gaan een lijstje maken van de 3 meeste tips die binnenkomen in onze app hier. En ik ken nog iemand.
1: Ja.
0: Een Vlaamse. Een Vlaamse familie.
1: Een blonte.
0: Een blonte. Die volgens mij heel veel weet liggen in de Ardennen, want ze woont er zelf. Die zullen we zo meteen eens bellen voor de...
1: Goed.
0: Echt de tips.
1: Ja, oké.
0: Okay, dat is goed. Ja. Hallo, waarom gebeurt er niks? Wacht, hè, er moet... Oh, ja, wacht. De computer wil niet mee, nu wel. Ja.
2: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Iedereen in positie.

0: Tippit op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
3: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
4: Of zoals wespen van mijn terras.
2: Of zoals indringers uit je tuin.
4: Oh ja.
2: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
5: Stop, identificeer jezelf.
2: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
6: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Houben in VRT Potwalks.
7: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
6: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU-app.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.

0: Nick Kershaw en The Riddle. Anne en Daan is vandaag op route toeristiek, want we zoeken tips voor een uitstapje naar de Ardennen. De herfst komt eraan en dan is dat toch dé plek om naartoe te gaan. Ja, de kust, dat kennen we door en door. Ja. Zeker Blankenbergen. Maar de Ardennen daar... Ja, dat, je weet zo de Ardennen en je weet wel ongeveer waar naartoe. Maar kijk, nu hebben we een hoop tips gekregen. Zijn doorgestuurd bij Radio 2 op VRT Max. Zijn er heel veel, Anne?
1: Ja, we hebben een top 3. Hè. Op nummer 3, de regio van Houffalize.
0: Ja, dat is heel vaak binnengekomen. Ja,
1: op 2, La Roche-en-Ardennes.
0: Ja, want dat ligt centraal in de Vallei van de Ourthe. Zou echt de moeite zijn. Ja. Maar op 1, wat het meest is binnengekomen...
1: Vresse-sur-Semois.
0: Ja.
1: Ja. Maar
0: dus schrijf het op als je een uitstapje wil maken. Vresse-sur-Semois, dat is blijkbaar de nummer 1 bestemming als het van onze luisteraars afhangt. Maar we kunnen ook tips vragen aan de bekendste familie in de Ardennen. En dat zijn toch nog altijd de Plankaerts. Stefanie Plankaert, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hallo.
0: Allee, bonjour dus eigenlijk. Hè. Ja, Stefanie, jij woont al bijna je hele leven in de Ardennen. De streek waar jullie wonen, hoe zou je dat omschrijven? Waar ligt dat in de Ardennen?
2: Wel, wij zitten eigenlijk op een heel leuk punt. Wij zitten zo op de grens met Luxemburg, dus de provincie Luxemburg dan. Hè. Namen en Luxemburg, waardoor het zo wel al heuvelachtig is, maar ook nog dicht bij alle steden en ook niet te heel ver van Brussel. Dus je zit eigenlijk op anderhalf uurtje staan wij in Brussel, wat het heel toegankelijk maakt, maar toch heel, heel groen en mooi.
1: Ja. Yes, en jullie baten onder andere ook een B&B uit in Buur. Als er gasten komen, welke tips geef jij dan?
2: Wel, wij zitten heel dicht bijvoorbeeld bij de grotten van Han, die alle kinderen al eens hebben gezien met school. Maar dat blijft zo goed, dat blijft zo mooi, want er is ook zo'n safari-treintje aan. En dan kun je al die wilde dieren, ja, die niet meer zo wild zijn natuurlijk, want die zitten in een park. Maar toch, je kunt die allemaal zien lopen in een park en dat is heel fijn om door te rijden. Gewoon ook die authenticiteit van dat klein stadje, daar is de tijd zo wel even blijven stilstaan. Ja. Dat vind ik heel leuk aan de Ardennen. En dan ook Rochefort, gewoon Rochefort, het stadje zelf bezoeken. Daar is zo'n ruïne die je kunt bezoeken. Er is heel veel nog te ontdekken in de Ardennen. Dat vinden wij eigenlijk wel heel leuk. Je kunt natuurlijk naar Bouillon gaan, naar Bastogne, naar het War Museum. Maar er zijn ook echt nog kleine pareltjes die je kunt ontdekken. Ja. Uitkijkpunten en zo, heel fijn.
0: Gaan jullie zelf nog veel wandelen in de streek in de Ardennen? Doen jullie daar ook uitstapjes met het gezin, zoals wij dat vanuit Vlaanderen doen?
2: Ja, sowieso. Maar eigenlijk hebben we wel hier in Ardennen wel zo de luxe dat je kunt zeggen we stappen uit ons dorp of uit onze hof, bij wijze van spreken, en we zitten in een bos. En dan stappen wij een uur door in dat bos en dan zitten wij in het dorpje dat hier naast ons ligt. Redu is dat. En dat is zo'n leuk dorpje. Dat noemen ze het boekendorpje. Daar zijn superveel kleine boekenwinkeltjes en ook cafetariatjes en ijssalonnetjes. En dan gaan wij daar een ijsje gaan eten. Op een zondag bijvoorbeeld, als we zeggen, oh, we hebben zin in een wandeling, gecombineerd met een lunchken of een pannenkoek in Redu. En dan wandelen we weer terug naar huis. En dan hebben we een hele leuke uitstap gehad. En dan kunnen we gewoon vanuit ons huis vertrekken. Dat is heel, heel leuk.
0: Dat vind ik een hele goede tip. Zeg, en wat er net op nummer 1 stond van wat wij het meest binnenkrijgen hier van onze luisteraars, Vresse-sur-Semois, ben je daar al geweest, Stefanie?
2: Ah, wel, ik moet zeggen, ik heb dat zien passeren dat daar heel veel mensen, Vlamingen, een huis zouden kopen.
1: Ja.
2: En ik snap de hype ergens wel, maar er zijn er hier 1001 van die dorpjes. Dus ik weet niet waarom nu iedereen massaal naar Vresse-sur-Semois moet. Ik moet er dringend eens naartoe gaan, want dat is eigenlijk gewoon een dorp met een kerkje en daar zal wat water door passeren. Maar er zijn er hier heel veel van die dorpjes. Dus, maar oké, er is blijkbaar een hype rond Vresse-sur-Semois, maar het zijn er hier echt. Och, ons dorp is zo. Dus
1: het is
2: er nog heel veel te ontdekken hier.
0: Ja, maar super.
1: Voilà. Goed, Stefanie Plankaert, buiten TV-gezicht, spil van de familie, uitbater van de B&B en oppermoet die in de gelijknamige podcast nu ook de toeristische dienst. Dus dankjewel Stefanie. En tot op een Ardense wandelingen.
2: Ja, heel graag. Altijd welkom.
0: Bye-bye. Dag Stefanie.

0: Amy Winehouse en Rehab, de tip van Stefanie Plankaert voor een uitstap naar de Ardennen. Redu, het boekendorpje. Dan nog een pannenkoek erbij, een koffie en hapla. De herfst tegen zondagnamiddag. Oh mannetjes, ik heb er nu al veel zin in. Zijn we weg zondag, Ran?
1: Is goed, Jan.
0: Echt?
1: Wacht, wat heb ik zondag te doen?
0: Ah, ze zal hem terugkrabbelen.
2: Vanavond op VRT1.
3: Van buitenwipper tot priester en uw broeder in Detroit. Wat zouden we nog graag willen zijn misschien? Als je zo een keer wilt, zou mogen dromen.
4: Als men iemand nodig heeft op de maan, waarom niet? De eerste pastoor, de eerste priester op de maan.
2: Op VRT1 in Home Sweet Home bezoekt Karin broeder Igor in Detroit. Op VRT Canvas vertelt Belgasport het verhaal van wielrenner Erik van der Aarde. Of kies op VRT Max voor het volledige nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Iedereen in positie.

0: Stipit op getnetvoorouders.be. Bellenbo en Stipit en samen tegen pesten. Bellenbo.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Nu ook in je Maxizo-winkel.
3: Hallo!
2: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijnstadion. Nobelprijs. Nog nooit

0: op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tickets en info via queenhealthtalent.com. Samen met Haarlem en Radio 2.
1: Mannekes, Pompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
2: Oh.
1: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
2: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
2: Ik dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
8: In Libelle naar...
9: De 5 beste looks van nu.
8: In Feeling of naar...
9: De hotste adresjes in je buurt.
8: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda... maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Zometeen heb ik een tip voor patiënten met chemobrain. Dat is verachtig, ik het zelf. Vergeetachtigheid door een kankerbehandeling. Zij die dat hebben, weet waarover het gaat.
13: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde heeft een internationaal drugsnetwerk opgespoord en gestopt. De criminelen hebben jarenlang cannabis en cocaïne ingevoerd via de luchthaven Brussels Airport. Bij 27 huiszoekingen gisteren in ons land en in Frankrijk zijn 21 verdachten gearresteerd. Er waren ook enkele luchthavenmedewerkers bij. Dat vertelt Anne Berger van de politie, want de criminelen gebruikten verschillende smokkelmethodes.
14: Koeriers die dan vanuit de bronlanden drugs binnensmokkelden in hun bagage. Maar hier haalden ze die zelf niet van de bagageband. Daar huurden ze uithalers voor in. Die werden gerecruiteerd vaak via sociale media. En een andere methode was ook omkopen van luchthavenmedewerkers die dan de drugs uit de bagage haalden voor ze die op de bagageband plaatsten. En die drugs werden dan op een andere manier buiten gesmokkeld.
13: Eerder werden in Nederland ook al 2 verdachten in de zaak gearresteerd. De politie nam gisteren ook 8 voertuigen, meer dan 57.000 euro cash en crypto wallets en enkele wapens in beslag. Bij logistiekbedrijf Merckx staat het personeel deze voormiddag in Berchem, omdat het bedrijf over de hele wereld vanaf volgend jaar telewerk wil afschaffen. Nu mochten werknemers 3 dagen per week van thuis werken. Vanaf januari moeten ze alle dagen opnieuw naar de kantoren in Antwerpen komen van Maersk. Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond begrijpt niet dat hierover geen compromis met de directie mogelijk is.
15: Iedereen weet dat de mobiliteit in en rond Antwerpen een nachtmerrie is. En die mensen zien dat echt niet zitten om terug elke dag van de week in die files te gaan staan. Dat gaat ten koste van hun privé, hun gezinsleven. Ze zien echt het nut er niet van in en ze zijn heel boos over het feit dat de werkgever zelfs niet eens wilt onderhandelen over een compromis.
13: En de Amerikaanse staat Tennessee zal geen ter dood veroordelen meer executeren voor de rest van het jaar na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw werd 30 jaar geleden veroordeeld voor moord en kreeg gisteravond 2 injecties. Maar na 1,5 uur was ze nog altijd in leven. Wat er juist is misgelopen is niet duidelijk, maar het is zeer uitzonderlijk, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
16: Met die cocktail moet je echt verwachten, als je een correcte dosering toedient, dat de mensen zullen overlijden. Dus het zou kunnen dat er met die cocktail, met de bereiding daarvan, iets misgelopen is. Het wordt toegediend meestal via een injectie. Misschien is daar iets misgelopen dat men niet goed geprikt heeft, maar dat zijn eigenlijk allemaal toch zeer uitzonderlijke verklaringen waar

0: Dat zou zijn misgelopen, dus ik sta er ook wel van verbaasd.
1: Na de regen komen er opklaringen, daarna opnieuw regen in de loop van de namiddag bij zo'n 21 graden. Morgen dezelfde temperaturen, droger en zonniger. En dat blijft de volgende dagen zo. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Lekker, echt lekker.
3: Richting Antwerpen komt er nog een half uur file rijden bij op de enige 10 tussen Mechelen-Noord en Kontich. De weg is daar wel intussen vrijgemaakt. Naar Lummen op de E314, 10 minuten erbij tussen Leuven en Winkselen. Daar ligt een obstakel op de weg. En op de E42 richting Bergen een half uur vertraging tussen Andenne en Ferlemont. Dat komt door een uitgebrande vrachtwagen. Andere vertragingen zijn beperkt.
4: Radio 2, Anne en Daan.
5: Anne Rijmen.

0: Barrett was vorige week onze Radio 2 topsong. Met Loving Each Other.
1: Ben je bekend met het fenomeen chemo brain?
0: Heeft dat niet te maken met dat je vergeetachtig wordt tijdens of na een kankerbehandeling? Zo mistig in je hoofd?
1: Ja, ja, ja. Heel wat kanker- en ex-kankerpatiënten hebben daar last van. Dat is eigenlijk pure vergeetelijkheid. Zo ook Sabine. Zij vertelde in het laatste nieuws dat ze er knettergek van werd. Dat ze leefde met gaten in haar geheugen. En dat zelfs de dagdagelijkse zaken vergeten werden. Zoals een tennisles vergeten, de dochter vergeten op te pikken aan de muziekschool, meetings, gsm's, sleutels, niet weten waar ze liggen. En hoe meer prikkels en meer te onthouden, hoe meer dat ze ook vergat tijdens zo'n behandeling. Wat blijkt, die kankerbehandeling had een impact op haar brein. Dus je hebt dan niet enkel de vermoeidheid, de stress en ook de slaapproblemen, maar ook concentratie. Hè?
0: Ja, had ze.
1: Dat is wel bekend, ja.
0: Ja, ja, ja, heb ik nogal gehoord. Maar had zij dan ook trucjes om die dingen niet te vergeten? Want er zijn wel mensen die bijvoorbeeld ADHD hebben, die ook hebben die trucjes om die spullen niet te vergeten. Hè?
1: Ja, ja, ze zegt van ja, ik begon mijn trucjes aan te leren zoals de dingen luidop zeggen. Bijvoorbeeld, ik leg mijn autosleutels op deze kast.
0: Ja.
1: Dus niet zomaar binnenkomen en ze op de kast leggen, want dan ben je het vergeten. Of timers in haar agenda zetten. Hè. Ze is ook gestart met pianolessen, memoriseerde getallen en ging naar de supermarkt zonder boodschappenlijstje om haar geheugen te trainen.
0: Ah, een soort van uitdaging. En hielp dat?
1: Ja, ja, ze zocht en onderzocht en ze heeft zichzelf omgeschoold tot medisch onderzoeker. Ze heeft een doctoraat afgewerkt, jaren van onderzoek gedaan met honderden patiënten.
0: Amai.
1: Over die brain fog, hè, dus die chemo brain. En ze heeft een app ontwikkeld voor dat vergeetachtige brein. Dat heet Claro. Dat is een app die je bijstaat als je brein wat sputtert na een kankerbehandeling. Gratis trouwens.
0: Nou, klinkt interessant. Ja. Ik ben benieuwd hoe het werkt dan.
1: Ja, dus die app geeft tips en oefeningen rond voeding, slaap en geheugen. Want ja, het is niet alleen je geheugen, het is alles wat er rondkomt. De app doet je ook bewegen, want beweging is goed voor het herstelvermogen van je hersenen. Je kan er ook mindfulness op trainen. Je kan lange wekelijkse of korte sessies volgen en zo. En het is ook een ondersteuning voor je stress tijdens zo'n behandeling. En dat is ook haar boodschap, want ja, door die stress, meer vergeten, alles komt er eigenlijk samen. Ze zegt ook, blijf mild voor jezelf, focus op wat wel nog goed gaat.
0: Oké, dus goed voor jezelf zorgen en dan gaat dat geheugen automatisch ook verbeteren.
1: Ja, je moet er wel op trainen natuurlijk, maar het is wel een gevolg van een kankerbehandeling. Hè?
0: Ja, ja, had ik nogal wel eens gehoord. Ja, mooi. Claro heet de app, dat is met een C als je die wil opzoeken en dus gratis kan downloaden. Straks gaan we het nog hebben over onderzoek, over de impact van een groene omgeving op je gezondheid. Maar dat is voor over een goed half uur, rond 11:45. Dit is Stan van Samang met een ster. Ja.

0: Stan van Samang en een ster. Kan je daarop dansen?
1: Ja, slowen.
0: Slowen is ook dansen. Ja, absoluut. Binnenkort gaan we weer dansen. Allee, Peter gaat dat doen tijdens de Radio 2 Dansathon. 24 uur aan één stuk, de dansvloer op. Vrijdag 16 oktober begint hij eraan. Ja, en dan 24 uur lang. Hè. Vanuit Zottegem op de Grote Markt zal dat gebeuren. En je kan langskomen. We hebben vooral jouw dansplaten nog nodig. Die moet je doorsturen via VRT Max. Ga naar Radio 2 op VRT Max. Kies je dansplaat en steun zo Kom op tegen kanker.

0: je nog de clip? De clip 2001, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
1: Was dat niet met witte latex? En een kap over haar hoofd?
0: Latex niet hoor. Ja. Dat, dat is uw mijn... fantasie die je naar boven komt. Oké, ik plaats het
1: Sorry.
0: Even in mijn gedachten ergens anders. Maar ja, dat was met die witte kap, hoofddeksel, sluier.
1: Ja, dat was iconisch.
0: Prachtig,
1: wel, hè?
0: Prachtig. Jongens, wat een clip. Elke jongen en meisje weet dat nog.
1: Ja, dat was mijn latex in mijn hoofd.
0: Ja, dat is een
1: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Binnenkort gaan we de handen uit de mouwen steken tijdens het weekend van de klant.
2: Mama! Ik ga dan 2 dagen shoppen, hè. Doei!
3: Het weekend van de klant komt eraan.
4: Een onvergetelijk winkelweekend op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
3: Laat je verwennen bij tienduizenden winkeliers en handelaars.
2: Mama, ik heb dan wel 2 bankkaarten nodig, hè.
3: Ga shoppen in jouw buurt en misschien word je wel bediend door onze Radio 2-presentatoren in heel Vlaanderen.
4: En op zaterdag 3 oktober vind je Radio 2 in Roeselare. Met live uitzendingen, veel ambiance en verrassingsoptredens in de winkelstraten.
3: Check het volledige programma op weekendvandeklant.be.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
6: Oh my zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
7: Bebad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebad-inzamelkubus in je brievenbus.
8: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
10: Scandinavia, media bij Carrefour.
11: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Duran Duran in concert. Na meer dan 14 jaar keert de legendarische Britse band in oktober terug naar Brussel met al hun grootste hits. Duran Duran op maandag 26 oktober in de ING Arena in Brussel. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
13: Elke dag telt voor 2.
3: Radio 2.

0: Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Rond deze tijd kijken we altijd even naar buiten.
1: Ja. Oh, zon.
0: Ah, maar ik had net hetzelfde. Vanochtend vertrokken met regen, zo wat een herfstige vibe. En dan kijk je nu naar buiten en in Brussel schijnt het zonnetje. Dag, Jacot.
2: Ja, in Brussel wel alleszins. In het oosten van het land, waar jij vandaan komt aan, daar is het wel nog een beetje aan het regenen. Het is ook goed dat je dat zegt, want er staan achter jou een paar koeien voor de mensen die aan het meekijken zijn.
0: Maar mooi zeg.
2: Boe. Ja, er is nog een klein beetje regen dus over het oosten van het land. Maar in de rest van het land wordt het geleidelijk aan droger. En krijgen we temperaturen tot 21 graden. Er komen ook brede opklaringen bij en dat bij een zwakke, soms matige wind uit het zuidwesten, die uiteindelijk draait naar het westen. En dan morgen krijgen we een droge dag met af en toe wel brede opklaringen, temperaturen ook rond zo'n 20 graden. Maar wat we wel te zien gaan krijgen 's ochtends, en dat gaan we eigenlijk vannacht ook al zien, is een beetje ochtendgrijs. Dus wat lage wolken, wat nevel en mist kan er lokaal ontstaan morgenochtend. Kan ook zaterdagochtend nog steeds ontstaan. Dus die ochtenden die zien er altijd wat mysterieuzer en wat herfstiger uit. Misschien, dat oktober voel je zo wel een beetje
0: mag,
2: de Halloween opkomen. Dat gaan we dus vrijdag en zaterdag zeker en vast ook zien. Maar dan zaterdag overdag komt de zon er weer door. Krijgen we temperaturen rond zo'n 20 graden. Ook op zondag blijven we rond die 20 graden hangen met veel zon. Maar misschien wat meer wolken dan op zaterdag, dat wel. En begin volgende week meer van hetzelfde. Ook 20 graden, ook zon. Met af en toe misschien wel al wat meer kans op wat licht gedruppel. Maar we blijven rond die 20 graden schommelen.
1: Netjes.
2: Mm-hmm.
1: Allee ja, op de fiets vind ik dat niet erg eigenlijk.
2: Nee.
0: We zijn tevreden, Jacot.
1: Ja. Voilà, mocht blijven.
2: Ja, en als je niet tevreden waart, kon ik er ook niks aan doen.
1: Ja, pech.
0: Ja. Ja, inderdaad.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.

0: gaat over de zon, hè. Shining. Laura Tesoro.
1: Naar Lummen op de E314. Een kwartier file rijden tussen Heverlee en Winxelen. Door een ladingverlies is het daar op de rechterrijstrook. Op de E42 richting Bergen een half uur tussen Andenne en Fernelmont. Dat is door een uitgebrande vrachtwagen. Dat is al heel de voormiddag daar. En andere vertragingen zijn beperkt.
2: Je luistert naar Radio 2.

0: Suzy Quattro samen met Chris Norman en Stumbling In. We gaan ons straks nog iets afvragen.
1: Ja, wat doe je om gezond te zijn en te blijven op je voeding letten? Weinig alcohol, drinken, sporten. Maar invloeden van buitenaf heb je niet altijd onder controle. Zoals de omgeving waar je woont. Zijn daar bijvoorbeeld veel parken, natuur of woon je in een dichtbebouwd centrum? En welke invloed heeft dat op je gezondheid? Dat gaan ze binnenkort onderzoeken. En wij bellen met de professor die dat onderzoek zal leiden.
2: In de vroege herfst kan je ze overal in Vlaanderen horen. De notenkrakken. In hun zorgatelier kraken ze walnoten, klaar om heerlijke notenolie van te persen. Heb jij een overschot aan walnoten? Bezorg ze dan zeker aan een zorgatelier dicht bij jou. Benieuwd naar de verhalen uit de ateliers en het resultaat op je bord? Luister volgende week naar Radio 2 Middag. Live vanuit de notenkrakkenatelier in jouw buurt.
3: Sera zoekt walnoten voor een warme samenleving. Ga naar sera.be voor notenkrakken.
4: Horta, horta. Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Mannekes, Pompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
8: Oh.
7: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
9: Ik heb er al direct 2 nodig.
10: Oh, ik heb 20.
9: Dacht het wel.
7: En wel, het is het moment.
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma. Gamma.
11: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
13: Hier Pipa de kat.
14: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
13: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
14: Je kunt ook vriend worden.
13: Van Maxizo.
14: De dierenwinkel met de lage prijzen.
13: Dan krijg je de specialetjes.
14: Plezante tips, eerste klas advies.
13: En promoties natuurlijk. Goed
14: zijn, hè? Daar zijn vrienden voor.
13: Ah ja.
14: Ah ja.
13: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
14: Goed voor het baasje.
15: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
16: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
17: Op, alles is op.
16: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
17: Oké,
16: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
18: Goeiedag, meneer. Wat zal het zijn?
19: Voor mij 2 grote met mayonaise.
18: Uh-huh.
19: En dan ook nog 2...
18: Wat is dat alles, meneer?
19: Geef mij ook nog 1...
18: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
19: Ja, en currysaus.
18: En dat is voor hier op het eten? Of?
19: Nee, het is voor...
20: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
21: Go Jello!
22: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
23: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Een avond vol hits op donderdag 15 oktober in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
24: Radio 2.
25: Radio 2.

0: Share and Believe uit 1998. Zorgt een groene omgeving voor een betere gezondheid? Dat wordt binnenkort onderzocht door professor Sylvie Gadijnen. Goedemorgen, professor. Nee, wacht, waar is de professor?
1: Ja. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Samen met Stichting Tegen Kanker hebben we Team Hoop opgericht. Met dat team, daar zitten allemaal mensen in en leden in die zorgen voor een hoop in de strijd tegen kanker. Professor, jij mag nu ook in dat lijstje, in dat team instappen, want jij gaat onderzoeken wat de impact is van een groene leefomgeving op onze gezondheid. Hoe ga je dat doen?
1: Ja, dat klopt. Dus wij gaan dat inderdaad onderzoeken. Wij gaan de relatie onderzoeken tussen groene omgeving, dus in jouw woonomgeving, hoe groen is die omgeving, wat daar de relatie mee is met gezondheid. En gezondheid is algemeen gesteld. We gaan focussen op kanker, op verschillende kankertypes. En we gaan kijken of dat mensen die in een groene omgeving wonen minder kans hebben om bepaalde kankertypes te ontwikkelen.
2: Ja. Ja, nee, ik was aan het denken, maar ik zou denken, het platteland is dan, je beweegt meer, dat is dan gezonder, denk ik. Er is minder vervuiling, dus dat is dan toch sowieso gezonder.
1: Niet noodzakelijk. Het is niet zo dat het platteland automatisch gezonder is. Er zijn bepaalde factoren die inderdaad in die richting kunnen wijzen. Er is gemiddeld meer groen, er is mogelijk ook minder luchtverontreiniging, er is minder lawaai, er zijn meer mogelijkheden voor bepaalde vormen van buitenactiviteit. Maar natuurlijk, daartegenover staan een aantal andere factoren. Bijvoorbeeld, op het platteland kan men gerust wel meer afhankelijk zijn van de auto, waardoor dagelijkse actieve verplaatsingen juist lager zijn dan in een stedelijke context. Ook afstanden tot gezondheidszorg, tot winkels, tot voorzieningen groter zijn. Terwijl, en dat is eigenlijk wel belangrijk, dat bepaalde blootstellingen, zoals landbouwgerelateerde luchtverontreiniging, denk ik dan aan pesticiden, relevanter kunnen zijn.
2: Dus
1: je hebt daar eigenlijk een mix van factoren waardoor we eigenlijk niet zeker zijn dat het platteland gezonder is.
0: Ja.
1: Bovendien moet je ook zo rurality in het Engels en greenness uit elkaar houden. Een landelijk gebied kan heel groen zijn, maar kan voornamelijk uit intensieve landbouw bestaan. En dat is iets anders dan bijvoorbeeld wonen in een buurt van een park, een bos of een recreatief groen domein. Dus voilà.
0: Groen is niet altijd hetzelfde groen.
1: Nee. En in een stad, een dichtbevolkte stad, kan je veel groen rond jou hebben die uitnodigt om meer te bewegen. Dus,
0: ja.
1: En dat is eigenlijk ook een beetje de reden om die verwarring een beetje afzonderlijk te houden, dat wij nu focussen op stedelijke contexten in België.
0: En hoe ga je dat concreet onderzoeken? Ga je dan mensen jarenlang volgen?
1: Eigenlijk. Dus dat onderzoek verloopt in verschillende fasen. En om dat verband tussen groen en kanker te kunnen onderzoeken, moeten wij natuurlijk gegevens hebben om ons onderzoek te kunnen doen. En die gegevens, die data, die zijn heel sterk beschermd. En dat is normaal, want we moeten de privacy van mensen vrijwaren. Dus eigenlijk moeten we eerst die aanvraag van die gegevens doorlopen. En dat zijn heel complexe procedures met verschillende commissies die dat moeten goedkeuren. Dus het is echt niet gemakkelijk om die data te krijgen. En wij werken natuurlijk ook maar met data die waarvan we de toestemming hebben om mee te werken. Dat zijn geanonimiseerde data.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk.
2: Is dat de statistiek waar dat iedereen op buist aan de VUB?
1: Ja, maar niet iedereen buist in statistiek aan de VUB. Ik begin ook altijd mijn colleges met te zeggen, mensen, statistiek is niet moeilijk. Maar inderdaad. Ja.
2: Zeg maar, wat verwacht u van dit onderzoek? Welke resultaten denkt u als je een voorspelling kan doen van jouw eigen onderzoek? Wat denk je dat er gaat uitkomen? Of is dat echt moeilijk om te zeggen dan?
1: Nee, wij weten op basis van eerder onderzoek, niet in België, maar in andere Europese landen, andere contexten, dat er eigenlijk wel een verband is tussen bepaalde kankers en groene ruimtes of luchtpollutie. Bijvoorbeeld, een klassiek voorbeeld is longkanker. Hè. Wij weten dat er een verband bestaat tussen longkanker en luchtvervuiling en ook groene ruimtes. Want groene ruimtes spelen natuurlijk een belangrijke rol ja, die zuiveren de lucht. Dus vandaar die relatie tussen longkanker en groene ruimte. Hè? Want longkanker, ja, de longen zijn heel gevoelig aan fijnstof. En hoe meer groen, hoe minder de impact van de fijnstof. Dus voor die kankers, bijvoorbeeld borstkanker, is er ook al wel duidelijk een verband met luchtvervuiling en groene ruimtes. En bewegen natuurlijk ook. Voor andere kankers is het misschien minder duidelijk, maar dat is net het interessante van ons onderzoek natuurlijk, dat wij gaan kunnen blootleggen, ja, welke kankers zijn nu mega gevoelig aan groene ruimtes.
2: Ja,
0: zeer een goed.
1: Een ander belangrijk aspect is natuurlijk ook dat we rekening houden met, ja, het opleidingsniveau, met de sociale positie van mensen. Want ook daar zien we een heel duidelijk verband tussen gezondheid, tussen het krijgen van cardiovasculaire ziektes, van kanker en de sociale positie van personen.
2: Absoluut.
1: En die verschillen zijn heel groot. Dus we gaan dat ook meenemen in ons model. Want natuurlijk, armere mensen die wonen in minder groene buurten en die zijn ook nog eens gevoeliger aan een gebrek aan groene, gezonde leefomgevingen.
2: Ja. Ja.
1: Dus we nemen dat zeker mee.
0: Zeer interessant. Als het onderzoek klaar is, dan gaan we zeker nog eens terugbellen. Zeer benieuwd naar de resultaten. Professor Sylvia Deijnen van de Vrije Universiteit Brussel van de VUB. Dankjewel en succes met het onderzoek, hè.
1: Dank u wel, graag gedaan. Tot de volgende.

0: Celine Herman, Siska Schoeters, Niels de Stadsbader en Zita Wouters afgelopen zomer in Blankenbergen met een ode aan Margriet Hermans. Niets houdt me tegen. Het is bijna 12 uur. Wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan? Dat Vresse sur Semois volgens onze luisteraars de herfstbestemming is in de Ardennen, want daar vroegen we naar. Stefanie Plankaert hing ook aan de lijn en zij stuurt ons dan weer naar Hans-sur-Lez, waar de grotten zijn, dat kennen we allemaal, maar vooral ook bekend om een idyllisch centrumpje waar de tijd is blijven stilstaan.
1: Ja, dat er een app is die helpt bij een chemo brain, dat is vergeetachtigheid na een kankerbehandeling. Claro Health heet die app, ontwikkeld door Sabine die er zelf last van had.
0: En we weten ook dat er onderzoek wordt gedaan naar de invloed van een groene omgeving op onze gezondheid. Meer bepaald naar kankers. Van zodra dat onderzoek is afgerond, gaan we de resultaten uiteraard delen. Maar dat kan nog even duren. Veel plezier met de collega's in de regio. Zometeen naar het nieuws van 12. Tot morgen!
2: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op ketnetvoorouders.be en plopsa.com. Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
3: En de die?
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Ben jij op dit moment aan het thuiswerken? We gaan het erover hebben naar aanleiding van een staking bij containerrederij Merksk vandaag, omdat je daar vanaf januari niet meer mag thuiswerken.
11: Elke dag, telk voor twee.
12: Een heel goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Zo van Antwerpen krijgt geen geld meer van de Vlaamse regering en we zoeken uit hoe de doodstraf met een inspuiting kon mislukken in de Verenigde Staten. Er raken steeds meer besparingsmaatregelen bekend van de Vlaamse regering. Minister van Omgeving en Landbouw, Jo Broens, is opgelucht dat hij niet moet besparen op investeringen in klimaat en landbouw, maar hij schrapt wel verschillende subsidies, zoals die voor de Zoo van Antwerpen, goed voor €1 miljoen in totaal.
13: Ik heb specifiek, als het gaat over subsidies, €9,7 miljoen bespaard. Ik gaf bijvoorbeeld ook jaarlijks tot €1 miljoen aan de Zoo van Antwerpen. Dat gaan we niet meer doen. De Zoo zal daar ook haar eigen bondje moeten leren doppen. Dat zijn keuzes die we samen in de school van de regering gemaakt hebben.
12: Minister Broens gaat grote bedrijven ook meer laten betalen voor het verwerken van hun afvalwater. En er zal ook €35 miljoen minder gaan naar enkele wetenschappelijke onderzoeksfondsen. De rectoren van de Vlaamse universiteiten noemen dat onverantwoord, zegt ook de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
14: Het is dat fundamentele onderzoek dat eigenlijk de basis is voor waar later onze kennis vandaan komt die we kunnen gebruiken in toepassing en in innovatie. Dus als we besparen op dat fundamenteel onderzoek, ja, dan weegt dat rechtstreeks op innovatie, op latere economische groei en uiteindelijk op de toekomstige welvaart.
12: Bij logistiek bedrijf Maersk in Berchem in Antwerpen is er een staking omdat het bedrijf wereldwijd vanaf volgend jaar telewerk wil afschaffen, thuiswerken dus. Nu mochten werknemers 3 dagen per week thuiswerken. Vanaf januari moeten ze alle dagen opnieuw naar kantoor komen. Het gaat om bedienden die transportplannen of douanedocumenten in orde brengen. En dat kan echt even goed van thuis uit, vinden ze.
6: Thuis werk ik veel efficiënter, werk ik meer. Want ik begin vroeger, ik stop later. Dus ik verlies veel te veel tijd door onderweg te zijn.
15: Ik heb kinderen, het geeft flexibiliteit. Want ik moet ook een eindje naar het werk pendelen. En thuiswerk geeft me die ruimte om dat allemaal te kunnen doen.
6: Hetgeen dat zij aanhalen is ook teamgeest en zo. Dat snap ik nog deels. Hè. Maar AI halen ze ook aan als reden om mee naar het bureau te komen. Maar nee, ik begrijp het echt niet.
12: Volgens Kathleen Jacobs, specialiste telewerk bij personeelsdienstenbedrijf SD Works, gebeurt het weinig dat bedrijven het telewerk echt volledig afschaffen.
16: We zien eerder het herevalueren en het terugschroeven van het aantal dagen dat men mag thuiswerken, maar het volledig afschaffen heb ik zelf het voorbije jaar maar bij 1 of 2 bedrijven gezien.
12: De Amerikaanse staat Tennessee zal geen ter dood veroordeelde meer executeren voor de rest van dit jaar, na de mislukte executie van een vrouw gisteren. Zij was 30 jaar geleden veroordeeld tot de doodstraf voor de moord op een vrouw van 19. Zelf was ze net 18 jaar geworden op het moment van de feiten. De vrouw kreeg gisteravond 2 spuitjes, maar na 1,5 uur was ze nog altijd in leven en werd naar het ziekenhuis gebracht. Wat er juist is misgelopen is nog onduidelijk, maar dat zo'n inspuiting niet werkt is echt heel uitzonderlijk, zegt toxicoloog Jan Tietgats.
17: Met die cocktail moet je echt verwachten, als je een correcte dosering toedient, dat de mensen zullen overlijden. Dus het zou kunnen dat er met die cocktail, met de bereiding daarvan, iets misgelopen is. Het wordt toegediend meestal via een injectie. Misschien is daar iets misgelopen dat men niet goed geprikt heeft, maar dat zijn eigenlijk allemaal toch zeer uitzonderlijke verklaringen waar het zou zijn misgelopen. Dus ik sta er ook wel van verbaasd.
12: Volgens een van de advocaten van de vrouw is ze gered en ligt ze in het ziekenhuis. Maar een expert bij BBC News vermoedt wel dat ze hersenschade heeft opgelopen. En in de Spaanse stad Valencia en omgeving zijn deze namiddag verschillende scholen dicht, omdat daar gewaarschuwd wordt voor extreme regen en overstromingen. En ook in andere regio's in de buurt zijn er van die waarschuwingen. 2 jaar geleden kwamen in Spanje 237 mensen om bij de zware overstromingen. De meeste doden vielen toen rondom de stad Valencia. En daarom willen de lokale overheden geen risico nemen. Het wordt stilaan droger vanaf het westen met enkele mooie opklaringen. Lokaal nog een bui bij 21 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig, soms wat hoge wolken. Dan halen we temperaturen rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: En goed nieuws van op de weg. Op de snelwegen zijn er alleen kleine vertragingen.
10: Goedemiddag in Antwerpen.
18: Weet wat er leeft in jouw buurt.
10: Els Broekmans.
1: Goedemiddag en nu met Earth, Wind and Fire.

0: Let's Groove met Earth, Wind and Fire. In Antwerpen, Berchem en Willebroek staakt het personeel van containerrederij Merckx vandaag, omdat het vanaf januari niet meer mag thuiswerken. Anne Verstuift van onze VRT Nieuwsredactie in Antwerpen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Els.
0: Jij bent met het personeel gaan praten aan de Roderveldlaan in Berchem, want het is toch wel een bijzondere beslissing van het bedrijf, hè?
1: Ja, want dat is dus een Deens bedrijf, Scandinavisch, waar ze toch bekend staan om de balans tussen werk en privé goed in evenwicht te houden.
0: Thuiswerken. Anne Verstuift van onze VRT Nieuwsredactie in Antwerpen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Els.
0: Jij bent met het personeel gaan praten aan de Roderveldlaan in Berchem, want het is toch wel een bijzondere beslissing van het bedrijf, hè?
1: Ja, want dat is dus een Deens bedrijf, Scandinavisch.

0: beslist om dat vanaf januari niet meer toe te staan. En die beslissing komt dus van het hoofdkantoor in Kopenhagen.
1: Dus kan de directie in Antwerpen daar weinig tegen doen?
0: Wel, volgens de vakbonden zou de directie hier toch kunnen pleiten bij het hoofdkantoor om thuiswerk nog toe te laten. Zo zouden ze kunnen wijzen op het specifieke drukke verkeer in Antwerpen ook. Ze staan ook open voor overleg om thuiswerk misschien wat in te perken tot 1 of 2 dagen in plaats van 3. Enfin, dat zegt Joost Lestabel van BBTK.
2: Er zijn nog wel internationale bedrijven die dat hebben uitgerold voor hun firma, maar daar heeft de Belgische directie gezegd: sorry, beste werkgever, maar in België gaat dat niet. Dat werkt niet met onze mensen. We hebben niet meer genoeg bureaus, we hebben niet meer genoeg parkeerplaatsen. Dat is allemaal teruggeschroefd na corona. En wij willen niet onze mensen verplichten om hier 5 van de 5 dagen te zijn, want dan gaan we onze goede mensen verliezen.
1: Ja, zijn er echt mensen die denken aan opstappen?
0: Ja, dat is blijkbaar ook al gebeurd, hoorde ik in Berchem.
3: Er zijn inderdaad al mensen die vertrokken zijn naar concurrenten die wel dagen van thuis aanbieden. En er zijn nog redelijk wat jonge mensen die aan het wachten zijn om te zien wat de vooruitgang gaat zijn. En toch dus goede profielen gaan inderdaad de firma verlaten. En spijtig genoeg gaan wij ook niet meer attractief zijn in de markt om nieuwe goede profielen aan te trekken. Dus wij zetten ons volledig buitenspel in vergelijking met onze concurrenten. Dus onbegrijpelijk eigenlijk. Ja.
1: En waarom wil Maersk eigenlijk niet meer dat er nog thuis gewerkt wordt?
0: Wel, het is nogal vaag. Ik heb het gevraagd aan het hoofdkantoor van morgen, maar ze willen alleen dat kwijt aan hun personeel, zeggen ze. Ze willen dat niet in de media bediscussiëren. En dat, het zegt wel dat het te maken heeft met de samenhorigheid en ook om AI op te vangen. Wat dat laatste precies betekent, weten ze ook eigenlijk niet goed daar in Berchem. Nu, die teamspirit, daar kunnen ze zich nog wel in vinden. Maar ja, dus overleg over wat aanpassen of inperken van dat thuiswerk heeft voorlopig niets opgeleverd. En daarnaast zijn er ook mensen hier die alleen samenwerken met mensen in het buitenland, zoals Lee bijvoorbeeld.
4: Mijn manager, zij zit in Rotterdam samen met 1 collega. Ik heb 2 collega's in Bremerhaven, 1 collega in Hamburg, 1 collega in Gdynia. Dus dat zijn allemaal in mijn team. En 1 collega is daar in India.
1: Ja, maar dan is het misschien net fijn om toch wat echte mensen te zien op kantoor, denk ik dan.
0: Ja, voilà, dat dacht ik ook, maar het is toch dubbel blijkbaar.
4: Nee, eigenlijk is het minder gezellig voor mij, want ik zie wel andere mensen die samen met hun team samen kunnen zitten. Ja, oké, dat zou wel leuk zijn, maar ik zit sowieso nog altijd niet met mijn team.
0: Ja, ze zit daar dus alleen in een hoekje dan en de anderen misschien wat pret hebben af en toe. Het zijn trouwens ook mensen die niet kunnen thuiswerken. Die staken vandaag ook mee, want ook zij zeggen dat ze door de maatregel getroffen worden.
5: Zeker wel, want de drukte op kantoor gaat ook hoger worden, waardoor dat ik dan meer invloed heb. En als alle bedrijven terug het thuiswerk zouden terugschroeven, wil dat zeggen dat het ook drukker is voor mij op de baan. Dus op die manier ga ik ook nog wel effect hebben van het thuiswerk afschaffen.
0: Ja, zo heeft dat dus effect eigenlijk op ons allemaal. En nu gaat het hier bij Maersk over nog geen 250 mensen in Antwerpen, Berchem en Willebroek. Maar HR-dienstverlener Acerta deed een tijd geleden een onderzoek en daaruit blijkt dat meer en meer bedrijven dat thuiswerk wel aan het terugschroeven zijn. 1 op de 6 bedrijven wil dat zijn werknemers weer minstens 4 dagen per week op kantoor komen werken, terwijl dat vorig jaar nog maar 1 op de 10 bedrijven was. Maar het volledig terugschroeven, dat gebeurt toch niet zo vaak. Dat hoorden we vandaag bij SD Works.
1: Ja, die moeten dus allemaal weer de weg op de trein, tram of bus. Ik denk dat daar nog wel hevig over gediscussieerd zal worden in heel wat bedrijven. Dankjewel voor je uitleg, Anne.
0: Dat is graag gedaan. Radio.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Lekker chillen met Mark Floor en Snelle. Parkje, biertje, vrienden. Zo dadelijk een belangrijke oproep van Rode Kruis Vlaanderen.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
4: Oh my zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt. B-pad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-pad-inzamelkubus in je brievenbus.
5: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
6: Harta, harta, voeten.
7: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
8: Poesje.
7: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
8: Poesje.
7: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
8: Een stoute kat.
7: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spunt je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
6: Horta, Horta.
7: Compleet zot van tuin en dier.
6: Radio 2.
9: Radio 2.

0: Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. En dan gaan we nu even naar Wommelgem. Voor het verhaal van de 12-jarige Hanne, die kampt met een bloedziekte waardoor ze zich absoluut niet mag stoten of mag vallen. Moeilijk dus, want hoe gaat dat als kinderen spelen of gewoon bewegen? Inge Pieters, de mama van Hanne, vertelt wat er aan de hand is.
1: Hanne heeft een heel zeldzame bloedstollingsstoornis. Ze heeft namelijk een heel groot tekort aan factor 5 in haar bloed. Ja, daardoor, als zij bloedingen maakt, ja, dan stopt zij niet met bloeden. Zij maakt ook heel veel blauwe plekken. En als zij zich stoot, dan kan ook haar, bijvoorbeeld haar spier beginnen bloeden. En als wij die bloeding niet onder controle krijgen, dan is het enige wat we haar kunnen geven plasma. Want helaas is er voor haar geen medicatie op de markt. Ook bijvoorbeeld bij het trekken van tandjes. Ze heeft een paar melktandjes moeten laten trekken. Dan heeft ze preventief ook plasma gekregen. Want anders ja, dan ging de stolling niet goed verlopen. Zulke dingen eigenlijk. Elke stoot of val kan haar in de problemen brengen.
0: Ja, geef plasma zodat Hanne kan blijven sporten. Onder dat motto lanceert Rode Kruis Vlaanderen nu een campagne om extra donoren te vinden die plasma willen komen geven. Woordvoerder Jan Poté, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Els.
0: Is er een tekort aan plasma dan?
2: De vraag naar plasma is hoog. En wij zien dat die de volgende maanden en jaren ook zeer hoog zal blijven.
0: Hoe komt het dat er zoveel meer vraag is?
2: Wel, plasma wordt op verschillende manieren gebruikt. Plasma wordt bijvoorbeeld rechtstreeks toegediend aan patiënten met ernstige brandwonden. Of zoals in het geval van Hanne, aan iemand die een bepaalde bloedstollingprobleem heeft. Die krijgen dat rechtstreeks. Maar plasma, en daar zit net de heel hoge vraag op dit ogenblik, plasma wordt meer en meer gebruikt als grondstof voor medicatie. Medicatie tegen immuunstoornissen, tollingstoornissen, maar ook als medicatie bij kankerbehandelingen. En dan komt daar nog een derde elementje bij. En dat is dat er heel veel onderzoek op dit ogenblik gebeurt naar medicatie op basis van plasma. Bijvoorbeeld in het kader van Alzheimer of Parkinson. Mm. En al die zaken maken dat de vraag naar plasma heel hoog is en de volgende jaren ook enkel maar zal stijgen.
0: Ja. Dus moeten wij met z'n allen plasma komen geven, zeker volgende week. Dan hebben jullie een speciale week daar rond. Kan iedereen trouwens plasma geven?
2: Iedereen kan plasma geven vanaf 18 jaar. En dat is heel eenvoudig. 1. Kijk in je agenda of je ergens een uurtje vrij hebt. Ga dan naar rodekruis.be, selecteer plasma geven, kies één van de 17 locaties in Vlaanderen waar je plasma kan geven en maak een afspraak. Het is heel eenvoudig, het is een klein uurtje werk, maar het maakt een zeer groot verschil door mensen zoals Hanne die het echt wel nodig hebben. Mm-hmm. Volgende week mikken we op 5000 plasmadonaties. Normaal hebben we er op één week tijd 4000. We willen volgende week 25% meer en we hopen zo het tempo te zetten voor de rest van het jaar, want we hebben het wel nodig.
0: Is er een verschil met bloedgeven of is het gewoon zoals bloedgeven ook dat je geprikt wordt en dat er dan bloed afgehaald wordt?
2: Er is een verschil. Bij bloedgeven word je aangeprikt, geef je gedurende 10 minuutjes bloed. De rode bloedcellen vangen we dan op in een bloedzak. En dan is het gedaan. Bij plasma, plasma duurt een klein uurtje, omdat we prikken je aan, we nemen bloed, maar op hetzelfde moment gaan we het plasma ook uit het bloed halen en krijg je de rode bloedcellen terug. Dus dat zijn een aantal cycli die gebeuren gedurende een klein uurtje, maar dat maakt ook dat je gemakkelijk elke 2 weken plasma kan geven. Je kan tot 24 keer per jaar plasma geven. En dat is echt iets wat we mensen zouden willen warm voor oproepen.
0: De oproep is binnengekomen. Je hebt ons gemotiveerd, Jan. Volgende week dus die Plasma Week van 5 tot en met vrijdag 9 oktober. Maar nadien ook nog altijd welkom om plasma te komen geven. Rodekruis.be, daar kunnen de mensen terecht, zoals je zei. Hè?
2: Zeer

Ja, nu wordt het helemaal crazy. Dat zei Koen Wouters vanmorgen in Goedemorgen Morgen hier bij Radio 2. Want Clouseau heeft een derde show aangekondigd in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel op zaterdag 7 augustus. Als je op de wachtlijst staat, start de ticketverkoop voor dat derde concert op dinsdag 6 oktober volgende week om 12:30 rond deze tijd. Dus rond deze tijd inderdaad is het ook tijd voor het nieuws uit onze provincie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Luc Milio. In Antwerpen heeft de brandweer een Chinese muntjak uit het Lobroekdok gered, dat is naast de afwasdoom. Een Chinese muntjak is een klein hertachtig dier dat oorspronkelijk uit China en Taiwan komt en een bedreiging kan vormen voor de natuur. De duikers moesten uitrukken met reddingsboten. Het diertje werd ter plaatse afgespoeld om eventuele giftige stoffen uit de pels te verwijderen en is dan naar het dierenopvangcentrum in Braschaat gebracht. Het was een complexe operatie, zegt Gert Wollaert van de Antwerpse brandweer.
1: Het diertje was eerst terug op de kant zelf gekropen. We hebben dat geprobeerd om dat te vangen, maar er is paniek geraakt en is dan in het Lobroekdok gesprongen. En daar hebben onze duikers eigenlijk mee geassisteerd om dat dier veilig terug aan de kant te brengen. En dat blijft een kwetsbaar dier. En een uur later of zo na de oproep is dat toch op het droog gebracht, wat afgespoeld en is eigenlijk naar het VOC, het dierenopvangcentrum, gebracht.
0: Mogelijk kwam het dier uit Schoten, waar een populatie Chinese muntjakken leeft. Beelden van de reddingsoperatie kan je bekijken op de website en de app van VRT Nieuws. Op het assiseproces in Antwerpen heeft het Openbaar Ministerie 28 jaar cel gevorderd voor een vrouw uit Puur-Sint-Amans die gisteren door de jury schuldig is verklaard aan oudermoord. De 81-jarige moeder van de beschuldigde stierf 6 jaar geleden in een woonzorgcentrum in Bornem. Haar dochter bekende dat ze haar niet voorgeschreven medicatie had toegediend en minutenlang een kus op haar gezicht had geduwd. Ze beweerde dat ze haar demente moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar de assisejury geloofde eerder in een financieel motief. De dochter had een koopverslaving en zat in geldnood. Op het proces in Antwerpen tegen voormalig politica en onderneemster Sihame El Kawakibi vraagt het parket 30 maanden cel met uitstel en een boete van €24.000, waarvan ook de helft met uitstel. Voor haar partner wordt 2 jaar met uitstel en €20.000 boete gevraagd, eveneens voor de helft met uitstel. Ze staan terecht voor subsidiefraude en schriftvervalsing bij het Antwerpse jongerenproject Let's Go Urban. Er zouden subsidies van de stad en de Vlaamse overheid zijn doorgesluist naar andere vennootschappen en ook voor andere doeleinden zijn gebruikt. Het personeel van containerrederij Maersk in Antwerpen, Berchem en Willebroek staakt omdat het vanaf januari niet meer mag thuiswerken. Dat is beslist door het hoofdkantoor in Kopenhagen en geldt voor de hele wereld. Maar de vakbonden zeggen dat hierbij geen rekening is gehouden met het drukke verkeer in Antwerpen. Intussen hebben mensen al ontslag genomen, zegt het personeel. En sommigen vermoeden dat het misschien ook wel de bedoeling is van de directie.
2: We merken het nu al. Mensen willen eigenlijk geen 5 dagen op kantoor werken. Dus als dat wordt doorgevoerd zonder compromis, dan gaan we mensen in ontslag geven.
3: Het is al de laatste weken al gebeurd, voor diverse redenen. En sta me toe, het kan natuurlijk nog een bepaalde strategie van Maersk zijn, we kennen de firma een beetje, om mensen eigenlijk natuurlijk te laten afvloeien die eigenlijk ontslag nemen.
0: En op 4 november wordt op de Antwerpse Grote Markt de Spaanse Fury herdacht met een groot spektakel met onder andere muziek, theater en literatuur. 450 jaar geleden trokken Spaanse troepen een spoor van vernieling door de stad met plunderingen en brandstichtingen. Het district Antwerpen vindt het belangrijk om die gruwelijke daden te herdenken, zegt districtsburgemeester Paul Cordy.
4: Je mag dat echt niet onderschatten voor de stad, voor de geschiedenis van de stad. Het is na de Tweede Wereldoorlog de grootste tragedie die onze Antwerpenaren hebben getroffen. Dus ik denk dat geen gebeurtenis is die je zomaar even mag overslaan. Het is ook een verhaal met een zekere actualiteitswaarde. Hè. Wat gebeurt er als een grote stad constant onder vuur en dreiging ligt van oorlogsgeweld? Hè. Denk wat bijvoorbeeld Kiev vandaag meemaakte.
0: Wat er precies zal gebeuren tijdens de herdenking in Antwerpen blijft nog grotendeels geheim. Het weer is dat niet. Vanmiddag komen er meer opklaringen. Het is 21 graden. Morgen zon en wolken bij 20 graden. En dat is ook het weer voor het weekend. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
5: Dan naar de weg op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Verder zijn er alleen maar kleine vertragingen.
6: Radio 2 Middag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Els Broekmans.
5: En met George Esra nu.

0: Anyone For You, George Ezra was dat tot bijna 8 minuten over 1:30. Heel goedemiddag. Dat het zondag Foca Open Bedrijvendag is, dat weet je ondertussen wel, denk ik. Zeker als je elke dag naar Radio 2 Middag luistert. De hele lijst bedrijven die in onze provincie hun deur openzetten vind je op openbedrijvendag.be. En ik ga vandaag voor de koffie van SAS in Beersen. Weinig mensen die zonder hun koffietje of koffietjes kunnen. En dus goed om weten dat je daar zondag ook eens achter de schermen kan gaan kijken. En we zijn zeer welkom, zegt mede-zaakvoerder Koen de Kooman.
1: Wij doen eigenlijk staan in voor de aankoop van de ruwe koffie bij onze traders. En dan gaan we eigenlijk die koffie gaan branden, malen en ook inpakken in diverse eindproducten zoals Dolce Gusto, Senseopas, filters. Eigenlijk een beetje alles wat te krijgen is op de koffiemarkt kunnen wij eigenlijk gaan inpakken. Wij zijn eigenlijk een toeleverancier voor de private label. Dat zijn eigenlijk de grote supermarkten. De bedoeling is dat we de mensen inderdaad eens laten kijken hoe een koffiebranderij werkt. We gaan de mensen ontvangen. Die gaan de groene koffie zien staan. Die gaan door de productie lopen. Die gaan onze productie ook zien draaien. En voor de kleintjes hebben we ook een springkasteel voorzien. Zodat de ouders ook gerust nog een tas koffie kunnen drinken aan het einde eigenlijk van de rondleiding. En vooral niet te vergeten dat we eigenlijk ook aanstaande zondag ons eigen Bontasmerk gaan lanceren. Zoals ik zei, wij zijn eigenlijk voornamelijk private label leverancier voor de grote supermarkten. Maar wij krijgen toch nog steeds de vraag van SAS is een gekende naam in de omgeving om terug ook koffie eigenlijk hier in de horeca en in de regio te gaan plaatsen. En vandaar dat we eigenlijk al een tijdje bezig zijn om met een nieuw merk voor de dag te komen. En dat merk wordt zondag aan het grote publiek getoond. Een beetje de volledige range, maar dan in een nieuw jasje gestoken.
0: Ja, vanaf zondag dus niet alleen SAS koffie, maar ook Bontas koffie daar in Beersen. En ook dat nieuwe jasje zal smaken, want bij de rondleiding daar in de koffiebranderij hoort natuurlijk ook één of meerdere kopjes koffie. Voor info en inschrijving ga je naar openbedrijvendag.be.
2: Binnen in het hoofd van Mark in Designmuseum Gent.
3: Amai, een 3D-print tapijt. Is dat dan high-tech of toch ambacht?
4: Zouden we moeten stofzuigen?
3: Of beter naar een droogkuis brengen?
4: Ja, zouden we nu afbleken in de zon?
2: Goed bezig, Mark. Blijf alles in vraag stellen. Daar is nu een plek voor. Want Designmuseum Gent heropent. Vier mee van 3 tot 11 oktober. Meer info op designmuseumgent.be.
5: Nu ook in je Maxizo winkel.
6: Hallo!
5: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Deze radiospot is voor u.
9: Zeker.
8: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
9: Pas opgestaan.
8: ...al direct weer in slaap valt.
9: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
8: En maar kwijlen op zijn kostuum.
9: Ja, is dat normaal?
8: Nee.
9: Want slapen doet je in je bed.
8: Het is bedtijd.
9: Echt waar.
8: Tijd voor een Sleep Life bed.
10: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
11: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen en de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
12: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
14: Volkswagen.
15: Elke dag telt voor twee.
16: Radio 2.

0: Maxime en Guus Meeuwis, maar eerst een mooie dag. Kort, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: En het ziet er op dit moment heel mooi uit in Antwerpen, want de zon is beginnen schijnen.
1: Ja, die is er eindelijk. Ja. Hè. Na de regen van gisteravond en van deze ochtend nog zijn we eindelijk toe aan opnieuw wat zonniger weer. En dat gaat nog een paar dagen blijven duren. Met vandaag temperaturen rond een 20, misschien een 21 graden. En ook morgen mogen we op 20 graden rekenen met dan opnieuw zonnige periode. Hoewel we misschien wel na vannacht starten met wat lage bewolking, wat nevel en mist eventueel. Maar dat ochtendgrijs dat verdwijnt al redelijk snel morgen. En dan krijgen we dus opnieuw een zonnige dag met maxima rond 20 graden. Mm-hmm. Ook het weekend, dat ziet er aangenaam zonnig uit bij maxima rond 19 of 20 graden. En zelfs begin volgende week mogen we datzelfde weer alweer verwachten. Voorlopig ziet het er naar uit dat we pas vanaf woensdagavond en vanaf donderdag dus wat frisser en wat regenachtiger weer mogen verwachten.
0: Maar zover zijn we nog niet. We gaan genieten. Dankjewel voor dit goede nieuws, Jacot. Dag.
1: Alsjeblieft. Dag.

0: Horen we graag, hè? Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way? En dan gaan we nu naar Bonheide, want daar is dokter Frans De Weer ereburger geworden. De Weer is 87, hij werkte jarenlang in het Imelda ziekenhuis en stond ermee aan de wieg van de dienst spoedgevallen. En hij stampte ook mee de organisatie Artsen zonder vakantie uit de grond. Daarbij gaat medisch en technisch personeel helpen in Afrikaanse ziekenhuizen, vertelt hij.
1: Artsen zonder vakantie is een doopnaam die wij zelf niet gekozen hebben. Het was een uitdaging die kwam van Afrika. Van iemand die ons aanspoorde. Vous êtes médecin, vous n'allez pas en vacances. Vous allez venir opérer nos enfants handicapés. En als wij dat horen als arts met onze eet van Hippocrates, een medisch probleem, zeggen we niet, ja, maar dat interesseert me niet. We hebben 15 jaar met eigen middelen en donaties het zelf gedaan. Maar de landen waar we uiteindelijk progressief te werk zijn gegaan, dat is Congo natuurlijk, Rwanda, Burundi, Benin, Burkina Faso. Ik moet wel toegeven, we hadden argwaan, wat gaat er gebeuren van die kolonie, die geen kolonie meer is, hoe gaan zij verder evolueren? Het is de ministeriële corruptie die belet om te evolueren zoals wij in de westerse regio hebben kunnen evolueren.
0: 5 jaar geleden, De Weer was toen 82, ging hij voor een laatste keer mee op medische missie naar Congo. En Bonheide geeft hem nu de eretitel voor zijn hele professionele loopbaan in het ziekenhuis, maar vooral dus voor zijn maatschappelijk engagement. En in Borgerhout staat vandaag ook een heel bijzondere figuur centraal. Het is namelijk vandaag precies 70 jaar geleden dat de memorabele Antwerpse coureur Stan Okkers overleed in het Sportpaleis in Antwerpen tijdens de Zesdaagse. Dirk Dobbeleers is theatermaker en heeft een voorstelling gemaakt over Stan voor de theatergarage in Borgerhout, waar Stan Okkers woonde. En straks wordt er ook een tentoonstelling over Stanneke geopend in Deurne. Dirk, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, jij bent heel veel gaan opzoeken over Stan Okkers, een naam die veel mensen nog wel kennen. Maar wie was Stanneke Okkers? Want hij werd meer Stanneke genoemd, hè?
2: Hij was vrij klein, dus vandaar dat hij vaak Stanneke genoemd werd. Stan Okkers was een jongeman die geboren is in Borgerhout op 3 februari 1920. Die vanuit een volksbuurt in Borgerhout kwam, uit een gezin van 7 kinderen. En die zich eigenlijk opwerkte tot wielrenner vanuit dat arbeidersmilieu. En hij is dat arbeidersmilieu ook altijd trouw gebleven, waardoor hij eigenlijk ook een volksheld geworden is. Die wielercarrière is niet altijd heel vlot gegaan. Hij heeft een paar keer gestopt, hij is dan tussendoor eens gaan voetballen, hij is veel gevallen onderweg.
0: Ja, het was echt een passie van hem. Hij heeft dan de kans gekregen om veel te koersen. Niet evident in die periode om van wielrennen dan je beroep te maken? Of is het nooit een beroep geweest?
2: Het is wel een beroep geweest. Hij is eigenlijk beroepsrenner geworden op een gek moment. In 1940. Dus dat wil zeggen, dat is bij het uitbreken van de Wereldoorlog. Mm-hmm. Maar dat beroepsrenner moest je wel relativeren, want er waren wel koersen. Hè, de Duitsers vonden wel dat er volksvermaak moest zijn. Maar ja, veel konden die natuurlijk niet opbrengen, want er was weinig geld in omloop. Dus er wordt eigenlijk gezegd dat hij in die jaren meer geld uitgeeft dan aan materiaal dan dat hij geld wint door koersen te winnen. Dus die periode heeft 5 jaar geduurd, is wel heel moeilijk geweest voor hem. En na die oorlog is dat ook zo dat niet allemaal direct onmiddellijk terug op kracht was. De eerste ronde van Frankrijk is ook maar terug in 1947 gereden.
0: Wat iedereen ook weet over Stan Okkers is dat hij op tragische wijze om het leven is gekomen. Op 1 oktober 1956, 70 jaar geleden vandaag.
2: Ja, dat klopt. Dus Stan koerste ook op de piste, was een stuurvaardig renner. Maar op die piste reden ook andere renners die niet minder stuurvaardig waren. En hij had die dag zelf gezegd dat hij schrik had dat er iets zou gebeuren. Waarom hij koerste die renners in de winter? Omdat, heel simpel, omdat ze ook in de winter hun kost moesten verdienen. En vandaar dat ze dan de piste. En het was eigenlijk de openingswedstrijd van de piste in het Sportpaleis van Antwerpen.
0: Dat was inderdaad in de tijd nog van de Zesdaagse in het Sportpaleis elk jaar.
2: Ja, ja, ja.
0: Nostalgie. Heel veel mensen die veel herinneringen hebben. Komt nu in de theatergarage, in Deurne, een tentoonstelling. En ook een theatervoorstelling dan die jij gemaakt hebt?
2: Ja, dat klopt. Dus de theatervoorstelling is wel in de theatergarage. Die loopt van 6 tot 15 november. De tentoonstelling wordt vandaag plechtig geopend en die loopt in het Kriekenhof in Deurne.
0: En daar kan iedereen naartoe die zegt van, ach, waar is de tijd? Ik wil nog wel eens herinneringen ophalen.
2: Ja, absoluut. Van harte welkom. Er zijn ook gegidste rondleidingen. Er is ook nog een wandeling en een fietstocht langs locaties die een rol speelden in het leven en in de wielercarrière van Stam.
0: Ja, want het is dus toch wel een figuur, echt een volksfiguur, nog altijd in Borgerhout. Blijft die naam daar wat leven?
2: Het blijft leven. Het valt mij op hoeveel mensen dat er zo op social media ook reageren van ik herinner me het begrafenis nog. Ik zat toen op de knie van mijn vader toen die stoet langs het parcours trok. Dus dat heb ik eigenlijk heel veel gehoord. Ook veel mensen die zo nog zeggen die had een café in die gemeentestraat in Antwerpen. Dus dat zijn dingen die wel blijven leven bij de mensen. Ja. En natuurlijk, die wereldtitel die hij gehaald heeft in 1955 heeft hem ook wel echt op de kaart gezet van grote renners.
0: Ja. Je kan er goed over vertellen, Dirk. We zijn ook heel erg benieuwd naar de theatervoorstelling. Ja. Daarover meer op de website van de Theatergarage in Borgerhout en de tentoonstelling dus in het Kriekenhof in Deurne. Dankjewel voor je verhaal.
2: Ja, graag gedaan. Radio.

0: een klepper om hiermee af te sluiten in Antwerpen. Coldplay en Humankind. Zo dadelijk nog meer grote hits in Radio 2 Hitmix met Brahim. Nog een fijne dag verder.
1: Samen overstappen? Haast je. Je hebt nog maar 6 dagen om gratis en vrijblijvend in te schrijven voor de groepsaankoop energie in Antwerpen. Zo bespaar je gemiddeld €200 op je energiefactuur. Surf snel naar samenoverstappen.be.
2: Cadeautjes! Maar wie is er jarig?
3: Wij allemaal! Want binnenkort is het weer Werelddierendag!
4: Kan ons Boskes ons daar nog meer verwinnen?
5: Zeker weten, want van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober vieren we bij Sowieso Werelddierenweekend.
6: En dat betekent 15% korting op bijna ons hele assortiment.
7: Elk dier zijn plezier, Sowieso.
5: Tot in kontig!
2: Wat ben ik hier eigenlijk tegen de muren aan het praten, of wat?
0: Soms gedragen kinderen zich...
2: Vermoeiend.
0: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter onaandachtig gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
8: Verliefd? Verloofd? Getrouwd? Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
9: Als dit herkenbaar is voor jou...
10: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
11: Oh, mijn voetjes met die koude vloer.
10: Leuk.
11: Wow, jij vindt dat leuk.
9: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
10: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
11: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
10: Ah.
9: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
12: Brussel 1926. Een nieuwe munt ziet het licht. De Belga.
13: Maar goud werd hij nooit. Tot nu. Belga Gold. De eerste officiële Belgische investeringsmunt in zuiver goud. Uitgegeven door de overheid. Kijk op herdenkingsmunten.be.
14: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
15: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
16: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
17: Goedemiddag, donderdag, weekend binnen handbereik. En straks weer een pak hits in de mix in jouw Radio 2 Hitmix. Met na 1 uur wat 80s funk. Wordt plezant, hè?

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het parket vraagt 30 maanden cel met uitstel voor ex-politica Sihem El Kawakibi. En de Vlaamse regering bespaart ook fors op wetenschappelijk onderzoek. Op het proces tegen de vroegere onderneemster en politica Sihem El Kawakibi vraagt het parket 30 maanden gevangenisstraf met uitstel en ook een boete van 24.000 euro, waarvan de helft met uitstel. El Kawakibi staat terecht voor gesjoemel met subsidies toen ze politica was voor Open VLD. In 2021 werd duidelijk dat ze valse facturen gebruikte om voor haar jongerenproject Let's Go Urban subsidies aan te vragen. Philippe Heijmans volgt het proces in de rechtbank in Antwerpen.
1: Volgens de aanklager hebben El Kawakibi en haar partner systematisch gefraudeerd. Ze bestelden goederen voor hun privébedrijven en dan pasten ze de facturen aan, of ze vroegen aan de leverancier om de factuur aan te passen, zodat die niet op hun privébedrijf stond, maar op de VZW van hun sociaal dansproject. En zo kregen ze die goederen en diensten terugbetaald met subsidies van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap. Daarom vraagt de aanklager 30 maanden met uitstel voor El Kawakibi en voor haar vriendin 2 jaar met uitstel. Samen zouden ze voor de aanklager ook 375.000 euro moeten terugbetalen aan onterechte subsidies.
0: De Vlaamse regering maakt steeds meer maatregelen bekend om bijna 2 miljard euro volgend jaar te besparen. Minister van Omgeving en Landbouw, Joop Broens, gaat als besparing grote bedrijven meer laten betalen voor het verwerken van hun afvalwater.
2: Vandaag zijn er nog hele grote industriële spelers die bijvoorbeeld bedrijfsafvalwater lozen in ons oppervlaktewater. Ja, die gaan er ook veel meer voor een duit in het zakje moeten doen. Dat hebben we gelijk getrokken met de inspanningen die onze gezinnen vandaag doen als zij hun afvalwater lozen op het riool. Dus we hebben wel degelijk ook de grote spelers geraakt in de zin van zij moeten mee een duit in het zakje doen.
0: Minister Broens gaat ook de subsidie van 1 miljoen euro voor de Zoo van Antwerpen schrappen. En er zal ook 35 miljoen euro minder gaan naar enkele wetenschappelijke onderzoeksfondsen. De rectoren van de Vlaamse universiteiten noemen dat echt onverantwoord. Het gaat om belangrijk onderzoek dat aan de basis ligt van vernieuwing en dus ook van economische groei en welvaart. De rector van de Universiteit van Antwerpen, Herwig Leers, geeft een voorbeeld.
3: Bijvoorbeeld bij ons dan, de Universiteit Antwerpen, het onderzoek naar de plasmachemie. Dat heel fundamenteel onderzoek is, waar dan ineens blijkt dat er daar toepassingen mogelijk zijn in de groene energie, dat er toepassingen mogelijk zijn in de bestrijding van kankers. Ja, en dan wordt dat natuurlijk ineens wel heel innovatief toegepast.
0: De rector is ook boos over de besparingen bij het groeipakket. De kinderbijslag wordt maar tot 23 jaar meer uitbetaald en daardoor wordt het voor kwetsbare jongeren moeilijker om een studie van 5 jaar of meer te betalen. De Europese Commissie stopt met geld geven aan het West-Afrikaanse land Sierra Leone, omdat de voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos daaronder duikt. Daarmee verliest Sierra Leone 18 miljoen euro aan steun. De Europese Commissie wil zo het West-Afrikaanse land onder druk zetten om de man uit te leveren, zodat hij kan worden berecht. Hij is in alles samen al tot meer dan 100 jaar cel veroordeeld voor cocaïnesmokkel en is een van de meest gezochte criminelen in Europa. Het wordt stilaan droger vanaf het westen met enkele mooie opklaringen. Lokaal ook nog een bui tot 21 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig met soms wat hoge wolken. Dan halen we temperaturen rond 20 graden. En ook het weekend blijft zonnig bij die 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Sophie. Zometeen een funky town. Maar eerst naar de weg. Antwerpse ring richting Nederland. Er komt er een kwartiertje bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En verder nog wat kleine vertragingen.

Leuk. Ja, ik zie je meegenieten daar. Tussen de berichten Luc, Michiel, Philippe en Karen onder andere zijn mee aan het viben op deze heerlijke uit 80's lip sync met Funky Town. Hey, leuk dat je er bent. Ik blijf er graag weer bij tot 4 uur met een pak. Ja, muziek vooral en goede vibes, die krijg je er van mij gratis bij. Waar je ook bent, wat je ook doet, geniet nu van Kleinmans en van Geel. Radio 2.

Juist van de Waterboys, The Hall of the Moon. En van de hele maan naar Freddie Mercury in zijn eentje. Ah ja, toch voor de komende paar minuten uit 1985 ondertussen. Living on my own, ook perfect voorbij de Nopkuis daar. Jan uit Berlaren, ik zie je schitteren tussen de berichtjes hier.

0: Freddie Mercury, Living on My Own. En zometeen is het gedaan met alleen te zijn. Gene Thomas, die weet heel goed wie hij wil.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: De Zoete Inval.
3: Anastasia, is er iets waarin vrouwen beter zijn dan mannen?
4: Oh, ik denk dat er heel weinig dingen zijn waarin mannen beter zijn.
2: Dit najaar komen ze alvast naar Scherpenheuvel, Dilsen-Stokkum, Harelbeke, Bornem en Leibeke.
5: Leuk, komt je ook?
3: Ja, ja.
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
3: Is er een dokter in de zaal?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
6: Mannekes, Pompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
7: Ik heb er al direct 2 nodig.
8: Oh, ik heb 20.
7: Dacht het wel.
6: En wel, het is het moment.
1: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
1: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
10: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de Knaldi-prijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
12: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
13: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
14: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
15: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
16: Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijnstadion. Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tickets en info via greenhousetalent.com. En Radio 2.
17: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
18: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
19: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
18: Ja.
19: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
18: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
19: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
18: Ja, oh. Ja, schat.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
20: 30 ideeën voor pastaschotels.
2: In Libelle Lekker naar...
20: De 5 beste beleggingen van het moment.
2: In Trends of naar...
20: Belgische politiek achter de schermen.
2: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
21: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
22: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
23: In Moskoop, man!
22: Een zeer serieuze partij.
21: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
23: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
22: Ja, dat is een cape.
21: Ah, een cape?
23: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
24: Je droomhuis staat vroeger op Imoskoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

0: Ja, deze man kan zingen, hè. Jean Thomas, ik wil jou. En nu naar Freya Sky. 16 is ze, maar ze krijgt concertzalen volledig vol. Hè. In november komt ze naar ons land voor één concert. En dat bleek duidelijk niet genoeg. Dus een tweede erbij. Brussel en Antwerpen volledig uitverkocht. Crazy. Freya Sky met Silent Treatment.
1: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Juist. Alphaville van Forever Young, maar ook van deze Big in Japan uit de 80's. En zo waanzinnig goed, hè? Dat is toch echt om van te genieten. Hey, trouwens, Sabiet, haal de ringen allemaal boven, want onze Bruno Mars heeft grote plannen. Eerst samen naar de weg. A201 van Brussel naar de luchthaven. Daar is er bij Zaventem een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen op de E313 dan. Daar komt er 10 minuten vertraagd verkeer bij. Van een Frans is dat. En andere vertragingen, die zijn beperkt.

Hij wil het wel. Maar hij is het nog niet helemaal zeker. Bruno Mars, marry you. Hey, hoe ziet de rest van jouw donderdag eruit? Nog een paar uurtjes werken, misschien al plannen voor vanavond of ja, misschien ben je gewoon vrij vandaag. Wat het ook is, ik blijf heel graag bij je met heel veel muziek. Nu de nieuwste van Udo Noskoemweske.

0: Zot is straftalent van bij ons wondermooi Noskoem Wegske van onze Udo. Zometeen een feestje voor de girls met Cindy Lauper.
1: Ondernemen, groeien, innoveren.
2: Onze Vlaamse bedrijven zijn voortdurend in beweging.
1: Dat kan je zelf ontdekken op VOCA Open Bedrijvendag.
2: Kom op zondag 4 oktober langs bij honderden bedrijven in heel Vlaanderen.
1: Voor een unieke blik achter de schermen.
2: Kan je niet kiezen?
1: Luister de hele week naar Radio 2 Middag en maak al even kennis met de boeiendste bedrijven in jouw buurt.
2: Check de volledige lijst op openbedrijvendag.be.
3: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
4: Hallo.
3: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
4: Ja, ik wil autotechniek studeren.
3: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
4: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
3: Ja.
4: En dan krijg ik misschien wat centjes.
3: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Hoube in VRT Podwalks.
8: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
7: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Podwalks in de Route You app.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
10: klinken op het wijnfestival.
9: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
10: Oh, dan de die. En de die?
9: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
10: En de die?
9: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
12: Radio 2.

Cyndi Lauper. Girls Just Wanna Have Fun. Oeh, hè. Maar trouwens, het zijn niet alleen de girls die fun hebben. Ook onze Marnik uit Kortemark is in handsamen in het mooie weer aan het snoeien. Met een foto erbij tussen de berichten. Goed bezig, Marnik. En Linda heeft de huizen gepoetst vandaag, laat ze ook weten, vanuit Zulte. En wel, kijk, iets wat jou misschien ook wat boost geeft op deze donderdagmiddag is deze uit 2007. De Kaizer Chiefs, nu met Ruby. Ruby.

0: Fool's Garden.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
6: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
7: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
8: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
9: Of zoals wespen van mijn terras.
7: Of zoals indringers uit je tuin.
9: Oh ja.
7: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
10: Stop, identificeer jezelf.
7: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Jongen, alweer bijna 2 uur. De donderdag vliegt vooruit. Ja, het is ook plezant en zometeen wordt het helemaal leuk. Met Down Under, Men at Work onder andere. Elke

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vliegtuigen gaan vanaf vandaag hoger vliegen boven Brussel en steiler dalen als ze landen op de luchthaven van Zaventem. Dat heeft federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke beslist. De minister moest een aantal zaken veranderen om boetes te vermijden. Sinds vorige zomer wordt een landingsroute vanuit het westen boven Brussel vaker gebruikt en dat geeft overlast in verschillende gemeenten. Die hebben dat samen met enkele actiegroepen ook aangeklaagd. Naast de twee maatregelen van vandaag heeft de minister ook andere voorstellen klaar die eerst wel nog besproken moeten worden binnen de federale regering. Zo wil hij bekijken of nachtvluchten stiller kunnen en of de windnormen aangepast kunnen worden. Het parket vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van €24.000, waarvan de helft met uitstel, voor Sihem El Kawakibi. Ze zou ook €375.000 moeten terugbetalen aan onterechte subsidies. De ex-Open VLD-politica wordt verdacht van fraude met subsidies samen met haar partner. Zo bestelden ze bijvoorbeeld goederen voor hun privébedrijven of lieten ze werken uitvoeren. En ze lieten de facturen niet op hun bedrijf, maar op de VZW van hun sociaal dansproject zetten. De Vlaamse regering gaat €35 miljoen minder geven aan enkele wetenschappelijke onderzoeksfondsen, nu ze volgend jaar bijna €2 miljard willen besparen. De rectoren van de Vlaamse universiteiten noemen dat onverantwoord. Het gaat om belangrijk onderzoek dat aan de basis ligt van vernieuwing en dus ook van economische groei en welvaart. De rector van de Universiteit van Antwerpen, Herwig Leers, geeft een voorbeeld.
1: Bijvoorbeeld bij ons aan de Universiteit Antwerpen, het onderzoek naar de plasmachemie, dat heel fundamenteel onderzoek is, waar dan ineens blijkt dat er daar toepassingen mogelijk zijn in de groene energie, dat er toepassingen mogelijk zijn in de bestrijding van kankers. Ja, en dan wordt dat natuurlijk ineens wel heel innovatief toegepast. Hè?
0: En vandaag is het precies 60 jaar geleden dat de mijn van Zwartberg als eerste van de Limburgse mijnen moest sluiten. Aanleiding waren de goedkope Amerikaanse steenkool en de opkomst van gas en stookolie als nieuwe energiebronnen. 4.500 mijnwerkers verloren toen hun werk. En oud-mijnwerker Jean Ooms herinnert zich die periode nog heel goed.
2: De solidariteit, hè, wat toen ook losgebroken is, onder de verschillende koolmijnen tegen de sluiting, dat was ook aanbenemend door het feit dat al de burgemeesters van de mijngemeentes, ook de ingenieurs, directeurs van de koolmijnen, in de optocht zijn gegaan tegen de sluiting.
0: Bij het protest in de aanloop naar de sluiting vielen ook 2 doden. We krijgen enkele mooie opklaringen met lokaal nog kans op een bui bij temperaturen tot 21 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig met soms wat hoge wolken bij zo'n 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Sophie. En nu naar de weg, naar Antwerpen op de E313. Daar vertraag je zo'n 15 minuten, dat is vanaf Ranst. En andere vertragingen, die zijn beperkt.
4: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.

Wat een plaat. Men at Work Down Under. Ja, niet alleen Men at Work, ook Nathalie. Het Jabeke is begonnen aan rit 2 met de bus. Veel veilige kilometers, Nathalie, goed bezig. En Christel uit Aalst is aan het strijken. Deze gaat je daarbij helpen, Christel, echt wel. Shakira en Burna Boy nu.

Bart van den Bossen, Heuveltjes van Erika. Deze man die ken je natuurlijk ook ergens anders van. Damiano David, frontman van Måneskin. Sinds een tijdje doet hij het ook solo. En met behoorlijk veel succes. Uit zijn eerste solo-album. Dit is The First Time.

0: First Time. En zometeen vooral doorgaan tot je er genoeg van hebt. Met Michael Jackson en Don't Stop Till You Got Enough. Voilà.
1: Radio 2. In de vroege herfst kan je ze overal in Vlaanderen horen. De notenkrakken. In hun zorgatelier kraken ze walnoten, klaar om heerlijke notenolie van te persen. Heb jij een overschot aan walnoten? Bezorg ze dan zeker aan een zorgatelier dicht bij jou. Benieuwd naar de verhalen uit de ateliers en het resultaat op je bord? Luister volgende week naar Radio 2 Middag. Live vanuit de notenkrakkenatelier in jouw buurt.
2: Sera zoekt walnoten voor een warme samenleving. Ga naar sera.be voor notenkrakken.
3: Horta, horta. Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: Mannekes,
5: Bompie.
4: Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
5: Oh.
4: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
6: Ik heb er al direct 2 nodig.
7: Oh, ik heb 20.
6: Ik dacht het wel.
4: En wel, het is het moment.
1: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
1: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Radio 2 nodigt je uit op het vergeten eiland.
10: Ik ben Jo.
11: Ik ben Raisa.
9: Twee beste vriendinnen belanden via een mysterieus portaal op het magische eiland Nakali. Vol mythische wezens.
12: Waar zijn we?
13: Welkom op vergeten eiland.
9: Maar hun herinneringen aan elkaar beginnen te verdwijnen. En straks vergeten ze misschien zelfs elkaar.
13: Oh nee.
9: Kom naar de exclusieve avant-première op zaterdag 3 oktober in Kinepolis, Antwerpen.
14: Ik zal u nooit vergeten.
9: Win je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
15: Nu ook in je Maxizo-winkel.
16: Hallo!
15: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
17: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: VRT1 en Radio 2 presenteren Night of the Proms in de AFAS Dome in Antwerpen. Met dit jaar onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD. En van bij ons.
18: Wil dat je leeft.
9: Maxime, Night of the Proms op 20, 21 en 22 november. Meer info op nightoftheproms.be.
19: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

kan toch blijven gaan op deze. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Heerlijk. Ook Luc uit Wetteren is aan het meegenieten. Je kan echt uren muziek draaien van deze Michael Jackson. En Lieve is ook aan het meegenieten terwijl ze 5000 stukken puzzel bij elkaar aan het zoeken is. Hey, Lieve, heel veel succes. Komt goed. En al helemaal met deze van bij ons nu, Ingeborg, als dat gebeurt.

0: Robert Williams en Rock DJ. Er wordt meegeluisterd vanuit Madrid, moet het zijn. San Miguel naar Madrid met Radio 2 op VRT Max. App zijn wat meeluisteren, zegt Lorenza. En dat is keileuk. Lorenza, veel plezier daar, voorzichtig op de weg. En daar heb jij nu misschien niet zo heel veel aan. Maar als je onderweg bent hier, dan naar Antwerpen vertraag je een beetje. Op de A12, 20 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk door een ongeval. E313 komt er een kwartier bij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring ook nog richting Nederland. 15 minuten tussen Sint aan de Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En andere vertragingen die zijn beperkt. En nu? Nu breekt er ergens in Duitsland een schandaal uit. Pas op.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke

Ja, Spider Murphy Gang. Misschien heb je bij deze nog wat meer zin in meer Duits. Dat kan nu zaterdag. Dan viert Duitsland zijn nationale feestdag. En bij Radio BNE krijg je de Duitse 40 met Helmut Lotti. Je bepaalt mee welke Duitstalige songs in de lijst moeten door nog heel snel even te stemmen. Kan via Radio BNE op VRT Max. En nu een song die je deze week wat vaker hoort bij Radio 2. Mooie boodschap en kijk omhoog van onze Sam Goris. In je hoofd zitten altijd twee stemmen. Eentje die zegt laat maar, lukt niet. En eentje die zegt kom aan, gaan. Na 37 jaar in de showbiz weet Sam intussen wel dat je niet veel moet luisteren naar wat iedereen van je vindt. Dus kop omhoog en voortdoen.

0: je eigen stijl.
1: Jouw Radio 2 Top Song deze week. Sam Goris, kijk omhoog. En zometeen blijven we nog even omhoog kijken met Army of Lovers.
2: VRT Radio 2.
3: Nu op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
5: Waar dat uw wieg is, is heel belangrijk.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
6: Het geeft een déjà vu.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Shema Sai Sai? Karel Meesters.
7: Ik wist waar het rechte pad was, ging er gewoon ver vanaf. Maar ik wist wel de weg terug.
3: Ender Scholtes en Wim de Vilder.
8: Ik heb nooit kattenkwaad uitgesproken, maar ik durf wel protesteren.
9: Als de muren konden praten.
3: Ontdek alles op VRT Max. En luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
10: Ben je op zoek naar je eerste job?
11: Zo klaar voor.
10: Of is het tijd voor een carrière-switch?
11: Ja, zo klaar voor.
10: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
11: Zo klaar voor.
10: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
12: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
13: Joehoe!
14: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
13: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
14: Oh my, zalig, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
15: B-Bad.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
16: Nog voor jij kan denken...
17: Ik heb gelukkig geen energie.
16: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
18: Oh, mijn rug zit vast.
16: Heeft je osteopaat je al met de juiste...
18: Oh,
16: verrast?
17: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
16: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
19: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Proximus presenteert.
20: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
21: Ja.
20: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
21: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
20: Nee, dat is lusje.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Radio 2.

0: Army of Lovers.
1: Crucified. Uit de 90's. Ah ja. En ook uit Zweden. En daar blijven we wel nog even hangen. Zweden, 10 jaar oud intussen, 2015. Zara Larsson met Lush Life nu.

Camille, nu dat je weg bent en kijk, lang alleen blijft je hier niet. George Michael staat voor je klaar om zich kandidaat te stellen. Samen met Andrew Ridgely, weet je nog. Wham! Uit 1985. Dit hier is I'm Your Man. Hey, goedemiddag.

0: Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
1: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
2: Alleen?
3: Hoi.
2: Met twee?
3: Hey, alles goed met jou?
2: Met drie?
3: Oh, maar kijk eens waar schattig.
4: Kom eens hier, jij loebas.
2: Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
0: Samen overstappen? Haast je. Je hebt nog maar 6 dagen om gratis en vrijblijvend in te schrijven voor de groepsaankoop energie in Antwerpen. Zo bespaar je gemiddeld €200 op je energiefactuur. Surf snel naar samenoverstappen.be.
5: Brussel 1926. Een nieuwe munt ziet het licht. De Belga.
6: Maar goud werd hij nooit. Tot nu. Belga Gold. De eerste officiële Belgische investeringsmunt in zuiver goud. Uitgegeven door de overheid. Kijk op herdenkingsmunten.be.
7: Als dit herkenbaar is voor jou...
8: Zeg Chantal, wat is dat?
9: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
8: Maar zeg, je slaat erop die neffest.
7: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
8: Die kurkwand, dat was een goeie tip, hè?
9: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
8: Ah ja.
7: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be. Sowieso.
10: Cadeautjes! Maar wie is er jarig?
11: Wij allemaal! Want binnenkort is het weer Werelddierendag!
12: Gaan ons bosjes ons daar nog meer voor winnen?
13: Zeker weten, want van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober vieren we bij Sowieso Werelddierenweekend.
14: En dat betekent 15% korting op bijna ons hele assortiment. Ruf, ruf.
15: Elk dier zijn plezier, Sowieso.
13: Tot in Kontig.
16: Catnet komt naar je toe met Catnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
10: Zit nu eens gewoon stil, hoe moeilijk kan dat zijn, zeg?
14: Soms gedragen kinderen zich.
10: Onuitstaanbaar.
14: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter druk gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: Nou, die tijd die gaat goed vooruit. Zometeen weer richting 3 uur. Ik heb nog een pak muziek voor je klaarstaan. Zelfs uit de 90's met Adamski en Killer. Wat denk je daarvan?

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op het Assize-proces in Brugge tegen een aardappelboer uit West-Vlaanderen die zijn twee dochtertjes vermoord heeft, hebben de advocaten van de moeder en de familie van de meisjes hun pleidooien gehouden. Ze vragen de volksjury om in te beelden wat de meisjes hebben meegemaakt, vertelt Maite Piesse die het proces voor ons volgt.
1: Ongekend vreed en het niet waard vader te zijn, zo noemt de advocaat van de moeder van de vermoorde Maud en Ona hun vader. Bijzonder aangrijpend was de minuut stilte die de advocaat liet vallen. Hij vroeg de jury zich in die minuut in te beelden hoe de meisjes lagen te vechten voor hun leven, in werkelijkheid nog minuten langer. Voor de advocaten van de moeder, tante en grootouders van de meisjes is de vader over de hele lijn schuldig. Niet alleen aan de vredemoord op zijn kinderen, maar ook aan de poging tot moord op zijn ex-vrouw. Straks, na de pleidooien, krijgt de beschuldigde het laatste woord. Daarna moet de jury beslissen over zijn schuld.
0: Twee mannen moeten voor het Hof van Assize komen voor de moord op Heidi de Schepper. Zij verdween 16 jaar geleden, maar haar verdwijning werd pas in 2023 ontdekt nadat de school van haar kinderen naar de politie stapte. Haar ex-vriend moet nu voor een volksjury komen, samen met een vriend van hem die eerder al veroordeeld werd voor een moord. Het lichaam van Heidi de Schepper is nog altijd niet gevonden. Vlaams minister van Cultuur Caroline Gené van Vooruit gaat in totaal 47 miljoen euro besparen op cultuur. Dat is door de algemene besparing van bijna 2 miljard euro die de Vlaamse regering volgend jaar wil doorvoeren. Een dertigtal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen verliezen ongeveer een derde van hun subsidies. Het gaat dan bijvoorbeeld om het Genever Museum in Hasselt en het Huis Alijn in Gent. Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs alle Vlaamse subsidies, dit jaar nog goed voor 740.000 euro. En eerder liet minister Jo Broens van CD&V weten dat ook de Zoo van Antwerpen al haar subsidies verliest, goed voor 1 miljoen euro. En vliegtuigen gaan vanaf nu hoger vliegen boven Brussel en steiler dalen als ze landen op de luchthaven van Zaventem. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke moest een aantal zaken tegen vandaag veranderen om boetes te vermijden. Sinds vorige zomer wordt een landingsroute vanuit het westen boven Brussel vaker gebruikt en dat geeft overlast in verschillende gemeenten. Die hebben dat samen met enkele actiegroepen ook aangeklaagd. Naast de twee maatregelen van vandaag heeft de minister ook andere voorstellen klaar die eerst nog besproken moeten worden binnen de federale regering. Zo wil hij bijvoorbeeld bekijken of nachtvluchten stiller kunnen. We krijgen nog enkele mooie opklaringen. Lokaal nog kans op een bui bij temperaturen tot 21 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig met soms wat hoge wolken bij zo'n 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel Sophie. Zometeen een killer van een plaat. Maar eerst naar de weg. Naar Antwerpen op de A12 komt er 10 minuten bij. Tussen Aartselaar en Wilrijk komt er een ongeval op de rechter rijstrook. En op de E3 13 kwartiertje erbij vanaf Ranst. Antwerpse ring richting Nederland. Kwartier extra tussen Sint aan de Linkeroever en Antwerpen. Antwerpen-Oost richting Gent, 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de binnenring dan, rond Brussel, nog 20 minuten tussen Grimbergen en Machelen. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. En op de buitenring 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En andere vertragingen die zijn beperkt.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
4: Radio 2. Radio 2. Mix.

Damsky, Killer. Holala. Dat is een plaat, hè. Krijg je niet kapot uit de 90s. Matthias Mesmans die komt eraan. Hoor je zaterdag ook bij de Weekwatchers. Samen met de collega Xavier Taverne. Live vanuit de Abdij van Vlierbeek in Kesselo. Zaterdagmorgen vanaf 8 uur. En nu met App en Vloed. Radio.

la la la la. Ik zie je gewoon genieten en meezingen ook in de VRT Max app. En ook hier in live in de studio, want Wijzer Sterk is hier op bezoek. Hallo vrienden! Kijk. Wat plaats zal wel zijn. Hoe genieten is het hier, jongens? Nu helemaal met Tik. Dit is When I Get You Alone. Hey, goedemiddag. Yeah.

0: prachtige song blijft het, jongens. Echt wel. Tik. En later Robin Tik. Bam. Heerlijk. Zometeen, wat zal er van mijn leven worden, maar dan in Spaans. Komt eraan, let op.
1: VRT Radio 2. Mama, ik ga dan 2 dagen shoppen, hè. Doei.
2: Het weekend van de klant komt eraan.
3: Een onvergetelijk winkelweekend op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
2: Laat je verwennen bij tienduizenden winkeliers en handelaars.
1: Mama, ik heb wel 2 bankkaarten nodig, hè?
2: Ga shoppen in jouw buurt en misschien word je wel bediend door onze Radio 2-presentatoren in heel Vlaanderen.
3: En op zaterdag 3 oktober vind je Radio 2 in Roeselaren. Met live uitzendingen, veel ambiance en verrassingsoptredens in de winkelstraten.
2: Check het volledige programma op weekendvandeklant.be.
4: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
6: Bel erop onze makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
9: Hoe mag die steekje bakken zijn?
10: Je bak, zelf een signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
11: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit, tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
10: Bleu.
12: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
12: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
13: Hallo.
12: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
15: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
14: In Libelle naar...
15: De 5 beste looks van nu.
14: In Feeling of naar...
15: De hotste adresjes in je buurt.
14: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
16: Christophe zingt Tura XXL. Een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
17: Als de muur...
16: Al de hits van Wiltura in 1 concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
18: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
19: Hoe hoort het rusthuis mijn thuis?
20: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
21: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
22: Radio 2.
3: Radio 2.

0: Straffe stem, hè? Shanna Spybrow, Great Expectation. Verwacht u zo meteen maar aan een lied waar je echt niet op gaat kunnen stilstaan. Uit een dansfilm uit de 80's. Echt de max. Maar eerst naar de weg. Binnenring rond Brussel. Daar komt er 3 kwartier file rijden bij tussen Stroombeek en Machelen. 2 rijstroken zijn er nu dicht door een ongeval. Ook op de aansluiting van de E19 is een rijstrook versperd. Er is file vanaf Vilvoorde. Buitenring, 25 minuten file golven daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uurtje erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent. Half uur tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Het komt door een ongeval op de middenrijstrook. Naar Antwerpen op de E313 kwartiertje extra vanaf Ranst. E19 van Antwerpen naar Breda. Daar een half uur meer. Dat is vanaf Meer tot het knooppunt Galder. Er is hinder door een aanrijding. Van Antwerpen naar Nederland rij je beter via de A12 of Bergen op Zoom. En dan andere vertragingen die zijn eerder beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

Kenny Loggins voelt los en onze Thibaut uit Lokeren is al aan het aftellen. Net nog alle deadlines gehaald voor deze week. Nog een half uurtje werken en morgen een korter dagje en dan weekend. Het is heel welkom, Thibaut. Veel succes. Komt allemaal goed, vriend. En nu helemaal met deze van Rob de Nijs.

0: Ik ben goed gezind. Heeft alles te maken met deze parel uit de 80's. Rob de Nijs, een beetje meer. Moet er nog een beetje meer pompoensoep zijn? Vroeg Erna zich af. En voilà, ze is eraan bezig. Pompoen en paprikasoep aan het maken. Erna, ik zie je. Zometeen start trouwens The Weeknd toch al wat vroeger dan voorzien.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: De Zoete Inval.
3: Anastasia, is er iets waarin vrouwen beter zijn dan mannen?
4: Oh, ik denk dat er heel weinig dingen zijn waarin dat mannen beter zijn.
2: Dit najaar komen ze alvast naar Scherpenheuvel, Dilsen-Stokkum, Harelbeke, Bornem en Leibeke.
5: Leuk, komt je ook?
3: Ja, ja.
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
3: Is er een dokter in de zaal?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
6: De beste volle van maken, dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
7: Maf, hè?
6: Lidl, dat kan tellen.
8: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Er trekt een actieve onweerszone over het land.
11: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
12: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
11: Ja.
12: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
11: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
12: Oef, dat is een pak van mijn hart.
11: Ja, ja, oh. Ja, schat.
13: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op? Dan zorgt Arnoud Houben voor de mooiste wandelroutes.
14: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
13: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
15: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.

Save Your Tears, The Weeknd. Blijft de goeie, hè. En sowieso, die er nu aankomt, ook uit 2009 ondertussen. Ja, toen was Lady Gaga echt overal. Je krijgt hem nu tot

0: Rozan. Geef me tijd.
1: Laat me nooit meer los.
0: Morgen, dan is Benjamin er met Radio 2 Kickstart Weekend. Vanavond bezoek bij Kim de Brie en Olala van onze Niels de Staatsbader na David van Oetinchem. Die neemt je zo meteen weer mee door de spits. Veel plezier. Take your

0: vanavond op VRT 1.
1: Van brandwipper tot priester en uw broeder in Detroit. Wat zouden we nog graag willen zijn misschien? Als je zo een keer wilt, zou mogen dromen.
2: Als men iemand nodig heeft op de maan, waarom niet? De eerste pastoor, de eerste priester op de maan.
0: Op VRT 1 in Home Sweet Home bezoekt Karin broeder Igor in Detroit. Op VRT Canvas vertelt Belgasport het verhaal van wielrenner Erik van der Aarde. Of kies op VRT Max voor het volledige nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
3: Binnen in het hoofd van Lotte in Design Museum Gent.
4: Moh, een stoel met 3 poten. Valt dat niet om? Of moet je gewoon heel stil zitten? Een stoel heeft 4 poten, zegt hij van wiskunde altijd. Is dat dan een goede stoel voor op school?
3: Goed bezig, Lotte. Blijf alles in vraag stellen. Daar is nu een plek voor. Want Design Museum Gent heropent. Vier mee van 3 tot 11 oktober. Meer info op designmuseumgent.be.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je
7: Op, op, alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
7: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijnstadion.
9: Nobelprijs.
8: Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Haarlem en Radio 2.
10: Horta.
11: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
12: Ai,
11: voel hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
12: Een stoute kat.
11: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
13: Mannekes, Pompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
14: Oh.
13: Met ons Gamma Pluskaart en 2 artikelen naar keuze.
15: Ik heb er al direct 2 nodig.
16: Oh, ik heb 20.
15: Dacht het wel.
13: En wel, het is het moment.
17: Hoe maak je het?
18: Samen met Gamma.
17: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
19: Go yellow!
20: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
21: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
22: Passagiers die een terrorist overmeesteren in de cockpit van een vliegtuig en een ter dood veroordeelde die na haar injectie begint te snurken. Kan het nog gekker? We gaan eens luisteren.
23: Elke dag, telk voor 2, Radio 2.
22: Goedemiddag, hier is het nieuws.
24: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De besparing van bijna 2 miljard euro die de Vlaamse regering volgend jaar wil realiseren, heeft grote impact op de financiële middelen van de lijn. De Vlaamse regering had de vervoersmaatschappij extra budget beloofd, maar dat komt er nu toch niet helemaal. Volgend jaar krijgt de lijn 25 miljoen euro extra in plaats van de beloofde 50 miljoen. En ook in de jaren daarna gaat het om een halvering van het budget. De lijn zal dus keuzes moeten maken. De Zo in Antwerpen en Plankendaal kreeg vanmorgen te horen dat ze al hun werkingsmiddelen van Vlaanderen kwijt zijn. Ze krijgen enkel nog subsidies voor wetenschappelijk onderzoek. Directeur Dries Herpolaert is verbaasd en spreekt van een enorme klap.
25: Feitelijk gaat het niet alleen over de 3,4 miljoen euro die wij verliezen, maar ook welke rol wordt er van ons verwacht in de toekomst. Voor onze dieren, voor het monument en voor de mensen die naar onze dierentuinen komen. Want als je alles wegneemt als overheid, ja, dan ga ik ervan uit dat die opdrachten die wij doen als niet belangrijk worden beschouwd.
24: Een Vlaams minister van cultuur, Caroline Genet van Vooruit, gaat in totaal ook 47 miljoen euro besparen op cultuur. Een 30-tal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen verliezen ongeveer 1/3 van hun subsidies. Het gaat dan bijvoorbeeld om het Genever Museum in Hasselt en het Huis Alijn in Gent.
4: Bozar in Brussel verliest zelfs alle Vlaamse subsidies. Sommige musea moeten mogelijk daardoor stoppen, zegt de directeur van het Genever Museum, Davy Jacobs, na een overleg met de andere musea.
1: Het is een ongelooflijk grote besparing, bovenop een besparing die vorig jaar al enkel de bovenlokale musea heeft getroffen. Het water staat nu echt aan de lippen van heel wat van onze musea. We hebben toch wel schrik dat dat een enorme impact gaat hebben op de vaak heel kleine teams die deze musea bemannen. Misschien was sluiting, wie zal het zeggen?
4: Ook archieven en erfgoedbibliotheken zullen veel minder geld krijgen. VRT moet 10 miljoen euro extra besparen, bovenop de eerder aangekondigde besparingen in de beheersovereenkomst. De vakbonden spreken van een zware klap en roepen het personeel op om te staken op maandag 12 oktober. Op die dag roept de Socialistische Vakbond op om het werk neer te leggen in de volledige openbare dienstverlening als protest tegen alle besparingsmaatregelen. En in Frankrijk wordt het protest van leerlingen en studenten steeds agressiever. In de steden Nantes en Nîmes is al brand gesticht in twee scholen. En in Marseille hebben leerlingen een directeur met benzine overgoten. Daar is ook een brandweerwagen geplunderd en in brand gestoken. En ook in de Franse hoofdstad Parijs blokkeren tieners scholen. De demonstraties zijn vorige week gestart als protest tegen het lerarentekort, de overvolle klassen en de hoge werkdruk. Intussen hebben ook verschillende universiteiten zich bij het protest aangesloten. Vanavond kan er hier en daar nog een bui vallen bij temperaturen van 8 rond 10 graden. Vrijdag wordt vaak zonnig bij temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
22: Ja, zo erg voor de dierentuin. En Bozar ook boos. En de VRT 12 oktober. Ik ga zien of ik iets anders te doen heb dan eventueel. En samen door de files met Jelle nu.
2: 164 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. Anderhalf uur extra tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken versperd richting Nederland. Drie kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Het gaat traag naar Antwerpen. Op de E17 in Loker. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven komt er een kwartier bij. En op de E313 25 minuten vanaf Massenhoven. Op de E19 van Antwerpen naar Breda. Drie kwartier extra vanaf Meer tot het knooppunt in Galder. Daar is hinder door een aanrijding. Van Antwerpen naar Nederland rij je beter via de A12 over Bergen op Zoom. Op de Winnering rond Brussel 20 minuten file golven tussen Strombeek en Zaventem. Op de Buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de kleine Brusselse ring dan nog richting Zuid 20 minuten tussen de Anicortie en de Troontunnel. Andere vertragingen zijn beperkt.
10: Radio 2 Spits.
14: David van Oetegem.
22: Klaar om er weer in te vliegen, dus goedemiddag.

Axel rijdt met Kennedy Boulevard. Het laatste nieuws brengt vandaag een portret van de Indische piloot die gisteren 174 passagiers heeft gered van de dood. En er was gelukkig ook een loodgieter onder de passagiers. Daar hebben we het straks ook nog over. En VRT Nieuws heeft iets nieuws vanaf vandaag. Je kan vanaf nu je kennis van de actualiteit testen in een dagelijkse VRT Nieuws puzzel. Ja, elke middag verschijnt een nieuwe. Ik ben de eerste hier aan het oplossen even. Amerikaanse staat waar de doodstraf is mislukt. Ja, dat is Tennessee natuurlijk. Je moet het dan ook goed kunnen opschrijven, want er is ook een verticaal verborgen woord dat verschijnt wanneer je alles goed hebt. Maar dat gaat dus inderdaad over die vrouw die begon te snurken na haar dodelijke injectie. Heel bizar allemaal. Overstekende dieren die voor lange files zorgden op de E313. Everzwijnen, yes. En dit drinken steeds meer Vlamingen, zelden of nooit meer. Alcohol misschien? Ja. Enfin, als je het niet direct weet, staat er ook altijd een link naar het artikel waarin je het antwoord kan vinden. En je tijd wordt ook geregistreerd, zie ik. En op het einde van de week wordt dan telkens een winnaar geloot uit alle deelnemers. En de prijs is een exclusieve VRT Nieuws koffiemok ter waarde van €8,27, lees ik hier. Ja, besparingen dus. Maar je wint toch iets, een VRT Nieuws koffiemok. Kan je zelf ook doen alsof je journalist bent thuis of op het werk. Koffiemokken zijn hier ook dagelijks te winnen trouwens. In Goedemorgen Morgen, als je meedoet met Punto Punto. Doe het nog snel, voor het ook wekelijks wordt.

0: Iemand die heel diep in zijn eigen kan kijken. Teddy Swims. In januari verschijnt zijn nieuwe album Ugly. En daar hoort ook een tournee bij die hem ook naar Antwerpen zal brengen. Volgende week vrijdag ga ik naar Treviso in Italië om jurylid te zijn tijdens de Tiramisu World Cup. Ik heb vandaag mijn vliegtickets geboekt. Kijk er ontzettend naar uit. Maar volgende week dinsdag is er ook al iets tofs waar ik je mee naartoe kan nemen. We gaan met Radio 2 Spits naar Mechelen. Iets dichterbij, maar ook tof, want daar gaan we de digitale week aftrappen in het Speelgoedmuseum. Ik moet je niet meer vertellen dat er op dit moment een enorme versnelling bezig is op digitaal vlak. Een beetje te snel misschien. En als het daarboven in je hoofd wat te veel aan het worden is, vertrouw op Radio 2 Spits. Luister dinsdag naar de kick-off van de digitale week in Vlaanderen tussen 4 en 6 live vanuit het Speelgoedmuseum in Mechelen. Kom ons gerust ook eens bezoeken als je tijd hebt op dat moment. Vooral als je, net als ik, ook eens wil proeven van de gamingwereld. Want er is veel gebeurd sinds de knikkers op de speelplaats. Ik had ook al wel een Commodore 64 als tiener, maar dat klinkt ook al zo lang geleden. Ik reken het ook allemaal liever niet meer uit, hoor.
1: Radio 2 Spits. Radio
0: 2. In elk geval, Radio 2 Spits. Volgende week dinsdag live vanuit het Speelgoedmuseum in Mechelen. Dat is onder het station. Nou, makkelijk wel. En het is Bob Marley nu.

0: ook al doen de besparingen pijn. Vlaanderen moet blijven draaien. Daarom is er dit weekend ook het weekend van de klant. Ik ga de handen uit de mouwen steken in bakkerij Bolleke in Zottegem. Maar er is dit weekend nog van alles te doen.
1: Ondernemen, groeien, innoveren.
2: Onze Vlaamse bedrijven zijn voortdurend in beweging.
1: Dat kan je zelf ontdekken op VOCA Open Bedrijvendag.
2: Kom op zondag 4 oktober langs bij honderden bedrijven in heel Vlaanderen.
1: Voor een unieke blik achter de schermen.
2: Kan je niet kiezen?
1: Luister de hele week naar Radio 2 Middag en maak al even kennis met de boeiendste bedrijven in jouw buurt.
2: Check de volledige lijst op openbedrijvendag.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de die?
2: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut. Met de Pro van
4: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
6: Enkel in de winkels van
8: Leonidas.
6: Voorwaarden op leonidas.com.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
10: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton?
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
13: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
12: Was dat alles meneer?
13: Geef mij ook nog 1.
12: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
13: Ja, en currysaus.
12: En dat is voor hier op te eten? Of?
13: Nee, het is voor...
14: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
15: Deze radiospot is voor u.
16: Zeker.
15: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
16: Pas opgestaan.
15: Al direct weer in slaap valt.
16: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
15: En maar kwijlen op zijn kostuum.
16: Ja, is dat normaal?
15: Nee.
16: Want slapen doet je in je bed.
15: Het is bedtijd.
16: Echt waar.
15: Tijd voor een Sleep Life bed.
17: Sleep Life. Kom eens een heerlijk

0: in bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life, nu zondag open.
1: Elke dag telt voor twee.

Deze moet erbij, ja toch? Heeft iemand die al aangevraagd voor de Radio 2 Dansathon? Ik wil DJ Peter daar wel op zien losgaan, eerlijk gezegd. Hij zal weer 24 uur dansen voor het goede doel. Tijdens de Radio 2 Dansathon, vrijdag 16 oktober op de Markt in Zottegem. Iedereen welkom. Maar doe dus vooral ook danssuggesties via VRT Max. Laat ons weten voor wie en waarom ook. En steun Kom op tegen Kanker daarmee. En dit is Cock Robin.

0: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Een avond vol hits op donderdag 15 oktober in de AFAS Dome in Antwerpen. Yeah, yeah. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
4: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Luc Milio. De Zoo van Antwerpen en Dierenpark Plankendaal verliezen al hun Vlaamse werkingssubsidies. Het gaat om 3,4 miljoen euro per jaar. De subsidies worden onder meer gebruikt om kortingen te geven aan mensen met minder financiële middelen en om de historische monumenten in de zoo te onderhouden. Directeur Dries Herpoelaert.
5: We zijn heel erg geschrokken, moet ik zeggen, en een beetje verbijsterd, want dit kwam werkelijk geheel onverwacht. We hebben daar geen enkel signaal omtrent gekregen, er is geen enkel overleg of gesprek geweest, of van pas op, er gaat iets gebeuren. Als je alles wegneemt als overheid, dan ga ik ervan uit dat die opdrachten die wij doen als niet belangrijk worden beschouwd. En ja, dan moeten we ons afvragen, wat moeten wij nog doen in de toekomst? Wat wordt er van ons nog verwacht?
4: Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de besparing zal hebben voor de dierenparken. Verschillende culturele instellingen in de provincie Antwerpen worden getroffen door de besparingen van de Vlaamse regering. Ze zullen het met 30% minder middelen moeten stellen. Het gaat om de Antwerpse musea Diva, Vleeshuis en Maaier van den Berg, het Speelgoedmuseum in Mechelen, de musea in Turnhout en het Karremuseum in Essen. Voor de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen valt alle Vlaamse steun weg. In Antwerpen is een vrouw uit Puur Sint-Amans veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. Ze had haar demente moeder van 81 in een woonzorgcentrum in Bornum om het leven gebracht om sneller over haar schenking te kunnen beschikken. De dochter had onder meer minutenlang een kussen op haar gezicht geduwd. Twee mannen moeten voor het Hof van Assise komen voor de moord op Heidi de Schepper. De vrouw verdween in 2010 in Balen. Haar verdwijning bleef jaren onopgemerkt tot de school van de kinderen alarm sloeg. Haar toenmalige vriend moet nu voor Assise komen samen met een vriend van hem die al eerder werd veroordeeld voor moord. Het lichaam van Heidi de Schepper is nog altijd niet gevonden. En bij de Antwerpse ZAS ziekenhuizen en het UZA krijgen ouders die twijfelen om hun kind te laten vaccineren vanaf nu een stripboek mee naar huis. Dokters merken dat ouders steeds meer tegenstrijdige informatie krijgen over vaccins via onder meer sociale media. Het stripboek moet hen helpen bij die twijfel en de juiste ingogeweving, zegt dokter Daan van Brusselen, die mee het initiatief nam voor de strip.
6: Een ouder die twijfelt over vaccinatie is daarom zeker geen ouder die niet geeft om de gezondheid van zijn kind. Maar mensen willen de juiste keuze maken, maar worden vaak overspoeld met tegenstrijdige informatie, bijvoorbeeld via TikTok-video's, Facebook-berichten en zo meer. En op deze manier willen we hun vragen ernstig nemen en vertalen we wetenschappelijke inzichten naar begrijpelijke informatie.
4: Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog bij 10 graden. Morgen na wat lokaal ochtendgrijs veel zon en 20 graden. Ook het weekend wordt overwegend zonnig. Meer nieuws staat ook in de app van VRT Nieuws.
3: En is het druk op de weg, Jelle?
7: Ja, het is toch al behoorlijk druk. 215 kilometer file op de Antwerpse ringen richting Gent. 2 uur extra tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Door een ongeval zijn daar 2 rijstroken versperd. Richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Draag naar Antwerpen dan op de E313 1 uur vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten en verder vertragingen tot een kwartier. Op de E19 van Antwerpen naar Breda vanaf Meer tot het knooppunt Galder, daar is hinder door een aanrijding. Van Antwerpen naar Nederland rijden, beter via de A12 over Bergen op Zoom. Op de binnenring rond Brussel een half uur file golven tussen Strombeek en Tervuren. Op de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel en 10 minuten tussen Vorst en Halle. Op de kleine Brusselse ring richting Zuid een kwartier tussen de Anicordie en de Troontunnel. En op de E42 van Luik naar Bergen bij Namen 3 kwartier file rijden. Andere vertragingen zijn kleiner.

0: Calvin Harris en Dua Lipa, One Kiss. Straks hebben we het over een loodgieter die een terrorist wist te overmeesteren in de cockpit van een vliegtuig. Die had de piloot al neergestoken. Het was de bedoeling om het toestel te laten neerstorten met alle 174 passagiers aan boord. Maar daar dacht de loodgieter anders over.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
3: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
4: Radio 2 nodigt je uit op het vergeten eiland.
5: Ik ben Jo.
6: Ik ben Raisa.
4: Twee beste vriendinnen belanden via een mysterieus portaal op het magische eiland Nakali. Vol mythische wezens.
7: Waar zijn we?
8: Welkom op vergeten eiland.
4: Maar hun herinneringen aan elkaar beginnen te verdwijnen. En straks vergeten ze misschien zelfs elkaar.
8: Oh nee.
4: Kom naar de exclusieve avant-première op zaterdag 3 oktober in Kinepolis, Antwerpen.
9: Ik zal u nooit vergeten.
4: Win je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
10: Horta, horta, vita.
11: Voel nu Qatar zalig zachte vacht.
12: Ai, poesje.
11: Voel hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
12: Ah, poesje.
11: En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
12: Een stoute kat.
11: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
13: Elke dag telt voor twee.
14: Radio 2.

0: Casanova van Ultimate Chaos. En wat een toestanden in die cockpit van de Fly Dubai vlucht naar Tel Aviv gisteren. Piloot neergestoken door eigen co-piloot die het vliegtuig vol Israëliërs wou doen neerstorten. De piloot die werd aangevallen slaagt er nog net in om de deur van de cockpit te openen, waardoor de bemanning en passagiers ter hulp konden komen. Waaronder ook een loodgieter dus, die erin geslaagd is om dat vliegtuig ook weer horizontaal te krijgen, want dat was op dat moment ook al aan een duikvlucht bezig. Totale waan. Waanzin, je mag er niet aan denken om in die vlucht aanwezig geweest te zijn. Cédric de Weert, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Jij bent zelf lijnpiloot en medewerker van de Belgian Cockpit Association. Wat dacht jij toen je dit nieuws hoorde?
1: Ja, een beetje verwonderd uiteraard. Nu wil ik ook even zeggen dat nog niet alles geweten is over het incident. Dus we wachten uiteraard nog iets meer details om echt conclusies te kunnen nemen. Maar ja, ik was verwonderd ten eerste omdat de vlucht is met een goede afloop geland. Dus dat is al heel belangrijk. En ten tweede ook, als er echt kwaad opzet is van een van de piloten, dan gaat dat wel echt in tegen wat wij elke dag proberen te doen. En dat is letterlijk door weer en wind van A naar B veilig vliegen. Dus dat is wat een beetje. Het is ook nog heel zelden gebeurd. Het is misschien de derde keer in de geschiedenis van de luchtvaart in de jaren 40 jaar. Dus het blijft heel beperkt, maar we blijven wel een beetje, we zijn pas verschoten.
0: Ja, er wordt ook onderzocht hoe wij met dat mes aan boord kon komen, want moeten jullie ook niet door een metaaldetector of zo als piloten?
1: Ja, absoluut. Wij volgen het protocol als passagier iets minder. Normaal gezien kan ik ook niet met een mes naar het.
0: Nee, dat is onmogelijk voor jou dan toch. Maar ja, blijkbaar is daar toch een mes in de cockpit geraakt. Nu, dat vliegtuig was ook een duikvlucht aan het maken. Wat moeten we ons daarbij voorstellen, Cédric? Wat maak je als passagier mee wanneer een vliegtuig een duikvlucht maakt?
1: Ja, goede vraag. Nu, ten eerste heb ik dat zelf nog nooit meegemaakt. We doen zo'n duik. Absoluut. Maar ik denk dat wel spectaculair moet geweest zijn eigenlijk. Hè. Ze zijn met 10.000 voet per minuut ongeveer gezakt. Dat is 3.000 meter per minuut. Dat is echt wel veel. Dus het moet wel wat turbulent geweest zijn. Die neus van het vliegtuig moet wel echt naar beneden gewezen hebben. En ik vond het wel ook een beetje gewichtloos. Dat is zoals een astronaut eigenlijk. Hè. Dus als je even snel valt als het zwaarte krijgt van de aarde, dan ben je op dat moment een beetje gewichtloos. Dus dat moet niet zo leuk geweest zijn. Vandaar dat we ook altijd zeggen aan passagiers, hou je veiligheid gordel altijd vast. Wat is er een beetje turbulentie en zo, dan ben je veiliger.
0: Ja, want wanneer je die gordel zou losmaken, dan ben je aan het zweven op dat moment.
1: Dan ben je echt als Frank de Winne in de ruimte.
0: Ja, nee, het was geen Frank de Winne, het was blijkbaar een loodgieter die er dan toch ook in is geslaagd, die aan boord was ook als passagier, die erin geslaagd is om dan de cockpit te bereiken. En ook wist wat hij moest doen, omdat hij altijd naar die Amerikaanse serie kijkt over vliegtuigrampen, zegt hij zelf nu, air disasters. Daardoor wist hij waar hij moest aantrekken. Hoeveel kracht was hiervoor nodig? Of hoe is die man daarin geslaagd?
1: Ja, dat is inderdaad echt wel ongelooflijk dat hij op basis van die serie van die Amerikaanse zender dat heeft kunnen doen. Zoveel kracht heeft hij niet nodig gehad. Hij heeft eerder, denk ik, stalen zenuwen nodig gehad dan een stalen spier. Om in die korte tijd dat het vliegtuig aan het duiken was, eigenlijk naar voren te springen of naar voren te stappen. En dan in de juiste acties te ondernemen, want het vliegtuig was ook heel, heel snel. Eigenlijk te snel voor wat zo'n vliegtuig gecertificeerd is. Ja. Was het aan het vliegen, dus hij heeft echt gewoon de juiste actie moeten doen op het juiste moment. Want er was ook schade aan het vliegtuig al aan de start, dat zien we op de foto's.
0: Ja, inderdaad, was dat ook van die duikvlucht? Dat daar was een stuk af, hè, achteraan, aan het roer of zo? Wat is dat achteraan? Ja, ik weet niet hoe je het moet benoemen.
1: De start bestaat uit een verticaal en een horizontaal gedeelte. En we zien duidelijk op ons dat het verticaal gedeelte zwaar beschadigd is. Is dat in die duikvlucht gebeurd? Is dat door die loodgieter gebeurd? Dat weten we nog niet. Dat moeten we dus op onderzoek afwachten.
0: Maar straks krijgt hij nog een schade. Je moet hij nog betalen voor de schade. Sorry, het leek alsof hij nu schuldig was ook aan schade aan het vliegtuig. Maar dat zal toch niet zijn schuld geweest zijn. Toch?
1: Even twee piloten dan gezet, alle geluk.
0: Te veel kracht. Ja, er waren ook twee reservepiloten aan boord, waaronder één Brit, die ook ter hulp gesneld zijn, gelukkig. Maar nog één vraagje misschien, maar wat als ik, heel uitzonderlijk zoals we daarnet al zeiden, maar stel ik kom in zo'n situatie terecht in de cockpit, kan ook zijn dat twee piloten onwel worden of zo. Wat is het belangrijkste knopje daar?
1: Ja, dat is een goede vraag, want wij als piloot, wij gaan toch door een intensieve opleiding. Dus het is niet dat je het zomaar met een YouTube-filmpje of een air crash investigation kan oplossen. Maar als je toch in zo'n filmscenario zou terechtkomen, zou ik zeggen, probeer dan gewoon de push-to-talk in te duwen. Dat is het knopje op onze stuurknuppel of op de stick. Daarmee kan je dan via de radio, de luchtverkeersleiding of andere piloten bereiken. En als je dan een heel, heel grote portie geluk hebt die dag en de instructie volgt, misschien dat je dan wel veilig naar de grond geraakt. Ja. Maar voilà, dan even de
2: als er iemand is aan de grond die het goed kan uitleggen hoe het allemaal in elkaar zit dan in de cockpit. Ja, maar het boordpersoneel kent misschien ook een basisopleiding, ik weet het niet, of zo, of is dat niet zo?
1: Zij krijgen heel erg de basics uitgelegd en ook een beetje die radioprocedures. Maar het is niet dat zij volledig onze job kunnen overnemen, zoals ook hun job ook niet kan overnemen. Hè.
2: Nee, er zullen altijd nog wel piloten nodig zijn, denk ik, om onze veiligheid te garanderen aan boord. Dat zeker. Cédric, dankjewel in ieder geval om even tijd te maken. Cédric de Weert van de Belgian Cockpit Association. Nog een prettige middag verder.
1: Ja, dag. Radio 2 Spits.

0: Alex Warren met zijn Passenger. Jacot is hier ook. Waar is dat knopje voor jou om jou aan te zetten? Hallo.
1: Hallo. Hey.
0: Ja, de Talk Jacot knop. Gaan we hier even indrukken om te weten wat voor weer we nog gaan krijgen.
1: Ja, het gaat mooi weer blijven. Hè. Vandaag uiteindelijk, het heeft een tijdje geduurd voor het hele land om de zon er helemaal te laten doorkomen. Maar 21 graden hebben we vandaag al gezien. Morgen gaat dat een 20 graden zijn. Vannacht gaat er wel wat lage bewolking gevormd worden. Dus morgen vroeg waarschijnlijk zo wat ochtendgrijs. Misschien lokaal nevel en mist. Maar dat trekt redelijk snel op. En dan krijgen we dus weer zon en wolken die elkaar afwisselen bij 20 graden. En dit weekend gaat zich dat gewoon nog elke dag herhalen. Dus 's ochtends een beetje ochtendgrijs, daarna terug de zon. Die erdoor komt, temperaturen rond 20 graden. En zelfs begin volgende week blijven we nog rond die 20 graden schommelen. Blijft het nog droog op maandag en dinsdag. De grote weersverandering die zit er waarschijnlijk op woensdag aan te komen, zoals het er nu uitziet. En dan krijgen we wat grijzer weer, wat meer kans op regen ook. En gaan we eventueel ook naar wat frissere temperaturen, normalere temperaturen voor de tijd van het jaar.
0: Je hebt een leuke salopet aan.
1: Oh, dankjewel.
0: Oh, zo'n tijgerprint of een luipaardprint.
1: Ja, luipaardprint. Het is een goede. Die ondersteunt mijn buik, dus dan hoef ik die niet meer zelf helemaal te dragen.
0: Ik dacht het dat het ook een functie had. Maar ook een mooi zakje vooraan waar je speakbriefje in zit.
1: Daar zit mijn briefing in.
0: Ja, maar dat heb je zeker niet nodig, denk ik. Je weet het al heel goed. Dankjewel, Jacot.
1: Alsjeblieft.
2: Lekker. Echt lekker.

Mo en Douwe Bob, stop met zeiken. Dat zeg je misschien wel stiekem tegen mij ook zo af en toe. David, stop met zeiken, draai wat meer muziek. Kan je geen ongelijk geven? Kijk, we gaan er nog eentje aan toevoegen, zie je. Christina Aguilera. Voor het nieuws van 5 uur.

0: Christina Aguilera, vol zoetigheid, Candyman. En er komt straks nog meer muziek aan.
1: Radio 2. Radio 2.
2: Samen. Uit elkaar.
3: Hallo, maar ik ben al weg.
2: Je nieuwe thuis. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
4: Samen overstappen? Haast je. Je hebt nog maar 6 dagen om gratis en vrijblijvend in te schrijven voor de groepsaankoop energie in Antwerpen. Zo bespaar je gemiddeld €200 op je energiefactuur. Surf snel naar samenoverstappen.be. Het zijn housewarmingweken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarmingweken, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
5: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
6: Maar denk nu toch iets na voordat je iets doet.
7: Soms gedragen kinderen zich...
6: Onbegrijpelijk.
7: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter impulsief gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
8: Als dit herkenbaar is voor jou...
9: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
6: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
9: Nee, ja, precies de grootte van Ham.
8: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
9: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
6: En of dat beter klinkt.
8: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
10: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
11: Nu kunnen we samen lezen.
10: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
12: Kan je nog lang lezen?
11: Denk het wel. Hè?
10: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
12: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
11: Gezellig, hè?
10: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
13: Brussel 1926. Een nieuwe munt ziet het licht. De Belga.
14: Maar goud werd hij nooit. Tot nu. Belga Gold. De eerste officiële Belgische investeringsmunt in zuiver goud. Uitgegeven door de overheid. Kijk op herdenkingsmunten.be.
15: Cadeautjes! Maar wie is er jarig?
16: Wij allemaal. Want binnenkort is het weer Werelddierendag.
17: Gaan ons Boskes ons daar nog meer verbinden?
18: Zeker weten, want van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober vieren we bij Sowieso Werelddierenweekend.
19: En dat betekent 15% korting op bijna ons hele assortiment.
20: Elk dier zijn plezier, Sowieso.
18: Tot in Kontig.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Goed nieuws voor de sportliefhebbers, want Belga Sport is terug op tv met opnieuw 6 parels uit de Belgische sportgeschiedenis. We hebben het straks over een echt wielerpareltje.
21: Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2.
0: Eerst eens luisteren wat Sophie nog weet.
22: 5:00, goedemiddag, 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Heel wat organisaties zijn niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering. En zowel in ons land in Luik als in Frankrijk lopen schoolprotesten uit de hand. Reizigersvereniging Trein Tram Bus reageert scherp op de besparingen bij vervoersmaatschappij De Lijn. De Vlaamse regering had extra geld beloofd, maar van de €50 miljoen blijft nu maar de helft over. De Lijn mag ook het geld niet gebruiken om nieuwe ritten te organiseren. Dat alles zal de reiziger voelen, zegt Peter Meukes van Trein Tram Bus.
23: We zouden blij geweest zijn als het effectief dan de helft minder geld zou zijn voor meer aanbod. Maar nu blijkt dat ook dat niet het geval is. En dat eigenlijk de regering De Lijn verplicht om die €25 miljoen die ze dan bijkrijgt volledig te gebruiken om tekorten af te dekken, waardoor er voor de reiziger gewoon niks bij komt. En dat vinden we wel heel slecht nieuws.
22: De halvering van het budget is een onderdeel van een grote besparing van bijna €2 miljard die de Vlaamse regering volgend jaar wil realiseren. De zoo in Antwerpen en ook de dierentuin in Plankendaal verliezen daardoor al hun werkingsmiddelen. Ze krijgen enkel nog subsidies voor wetenschappelijk onderzoek. Directeur Dries Herpoulaert is verbaasd en spreekt van een enorme klap.
24: Feitelijk gaat het niet alleen over de €3,4 miljoen die wij verliezen, maar ook welke rol wordt er van ons verwacht in de toekomst. Voor
1: voor onze dieren, voor het monument en voor de mensen die naar onze dierentuinen komen. Want als je alles wegneemt als overheid, ja, dan ga ik ervan uit dat die opdrachten die wij doen als niet belangrijk worden beschouwd.
22: Vlaams minister van Cultuur, Caroline Gené van Vooruit, gaat in totaal ook 47 miljoen euro besparen op cultuur. Een dertigtal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen verliezen ongeveer een derde van hun subsidies. Bozar in Brussel verliest zelfs alle Vlaamse subsidies. En ook archieven en erfgoedbibliotheken zullen minder geld krijgen. Het leerlingenprotest in Luik op 5 middelbare scholen is vandaag uit de hand gelopen. Een directielid van een school werd aangevallen en enkele leerlingen richtten ook vernielingen aan. 6 mensen zijn opgepakt, 3 blijven aangehouden. De leerlingenprotesten zijn gestart in een reactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En ook in Frankrijk zijn er van die scholierenprotesten die op sommige plaatsen ook uit de hand liepen. In de inkomhal van een middelbare school in Nantes werd brand gesticht en het protest wordt daar ook steeds gewelddadiger. Bij de Franse regering en justitie neemt de onrust toe. Er was vandaag dan ook een crisisoverleg, vertelt correspondent Frank Renaud.
3: In Marseille werd vandaag een brandweerwagen in brand gestoken. In Parijs werden bussen vernield en een chauffeur aangevallen. In Rennes braken gevechten uit tussen jongeren en de politie. In Nantes brak tijdens een protestactie brand uit in een school. Er zijn de afgelopen dagen al meer dan 100 gewonden gevallen onder scholieren, leraren en politiemensen. De Franse regering probeert het dialoog aan te gaan met scholieren om hun klachten in kaart te brengen, maar de vraag is of dat de protesten en rellen zal stoppen.
22: En er is verontwaardiging over uitspraken over vrouwenvoetbal die gedaan zijn in de podcast Ongefilterd. In een gesprek over de vrouwenploeg van Oud-Heverlee Leuven, die vanavond in de Champions League speelt, deden oud-voetballers en analisten Olivier de Schacht, Stijn Steijnen, Thomas Buffel en Radja Nainggolan lacherig en denigrerend over vrouwenvoetbal. Verschillende speelsters van de Red Flames spreken van respectloos gedrag. Ook Saar Jansen, zij is Red Flame en ook verdedigster bij OH Leuven. Ze begrijpt het niet.
4: We vinden dat toch allemaal heel jammer om te zien. We weten dat ook dat dat vaak kan gebeuren, maar op zich gaan wij daar wel heel positief mee om. Toch wel veel mensen die erop hebben gereageerd en iets op hebben gedeeld op een social. Dus dat doet superveel en je voelt die steun ook wel echt. Nu volle focus op de match, maar ja, super jammer dat dit steeds weer opnieuw voorkomt.
22: Vanavond om 9:00 spelen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. Vanavond is er lokaal nog kans op een laatste bui. Vannacht blijft het droog bij zo'n 11 graden. Morgen en het weekend wordt het zonnig bij zachte temperaturen rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel Sophie. In Frankrijk hebben scholieren een brandweerwagen in brand gestoken. Wat zei je daarnet, Jelle?
11: Ja, lijkt me snel geblust.
0: Ja, inderdaad, dat moesten ze ook snel kunnen blussen.
11: Je hebt alles laten plaatsen.
0: Het is dat, ja. Waarom zeggen ze daar niks over? Sophie, hoe snel is die brandweerwagen geblust geweest? In no time misschien. Goed, hoe snel gaan we thuis geraken, Jelle? Dat weet jij ook.
11: Ja, in en rond Antwerpen zal het allemaal wel even duren. 241 kilometer file en op de Antwerpse ring richting Gent 2 uur extra nog altijd tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever, maar de weg is daar wel vrijgemaakt. Richting Nederland bijna 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Het gaat ook traag naar Antwerpen op de E313, 1,5 uur vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 40 minuten. Op de E17 vanaf Kruijbeke 20 minuten. En verder vertragingen die oplopen tot een kwartier. Op de binnenring rond Brussel 1,5 uur filegolven tussen Strombeek en Tervuren. Op de buitenring meer dan 1,5 uur tussen Wezenbeek en Wemmel. En op de kleine Brusselse ring richting Zuid staat in de Louisa-tunnel een defect voertuig. Andere vertragingen zijn kleiner.
0: Oké.
24: Okay. Hoogstraten aardbeien. Radio 2. Radio 2 Spits.
25: David van Oetegem.
0: Met het nieuws van de dag en straks ook uit jouw buurt weer.
25: WRT Radio 2.
0: Volgens mij ben jij ook zo iemand die zo op Facebook allerlei reacties post bij nieuwsberichten.
11: Nee? Nooit gedaan. Maar ik lees ze nu wel.
0: Ja. Ik zou er toch eens over nadenken om het ook zelf te doen. Misschien hoor je jezelf dan wel in de opgaves. En dit is Eddie Grant. Well,

0: Radio 2 Spits met Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna. Je hoorde het daarnet, overal besparingen. Sommige dierentuinen krijgen niets meer van subsidie van de Vlaamse overheid. Er wordt ook 47 miljoen euro bespaard op cultuur. Sommige musea worden hard getroffen. Ook het Genever Museum in Hasselt. Dag, Dave Jacobs.
1: Goedenavond. Enfin, goed is veel gezegd.
0: Ja, er is weinig goeds te melden, denk ik, ook voor jullie. U bent directeur. Hoe komt dit nieuws bij jullie binnen?
1: We hebben vandaag al de ganse dag overleg gehad met de bovenlokale musea in Vlaanderen, waar wij er eentje van zijn. En het was ongeloof, verbijstering, veel emotie. Vooral omdat wij het tweede jaar op rij al getroffen zijn als heel specifieke deelsector. Vorig jaar al 5% moeten besparen. En dan nu bijna een nekschot bij wijze van spreken met nog eens 30%.
0: 30%, wat betekent dat concreet voor jullie werking dan?
1: Voor onze werking betekent dat toch een 110.000 euro gemiddeld voor de volgende jaren. Maar de bovenlokale musea zijn verschillende musea van verschillende schaalgrootte. En ja, dat zit toch afhankelijk van het museum, zit dat toch wel tussen inderdaad die 50.000 en 150.000 euro per jaar. Wat wel een serieuze slok op de borrel is, zeker voor de musea met wat kleinere teams. Maar we gaan allemaal nog de rekenoefening moeten maken om te gaan bekijken waar we ook effectief op gaan besparen.
0: Ja, dat is wel mooi gezegd voor een Genever Museum, slok op de borrel. Maar het doet pijn, dat zeker. Ik vraag me wel af, ik kan natuurlijk niet in jullie boekhouding kijken of ik weet niet wat jullie allemaal doen, maar hebben jullie wel zoveel geld nodig voor een Genever Museum?
1: Ik denk niet, zeker het Genever Museum, maar ook alle andere bovenlokale musea. Wij zijn zodanig verankerd in de lokale gemeenschap. We werken met heel veel vrijwilligers. Wij doen tientallen activiteiten per jaar voor de meest uiteenlopende doelgroepen. Wij willen inclusief zijn. Wij willen hard inzetten op participatie. Dat zijn net kernbegripte concepten waar de minister van Cultuur net op wil inzetten. Maar dan draait ze eigenlijk de geldkraan, of beter nog de zuurstofkraan, dicht. En kunnen we die humus waar wij als bovenlokale musea zo zwaar opteren, die vrijwilligers, die gemeenschappen, die collecties ook waarmee wij rondwerken, die kraan wordt volledig bijna dichtgedraaid, waardoor we het wel heel benauwd krijgen.
0: Ja, en u klinkt een beetje

0: Dat begrijpelijk waarschijnlijk ook wel. Maar ja, wat maakt die besparing precies zo onbegrijpelijk voor jullie?
1: Ja, voor ons is het vooral onbegrijpelijk, omdat wij als een kleine deelsector die echt lokaal en bovenlokaal heel goed werk levert, zo geviseerd worden en dat andere spelers binnen het culturele veld eigenlijk buiten schot blijven.
0: Iedereen wordt toch getroffen, wij ook, de VRT wordt getroffen, Bozar, niks meer van subsidie, ook dierentuinen soms niet, iedereen deelt toch in de klappen?
1: Niet iedereen, toch, als we de minister mogen geloven. Mm. Nu goed, degene die de besparing ontlopen, ja, ik gun het hun van harte, hè, dat ze ook niet hetzelfde moeten meemaken als wij en moeten gaan de rekenmachine bovenhalen.
0: Ja, wat gaan jullie nu doen?
1: Oh ja, we gaan het nog. Er gaat nog heel veel besproken moeten worden. Intern, binnen de eigen organisatie. Maar ook met de andere musea gaan we bekijken welke reactie aan de minister kunnen bezorgen.
0: Mm-hmm. Oké, veel succes in ieder geval. Davy Jacobs, directeur van het Genever Museum.
1: Dank u wel.

Bas Serra, All Because of You. Luisteraar Johan uit Roeselare heeft nog een ideetje voor de VRT. Dat is gewoon alleen nog nieuws uitzenden, lange reclameblokken en al de rest betalend. Dankjewel voor dit schitterend idee, Johan uit Roeselare. En dit is Bazaar. Begin opnieuw.

Craig David komt met zijn Born to Do It 25th Anniversary Tour naar Brussel. Hij brengt alle hits van zijn legendarische debuutalbum Born to Do It en

0: samen met Radio 2. Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken. Achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1 en Radio 2.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Oh, yellow. Kijk, als je mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
6: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
7: Hier Pipa de kat.
8: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo.
7: Beste katten en honden.
8: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
7: De dierenwinkel met de lage prijzen.
8: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
7: Of tip maxizo.be in en dan keihard mee houden. Heel de dag lang.
8: Ze zal het wel doorkrijgen.
7: Tot binnenkort.
9: Nu ook in je Maxizo winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Goed voor het beestje.
8: Goed voor het baasje.
10: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

0: Outcast met Hey Ja. Radio 2. En Hey Ja, Belgasport is terug op tv vanavond. En voor dit nieuwe seizoen doken de makers opnieuw in de rijke Belgische sportgeschiedenis. 6 parels van sportdocumentaires weer. Dirk van Nijverseel van Woestijnvis, hallo.
1: Goedenavond.
0: Vanavond starten we met de zege van Erik van der Aarden in de Ronde van Vlaanderen in 1985. En jij hebt die aflevering gemaakt, Dirk. Waarom heb je voor die zege gekozen?
1: Ja, Belgasport begint altijd bij één memorabel stukje sportgeschiedenis dat tot het collectieve geheugen behoort. En voor mij was dat een van mijn allervroegste wielerherinneringen. Erik van der Aarden die tijdens de Ronde van Vlaanderen van 1985, terwijl alle renners te voet de Koppenberg opklommen, tussen al die renners slingerde en fietsend die berg opreed in zijn Belgische kampioenentrui, dat was zo een van die momenten die voor mij die mij altijd zijn bijgebleven, die ik als kind heb beleefd. Dus ik wou wel eens gaan graven in wat dat er die zege eigenlijk dan voor Erik en zijn carrière betekende. En ja, die figuur van der Aarden heeft me altijd wel geïntrigeerd.
0: Ja, wat was dat voor iemand?
1: Ja, hij was eigenlijk de nieuwe Merckx. Begin jaren 80 was heel Vlaanderen aan het hopen op een nieuwe wieler-icoon. En ineens was daar die jonge blonde Limburger die een vrij franke toot had, die er nog goed uitzag ook en nog geweldig hard met de fiets kon rijden. En die zo'n beetje de Belgische wielerwereld in vuur en vlam zette vanuit het niets een beetje.
0: Een beetje atypisch toch ook, hè? In vergelijking met de andere renners in die periode?
1: Ja, zeker. Hij was niet op zijn mondje gevallen. Hij was ook heel jong, hè, op dat moment. Hij was 21 toen hij bij de profs kwam. Ze hebben daarvoor zelfs het Belgisch wielerbondreglement moeten aanpassen om hem prof te kunnen maken. Nu kijken we daar niet meer van op. Nu zijn ze allemaal 20 jaar, de wielrenners, als ze prof overstappen of profwaardig zijn. Maar toen was dat wel iets vrij uitzonderlijk. Ja. Hij won dan ook meteen een paar koersen. Hij won proloog in de Midi Libre, won de proloog in de Tour de France, droeg meteen de gele trui. Ja, was van een jonge renner die van de ene overwinning naar de andere spurte.
0: Maar wel een kort succes.
1: Ja, dat is een beetje het tragische aan het verhaal van der Aarden. Hè? Want hij is heel lang prof geweest. Hij is bijna 15 jaar profrenner geweest. Maar al die grote zegens, die boekte hij op een paar jaar. Hè? Tussen 1984 en 1988 boekte hij al zijn grote zegens. Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, groene trui in de Tour de France, winst op de Champs-Élysées in de Belgische kampioenentrui. Maar dan deemstert hij eigenlijk beetje bij beetje weg. Volgens zichzelf te vroeg opgebrand, te veel willen op te korte tijd.
0: Ja, en die zege in 1985 gaan we nu nog eens kunnen herbeleven, episch. Vanwege het feit dat hij zo ver op kop zat, of wat maakte dat precies zo speciaal?
1: Dus een paar jaar geleden is die editie van de Ronde van Vlaanderen verkozen tot de mooiste aller tijden. Vandaar ook een beetje de ondertitel Vlaanderens mooiste. Zowel Erik als die editie waren op dat moment Vlaanderens mooiste. Maar het waren vooral de hele slechte weersomstandigheden. Het is toen eigenlijk van bij de start beginnen regenen. En ze hebben de hele dag in de regen, gietende regen, buien, onweer gereden. Renners vertellen dat er 2 tot 3 centimeters water op het weg stond. En denk ik ook maar een twintigtal renners die editie uitgereden. Ja, en dan de man die in die Belgische kampioenentrui als eerste solo over de streep komt, dat sprak natuurlijk tot de verbeelding. Ja,
0: het opgezwollen gezicht van de kou.
1: Ja, inderdaad. Hij is nadien in een garage ergens nog in een warm badje mogen gaan liggen bij een of andere lokale supporter.
0: Mooi, man.
1: Dus het was een epische editie.
0: Voilà, legendarische beelden dus in Belgasport om 25 over 9 op VRT Canvas. Dankjewel in ieder geval.
1: Graag gedaan.

0: Dat was de legendarische Barbara Dex nog. Back to you.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met nog meer nieuws uit jouw buurt.
3: Goedenavond, VRT Nieuws uit Antwerpen met Luc Milio. De Zoo van Antwerpen en Dierenpark Plankendaal verliezen al hun Vlaamse werkingssubsidies. Het gaat om 3,4 miljoen euro per jaar. De subsidies werden onder meer gebruikt om kortingen te geven aan mensen met minder financiële middelen en om de historische monumenten in de zoo te onderhouden. Directeur Dries Herpoelaert.
4: We zijn heel erg geschrokken, hè, moet ik zeggen, en een beetje verbijsterd, want dit kwam werkelijk geheel onverwacht. Hè. We hebben daar geen enkel signaal omtrent gekregen. Er is geen enkel overleg of gesprek geweest of van pas op, hè, er gaat iets gebeuren. Als je alles wegneemt als overheid, ja, dan ga ik ervan uit dat die opdrachten die wij doen als niet belangrijk worden beschouwd. En ja, dan moeten we ons afvragen, wat moeten wij nog doen in de toekomst? Wat wordt er van ons nog verwacht?
3: Verschillende culturele instellingen in de provincie Antwerpen moeten het met een derde minder middelen stellen door de besparingen van de Vlaamse regering. Het gaat om de Antwerpse musea Diva, Vleeshuis en Meijer van den Berg, de musea in Turnhout, het Karremuseum in Essen en het Speelgoedmuseum in Mechelen. Daar spreekt directeur Nick de Meester van een grote klap.
5: In de eerste plaats zijn we enorm verbaasd om dit nieuws te vernemen. Wij verliezen 30% van onze Vlaamse werkingsmiddelen. En dat is toch wel een enorme klap voor de organisatie. Dat is een klap die pijn gaat doen. Net op een moment ook dat onze kosten sterk stijgen. De economische situatie, dus verbazing.
3: Voor de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen valt alle Vlaamse steun weg. Het Stadsarchief Mechelen en het Letterenhuis in Antwerpen verliezen de helft van hun subsidies. Mechelen springt mee op de kar van de 10-daagse campagne Goed omringd zijn rond mentale gezondheid. Die start vandaag. De stad organiseert met verschillende welzijnspartners een 50-tal activiteiten, zoals wandelen, schepen Sabe de Graaf.
6: Uw mentale gezondheid hangt ook heel erg samen met uw fysieke gezondheid. Dus vandaar dat we ook het aanbod hebben waar je een wandeling kan maken met onderweg een aantal praktische tips van ons zorgteam Heembeemt en een beweegcoach. Omdat het uiteraard de twee zijn samen, uw fysieke gezondheid en je mentale gezondheid maken dat je als mens ook steviger in je schoenen staat. En dat is wat wij vanuit Stad Mechelen echt aan al onze inwoners willen meegeven en onze inwoners daarbij willen ondersteunen.
3: En vanaf vanavond 10 uur tot dinsdagochtend zal er extra verkeershinder zijn in de buurt van de Afasdome en de Lotto Arena in Antwerpen. Er wordt opnieuw een stuk van het viaduct op de Antwerpse ring afgebroken. Dat moet plaatsmaken voor een nieuwe, verdiepte ring die deel uitmaakt van de Oosterweelverbinding. De Schijnpoortweg onder het viaduct wordt afgesloten in beide richtingen. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog bij 10 graden. Morgen na het lokaal ochtendgrijs veel zon en 20 graden. En dat is ook zo in het weekend. Meer nieuws staat in de app van VRT Nieuws.
0: En de files, die vinden we bij Jelle.
7: 268 kilometer file staat er toch nog altijd. Onder meer op de Antwerpse ringen richting Gent. Nog steeds meer dan anderhalf uur extra tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Richting Nederland 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen gaat het vooral traag op de E313. Daar 2 uur erbij vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven ook bijna 1 uur. Op de E19 vanaf Brasschaat 25 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. En verder vertragingen tot 15 minuten. Op de E17 richting Kortrijk een kwartier file rijden van Zwijnaarden tot Nazareth. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten aanschuiven van Groot-Bijgaarden tot Machelen. Op de buitenring 50 minuten tussen Wezenbeek en Jette. Op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg staat in de Louisa-tunnel een defect voertuig. Verderop staat ook in de Rogier-tunnel een defect voertuig. Daar is de linkerrijstrook versperd. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
8: Lekker! Echt lekker!
1: Radio 2.
9: Radio 2 Spits.
1: David van Oortegem.
0: Met straks de quiz waarmee je niks kan winnen.
1: WRT Radio 2.
0: We zijn onze tijd ver vooruit. We geven niks uit met dit programma. En dit is Laureen. Uit Zweden inderdaad, dat toe.

0: Ja, het zijn de woorden van luisteraar Jos uit Hasselt. Die stuurde daarnet besparingen bij de VRT. Daar zorg jij toch al jaren voor, David, met het enige spelletje waarmee niets te winnen valt. Raad het nieuws aan de hand van de reactie. Dat ze daar eens een voorbeeld aan nemen, zegt Jos. Het wordt tijd dat de eer om mee te doen of iets te winnen terug naar waarde geschat wordt. Waar, hè?
1: Klopt helemaal.
0: Zo waar. En we gaan het straks nog eens proberen.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days. En geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
4: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's vondere bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Mama, is mijn brood al klaar?
7: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
8: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
6: Ah, dan is het goed. Die is echt zo lekker.
9: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
10: Hoogstraten.
9: Hoogstraten aardbeien.
11: Iscariot presenteert Blind Date.
12: Ben ik echt zo zweterig?
13: Mijn linkerwang is dikker dan de rechter.
11: Word jij ook zo moe van het online daten tegenwoordig? Dan is de nieuwe musical Blind Date jouw ideale avond uit. Vanaf 9 oktober in het Fakkeltheater in Antwerpen. Tickets via fakkeltheater.be. Samen met Radio 2.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
15: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
16: Iedereen gelukkig.
15: Enkel in de winkels van
17: Leonidas.
15: Voorwaarden op leonidas.com.
18: Go Jello!
19: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
20: Radio 2.

0: 5 Keep On Moving. En nu mag je beginnen te bellen als je het wil opnemen tegen toch wel een topkandidaat, begin ik zo langzaamaan te begrijpen. Jelle de Bie van het verkeer, die al 3 op 3 heeft gescoord, kan hij er 4 op 4 van maken. Vandaag, het hangt van jou af, beste luisteraar. Hoe sterk ben jij? Probeer het. 078 35 32 34, dat is het telefoonnummer van deze studio. Je komt rechtstreeks in de uitzending terecht. Dus 058 35 32 34. Ondertussen is aan het kijken. En wauw, direct een bak durvers. Goedenavond, met wie?
1: Goedenavond, met Stefan.
0: Stefan!
2: Uit? Ja. Dag Stefan.
0: Hallo.
1: Uit Sint-Kapelle.
0: Sint-Kapelle.
1: Ja.
0: Waar is dat ergens?
1: Dat ligt tussen Moorslede en Dadizede.
0: Oh ja. Oké, okay, goed. En is het tof om daar te wonen?
1: Het is altijd tof om hier te wonen.
0: Oké, okay, dan gaan we eens langs gewoon bij gelegenheid. Maar we gaan eerst spelen. 2 reacties. Op welk nieuws slaan ze? Je weet dat het een geduchte tegenstander is, hè Stefan?
1: Ja, dat weet ik. Dat weet ik.
0: En toch heb jij de moed gevonden om het te proberen. Heel goed. Ik ben trots op jou, Stefan.
1: Ja, ja, ja, ondanks het feit dat ik vandaag helemaal het nieuws niet heb gevolgd. Dus,
0: Maar Jelle had het ook een beetje moeilijk, zei hij daarnet.
2: Ja, het is een drukke verkeersdag natuurlijk geweest. Hè, dus ja, volle focus daarop. Mm-hmm. Begin al excuses in te roepen.
0: We gaan zien. Hier komt de eerste.
1: Ik heb het in mijn tuin gewekt. Dus
0: ah,
1: ja,
0: oké. Okay. De eerste reactie komt van Jade Verkinderen. En die schrijft het volgende. Zotjes. Zo zie je maar. Onkruid vergaat niet. Wat is er zo zotjes geweest? Onkruid vergaat niet?
1: Nee.
0: Op welk nieuws?
1: Nee, ik weet behoorlijk niet waarover het gaat.
0: Jelle?
2: Ik heb geen flauw idee.
0: Ook geen flauw idee? Echt?
2: Nee.
0: Oh, wauw. Wordt spannend.
2: Wat een opgave, David.
0: Tweede reactie. Op hetzelfde nieuws komt van Peter van Vreekem. En Peter schrijft... Misschien waren ze vervallen. Dan werkt dat niet meer, waarschijnlijk. Moeilijk, hè?
1: Oh, ik ben... Het is heel moeilijk. Ik weet het helemaal niet.
0: En ook voor Jelle is het moeilijk.
2: Ja,
0: wie had dat gedacht?
2: Ik heb geen idee waar dit over gaat.
0: Dan ga ik nog een derde...
1: En wat is er vervallen?
0: Ja, er is iets vervallen. Er is vervallen.
2: Toch?
0: Ja, onkruid vergaat niet. Kurt Klaasens die zegt... Nu geef ik wel een derde...
1: Ja, maar dat mag ook, hoor.
0: Oké, dan mag jij als eerste antwoorden als je het nu weet, Stefan. Maar Kurt Klaassen zegt, waren dat misschien COVID-inspuitingen?
1: Waar zijn jullie het nieuws gaan halen?
0: Van het internet. It's all over the place. It's all over the place. It's coming from America. And it was all over the place. En heel veel reactie overal. We gaan het Jelle laten zeggen.
2: Ik zou dan gokken dat het over die vrouw in Tennessee gaat die de doodstraf heeft gekregen, maar dat heeft overleefd op een of andere wijze.
0: Ja, doodstraf mislukt in de Amerikaanse staat Tennessee, inderdaad. De executie van de ter dood veroordeelde Christa Pike. 2 dodelijke injecties kreeg ze, maar ze bleef in leven en snurkte daarna gewoon hoorbaar door de microfoon. Is nu overgebracht naar het ziekenhuis.
1: Ik durf er niet op te reageren.
0: Je durft er niet op te reageren. Nee, hoeft ook niet. De gouverneur heeft alle geplande executies voor dit jaar opgeschort, maar inderdaad, het was misschien een vergissing, COVID-inspuiting of iets anders.
2: Ik vermoed van niet.
0: Nee. In ieder geval zijn ook veel reacties die zeggen van ja, die doodstraf zou... Och arme die vrouw, als je weet wat die op haar kerfstok heeft, weten we eigenlijk waarom ze ging geëxecuteerd worden. Moet je ook maar eens bekijken. Ja, gruwelijke marteling en doodslag.
1: Ja, en dit was 30 jaar wachten ook, hè?
0: Ze heeft 30 jaar moeten wachten, inderdaad. Maar ze had een liefdesrivale, geloof ik, urenlang gruwelijk gemarteld en geslagen en zo. Dan met een breekmes een pentagram in haar borst gekerfd. Uiteindelijk doodgeslagen met een asfaltsteen. En ze heeft zelf een stuk van de schedel van het slachtoffer had ze mee als trofee. Bij haar thuis dus, ja. Ze heeft wel...
2: Ja, aparte trofee.
0: Aparte trofee.
2: En een pentagram, dat is 7 hoeken?
0: Ja, zo is iets van de duivel, denk ik.
2: Ah.
0: Is dat niet zo? Een pentagram, is dat niet 5 penta 5? Zoals pentagon is
2: ook 5.
0: Of is dat 6? Nee, 5, hè? Penta, denk ik. Ja. Goeie vraag. Er zullen zeker luisteraars zijn die dat antwoord ook weten. Maar goed, het punt gaat weer, ondanks de 3 reacties, naar Jelle de Bie van het verkeer, 4 op 4. Radio. Ja, ik zou zo graag hebben dat er een keer een nieuwkomer 5 op 5 heeft. Dus morgen beslissen we de dag dan.

Suzanne en Freek halverwege. Eens zien wat er nog allemaal is binnengekomen hier in onze berichtenvenster. Bravo voor Jelle. Ja, inderdaad. Een pentagram is vijfpuntig. Nog heel wat commentaar op de sparingen ook. Gelukkig hebben ze de kampioenen nog om eruit te zenden. Ja, we kunnen dat schuifje inderdaad ook nog altijd even openmaken. Christa de Pestel, dankjewel voor jullie reacties in ieder geval. Vanavond op televisie, dus Belgasport, we hadden het er net over. Legendarische zege in de Ronde van Vlaanderen uit 1985 was dat. En op VRT1 kan je broeder, hoe heet dat nu weer? Ah, ik had het hier klaarstaan. Ja, broeder Igor in Detroit zien, ook in Amerika. Home Sweet Home, Vlamingen in Amerika. Het gaat daarover. Broeder Igor liet het priesterschap in West-Vlaanderen vallen voor een eenvoudig broederbestaan in Detroit. Om 9:15 op VRT1. Misschien ook eens de moeite om te bekijken.

gaat vanavond over eten. Frieten met stoofvlees, pistolets met choco, dat soort dingen. België heeft zo zijn eigen vaste eetgewoontes. En dit zijn de Pointer Sisters. Jump!

Ik weet niet wat er nog op jouw bord terecht komt vanavond. Laat het smaken in elk geval. En laat je radio aanstaan voor Radio 2 Olala. Straks na het nieuws van 6 uur met Niels de Stadsbader. Tot morgen!

0: Welkom, Toetjes! Maar wie is er jarig?
1: Wij allemaal! Want binnenkort is het weer Werelddierendag!
2: Gaan ons bosjes ons daar nog meer voor winnen?
3: Zeker weten, want van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober vieren we bij Sowieso Werelddierenweekend.
4: En dat betekent 15% korting op bijna ons hele assortiment.
0: Woof, woof.
5: Elk dier zijn plezier, Sowieso.
3: Tot in kontig.
6: Als dit herkenbaar is voor jou...
7: Zeg Chantal, wat is dat?
8: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
7: Amai, zeg.
6: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
7: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
8: Ah, maar kurk is altijd goed, hè?
7: Ah, ja. Hè?
6: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke wisbeurskortingen op de volledige collectie in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
9: Samen overstappen? Haast je. Je hebt nog maar 6 dagen om gratis en vrijblijvend in te schrijven voor de groepsaankoop energie in Antwerpen. Zo bespaar je gemiddeld €200 op je energiefactuur. Surf snel naar samenoverstappen.be.
10: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Hoube in VRT Potwalks.
11: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
10: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU app.
12: Brussel 1926. Een nieuwe munt ziet het licht. De Belga.
13: Maar goud werd hij nooit. Tot nu. Belga Gold. De eerste officiële Belgische investeringsmunt in zuiver goud. Uitgegeven door de overheid. Kijk op herdenkingsmunten.be.
14: Het zijn housewarming weken bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Housewarming weken. Nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
15: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
16: Wat ben ik hier eigenlijk tegen de muren aan het praten of wat?
17: Soms gedragen kinderen zich.
16: Vermoeiend.
17: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter onaandachtig gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
18: Verliefd? Verloofd? Getrouwd? Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
19: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
20: Welke liedjes van Niels de Stadsbader blijven overeind? En welke haalt de Olala-lijst niet? En hoe mag die top 3 er voor Niels zelf uitzien? Kom je allemaal te weten na 6 uur.
21: Elke dag, telk voor 2.
22: Zes uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Trein Tram Bus is ongerust over de besparingen bij de lijn. En op het assiseproces in Brugge heeft de vader die zijn 2 dochters heeft vermoord het laatste woord gekregen. Reizigersvereniging Trein Tram Bus is niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering bij de lijn. De regering had de vervoersmaatschappij voor volgend jaar €50 miljoen extra beloofd, maar de lijn krijgt nu maar €25 miljoen. En ook in de jaren daarna gaat het om een halvering van het budget. De lijn mag het geld ook niet gebruiken om nieuwe ritten te organiseren. Dat alles zal de reiziger voelen, zegt Peter Meukes van Trein Tram Bus.
23: Voor de reiziger betekent het dat er niks meer bijkomend afgeschaft wordt. Tenminste, hopen we. Maar er komt ook niks bij, terwijl dat eigenlijk dringend nodig is. En daar heeft deze Vlaamse regering, maar ook de vorige, die hebben daar hun woord niet gehouden. Probeer maar eens om meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen als keer op keer het beloofde geld voor het openbaar vervoer toch niet gegeven wordt. En daar zijn we boos om.
22: Vlaams minister van Cultuur, Caroline Gené van Vooruit, gaat in totaal ook €47 miljoen besparen op cultuur. Een 30-tal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen verliezen ongeveer 1/3 van hun subsidies. Minister Gené zegt dat het een moeilijke beslissing was, maar dat ze het geld dat er is vooral wil gebruiken om artiesten te ondersteunen.
24: Dat is uiteraard met heel veel liefde dat we die extra deden, maar dat is nu ook met pijn in het hart dat we die besparing moeten doen. Maar de essentie van het Vlaamse cultuurbeleid is meer mensen laten genieten van topcultuur en daarbij staan onze artiesten, onze makers centraal en daarom hebben we ook niet op hen bespaard.
22: erfgoedbibliotheken verliezen ook al hun subsidies. Archieven verliezen de helft. Op het Assise-proces in Brugge over de moorden op twee zusjes door hun vader is de jury in beraad. Ze moet beslissen of de vader, een aardappelboer uit Oostkamp, schuldig is aan moord op zijn dochtertjes van 8 en 5 en aan een moordpoging op zijn ex-vrouw bijna 4 jaar geleden. Maite Piesse volgt voor ons het proces en luisterde naar de laatste woorden van de vader.
0: Ik heb heel veel spijt van wat ik gedaan heb. Het is jammer dat ik de klok niet kan terugdraaien. Dat waren de laatste woorden van de beschuldigde hier in de Assisezaal in Brugge. Voor de advocaten van de moeder en de openbare aanklager staat het vast. Chris van Haverbeke is schuldig over de hele lijn. Hij heeft gepland en doelgericht zijn dochtertjes 1 voor 1 verstikt en hij wilde ook zijn ex-vrouw doden. Zijn verdediging ontkent die moordpoging ten stelligste, maar de moord op de kinderen betwist niemand. Voor de straf zal het weinig verschil maken, maar daar wordt morgen over beslist. Op dit moment beraadt de jury zich over de schuld.
22: In een andere assisezaak in Antwerpen heeft een vrouw van 64 30 jaar cel gekregen voor de moord op haar moeder. Bijna 6 jaar geleden spoot ze medicijnen in de mond van haar moeder die aan dementie leed en in een woonzorgcentrum in Bornem woonde. Ze duwde ook een kus op het gezicht van de vrouw die enkele dagen later stierf. Zelf zei ze dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar volgens het assisehof deed ze het alleen om sneller haar erfenis te krijgen. En voor het eerst is meer dan de helft van de nieuwe verkochte auto's in ons land volledig elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. De voorbije maand september is de symbolische grens van 50% doorbroken. De meeste nieuwe elektrische auto's zijn wel nog altijd bedrijfswagens en salariswagens. Maar ook bij particulieren stijgt de verkoop. 1 op de 5 verkochte wagens bij particulieren is nu volledig elektrisch. Vanavond is er lokaal nog kans op een laatste bui. Vannacht blijft het droog bij zo'n 11 graden. Morgen en het weekend worden zonnig bij zachte temperaturen rond de 20 liever graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Rustig, Sophie, rustig. Merci voor de update. Blijft zomer, dat is het belangrijkste. 233 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. 1 uur extra tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever richting Nederland. 1.5 uur tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen aanschuiven op de E313. Meer dan 1 uur vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 3 kwartier. Op de E19 vanaf Sint-Joop 1.5 uur. Op de E17 vanaf Kruijbeke 20 minuten. En verdere vertragingen tot 15 minuten. Op de E17 richting Kortrijk 1 kwartier file rijden van Gentbrugge tot Nazareth. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten aanschuiven van Groot-Bijgaarde tot Machelen. Op de buitenring 1.5 uur tussen Wezenbeek en Jette. En verder op 1 kwartier van Dilbeek tot Anderlecht-Zuid. Op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg staat in de Louisa-tunnel een defect voertuig. En verderop staat ook in de Rogiertunnel een defect voertuig. De linkerrijstrook is er versperd. Andere vertragingen zijn beperkt.
2: Radio 2. Radio 2. Oh la la.
4: Alles over muziek van bij ons.
2: Kim de Brie.
1: De nieuwste van Suzanne en Free krijg je in primeur te horen straks. Er is ook groot nieuws van op de Bene Cruise. En ook heel veel Niels de Stadsbader vanavond. Muziek en Niels zelf die langskomt.

0: Soul Sister en Company. Straks Niels de Stadsbader als gezelschap.
1: Radio 2, Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Ja, ja, zo kan het dus ook. Niels de Stadsbader bij Radio 2, Olala. Dus doe maar extra je best om jouw favoriet van Niels in die Olala lijst te krijgen vandaag. Die twee die nog altijd overeind blijven, al sinds maandag zijn... Alles

0: wereld draait voor jou met Reggie. Maar dan is er nog die wisselspeler.
1: Hoe doe je dat? Wat is het geheim? En mag het ook het mijne zijn?
0: Hoe doe je dat? Heeft Karin van Oostende uit Middelkerken er gisteren ingezet. Zijn nummer uit het nieuwe album dat er morgen aankomt voor en over de ouders van Niels. Dus ja, kijk, nu wacht ik op jouw bericht. Welk lied van Niels moet er zeker nog bij volgens jou? Het is een allesbeslissende stem, want straks draaien we hem integraal. Via Radio 2 op VRT Max

0: Remo. En zijn cha-cha-cha. Zullen we het eens over Clouseau hebben?
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Want Clouseau is nog altijd hot, voor zij die daar nog mochten aan twijfelen. Het Koning Boudewijnstadion in Brussel vullen niet één keer, niet twee keer, maar drie keer. Voorlopig, want met Clouseau weet je maar nooit.
2: Oh la la.
0: Concerten op 4 en 6 augustus volgend jaar zijn al uitverkocht. Tickets voor de show van 7 augustus 2027 kan je dus vanaf volgende week woensdag 7 oktober kopen om half één 's middags. 12:30 is dat dus. Voor alle zekerheid kan je je ook al inschrijven op de wachtlijst. Dan krijg je dus de kans om als eerste een ticket te bemachtigen. Ik blijf het herhalen. Dit is heel, heel straf allemaal wat die broers Koen en Chris Wouters allemaal verwezenlijken. Nieuwste van Berre nu, Loving Each Other. Oh,

0: Herkenbare stem van Berre, maar deze stem herken je zeker ook.
1: Ik zal niet zeggen van geef het een plekje, maar geef het even aan mij.
0: Suzanne en Freek, het is een stukje uit hun nieuwste pijnstiller. Nog maar net op de wereld losgelaten en straks hoor je hem hier integraal bij Radio 2 Olala. Eerst eens horen hoe het op de Radio Bene Cruise gaat op dit moment.
2: Hallo, ik ben Peter van de Veire en binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker.
3: Radio 2 Dansatom.
2: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max en steun Kom op tegen kanker.
4: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Danshaton.
5: De filmzalen van Filmfest Gent zijn er klaar voor. Laat je omverblazen door films van legendarische makers of door het strafste talent van morgen. Bezoek de familiezondag met onder andere Bart Moejaert. Kom naar de Belgische premières van Lucas Dont en Michaël Roskam of ontmoet de componisten achter onder andere Notting Hill. Van 7 tot 18 oktober. Tickets via filmfestgent.be. Samen met de morgen, KNAK, VRT en Radio 2.
6: Lokaal en altijd vers grief. En was er nog iets, alstublieft?
7: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
8: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
9: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
8: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
10: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Nu ook in je Maxizo-winkel.
13: Hallo!
12: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
14: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
15: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
14: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
16: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
17: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
18: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
19: Bel & Bo.
20: Elke dag telt voor twee.
21: Radio 2.

0: beweegt er tussen de koeien, schrijft hij daar in Tielt. Ja, dat lukt, hè. Met muziek van Willy. Maar Willy is ook mee aan het varen. Heeft gisteren ook al opgetreden op die Radio Bene Cruise. Was laaiend enthousiast. Herbert Verhagen van Radio Bene, hoe is het vandaag geweest? Wat hebben we allemaal gemist op die zeedag? Praat ons bij.
1: Goedenavond, Kim. Wel, hij heeft het net nog eens gezongen. Want op die zeedag, ja, dan proberen we toch ook ons publiek wat te animeren. We hebben de zoete inval gedaan met Barbara Dex en Willy Sommers. En daarna hebben we met z'n drieën enkele nummers gezongen. Veel ambiance in de keet. En ik moet zeggen, voorbije dagen was het weer fantastisch. Lekker warm en zonnig. Maar vandaag, de zeedag, ja, dat viel een beetje in het water, om het zo te zeggen. Want het was grijs en bij momenten ook regenachtig. Ach. Dus maar goed dat we ons publiek, die 450 luisteraars van Radio Bene, konden animeren met het een en het ander. Maar we hadden ook, Kim, zeer, zeer fijn en grote nieuws te melden op dat schip. Ta-da-da-da-da-da. We gaan volgend jaar opnieuw op Radio Bene Cruise.
0: Fantastisch nieuws, hè, dat je mag aankondigen. Ik heb het al gezien op VRT Max bij Radio Bene daar. La Dolce Italia.
1: Ja, zeg. Een paar locaties. Portofino, Genua, Amalficus, Saint-Tropez, Rome en Sicilië zitten ertussen. Maar de artiesten die meegaan... Ik zal eens vertellen wie ik mag meenemen volgend jaar. Hou u vast, want dit zijn echt vocale kleppers. Gary Hager, Udo en Sandra Kim.
0: Nee.
1: Ja, ja. Die gaan mee van 19 september tot 26 september volgend jaar. Tof, hè?
0: Maar ja, oh, je weet nu al dat geweldig gaat zijn. Het is ook een ander schip, heb ik gezien, hè? De Costa Fascinosa.
1: Ja, het ziet er heel mooi uit. We hebben foto's te zien gekregen. Het is een vernieuwd schip in 2022. Dus helemaal opgeknapt. Ja, het ziet er fantastisch uit. Ik denk ook 14 dekken of zoiets. Veel zwembaden, dubbelbaden.
0: Ja, dat is altijd grote luxe. Hè. Ja. Echt fantastisch. Hè.
1: Ik denk 13 verschillende bars, 5 restaurants enzovoort. En zo, en een heel mooi theater.
0: Plus 10 kilo als je terugkomt na 26 september. Sowieso. Je reserveert nu al je kajuit via Radio Bene op VRT Max. Op dit moment dus nog aan het varen met de Costa Pacifica, het schip van de muziek, Herbert. Gisteren was die discoavond. Staat er vanavond nog iets op het programma? Of,
1: Nee, we gaan rustig tafelen nu. Vanavond is het echt rustig tafelen. Beetje bij... ja, daarna zien we wel. En een beetje bijkletsen met de luisteraars. Doen ze graag. Trouwens, echt waar, zonder overdrijven. Warme groep, warme luisteraars. Ze amuseren zich te pletteren.
0: En morgen komt Stef Bos ook nog, hè?
1: Ja, en die worden dan zaterdag getrakteerd op een concert van hem. En je moet je dat voorstellen, in theater, hij aan die vleugel, ja, die zal de zaal gewoon inpakken. Hè.
0: Sowieso. Geniet er daar nog van, Herbert. Doe Stef, als die morgen komt, de groeten. De groeten ook aan Barbara en aan Willy en iedereen die daar is. En amuseer je gewoon nog heel erg goed.
1: Super.
0: Joehoe.
1: Merci, Kim. Ciao.
0: Radio 2. Ja, en dan die primeur... die ik je beloofd had, die nieuwste van Suzanne en Freek. Ze hebben hem net gereleased, die pijnstiller. Dat is de titeltrack van hun vierde album. Een album dat ontstaan is in die moeilijke periode van het leven waarin Suzanne en Freek plots toch een andere richting moesten uitgaan. Muziek was gelukkig wel de houvast en woorden geven aan alles wat ze voelden. Hebben ze gedaan, ook met deze pijnstiller.

Ja, ja, doen ze weer. Hè. Suzanne Freek, pijnstiller, vers van de pers. 1 over half 7, 187 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Gent 45 minuten extra. Tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever richting Nederland 40 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Door de drukte op de ring staan er ook lange files in het centrum van Antwerpen. Onder meer op de Scheldekaaien, de Rijnkaai en op de Leien. Hou rekening met vertragingen van minstens een half uur. Naar Antwerpen aanschuiven op de E313 1 uur vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 40 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Joop een half uur en op de E17 is in Gentbrugge een ongeval gebeurd. Verderop 10 minuten vertragen vanaf Kruibeke. Op de E40 richting Frankrijk staat in Oost-Duinkerke een defect voertuig op de rechte rijstrook. De binnenring rond Brussel, kwartier aanschuiven van Groot-Bijgaarde tot Machelen. De buitenring 45 minuten tussen Wezenbeek en Jette. In Sint-Stevens-Woluwe is een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook en ook in Diegem is die rechte rijstrook dicht door een aanrijding. Op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg staat in de Rogiertunnel een defect voertuig. De linkerrijstrook is daar versperd.

0: Yannick Bovie, die faithful friend. Dadelijk hoor je onze vriend Niels de Stadsbader. En ook ja, jouw favoriete lied van Niels, welk is dat? Stuur het zeker nog door via Radio 2 op VRT Max. Komt het straks misschien wel mee in onze olala-lijst?
1: Duran Duran in concert. Na meer dan 14 jaar keert de legendarische Britse band in oktober terug naar Brussel met al hun grootste hits. Duran Duran op maandag 26 oktober in de ING Arena in Brussel. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
2: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
4: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
5: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
6: Of zoals wespen van mijn terras.
4: Of zoals indringers uit je tuin.
6: Oh ja.
3: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
7: Stop, identificeer jezelf.
3: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
10: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
10: Maffa.
9: Lidl, dat kan tellen.

0: Is van mij.
1: Doe maar, sinds een dag of twee.
2: Oh la la.
3: Oh la la.
1: Ja, ja, ja. Zo kan het dus ook, Niels de Stadsbader, om eens bij Radio 2 Oh la la langs te komen.
4: Zeker, met plezier.
1: Morgen, dat nieuwe album dat uitkomt. Hoe spannend is dat?
4: Het is heel spannend, omdat het is mijn vijfde plaat en mijn eerste vier platen waren op 5 jaar tijd. En nu heeft het 5 jaar geduurd voordat ik een nieuwe album heb gemaakt. Het is denk ik ook het meest persoonlijke, dus ook het meest kwetsbare, denk ik, wat betreft mijn liedjes dat ik ga delen. Dus er is toch wel, moet ik zeggen, meer spanning dan de andere jaren, als ik eerlijk ben.
1: Maar als het heel persoonlijk is, wat het ook is, schrijft zichzelf dat dan?
4: Ja, maar ik ben iemand, je kent me ondertussen ook wel al een tijdje, Kim. Ik ben iemand die eigenlijk de vorige jaren altijd heel hard wist wat hem deed. En daarmee bedoel ik, mij heel bewust was van, zou het wel slim zijn om dat te doen? Of misschien moet ik dat dan niet zeggen? He, zo dat. En nu, door wat er de afgelopen jaren is gebeurd, volg ik veel meer met mijn buik en doe ik gewoon wat ik voel. En wil ik daar ook niet te veel over nadenken. Dus ik denk dat daarom is dat ik mij misschien onbewust, bewust, ik weet het niet, denk eerder onbewust, kwetsbaarder, eerlijker nog opstel dan vroeger. Maar dat maakt het ook spannender, omdat als mensen een liedje niet leuk vinden en ze zeggen daar iets van, dan is dat zo, dan is dat een mening. Maar als ze een mening over je persoonlijkheid hebben,
1: komt er echt binnen, hè?
4: Voilà, dan is dat wel iets anders. Dus in die optiek ben ik, ben ik toch wel, vind ik het heel spannend.
1: Ga je slapen vannacht?
4: Ik moet slapen, want de dag daarop moeten we voor het eerst ook, of mogen we voor het eerst ook, de plaat live spelen in de Stadsgebergen in Antwerpen op onze albumvoorstelling. En dat is dan nog anders, want daar gaan we ter plekke live meemaken of dat mensen enthousiast zijn of niet, of dat ze stil zijn op de juiste momenten, of ze geraakt zijn, of ze mee zijn in mijn verhaal. Dus dat is dan nog iets anders. Ik moet wel slapen, ja, sowieso. Maar het is wel zo dat het... het is wel... Ik heb ook geen idee wat ik er moet van verwachten. Er is de afgelopen jaren in de muziekwereld ook weer veel veranderd. Veel minder mensen kopen nog fysieke cd's. Streams is een eigen leven gaan leiden, zodat. Allee, de streams dan, alles wat betreft dan online aankopen en zo. En ik ben ook niet meer mee, dat klinkt heel raar, maar wat nu goed is qua cijfers en dat soort
1: dingen.
4: Ik
1: snap dat helemaal.
4: Dus het is, ik ga het op me laten afkomen. Zo, ik ben heel trots, heel blij, we zullen wel zien.
1: Morgen vroeg zo, maar er hebben al 5 mensen dat gestreamd. Ja.
4: En allemaal uit Deerlijk. Ah ja, oké.
1: Maar check je dat dan effectief? Morgen ben je dan bezig met die cijfers, met die boekhouding?
4: Ja, maar ook dat moet ik proberen los te laten, want ik was vroeger iemand die heel hard bezig was met, worden we door de radio's gedraaid? Wanneer worden we gedraaid? Hoeveel worden we gedraaid? Hoeveel keer op Spotify? Hoeveel hebben we verkocht en zo? Maar ik heb ondertussen ook geleerd dat dat niet alleen een maatstaf is of dat mensen het weten te appreciëren of niet. Je zalen die volzetten bijvoorbeeld, mensen die al jaren volgen, mensen die laten weten van dat nummer is voor mij ook iets persoonlijk gaan betekenen, is vaak meer waard dan een stream of een verkocht cd. Maar anderzijds is het wel zo dat dat heel veel geld kost, een album opnemen. En dat je ook wel x aantal cd's moet verkopen om
1: uit de kosten te komen.
4: Om uit de kosten te komen, het is dat. Dus het is niet onbelangrijk, maar het is niet het belangrijkste. Laat het toch zo zeggen.
1: Maar zaterdag zit alles vol. Alles is uitverkocht.
4: Dat denk ik ongeveer wel, ja.
1: En wel, voilà.

0: Wel ja, klein stressje, maar nog geen noodgeval. Hè. Dat niet. Oh, la la. Maar ja, Niels de Stadsbader, morgen is het dus zover. Nieuwe album, zo kan het dus ook. Ga je op die wereld loslaten. Als je nu zelf één favoriet moet kiezen uit jouw album, welk nummer wordt het dan?
1: Dat is een moeilijke.
0: Maar moeilijk gaat ook, hè?
1: Moeilijk gaat ook, zo kan het dus ook. Ik denk dat ik dan zou gaan voor Hoe doe je dat? Het nummer dat over mijn ouders gaat. Omdat ik... mijn ouders zijn intussen 48 jaar samen. En ik besef, ik ben zelf nog maar 38, hoe lang dat is. Ik heb nu zelf ook al een tijdje een hele leuke relatie. Maar ik besef dat een relatie hebben ook echt elke dag werken is. Aan uzelf, aan elkaar. En als ik zie dat mijn ouders twee... jongens hebben doen opgroeien die een fantastische jeugd achter de rug hebben, die hun dromen hebben mogen waarmaken, dat zij ontzettend hard hebben gewerkt om dat te doen mogelijk maken en dat er altijd plaats is blijven zijn voor liefde, dan denk ik dat mijn ouders een ongelooflijke goede taak erop zetten hebben als mama en papa. En dan vind ik het wel leuk om dat op die manier in de verf te zetten. Dus dan denk ik dat ik daarvoor ga.
0: Amai, papa Kees en mama Katrien zullen het graag horen. En zo'n nummer. En dan nog eens de topfavoriet zijn op het nieuwe album.
1: Ja, het is dat. Maar ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat dat ook het nummer is dat mijn ouders het meest gaan opzetten, denk ik.
0: Sowieso, deze week onze Olala-lijst vol met Niels de Stadsbaderkens. Mm-hmm. Want je zingt ondertussen ook al wel enkele jaren. Ja? Heb jij nu zelf, los van het album, een favoriet? Dat je zegt van, dat nummer, oh ja.
1: Ja, ik denk dat ik dan tussen twee nummers twijfel. Mijn broer en zijn vrouw hebben enkele jaren geleden onderweg een kindje verloren. Heb ik Vlinders in haar buik geschreven. Dat ligt me heel nauw aan het hart, omdat ik daar heel veel reacties op krijg van mensen die in diezelfde situatie hebben gezeten, dat die er veel sterkte uit halen. Dus dat is altijd fijn. Maar ik denk dat ik dan toch nog zou gaan voor Speeltijd. Omdat ik daar natuurlijk mijn beste vriend ben verloren. En wij kunnen nergens live gaan spelen zonder dat nummer te spelen. En zo is dat er toch altijd bij. En ik denk dat dat... het schoonste cadeau is dat het publiek u kan geven. Dat een nummer zo bepalend voor hen ook is geworden. Dat je dat kunt meedragen ook doorheen uw carrière. Dus dan denk ik toch op Daarom Speeltijd.
0: Even voor de duidelijkheid en de zekerheid. Is er ook een nummer dat je echt niet graag meer zingt?
1: Er is niet per se een nummer dat ik niet graag meer zing. Er is wel een nummer dat ik me afvraag hoe lang ik het nog kan en mag zingen. Dat is Koe Meiske. Omdat het natuurlijk gaat over verliefd worden op iemand van 16 jaar en dat je dan uiteindelijk voor de moeder gaat. En ik heb dat geschreven toen ik echt zelf nog heel jong was. Maar ik ben er intussen 38. Dus nu begint het wel aan een fase te komen dat ik denk, misschien moet ik er eens over nadenken. Maar het ding is, mensen weten wel dat het geleerd is aan een periode. Dus zolang de mensen de humor van zien en ik zelf ook, is het oké. Maar ik denk wel, als ik 70 ben, dat ik het dan wel niet meer kan zingen. Dat denk ik al.
0: Je kunt dat altijd aanpassen, hè, Niels. Ja, altijd aanpassen. Want ja, het is wel een feit. Je bent geëvolueerd als zanger. Hè. Dat is het schoonste bewijs daarvan.
1: Absoluut, hè? Ja. En dat is ook leuk, hè, want stel je voor dat je... je hebt mensen die zeggen van... als je nu ziet van... Als je naar een foto van vroeger kijkt en zegt... Maar ik zag er nog zo jong uit. Ja, je kunt misschien sommige dingen jammer vinden, maar je weet ook veel meer. En dat maakt het ook heel kostbaar. Dus elke periode in je leven heeft iets bijzonders, denk ik. En dat is mijn liedjes eigenlijk ook zo.
0: Welke drie nummers hoop je dat er straks in onze Olala-lijst zullen staan?
1: Ik vermoed dat De Wereld Draait Voor Jou en Verover Mij wel eens er zouden kunnen instaan, omdat het onze grootste hits zijn. En Hey Pa zou ook wel eens kunnen. Weet ik dat heel populair is bij de Radio 2-luisteraar. Speeltijd zou ik heel leuk vinden.
0: Nee. Niels, ik zei drie nummers.
1: Ah, oké. Oké, dan is mijn gok De Wereld Draait Voor Jou, Verover Mij en Hey Pa.
0: We gaan het straks zien.
1: We gaan het zien.

0: Altijd en overal met Robbie in gedachten.
1: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top professioneel. Met de pro van...
5: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
7: Hoe mag die steek gebakken zijn?
8: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè?
9: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
8: Bleu.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
11: Muziek van Wiltura, de nieuwe van Sascha en Davy. En Christophe moeten we zeker ook nog laten horen. Want ook hij staat op het Schlagerfestival volgend jaar. Na 7 uur.
12: Elke dag, telk voor 2.
13: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Vlaams minister van Cultuur Caroline Genet van Vooruit gaat in totaal 47 miljoen besparen op cultuur. Zowat 30 kleine en middelgrote musea in Vlaanderen verliezen zowat een derde van de subsidies. Minister Genet zegt dat de besparingen heel gericht zijn gekozen. Ze haalt het geld vooral bij instellingen zoals musea, archieven en cultuurinstellingen, zodat ze niet moet besparen op subsidies voor kunstenaars en makers.
14: We hebben inderdaad in budgettair moeilijke tijden keuzes moeten maken, maar we besparen niet op onze artiesten, op onze schrijvers, op onze filmmakers, op het kunstendecreet, op het circusdecreet. We blijven investeren in de grote hervorming van onze landelijke en Vlaamse musea. En we zetten vol in op cultuur op school, zodat iedereen in aanraking kan komen met cultuur.
13: Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest vanaf volgend jaar al de Vlaamse subsidies. Dit jaar is dat goed voor €762.000. Directeur Christophe Slagmuilder vreest dat nu heel wat projecten zullen sneuvelen en dat de verbinding tussen Vlaanderen en Brussel wordt doorgesneden.
15: De band tussen Vlaanderen en Brussel, dat was ook belangrijk ook voor ons vanuit Beaux-Arts, vanuit een internationale federale culturele instelling in Brussel. Een van onze rol was zeker ook Vlaamse cultuur vanuit de hoofdstad ook uitstralen.
13: Op het assiseproces in Brugge over de moord op twee zussen door hun vader is de jury in beraad. Die moet beslissen of de man schuldig is aan moord op zijn dochters van 8 en 5 en aan poging tot moord op zijn ex-vrouw nu bijna 4 jaar geleden. De man zei in zijn laatste woord op het proces dat hij veel spijt heeft van wat hij gedaan heeft en dat het jammer is dat hij de klok niet kan terugdraaien. Voor de openbaar aanklager staat het vast dat hij schuldig is voor zowel moord als moordpoging. Zijn verdediging ontkent de moordpoging. In de Kamer hebben de partijen N-VA en CD&V vrij scherp uitgehaald naar een minister van hun eigen coalitie, Jean-Luc Krukke van MR. Krukke heeft vandaag een aantal voorstellen op tafel gelegd om de lawaaihinder van de luchthaven in Zaventem aan te pakken. Op termijn wil hij het gebruik van de baan 07 verminderen. Het gebruik van die baan om te landen vanuit het westen leidt tot enorm veel overlast in bepaalde gemeenten, vooral in Brussel. N-VA-parlementslid Ben Wollands beschuldigt minister Krukke ervan alle overlast af te wenden op de Vlaamse gemeente.
16: Deze regering moet een evenwichtige oplossing vinden. Daar ben ik mee akkoord. Maar eenzijdig alles verhuizen naar Vlaanderen en zeggen van ik heb het opgelost, dat zal met de N-VA niet passeren.
13: En ook CD&V waarschuwt Krukke om geen communautaire oorlog te beginnen in verband met dit dossier. Het weer vanavond, lokaal kans op een bui. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 11 graden. Morgen en het weekend worden zonnig, zachte temperaturen rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: 3 over 7. Goedenavond. 121 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Gent 45 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Door de drukte op de ring staan er ook lange files in het centrum van Antwerpen. Onder meer op de Scheldekaaien, de Rijnkaai en op de Leie. Hou rekening met vertragingen van minstens een half uur. Naar Antwerpen bumperen op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Op de E17 is in Gentbrugge de weg vrijgemaakt. Op de E40 richting Frankrijk staat in Oost-Duinkerken nog een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de buitenring rond Brussel meer dan een half uur aanschuiven tussen Wezenbeek en Jette.
5: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
7: Radio 2. Radio 2, oh la la.
17: Alles over muziek van bij ons.

0: sun in her eyes. En doe daar meteen ook maar een discobol bij.
1: Radio 2.
0: Een disco fever is dat heerlijke thema van het Schlagerfestival volgend jaar. 20, 21 en 27 maart 2027 in de Trixo Arena in Hasselt. 20ste editie is het trouwens, dus extra groot feest met Willy Sommers en Yves Segers. Laura Lin, die is zelfs nu al haar outfit aan het samenstellen, hoorden we gisteren hier nog.
2: Dat is helemaal mijn ding. En echt waar, er hangt eigenlijk enorm veel in mijn kast. Omdat dat ook wel een beetje ja, toch het thema was van mijn tieberklanken die ik een jaartje of twee heb gedaan.
0: Klopt.
2: En, maar ja, natuurlijk ga ik dat niet aandoen, want de mensen hebben dat al gezien.
0: Ah, ja.
2: Dus ik ben nu al bezig met outfitjes uit te kiezen. De bijpassende oorbellen, de bijpassende kousen, schoenen.
0: Uiteraard zijn ook de Romeo's van de partij. Davy die heeft zelfs al een tip van de sluier opgelicht over de setlist.
3: We hebben ooit in onze set zo'n Studio 54 medley gehad. Met nummers van Oh What a Night en dat soort dingen. En de Jacksons. En het zou zomaar kunnen dat we zo'n keer eens een medley ertussen gooien. Maar natuurlijk onze bekende nummers zoals Viva de Romeo's en de Sirtaki en Bella Ciao. En dat zijn liedjes. Onze zomerhit. Ik zag jou maar even. Die mogen niet ontbreken. Die moeten we daar ook kunnen doen.
0: En ook Christophe is laaiend enthousiast om weer mee te mogen doen met dat Schlagerfestival. Ja, ja.

De Keizer. Tuurlijk is dat leven mooi. Zeker als Davy in de ogen van Sasha mag kijken. Zijn het je ogen is het nieuwe duet. Cover van Koos Alberts uit 1988. Omdat Davy vroeger veel naar die Nederlandse televisie keek en op volle toeren met onder andere André Hazes. En Koos Alberts was echt vaste kost. En toen dacht hij al, als klein Davyke, ooit wil ik iets met dat nummer doen. En dit is dus het resultaat.

0: van bij ons uit België, Basie en The Basic Boom. Over exact 2 weken, donderdag 15 oktober, zitten we in Zottegem. Kan je daar live naar Radio 2 Olala komen. Al mee opwarmen voor die dansathon de dag nadien. Want op vrijdag 16 oktober gaat DJ Peter van de Veire natuurlijk weer 24 uur non-stop dansen tegen kanker. Dus we moeten hem in beweging houden, we moeten hem wakker houden. En daar hebben we heel veel goede muziek voor nodig. Kies mee die muziek. Laat ook weten waarom je dat nummer kiest. Kan een bijzondere betekenis voor jou hebben of voor iemand in jouw omgeving. Een lied dat kracht geeft of gewoon een goede dansschijf. Je vraagt jouw lied, jouw dansplaat aan via Radio 2 op VRT Max. En dat is meteen ook het mooie van de zaak, want zo steun je meteen ook Kom op tegen kanker. Een ongelooflijke win-win is dat.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de die. En de die?
3: Bespaar doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: En de thee.
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
6: Oei.
5: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
9: Win-Win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
10: Proximus presenteert.
11: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
12: Ja.
11: De zaal van de juwelen. Hè? Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
12: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
11: Nee, dat is lusje.
10: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
14: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
15: Immoscoopman!
14: Een zeer serieuze partij.
13: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
15: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
14: Ja, dat is zijn cape.
13: Ah, een cape?
15: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
15: Immoscoop, man!
17: Elke dag... Telt voor 2.
18: Radio 2.

0: Wim Soutaert, zonder woorden. Vertaalboek eventjes erbij halen. Radio 2. Oh la la.
1: Oh la la.
0: Zonder woorden, ohne Worte. Zou dat zijn in het Duits? Ze moeten al een beetje oefenen tegen zaterdag 3 oktober. Dan vieren ze in Duitsland hun nationale feestdag. En de collega's van Radio Bene die vieren mee met de Radio Bene Duitse 40. De 40 mooiste Duitse liedjes die je kan kiezen op dit moment nog via Radio Bene op VRT Max. En het is niemand minder dan Helmut Lotti die jou door de lijst loodst. Helmut zijn Duits is voortreffelijk.

De kreuners in je radio. Straks doen we nog eens van de Do van donderdag in Madiwodo. Eerst even kijken. De Antwerpse ring richting Gent. Nog een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Richting Nederland 10 minuten. Van Antwerpen-West tot de Kennedy-tunnel. Daar staat een defect voertuig op de weg. Naar Antwerpen bumperen op de E313. 10 minuten erbij vanaf Massenhoven. De buitenring rond Brussel. 20 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Zaventem is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. En op de E40 richting Frankrijk is in Oost-Duinkerke de weg vrijgemaakt.

0: Bert en James.
1: Maar hey, eerst nog die uiteindelijke top 3 van Niels samenstellen, hè? Heel benieuwd of zijn voorspelling gaat uitkomen.
2: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Mannekes,
4: Pompie.
3: Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
4: Oh.
3: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
5: Ik heb er al direct 2 nodig.
6: Oh, ik heb 20.
5: Ik dacht het wel.
3: En wel, het is het moment.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
12: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
11: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
13: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
12: Ja, ik bel rap de makelaar.
11: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
14: Go yellow!
15: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
16: Radio 2.
17: Radio 2.

0: Lilian Saint-Pierre samen met Impact en Soldiers of Love. Janita, Janita, Janita.
1: Hallo.
2: Radio 2. Radio 2, Olala lijst.
3: Elke dag telt voor twee.
0: Janita uit Niels de Stadsbaderland. Uit Deerlijk. Ja. Natuurlijk moet je dan grote fan zijn van Niels. Janita.
1: Zeker, zeker.
0: Maar je hebt wel de allesbeslissende stem vanavond. Dus vertel het mij, welk lied moet er absoluut nog bij in onze Olala lijst?
1: Jezelf zijn.
0: Verrassende
1: dat
0: keuze.
1: Is, ja. Ik vind dat een heel mooi nummer. Omdat ik sta in de AKB. Dat is een scout voor kinderen met een beperking. En iedereen mag daar zichzelf zijn.
0: Heel belangrijk dat het kan. Toepasselijk lied. Dus ik ga dat er met veel plezier in stoppen. Maar dan moet er nog eentje uit. En dit wordt heel spannend, Janita.
2: Alles staat in vuur.
0: Wat doe je met deze vuur en vlam?
1: Die mag er bij inblijven.
2: De wereld draait voor jou. Draait voor iedereen.
0: Die andere knaller waarvan Niels sowieso al dacht dat hij erin zou staan. Wat doe je daarmee?
1: Die ga ik eruit halen, jammer genoeg.
0: Oh, amai. Heel straf. Want dan blijft deze wel over, hè?
1: Ja.
0: Waarom, hoe doe je dat? Nieuws, gloednieuw werk. Die mag erin blijven?
1: Die mag erin blijven. Ik vind het zo'n goed nummer en ik zing het altijd mee als ik het hoor. Je hebt ook op het Curiosity Festival zo mooi gezongen. En ja, kijk, ik ben helemaal fan.
0: Het is blijven hangen, maar kijk, dat maakt wel dat Niels 0 punten krijgt voor zijn voorspelling van hoe onze Olala-lijst eruit zou zien vanavond. Want
1: sorry,
0: hij had erin gedacht van de wereld draait voor jou, verover mij en Hepa. Maar bon, die Hepa wordt wel goed gemaakt doordat jij, hoe doe je dat, hè, het lied voor zijn ouders, voor ma en pa, de stadsbader, erin laat. Goed, oké, jezelf zijn. Laten we helemaal onszelf zijn. Janita, met Niels

0: mooie dag.
1: Verrassende olala-lijst, maar sowieso drie topnummers van Niels. Morgen komt dat album uit en hoor je Niels ook nog bij DJ David, Radio 2 Spits. Dadelijk na 8 uur, heerlijk relaxen, ontspannen, genieten van al die mooie muziek die DJ Sharon meebrengt. Dit is nog iets meer uptempo om de deur hier van Olala dicht te doen. Isabel A., wie ben jij?

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
1: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Op de Internationale Dag van de Ouderen maken we graag komaf met een misverstand. Beleggen is niet alleen voor jonge mensen. Belgen leven vandaag gemiddeld meer dan 82 jaar. Wie met pensioen gaat, heeft dus nog heel wat jaren voor zich. Toch kiezen veel gepensioneerden voor een spaarrekening. Alleen, door de inflatie verliest het geld aan waarde. Gelukkig zijn er alternatieven. Een beleggingsverzekering, zelfs met een defensieve aanpak, mikt bijvoorbeeld op een potentieel hoger rendement. En dat kan helpen om je inkomen aan te vullen, plannen waar te maken of onverwachte zorgkosten op te vangen. Zo kan je ook na je pensioen vooruitkijken, in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe Preventieminuut met AXA Verzekeringen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Besparingen, besparingen en nog eens besparingen, maar niet hier, niet op de goede muziek. Met Gorky, Axel Red en Stevie Wonder laat je die drukke donderdag zo meteen achter je.
4: Elke dag telt voor twee, WRT Radio 2.
3: Maar eerst tijd voor het nieuws.
5: Het is 8:00, goedenavond, WRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Vlamingen drinken alsmaar minder alcohol, dat blijkt uit een bevraging van Kom op tegen kanker. 44% van de volwassen Vlamingen geeft aan zelden of nooit alcohol te drinken, en dat is 8% meer dan 4 jaar geleden. Volgens Kom op tegen kanker bewijst dit dat mensen beter beseffen wat de risico's zijn van alcohol, al kan het nog beter, zegt Bart Rommel.
6: Er is ook bijvoorbeeld een link tussen alcohol en heel wat kankers. En daar zien we dat bijvoorbeeld de link met darmkanker nog bij heel wat Vlamingen niet gekend is. Maar de helft van de Vlamingen weet eigenlijk dat er ook een verband is met darmkanker. Dus er is inderdaad nog heel wat vooruitgang te boeken op vlak van kennis over de link alcohol en kanker.
5: Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genet, gaat zowat €93 miljoen besparen in de zorg. Zowat €30 miljoen daarvan in de eerste lijnzorg bij de huisartsen. Zo schrapt de Vlaamse regering onder meer de Impulseo-subsidies. Dat zijn ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen. Dat die verdwijnen is een kaakslag, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
7: Die Impulseo-subsidies zijn subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Door dat terug te schoven ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen, of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
5: In Luik zullen morgen de middelbare scholen van het vrije en het gemeenschapsonderwijs dicht blijven omwille van veiligheidsredenen, dat meldt het stadsbestuur vanavond. De aanleiding is het protest van leerlingen vandaag bij verschillende scholen, dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels en hekken en 5 mensen zijn opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert. Leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En in Londen is een man opgepakt die verdacht wordt betrokken te zijn bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in Fairford. Het gaat om een man van 27 met de dubbele Brits-Iraanse nationaliteit. Er zijn ook 2 huiszoekingen geweest. De luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk wordt onder meer gebruikt door de VS om aanvallen uit te voeren op Iran. Afgelopen weekend werden al 5 Britse mannen opgepakt die met bestelbusjes in de buurt van die basis waren gekomen. Zij werden gisteren vrijgelaten op borgtocht. Volgens de VS is een buitenlandse speler betrokken bij het incident. De Britse premier Burnham wees al naar Iran. Het weer vanavond, nog kans op een bui. Vannacht is het droog bij temperaturen rond 11 graden. Na het ochtendgrijs zonnig en zacht bij temperaturen rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Brecht. Op de buitenring rond Brussel is in Zaventem een ongeval gebeurd op de rechter rijstrook. En in Brussel staat in de Troontunnel richting Koekelberg een defect voertuig op de rechter rijstrook. In Brecht is door een brandend voertuig dan weer de N115 in beide richtingen volledig versperd ter hoogte van de Van Bavellaan.
8: Radio 2. 2 Relax.
2: Sharon Slegers.
3: Hey, fijn dat jij ook weer mee komt relaxen vanavond.

Crowded House en Into Temptation. Die eerste dag van de nieuwe maand, die zit er ook alweer op, mannetjes. Jawel. En ik heb het even opgezocht, gewoon om de cijfers en de administratie goed te hebben. Hou je vast aan de takken van de bomen. Nog 84 dagen tot kerst. En nog 91 dagen voor wij in een nieuw jaar zitten. Voor het 2027 is. Ja, dat is allemaal niet meer zo heel lang, hè. Maar we gaan nog niet te veel bezig zijn met wat nog komen gaat. En al helemaal niet met wat was. Radio 2 Relax, dat is namelijk soms ook een beetje een oefening in het nu zijn.

0: klein meisje wilde ik heel graag Mariah Carey zijn. En dan zong ik lekker mee met zo'n zelfgemaakte microfoon. Ja, en dit is daar echt wel het perfecte nummer voor. Hè. Against All Odds. Binnenkort is niet van zingen, maar wel van dansen. 24 uur dansen en tegen kanker.
1: Hallo, ik ben Peter van de Veire. En binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker.
2: Radio 2 Dansatom.
1: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max. En steun Kom op tegen kanker.
3: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Dansatom.
4: Radio 2.
5: Radio 2.

0: Stella Lefty en Boston is goed bezig. Ja, want ik hoor van overal dat iedereen fan is van dat nummer. Zelfs mijn papa, die van niemand fan is, vindt dit goed.
1: Radio 2, relax. CRT Radio 2.
0: En dit is ook zo'n nummer om gewoon lekker te doen wat je nog even moet doen vanavond. En een beetje de tijd te vergeten ondertussen.

Sunshine in the Music. Daar zullen we het binnenkort misschien mee moeten doen. Met de Sunshine in the Music. Want volgende week nog 7 dagen. En dan zie ik op het weerbericht nog maar 14 graden staan. Dus dat gaat toch heel even wennen worden. Maar ja, we zijn dan ook verwend de voorbije weken. Het is eigenlijk veel te warm voor de tijd van het jaar. Ondertussen een berichtje van Sophie uit Mechelen. Die stuurt, terwijl ik heerlijk naar de radio aan het luisteren ben, ben ik ondertussen de was aan het opvouwen. Niet meteen mijn favoriete bezigheid, maar met Radio 2 op de achtergrond voelt dit zelfs een beetje als me-time, stuurt ze. Wat leuk zeg. Benieuwd hoe jij jouw avond doorbrengt. En of dat misschien wel met een of andere favoriete bezigheid is. Dat kan natuurlijk. Deel het gerust. Jouw bericht is meer dan welkom via Radio 2 op VRT Max. En nu genieten.

Vijf minuten en een half puur genieten met Mia van Gorky. En ik weet het, het is nog maar donderdag. Maar zullen we straks al eens een beetje wegdromen naar het weekend? Want dat wordt weer heel leuk bij Radio 2. Zeker als je zo meteen hoort wie de weekwatcher zal zijn. Ja, spannend, ik weet het. Maar eerst naar de weg. In Brussel staat in de Troontunnel richting Goekelberg een defect voertuig op de rechter rijstrook. Op de A12 richting Brussel is het een kwartier aanschuiven tussen Aartselaar en de Ruppeltunnel. Die is afgesloten door werkzaamheden. Het verkeer moet daar bovengronds omrijden. En in Brecht is door een brandend voertuig de N115 in beide richtingen volledig versperd ter hoogte van de Van Bavellaan.

Zo'n citytrip, het hoeft niet altijd veel geld te kosten, hè. We hebben dat even muzikaal gedaan, richting Barcelona. En dan nog eens met Pieter Embrechts. Zeg nu nog eens dat het geen schone donderdagavond is. Ik vind het in ieder geval van wel, maar ik vind het ook al fijn om al even vooruit te blikken naar het weekend, naar zaterdag. Dat is overmorgen al. En dan begint jouw weekend weer goed hier bij Radio 2. Ik ben er al vroeg. Ik maak jou heel graag wakker vanaf 6 uur. En om 8 uur ontbijt je dan ook nog eens samen met de Radio 2 Weekwatchers. En ik kan zeggen, de line-up, de affiche, is weer meer dan de moeite. Want Christophe komt zingen en onze Xavier die is weekwatcher van dienst. Dus het wordt weer heel gezellig daar in de abdij van Vlierbeek. Dat die vrijdag maar snel voorbij is, als je het mij vraagt.

maart volgend jaar, dan komt ze nog eens met een nieuw album. Maar dat oudere werk is ook altijd fijn om nog eens terug te horen. Hè? Axel Red en Quelque part d'ailleurs. Even samen met Leopold Rie naar boven kijken nu.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

The Kid Laroi en Without You. Het is ongelooflijk dat het alweer donderdag is, hè? En dat we dan ook nog eens in oktober beland zijn. Hopelijk is die eerste oktoberavond voor jou een fijne avond. Kan je die op een ontspannende manier doorbrengen met de Radio 2 Relaxed. Dat is wel de bedoeling natuurlijk van dit programma, hè? Dit is de Jazz Policy en Liefdesliedjes.

0: Als je alle liefdesliedjes moet horen die er op de wereld bestaan, dan gaan we tijd tekort hebben, vrees ik vanavond. De jazzpolitie en liefdesliedjes.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, kijk, is dat nu alweer 9 uur? Zo snel gaat de tijd. En straks gaan we gewoon lekker verder. Time flies when you're having fun. Zometeen jazzy, bluesy vibes.
2: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
0: Met een topnummer uit de jaren 80.
3: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het Assize proces in Brugge over de moorden op de twee zusjes door hun vader in Waardamme bij Oostkamp 4 jaar geleden heeft de jury zich zo net uitgesproken over de schuldvragen. Maite Piessen, jij volgt het daar in Brugge. Wat is het verdict?
4: Chris van Haverbeke is schuldig over de hele lijn, dat wil zeggen aan moord, met voorbedachte raden dus, op zijn dochters Maud en Ona, 8 en 5 jaar op het moment van de feiten, en moordpoging op zijn ex-vrouw. De moorden op de meisjes door verstikking had de vader meteen bekend, het stond dus eigenlijk al vast dat hij daaraan schuldig verklaard zou worden, maar de moordpoging op zijn ex-vrouw heeft hij tot op vandaag ontkend. Hij had een elektriciteitskast gesaboteerd in het huis waar een van de dode meisjes lag, om zo zijn ex-vrouw te proberen elektrocuteren als ze haar dochter zou zoeken. Dat ontkende hij dus, maar de jury hecht geen geloof aan zijn uitleg daarover en oordeelt dat hij wel degelijk schuldig is voor poging tot moord. De moeder van de vermoorde meisjes reageerde heel sereen. Ze zat met een grote fotokader van de meisjes op haar schoot naar de uitspraak te luisteren. Haar familie viel elkaar huilend in de armen. De beschuldigde, Chris van Haverbeke, luisterde onbewogen naar de uitspraak en reageerde helemaal niet meer. Voor vandaag is de zitting hier afgelopen. Morgen om 10 uur wordt nog gepleit over de strafmaat en volgt dan ook die uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang.
3: Ja, dat gaan we volgen morgen. Dank je, Maite. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit gaat zowat 93 miljoen euro besparen in de zorg. En zowat 30 miljoen daarvan in de eerste lijnzorg bij de huisartsen dus. Zo schrapt de Vlaamse regering de Impulseo-subsidies, waarmee beginnende huisartsen, verpleegkundigen of onthaalmedewerkers kunnen aannemen. Volgens huisartsenvereniging Domus Medica kunnen dokters zo meer patiënten zien zonder een hoger tarief te vragen. Maar dat gaat nu op de schop, zegt voorzitter Maaike van Overloop.
5: Ja, dat is een kaakslag naar de huisartsgeneeskunde. Deze Vlaamse regering heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke eerste lijn, heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke huisartsenzorg. Impulseo maakt daar deel van uit. Dit schrappen is gewoon vlak af zeggen dat deze Vlaamse regering geen interesse heeft in de huisartsgeneeskunde en geen interesse heeft in de toegankelijkheid van zorg voor de burgers.
3: En in Luik zullen morgen de middelbare scholen van het vrije en het gemeenschapsonderwijs dicht blijven omwille van veiligheidsredenen. Dat meldt de stad vanavond. De aanleiding is het protest van leerlingen vandaag bij verschillende scholen. Dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels, eieren en hekken en 5 mensen zijn opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert. Leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vanavond nog kans op een bui, vannacht droog en licht bewolkt bij temperaturen rond 11 graden. Na het ochtendgrijs, zonnig en zacht, temperaturen morgen rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Op de A12 richting Brussel is het op dit moment 3 kwartier aanschuiven tussen Aartselaren en de Ruppeltunnel. Die is afgesloten door werkzaamheden. Het verkeer moet er bovengronds omrijden.

Lekker is dit toch, hè? Lou Ross en Diane Reeves en Fine Brown Frame. Daar word ik nu eens gelukkig van, zeg. Kijk, dat helpt om de donderdag, die misschien een klein beetje te druk was, om die toch even achter je te laten. En dat is de bedoeling van Radio 2 Relax, hè? Deze twee kanjers, die zijn er ook weer bij vanavond met hun Señorita.

Die heerlijke Mr. Blue op de radio, terwijl Johan uit Sint-Niklaas zijn hond aan het uitlaten is. Dat laat hij weten via een berichtje bij Radio 2 op VRT Max. Hij zegt, ik heb jullie programma via mijn oortjes opstaan. Frisse lucht, een rustige wandeling en Radio 2 erbij. Mijn avond kan niet meer stuk. Dat is fijn om te horen, Johan. Dankjewel om dat te laten weten. Trouwens, als jij dit de hele dag wil, niet enkel 's avonds, dan ben je meer dan welkom op de stream van Radio 2 Relax. Dan hoor ik jou zeggen, hoe kan ik daar naar luisteren, Sharon? Wel, dat is heel makkelijk. Kan je doen via DAB+. Dat is fijn om te horen, Johan. Dankjewel om dat te laten weten. Trouwens, als jij dit de hele dag wil, niet enkel 's avonds, dan ben je meer dan welkom op de stream van Radio 2 Relax. Dan hoor ik jou zeggen, hoe kan ik daar naar luisteren, Sharon? Wel, dat is

Als ik een jongen was, ja, wat dan? Goeie vraag. Ik ben veel liever een vrouw eigenlijk, met alle ongemakken die er soms bij horen. Ik neem het er graag bij. Tijd voor nog een paar andere straffe vrouwen nu.

0: Pointer Sisters weten wat ze willen, hoor. En ze weten ook hoe ze het willen, dat is heel duidelijk. De Pointer Sisters. En Slow Hand. Ja, je toch best nog druk op de weg op de binnenring rond Brussel. Een kwartier extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de A12 richting Brussel een half uur aanschuiven tussen Aartelaar en de Ruppeltunnel. Die is afgesloten door werkzaamheden. Het verkeer moet daar bovengronds omrijden.
1: Je luistert naar Radio 2 in Amsterdam.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

Veel goede muziek hier weer, hè, vanavond bij Radio 2 Relax, zoals je dat van ons gewoon bent. Maar wat als ik je zeg dat je gewoon zelf de muziek zou mogen kiezen? Dat zou helemaal goed zijn, toch? Dat kan hier bij Radio 2 elke zondagavond bij Caroline de Becker in het programma Morgen Maandag. Dat is het moment, hè? Het moment om een nummer aan te vragen voor jezelf, maar nog veel beter voor iemand anders. Dat iemand anders daar een plezier mee zou kunnen doen, om welke reden dat dan ook mag zijn. Misschien omdat die persoon wel een beetje, ja, ik weet niet, een hart onder de riem kan gebruiken, of dat hij jou misschien een hart onder de riem heeft gegeven op de een of andere manier. Het kan allemaal. Voor wie zou jij graag eens een nummer aanvragen en waarom? Dat is de vraag. Je mag het mij doorsturen bij Radio 2 in de VRT Max app. Daar stuur je het gewoon door. En dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je zondagavond van 6 tot 9, lekker 3 uur, naar Radio 2 morgen maandag luistert. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Ja, zie dat Hans de Boy het gezegd heeft. De wereld is veel mooier als je vliegt. Intussen een berichtje van Bianca, Sabrina en Jan dat hier binnenkomt. Die luisteren op dit moment in Spanje. Ja, ze zeggen nu op een terras heerlijk aan het luisteren naar de schitterende muziek. Zalig weertje, 26 graden en een glaasje cava. Wat wil je nog meer? Ik zou daarvoor tekenen hoor. Geniet er daarvan, vrienden, en ook van de mooie muziek nog.

alle miserie die er in je leven gebeurt, daar gewoon muziek over maken. Dat kunnen ze wel, hè? Suzanne en Freek. Ze hebben trouwens een nieuw album. Jawel. En op 13 november zijn ze helemaal klaar om dat op de wereld los te laten. Daar zijn wij natuurlijk hier bij Radio 2 heel erg benieuwd naar wat dat allemaal gaat geven. Waar je ook bent nu, is dat thuis languit in de zetel of is dat onderweg in de auto? Ik hoop dat je intussen een klein beetje rust gevonden hebt. En als dat niet zo is, geen zorg. Nog tot 1 uur vannacht hoor je hier bij Radio 2 alleen maar de beste muziek om te ontspannen en de dag achter je te laten.

0: Nee. Nog altijd het perfecte nummer om keihard mee te brullen als je liefje in de steek heeft gelaten. Kelly Clarkson en Because of You. Slaap wel zo meteen.
1: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
3: Radio 2 Relax.
1: Ontdek Radio 2 Relax op VRT Max.
3: Hey, hey.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op 4.

0: van VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het Assize-proces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden over de hele lijn. Landbouwer van 48 uit Waardamme stond terecht voor de moord op zijn twee dochtertjes 4 jaar geleden en de poging tot moord op zijn ex-vrouw. Maite Piesse volgde het proces.
1: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op...
2: Schuldig aan moord op zijn twee dochtertjes en aan de moordpoging op zijn ex-vrouw, de moeder van de meisjes. Het is volkomen onbewogen dat Chris van Haverbeke zijn schuldigverklaring aanhoort. Dat hij zijn dochters één voor één verstikte, heeft hij vanaf het begin toegegeven. Maar de moordpoging ontkende hij. De jury heeft hem op dat vlak niet geloofd en dat is een opluchting voor de moeder, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
3: Ze nam me vast... uit erkentelijkheid en ook blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied en een gevoel van misschien eindelijk rust.
2: Morgen volgen nog de pleidooien over de strafmaat, maar er bestaat weinig twijfel over dat dat een levenslange gevangenisstraf wordt.
0: De besparingen van 47 miljoen euro op cultuur die de Vlaamse regering wil doorvoeren, zullen het cultuurlandschap volledig veranderen. Dat zegt professor cultuurmanagement Dirk de Korte. Heel wat organisaties halen hun werkingsmiddelen bijna volledig uit subsidies, omdat ze weinig andere inkomsten hebben en dus zal de impact op het aanbod opnieuw groot zijn.
4: Wat gaat er gebeuren? Ja, dat lijkt mij redelijk simpel. Het gaat het landschap structureel veranderen, verschralen. En op 22 jaar zijn we in totaal met 20% op achteruit gegaan. Ik zou nogal cynisch kunnen zeggen, ik word er een beetje onwel van, zoals sommige van de participanten aan de begrotingsbesprekingen. Maar ik denk dat er vandaag nog wel meer mensen onwel zullen geworden zijn.
0: En in de zorg wil de Vlaamse regering zowat 93 miljoen euro besparen, zowat 30 miljoen daarvan in de eerste lijnzorg bij de huisartsen. De Vlaamse regering schrapt onder meer de Impulseo-subsidies. Dat zijn ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen. En dat die verdwijnen is een kaakslag, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
5: Die Impulseo-subsidies zijn subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Door dat terug te schoven ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
0: De Vlaming drinkt alsmaar minder alcohol, dat blijkt uit een bevraging van Kom op tegen kanker. 44% van de volwassen Vlamingen geeft aan zelden of nooit alcohol te drinken. Dat is 8% meer dan 4 jaar geleden. Volgens Kom op tegen kanker bewijst dit dat mensen beter beseffen wat de risico's zijn van alcohol. Al kan het nog beter, zegt Bart Rommel.
6: Er is ook bijvoorbeeld een link tussen alcohol en heel wat kankers. En daar zien we dat bijvoorbeeld de link met darmkanker nog bij heel wat Vlamingen niet gekend is. Maar de helft van de Vlamingen weet eigenlijk dat er ook een verband is met darmkanker. Dus er is inderdaad nog heel wat vooruitgang te boeken op vlak van kennis over de link alcohol en kanker.
0: In de Champions League voetbal spelen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven vanavond in Parijs tegen topclub Paris Saint-Germain. Het is de tweede speeldag in de groepsfase. Hermien van Bever, de eerste helft zit erop. Hoe staat het daar?
7: Wel, het loopt moeizaam voor OH Leuven. Ze staan 1-0 achter. Balverlies zet de PSG al snel om in een vroege voorsprong. En de 2-0 spatten even later uiteen op de lat. De thuisploeg kon te vaak te makkelijk door de linies combineren. En Seynhaven moest een paar keer de dubbele achterstand voorkomen. Terwijl Leuven de Parijse doelvrouw maar 1 keer aan het werk kon zetten. OHL mist de rust en ervaring van de geblesseerde Julie Biesmans. Maar de kleine achterstand biedt nog een heel klein beetje hoop. Maar ze zullen wel de scherper en preciezer moeten zijn en nu uitkijken, want daar was PSG opnieuw met een eerste kans in de tweede helft. Nee, een achterstand dus voor Leuven, 1-0. En voorlopig ziet het er niet naar uit dat ze in Parijs iets zullen kunnen rapen.
0: Dank je, Hermien. Vannacht rustig en droog weer en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wolkenvelden en het wordt ook vrij zacht tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout. Ogenranden rood, ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de

0: heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Radio 2. Oh, oh. Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
1: Ontspannen.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

0: uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Op het Assize proces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden over de hele lijn. De landbouwer van 48 uit Waardamme stond terecht voor de moord op zijn twee dochtertjes, nu 4 jaar geleden, en voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Haar advocaat, Christian van den Bussen, is opgelucht.
1: Ja, blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Maar ik denk in dit geval, uw twee kinderen verliezen is een levenslang trauma voor de mama. En ik denk dat het geen vorm van verwerking is. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied. En misschien eindelijk rust.
0: Morgen kent de man zijn straf, hij kan levenslang krijgen. In Luik blijven de middelbare scholen van het vrij en het gemeenschapsonderwijs morgen dicht omwille van veiligheidsredenen. De aanleiding is het protest van leerlingen vandaag bij verschillende scholen in de stad. Dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie zijn er 5 mensen opgepakt. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het onderwijs. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert, zoals in Frankrijk het geval is. Daar blijven morgen maar liefst 400 scholen dicht. Vandaag zijn er bijna 2000 scholieren opgepakt bij acties en gewelddadigheden. Al bijna 2 weken zijn er manifestaties voor beter onderwijs. En de sfeer wordt alsmaar grimmiger liever, dat vertelt Frank Renaud.
2: Er kan geen les worden gegeven omdat er vernielingen zijn aangericht, brand is gesticht of omdat het gewoon te onveilig is. Scholieren kwamen vandaag opnieuw in actie en in veel steden liep het uit de hand. Er werden politiemensen en zelfs leraren aangevallen. En de acties gaan door en breiden zich verder uit. Vandaag deden ook voor het eerst studenten op grote schaal mee met de acties. Er vielen 284 gewonden onder scholieren, leraren en politiemensen. Volgens de Franse overheid kwam het vandaag op 1000 scholen en universiteiten tot protesten en geweld.
0: In de Champions League voetbal bij de vrouwen is Houtevenlee Leuven met 5-0 gaan verliezen in Frankrijk op het veld van Paris Saint-Germain. Verslag is van Hermien van Beveren.
3: OH Leuven speelde vorig jaar nog gelijk bij PSG, maar dat zat er dit keer nooit in. OHL miste de geblesseerde Julie Biesmans en de thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong. Leuven kon maar 1 keer dreigen met een vrije trap van Konijnenberg. De kleine achterstand bij de rust bood wel nog een klein beetje hoop, maar na de pauze dikte PSG al snel aan tot 4-0 en in het slot slikte Leuven nog de 5-0. Dit PSG was duidelijk te sterk. Maar in de volgende matchen tegen Servette Genève en Keuge moeten wel punten gepakt worden. Wil de Belgische kampioen kans maken op de volgende ronde?
0: Het weer vannacht rustig en droog en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs zonnig met wolkenvelden en door het vrij zacht tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het assiseproces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden over de hele lijn. De landbouwer van 48 uit Waardamme stond terecht voor de moord op zijn twee dochtertjes 4 jaar geleden en voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Maite Piessen volgde dat proces.
1: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op...
2: Schuldig aan moord op zijn twee dochtertjes en aan de moordpoging op zijn ex-vrouw, de moeder van de meisjes. Het is volkomen onbewogen dat Chris van Haverbeke zijn schuldigverklaring aanhoort. Dat hij zijn dochters één voor één verstikte, heeft hij vanaf het begin toegegeven. Maar de moordpoging ontkende hij. De jury heeft hem op dat vlak niet geloofd en dat is een opluchting voor de moeder, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
3: Ze nam me vast... uit erkentelijkheid en ook blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied en een gevoel van misschien eindelijk rust.
2: Morgen volgen nog de pleidooien over de strafmaat, maar er bestaat weinig twijfel over dat dat een levenslange gevangenisstraf wordt.
0: In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht omwille van veiligheidsredenen. De aanleiding is het protest van leerlingen de voorbije dag bij verschillende scholen in de stad. Dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie zijn er 5 mensen opgepakt. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het onderwijs. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert zoals in Frankrijk het geval is. Daar blijven morgen maar liefst 400 scholen dicht. Vandaag zijn er bijna 2000 scholieren opgepakt. Al bijna 2 weken zijn er manifestaties voor beter onderwijs en de sfeer wordt alsmaar grimmiger. Dat vertelt correspondent Frank Renaud.
4: Er kan geen les worden gegeven omdat er vernielingen zijn aangericht, brand is gesticht of omdat het gewoon te onveilig is. Scholieren kwamen vandaag opnieuw in actie en in veel steden liep het uit de hand. Er werden politiemensen en zelfs leraren aangevallen. En de acties gaan door en breiden zich verder uit. Vandaag deden ook voor het eerst studenten op grote schaal mee met de acties. Er vielen 284 gewonden onder scholieren, leraren en politiemensen. Volgens de Franse overheid kwam het vandaag op 1000 scholen en universiteiten tot protesten en geweld.
0: Krista Pike, de vrouw van 50, van wie de executie in de Verenigde Staten is mislukt, verkeert in kritieke toestand en krijgt medische zorg. Dat meldt een van haar advocaten vanavond. Hij noemt die mislukking een marteling en roept de gouverneur van de staat Tennessee op om haar straf nu om te zetten naar levenslang. Zij werd in 1995 veroordeeld voor de moord op een vrouw. Ze was toen 18. De gouverneur heeft alle executies opgeschort, tot duidelijk is wat er precies is misgelopen. De vrouw overleefde 2 injecties. Sport in de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft oud-Heverlee Leuven een pijnlijke nederlaag geleden. Op de tweede speeldag ging OHL met 5-0 onderuit op het veld van de Franse topclub Paris Saint-Germain. Volgens coach Ster Habibzadeh was er wellicht te veel respect voor de tegenstander.
5: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ik denk dat ze een beetje onder de indruk waren. En daardoor maak je wel fouten. Dat is sowieso een sterke team. Maar we hebben ook heel veel fouten gemaakt in balbezit. Ja, dat was van mijn ogen heel veel stress en paniek en heel onrustig. Ja.
0: Het weer heb ik nog vannacht rustig en droog en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wolkenvelden en vrij zacht tot 20 graden. Ook in het weekend krijgen we rustig weer met veel zon en rond 20 graden. Zo donderdag 1 oktober zit erop. Een goede nacht.

streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u? Zonder u ben ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: 1 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Solidariteitsorganisatie 11111 heeft gisteravond een opvallende boodschap geprojecteerd op de Koninklijke Militaire School in Brussel. Met de tekst: u investeert miljarden in veiligheid, maar wat met de klimaatcrisis? Wil de organisatie de federale regering oproepen om klimaatbeleid opnieuw hoger op de politieke agenda te plaatsen. Want hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn ook een bedreiging voor onze veiligheid, zegt Els Hertogen van 11111.
1: Het is heel duidelijk dat het mensenlevens vandaag en de toekomst bedreigt. En we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is. Maar het komt nu ook wel heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
0: 11111 heeft ook brieven naar verschillende politici gestuurd met assen van de natuurbrand op de Hoge Venen om hen op te roepen tot meer klimaatactie. In Maasmechelen heeft de politie een koppel gearresteerd op verdenking van mensenhandel en het organiseren van prostitutie. Bij een huiszoeking werden 5 buitenlandse vrouwen zonder verblijfsvergunning aangetroffen. De politie nam ook gsm's, cashgeld en een auto in beslag. Het koppel kwam in het vizier van de politie nadat een aantal slachtoffers hun verhaal hadden gedaan bij gespecialiseerde opvangcentra in Antwerpen en Luik. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven een pijnlijke nederlaag geleden. Op de tweede speeldag ging OHL met 5-0 onderuit op het veld van de Franse topclub Paris Saint-Germain. Volgens coach Ster Habibzadeh was er wellicht te veel respect voor de tegenstander.
2: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ik denk dat ze een beetje onder de indruk waren. En daardoor maak je wel fouten. Dat is sowieso een sterke team. Maar we hebben ook heel veel fouten gemaakt in balbezit. Ja, dat was van mijn ogen heel veel stress en paniek en heel onrustig, ja.
0: Vannacht rustig en droog weer, minimaal rond 12 graden. Er is wat ochtendgrijs straks, maar daarna wordt het zonnig met wolkenvelden en ook vrij zacht, maximaal rond 20 graden. En ook in het weekend krijgen we hetzelfde rustige weer met zon en maximaal rond 20 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Met Matthijs Bertens. In Menen is het stoffelijk overschot van een man in een auto teruggevonden. Dat bevestigt het parket West-Vlaanderen. De man was al een tiental dagen vermist. De identiteit van het levenloze lichaam en de doodsoorzaak zijn nog niet gekend. Het was een buurtbewoonster die de politie belde nadat ze dezelfde auto al een week zag staan vlakbij de begraafplaats. Solidariteitsorganisatie 11111 heeft gisteravond een opvallende boodschap geprojecteerd op de Koninklijke Militaire School in Brussel. Met de tekst: u investeert miljarden in veiligheid, maar wat met de klimaatcrisis? Wil de organisatie de federale regering oproepen om klimaatbeleid opnieuw hoger op de politieke agenda te plaatsen. Want hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn ook een bedreiging voor onze veiligheid, zegt Els Hertogen van 11111.
4: Het is heel duidelijk dat het mensenlevens vandaag en de toekomst bedreigt. En we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is. Maar het komt nu ook wel heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
3: De Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt om zo de sterk gestegen prijs van diesel te drukken. Concreet wil de VS dat de EU ruim een derde van de strategische reserves vrijgeeft. Het plan werd voorgesteld door de Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, en moet een alternatief bieden voor het dreigement van president Donald Trump om een exportverbod voor diesel uit de VS in te stellen. Wright zei ook nog dat de EU op die manier kan bijdragen aan een verbetering van de situatie. De dieselprijs is al een tijdje erg hoog, onder andere door de oorlog die de VS begon tegen Iran. Heel wat raffinaderijen